hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 28. Mijn kind, heb jij gezondigd? Ga er dan niet mee door en bid ook om vergeving voor je vroegere zonde. Vlucht voor de zonde als voor een slang, want als je naar nabijheid komt, bijt ze je. Haar tanden zijn leeuwentanden die mensenlevens vernietigen. Alle onrecht is als een tweesnijdend zwaard. De wond die ze slaat is ongeneeslijk. Bluf en brutaliteit richten de rijkdom te gronde. Daardoor wordt het huis van de hoogmoedige verwoest. Het smeekgebed van de arme gaat van zijn mond naar Gods oren. En zijn oordeel komt met spoed. Wie afkerig is van een terechtwijzing, loopt in het voetspoor van de zondaar. Maar wie de Heer vreest, bekeert zich in zijn hart. Een opschepper valt al spoedig op. Wie verstandig is, kent hem aan zijn ontsporingen. Degene die zijn huis bouwt met geleend geld, is als iemand die stenen bijeenbrengt voor zijn graf. De buit van de zondaars is als een stapel vlas, en hun einde is een vlammend vuur. De weg van de zondaars is effen, vrij van stenen, maar aan zijn einde ligt de kuil van het dodenrijk. Wie de wet naleeft, begrijpt haar betekenis, en de volmaakte vrees voor de Heer is wijsheid. Wie niet scherpzinnig is, laat zich niets leren, maar er is een inzicht dat veel bitterheid brengt. De kennis van de wijze is als een overvloed van water, en zijn raad is een bron van leven. Het innerlijk van de dwaas is als een gebroken kruik. Het kan geen enkele kennis bevatten. Als een verstandig man een wijs woord hoort, prijst hij het en voegt er nog één bij. Maar als een losbol het hoort, staat het hem niet aan en werpt hij het achter zijn rug. Het betoog van een dwaas is als een last onderweg. Maar op de lippen van een verstandig man ligt bekoorlijkheid. Wat uit de mond van de wijze komt, wordt in de vergadering op prijs gesteld, en zijn woorden worden ter harte genomen. De wijsheid van een dwaas is als een bouwval, en de kennis van de onverstandige is zwartaal. Voor de dwaas is onderwijs een keten aan zijn voeten, en als een handboei aan zijn rechterhand. Een dwaas lacht luidkeels, maar een man met inzicht glimlacht hoogstens. Voor een verstandig man is onderwijs als een gouden sieraad en als een armband aan zijn rechterarm. Een dwaas rent haastig een huis binnen, maar een levenswijs man blijft bescheiden wachten. Een onverstandig man gluurt aan de deur het huis binnen, maar een welopgevoed man blijft buiten staan. Een onbeschaafd mens luistert aan de deuren, maar voor de verstandige is dat een zware schande. De lippen van de praters vertellen maar raak, maar de woorden van verstandige mensen worden gewogen. De dwazen dragen het hart op de tong, maar de wijzen dragen hun tong in hun hart. Als een goddeloze zijn tegenstander vervloekt, dan vervloekt hij zichzelf. De roddelaar maakt zichzelf vuil en hij wordt in zijn omgeving verfoeid.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 27. De luiaard is te vergelijken met een bevuilde steen, en iedereen fluit hem uit om zijn schande. Met het vuil van een mesthoop is een luiaard te vergelijken. Iedereen die het aanraakt, slaat het van zijn hand af. Het is een schande voor een vader een onbeheerste zoon te hebben verwekt, en een dochter die zo is, wordt een schadepost. Een verstandige dochter krijgt een man die bij haar past, maar een dochter die schande brengt, is een verdriet voor haar vader. Een brutale vrouw brengt schande over haar vader en over haar man, en zij wordt door beiden veracht. Als feestmuziek bij rouw is een verhaal op het verkeerde moment. Maar geestelslagen en opvoeding getuigen op elk moment van wijsheid. Wie een dwaas onderwijst, is als iemand die scherven aaneenlijmt, of die een slaper wekt uit een diepe slaap. Redeneren tegen een dwaas is als redeneren tegen iemand die maar knikkebolt en tenslotte vraagt, wat is er? Ween om een dode, want hij is verstoken van licht, en ween om een dwaas, want hij is verstoken van verstand. Ween zachter om een dode, want hij heeft rust gevonden, maar het leven van de dwaas is erger dan de dood. De rouw over een dode duurt 7 dagen, maar die om een dwaas en een goddeloze duurt al de dagen van zijn leven. Spreek niet te veel met een dwaas en ga niet naar een onverstandig man. Pas op voor hem om moeilijkheden te vermijden, dan word je zeker niet bevuild door wat hij van zich afschudt. Ontwijk hem en je zult rust vinden en je zult geen last hebben van zijn dwaasheid. Wat is zwaarder dan lood en hoe heet dat zwaarder anders dan dwaze mens? Zand, zout en een klomp ijzer zijn lichter te dragen dan een onverstandig mens. Een houten gebinte dat in een gebouw is vastgezet, wordt bij een aardbeving niet ontwricht. Zo raakt een hart dat steunt op een weldoordacht besluit, op het beslissend ogenblik niet ontzet. Een hart dat op verstandig overleg vertrouwt, is als fraai pleisterwerk op een gepolijste muur. Steentjes die op een hoge plek liggen, zijn niet bestand tegen de wind. Zo zal een besluitloos hart dat op een dwaas besluit steunt, tegen geen enkele angst bestand zijn. Wie het oog raakt, laat tranen vloeien. Wie het hart raakt, verdrijft de vriendschap. Wie een steen naar vogels gooit, jaagt ze weg. Wie een vriend bespot, maakt een einde aan de vriendschap. Als jij het zwaar tegen een vriend hebt getrokken, wanhoop dan niet, want er is nog een weg terug. Als je tegen een vriend een grote mond hebt opgezet, maak je dan geen zorgen, want er is nog verzoening mogelijk. Maar spot en hooghartigheid, het verraden van een geheim en slinkse streken, daarvoor gaan alle vrienden op de loop. Verwerf het vertrouwen van je naaste als hij arm is, dan zul je ook volop delen van zijn voorspoed. Blijf bij hem in tijden van nood, dan zul je delen in zijn erfenis. Voordat er vuur komt, geeft de oven walm en rook. Zo vallen er scheldwoorden voordat er bloed vloeit. Ik zal me er niet voor schamen een vriend te beschermen en ik zal me niet verbergen als hij komt. En als mij door hem iets kwaads gebeurt, zal ieder die het hoort voor hem oppassen. Wie zet een wacht voor mijn mond en legt een zegel van behoedzaamheid op mijn lippen, zodat ik niet val en mijn tong mij niet vernietigt?

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 27. Heer, Vader en Meester van mijn leven, laat me niet over aan het beleid van mijn lippen en sta niet toe dat ik door hen te val kom. Wie legt een zweep klaar om mijn denken te slaan en de roede van de wijsheid om mijn hart te tuchtigen? Dan zal die zweep mij niet sparen als ik domheden bega en zal die roede nooit de fouten van mijn lippen ongestraft laten. Dan zullen mijn dwaasheden niet toenemen en mijn zonden niet talrijker worden. Dan zal ik niet te val komen onder het oog van mijn tegenstanders en zal mijn vijand zich niet over mij verheugen. Heer, Vader en God van mijn leven, bescherm mij tegen hoogmoedige ogen en wend de begeerigheid van mij af. Laat een gulzigheid en wellust mij niet in hun greep krijgen en lever mij niet over aan schaamteloze hartstocht. Hoor, kinderen, hoe de mond opgevoed wordt. Wie zich daaraan houdt, raakt niet verstrikt. De zondaar wordt het slachtoffer van zijn eigen lippen. De lasteraar en de hoogmoedige komen er door ten val. Wen je mond niet aan eden en wen er zelf niet aan de naam van de heilige te noemen. Want zoals een slaaf die men voortdurend in het oog houdt, de striemen niet bespaard blijven, zo zal ook hij, die altijd maar zweert en de heilige naam noemt, niet vrij blijven van zonde. De man die veel zweert, overlaat zich met ongerechtigheid. De geesel zal niet wijken van zijn huis. Als hij zijn eed niet houdt, drukt zijn zonde op hem. En als hij hem niet op waarde inschat, zondigt hij dubbel. En als hij zonder reden zweert, wordt hij niet gerechtvaardigd. Zijn huis zal met rampen overladen worden. Er is een manier van spreken waar de dood op staat. Laat die in Jacobs erfdeel niet gevonden worden, want de vrome mensen mogen zich met dat alles niet inlaten en ze mogen zich niet in zonde wentelen. Wen je mond niet aan vunzige platheden, want dan zondig je door je woorden. Denk aan je vader en je moeder als je te midden van de notabelen vertoeft. Je moet ze in hun aanwezigheid niet vergeten en onder invloed van die omgang geen dwaas worden, zodat je zou wensen niet verwekt te zijn en de dag van je geboorte vervloekt. Iemand die gewoon is schampere taal te gebruiken, wordt zijn leven lang geen beschaafd mens. Twee soorten mensen beladen zich met zonde, en een derde soort roept de toorn op. Brandende begeerte is als een laaiend vuur. Ze wordt niet geblust voordat ze is opgebrand. Een ontuchtig mens zal niet met zijn lichaam ophouden totdat het vuur hem verteert. Een persoon die ontucht begaat, vindt alle brood lekker en zal niet ophouden tot hij doodgaat. De man die overspel pleegt, zegt bij zichzelf: wie ziet mij? Het is donker om mij heen, de muren houden mij verborgen en niemand ziet mij. Waarvoor zou ik bang zijn? De Allerhoogste zal mijn zonde vergeten. Wat hij vreest, zijn de ogen van de mensen, en hij beseft niet dat de ogen van de Heer 10.000 maal zo helder zijn als de zon. Zij zien alle wegen van de mensen en dringen tot in verborgen hoeken door. Alles was hem bekend voordat het werd geschapen, en het blijft hem bekend nadat het is voltooid. Zo iemand wordt in de straten van de stad gestraft en gegrepen waar hij er niet op berekend is. Zo ook de vrouw die haar man ontrouw is en hem een erfgenaam bezorgt van een vreemde. Ten eerste is zij ongehoorzaam geweest aan de wet van de Allerhoogste. Ten tweede heeft zij zich misdragen tegenover haar man. Ten derde heeft zij ontucht en echtbreuk gepleegd en haar man kinderen bezorgd die door een vreemde verwekt zijn. Zo'n vrouw zal voor de vergadering gebracht worden en over haar kinderen zal leed komen. Haar kinderen zullen geen wortel schieten en haar takken zullen geen vrucht dragen. Haar nagedachtenis zal een vloek zijn en haar schande zal niet worden uitgewist. Zij die achterblijven zullen inzien dat niets beter is dan de vrees voor de Heer en dat niets zoeter is dan het onderhouden van de geboden van de Heer.

Wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 34. De wijsheid gaat zichzelf prijzen en zich te midden van haar volk beroemen. In de gemeente van de Allerhoogste zal ze haar mond openen en zich beroemen ten overstaan van zijn legermacht. Uit de mond van de Allerhoogste ben ik voortgekomen en als een nevel heb ik de aarde bedekt. Ik sloeg mijn tent op in de hoogte van de hemel en mijn troon stond op een wolkenzuil. Ik heb het hemelgewelf alleen doorlopen en in de diepte van de afgrond ben ik rondgegaan. Op de golven van de zee en overal op aarde en bij alle volken en stammen kreeg ik de macht. Bij hen allen zocht ik een rustplaats, in wiens erfdeel moest ik gaan wonen. Toen gaf de Schepper van alles aan mij zijn opdracht en wees Hij die mij geschapen heeft de plaats aan voor mijn tent. Hij sprak, sla uw tent op in Jacob en vind in Israël uw erfdeel. Voor de wereld, al in het begin, heeft Hij mij geschapen. En zolang de wereld duurt, verdwijn ik niet. In de heilige tent deed ik dienst in zijn nabijheid en zo kreeg ik vaste voet op de Sion. In de geliefde stad gaf Hij mij eveneens een rustplaats en in Jeruzalem werd mijn heerschappij gevestigd. Te midden van een glorierijk volk heb ik wortel geschoten en het domein van de Heer werd mijn erfelijk bezit. Ik groeide als een ceder op de Libanon, als een cypres in het Hermongebergte. Ik groeide als een palmboom in Engedi, als een rozentuin in Jericho, als een schone olijfboom in de vlakte, als een plataan aan de waterkant. Als kaneel en balsem en als uitgelezen mirre heb ik een heerlijke geur verspreid, als hars, kruidnagel en mirreolie en als een wierookwolk in de tent. Als een terebint stak ik mijn takken uit en het waren prachtige mooie takken. Als een wijnstok kreeg ik mooie loten en mijn bloesems werden prachtige, volle vruchten. Kom bij mij, jij die naar mij verlangt, en eet van mijn vruchten. Want het denken aan mij is zoeter dan honing en mij bezitten is zoeter dan een honinggraat. Degene die van mij eten, houden honger naar mij en wie van mij drinken, wensen steeds meer. Hij die mij gehoorzaamt, wordt niet beschaamd en zij die in mijn geest werken, mislukken niet. Dit alles is gegeven met het verbondsboek van de Allerhoogste God, met de wet die Mozes ons heeft opgelegd als erfdeel voor Jacobs gemeenten. De wet is boordevol wijsheid, zo vol als de Pison en de Tigris in de dagen van de nieuwe vruchten. Zij geeft een overvloed aan inzicht, ze is als de Eufraat en de Jordaan in de dagen van de oogst. Zij laat kennis stromen, zo rijk als de Nijl en als de Gihon in de dagen van de druivenoogst. De eerste leert haar niet volledig kennen en de laatste achterhaalt haar evenmin. Want haar gedachten zijn voller dan de zee en haar besluiten zijn voller dan de diepte. En ik ben als een kanaal door een stroom gevoed en als een waterloop die een lusthof binnenkomt. Ik zei, ik ga mijn boomgaard water geven en mijn bloembed bevloeien. En zie, mijn waterloop is een rivier en mijn rivier is een zee geworden. Verder wil ik mijn onderwijs zo helder maken als de dageraad en het tot in de verte laten stralen. Verder wil ik de leer als een profetie laten stromen en haar nalaten aan verre generaties. Ik heb mij dus niet alleen voor mezelf ingespannen, maar voor iedereen die de wijsheid zoekt.

wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 26. In drie dingen vindt mijn hart genoegen. Ze zijn gewild bij de Heer en de mensen. Eendracht onder broers, vriendschap met de naaste en een goede verstandhouding tussen man en vrouw. Drie soorten mensen verfoeit mijn hart. En ik erger mij zeer aan hun levenswijze. Een verwaande bedelaar, een oneerlijke rijkaard en een overspelige grijsaard met te weinig verstand. Als je in je jeugd iets niet hebt bijeengebracht, hoe zou je dat dan in je ouderdom vinden? Hoe aantrekkelijk is het als mannen met grijze haren recht spreken en als oudere mensen goede raad weten? Hoe aantrekkelijk is wijsheid bij oude mensen en doorzicht en goede raad bij mannen van aanzien? Rijke ervaring is de kroon van de oude mensen en de vrees voor de Heer is hun roem. Ik weet 9 dingen die ik in mijn hart prijs en ook een 10e zal ik uitspreken. Een mens die vreugde beleeft aan zijn kinderen en iemand die nog bij zijn leven de val van zijn vijand mag zien. Gelukkig is hij die een verstandige vrouw heeft en hij die niet met os en ezel tegelijk ploegt. En hij die niet uitgeleid in zijn spreken en hij die zijn minderen niet hoeft te dienen. Gelukkig is degene die inzicht heeft gevonden en degene die spreekt voor een luisterend gehoor. Hoe groot is degene die wijsheid vindt? Maar niemand overtreft de man die de Heer vreest. De vrees voor de Heer gaat alles te boven. Wie haar bezit, is met niemand te vergelijken.

van een vrouw verandert haar oogopslag en verduistert haar gezicht, tot zij eruit ziet als een berin. Al zit haar man aan tafel tussen zijn buren, onwillekeurig moet hij bitter zuchten. Alle kwaad valt in het niet vergeleken bij een kwade vrouw. Het lot van de zondaar zal op haar vallen. Als een zanderige helling voor de voeten van een grijsaard, zo is een praatzieke vrouw voor een rustige man. Bezwijk niet voor de schoonheid van een vrouw en zet je zinnen niet op wat zij bezit. Het is een harde slavernij en een grote schande als een vrouw haar man onderhoudt. Een vernederd hart, een somber gezicht en hartzeer, die komen van een kwaadaardige vrouw. Slappe handen en knikkende knieën, die komen van een vrouw die haar man niet gelukkig maakt. Bij een vrouw is de zonde begonnen en door haar moeten wij allen sterven. Laat het water niet te vrije loop en een boosaardige vrouw niet de vrijheid van spreken. Als zij niet aan jouw zijde wandelt, snijd haar dan af van je vlees.

29. Een goede vrouw maakt haar man gelukkig, en het getal van zijn dagen wordt dubbel zo groot. Een flinke vrouw is een vreugde voor haar man, en ze laat hem al zijn jaren in vrede doorbrengen. Met een goede vrouw is men goed bedeeld. Wie God vrezen, krijgen haar als hun deel. Rijk of arm, hun hart is gelukkig, en hun gezicht staat altijd opgewekt. Voor drie dingen is mijn hart beducht, en voor het vierde ben ik bang. Opspraak in de stad, een samenscholing van de massa en een valse beschuldiging zijn allemaal erger dan de dood. Maar een vrouw die jaloers is op een andere vrouw en de geesel van haar tong, die iedereen erin probeert te betrekken, dat geeft pijn in het hart en groot verdriet. Als een slingerend ossenspan is een kwaadaardige vrouw. Wie haar in toom probeert te houden, is als een man die een schorpioen vastpakt. Een vrouw die drinkt is een grote ergernis. Zij verbergt haar schandelijk gedrag niet. De ontucht van een vrouw blijkt uit haar oogopslag. En door haar lonken verraadt zij zich. Houdt een rebelse vrouw heel goed in het oog. Anders vergooit ze zich als ze de kans krijgt. Als haar ogen onbeschaamd zijn, ga dan haar gangen zorgvuldig na en verbaas je niet wanneer ze zich tegen je misdraagt. Als een dorstige reiziger doet ze haar mond open en drinkt van al het water in haar buurt. Zij gaat tegenover elke tentpaal zitten en opent haar koker voor de pijl. De bekoorlijkheid van de vrouw verblijdt haar man en haar vaardigheid geeft merg aan zijn gebeente. Een zwijgzame vrouw is een geschenk van de Heer en beschaving is iets onbetaalbaars. Een ingetogen vrouw is dubbel bekoorlijk en niets weegt op tegen haar zelfbeheersing. De zon die opgaat aan de hoge hemel van de Heer, zo is de schoonheid van een goede vrouw in haar welgeordend huis. De schoonheid van haar aangezicht staat op haar rustige gestalte, zoals het licht dat op de heilige luchter staat te stralen. Zo staan haar mooie benen op de stevige hielen, als de gouden zuilen op een zilveren voetstuk. Over twee dingen is mijn hart bedroefd en om een derde komt woede in mij op. Een vermogend man die tot armoede vervalt, verstandige mannen die geminacht worden en iemand die van gerechtigheid tot zonde komt, de Heer zal hem voor het zwaard bestemmen. Een zakenman blijft nauwelijks voor een misstap bewaard en ook een kleine handelaar ontkomt niet aan de zonde.

wijsheid van Jezus Sirach. Hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 30. Uit winstbejag zondigen velen, en wie erop uit is om rijk te worden, wendt zijn ogen af. Zoals een pin vast komt te zitten in de voegen tussen de stenen, zo wringt de zonde zich tussen verkoop en koop. Als iemand niet sterk staat in de vrees voor de Heer, zal snel en zonder uitstel zijn huis ten gronde gaan. Als men een zeef schudt, blijft het afval liggen. Zo is de kwalijke kant van een mens in zijn berekening te vinden. Het vaatwerk van de pottenbakker wordt in de oven beproefd. Zo toetst men een mens aan zijn berekening. De vrucht van de boom laat het werk van de kweker zien. Zo toont de berekening de plannen in het hart van een mens. Voor de berekening moet je een mens niet prijzen, want daarin wordt de mens op proef gesteld. Als je zoekt wat rechtvaardig is, zul je het vinden en het aantrekken als een prachtige mantel. Vogels nestelen bij hun soortgenoten en de waarheid keert steeds terug naar wie haar beoefenen. Een leeuw loert op zijn prooi, zo loert de zonde op degene die onrecht bedrijven. Het betoog van een vrome man is altijd wijsheid, maar de onverstandige is even wisselvallig als de maan. Als je in het gezelschap van onverstandigen komt, moet je de tijd in het oog houden. Maar kom je in het gezelschap van verstandige mensen, dan moet je lang blijven. Het gepraat van dwazen is ergerlijk en hun gelach klinkt in zondige uitspattingen. De taal van wie veel zweert, laat de haren te bergen reizen en vanwege hun geruzie stopt men zijn oren dicht. Het geruzie van de hoogmoedige staat gelijk met bloedvergieten en hun gescheld is pijnlijk om aan te horen. Wie geheimen verklapt, verspeelt het vertrouwen en vindt nooit een vriend naar zijn hart. Houd van je vriend en blijf hem trouw, maar als je zijn geheimen verklapt hebt, loop dan maar niet meer achter hem aan, want zoals een mens zijn erfdeel verspeelt, zo heb je de vriendschap van je naaste verspeeld. En zoals je een vogel uit je hand laat ontsnappen, zo heb je je naaste laten schieten en vang je hem niet meer. Zit hem maar niet meer achterna, want hij is al ver weg, zoals een gazelle die aan een vangnet ontsnapt. Want een wond kun je verbinden en voor een scheldwoord bestaat de vergeving. Maar wie geheimen verklapt, heeft niets meer te hopen. Wie knipoogt, is iets kwaads van plan, en wie het merkt, gaat hem uit de weg. Als je erbij bent, praat hij heel vriendelijk en is hij vol bewondering voor je woorden. Maar achteraf praat hij anders en werpt hij een smet op jouw woorden. Er zijn veel dingen die ik verfoei, maar niets verfoei ik zo diep als zo iemand. En ook de Heer verfoeit hem. Wie een steen omhoog gooit, gooit hem op zijn eigen hoofd. En een verraderlijke slag slaat diepe wonden. Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. En wie een strik uitzet, raakt er zelf in gevangen. Als iemand kwaad bedrijft, valt het op hemzelf terug. En hij weet niet eens van waar het hem treft. Spot en laster zijn weggelegd voor de verwaande, en de wraak loert op hem als een leeuw. Degenen die zich over het ongeluk van de vrome mensen verheugen, komen zelf in een valstrik terecht, en ze worden nog voor hun dood door verdriet verteerd. Ook wrok en woede zijn iets afschuwelijks, alleen een zondaar blijft ermee lopen.

Zo is het, dierbare luisteraars, ondertussen 3 uur geworden. 3 uur is het uur waarop Jezus, na zijn lijden vrijwillig te hebben aanvaard, aan het kruis genageld wordt. Het moment waarop dat hij het leven zal geven om ons het leven te geven. De onsterfelijke sterft om ons, die sterfelijk zijn, onsterfelijk te maken. Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons allen en hij noemt ons daarmee zijn vrienden, zijn meest geliefde broeders en zusters. In dit uur van de goddelijke barmhartigheid willen wij dan ook met een biddend hart ons verenigen met Jezus op Golgotha en hem nabij zijn. Hem vertroosten ook met ons gebed. We bidden voor alle intenties die u, dierbare luisteraars, in uw hart draagt en aan de Heer wenst toe te vertrouwen. In het bijzonder voor de intenties van Paus Leo XIV voor vrede in de wereld. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

En zo, dierbare luisteraars, mochten wij opnieuw samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed, uw verbondenheid met Radio Maria. We hopen dan ook dat u een volgende keer opnieuw om 3 uur op ons afstemt om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. We danken u van harte en wensen u nog een zeer fijne dag toe.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariamaand.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. Wij zijn gekomen bij hoofdstuk 16 over de geestelijke strijd. Wij hopen dat deze lezing u veel deugd zal doen. Eén ieder die onze Heer Jezus Christus volgt, voert een geestelijke strijd. Een lange ervaring van de genade van de Heilige Geest heeft de Heilige deze strijd geleerd. De Heilige Geest heeft hen onderricht, schonk hun inzicht en gaf hun de kracht om hun vijanden te overwinnen. Maar zonder de Heilige Geest kan de ziel deze strijd zelfs niet beginnen, want zij weet niet en begrijpt niet wie en waar haar vijanden zijn. Wij, orthodoxe christenen, zijn gezegend omdat wij onder Gods genade leven. Het is voor ons gemakkelijk om te strijden. De Heer heeft medelijden met ons gekregen en Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven, die in onze kerk leeft. Ons enige verdriet is dat niet alle mensen God kennen en weten hoezeer Hij ons lief heeft. Deze liefde is hoorbaar in de ziel van de mens die bidt. En de Heilige Geest getuigt aan de ziel over haar redding. Onze strijd speelt zich iedere dag en elk uur af. Als jij je broeder een verwijt maakt, veroordeelt of bedroeft, dan verlies je je eigen vrede. Als je ijdel bent of jij verheft je boven jouw broeder, dan ga je de genade verliezen. Als er een onreine gedachte opkomt en als je die niet direct verjaagt, dan gaat je ziel de liefde van God en de vrijmoedigheid in het gebed verliezen. Als je van macht of van geld houdt, dan ga je de liefde van God nooit leren kennen. Als je je eigen wil volgt, dan ben je overwonnen door de vijand en gaat de moedeloosheid in je ziel komen. Als je je broeder haat, betekent dit dat je God verloochent en dat een boze geest je overmeesterd heeft. Als je goed doet aan je broeder, ga je de innerlijke vrede verwerven. Als je je eigen wil afsnijdt, ga je vijanden verjagen en vrede verkrijgen in je ziel. Als je je broeder zijn schulden vergeeft en als je je vijanden lief hebt, dan ga je de vergeving van je zonde ontvangen en zal de Heer je verlenen de liefde van de Heilige Geest te leren kennen. En wanneer je volkomen nederig bent geworden, dan ga je de volmaakte rust in God vinden. Wanneer de ziel nederig is en de goddelijke geest in haar is, dan is de geest van de mens gelukzalig in de liefde van God. Wanneer zij de barmhartigheid van de Heer voelt, vreest de ziel verder niets meer. Geen enkel ongeluk op aarde. Maar dan verlangt zij ernaar voortdurend nederig voor God te zijn en haar broeder lief te hebben. Maar als de ziel verwaand wordt, dan is haar feest afgelopen, want de genade verlaat deze ziel en zij kan al niet meer onverstrooid bidden en er komen slechte gedachten op die de ziel kwellen. Waarom lijdt de mens op aarde? Verdraagt hij leed en verduurt hij rampen? Wij lijden omdat wij geen nederigheid hebben. In een nederige ziel woont de Heilige Geest en Hij geeft haar vrijheid, vrede, liefde en gelukzaligheid. Wij lijden omdat wij onze broeder niet lief hebben. De Heer zegt: "Hebt elkander lief en gij zult mijn leerlingen zijn." Naar Johannes hoofdstuk 13 vers 35. Omwille van de liefde voor onze broeder komt de liefde van God naar ons. De liefde Gods is zoet.
Zij is een gave van de Heilige Geest en men kan haar slechts in de volheid leren kennen door de Heilige Geest. Maar er bestaat een middelmatige liefde die de mens verkrijgt als hij zich inspant de geboden van Christus te bewaren en als hij bevreesd is God door iets te kwetsen. En dat is ook goed. Iedere dag moeten we ons tot het goede dwingen en uit alle macht de nederigheid van Christus leren. De Heer heeft tot zijn leerlingen gezegd: Mijn vrede geef ik u, naar Johannes hoofdstuk 14, vers 27. Men moet deze vrede van Christus aan God vragen en de Heer zal haar geven aan degene die vraagt. Wanneer wij haar ontvangen, moeten wij heilig over haar waken en haar vermeerderen. Maar wie zich in zijn leed niet aan de wil van God overgeeft, die kan de goddelijke barmhartigheid niet leren kennen. Als je een ongeluk overkomt, word dan niet ontmoedigd, maar gedenk dat de Heer barmhartig op jou neerziet. Laat de gedachte niet toe: zal de Heer op mij neerzien wanneer ik hem kwets? Want de Heer is van nature barmhartigheid. Maar wend je met geloof tot God en zeg zoals de verloren zoon uit het evangelie: Ik ben niet waard uw zoon te heten. Naar Lucas hoofdstuk 15, vers 19. En je zult zien hoe dierbaar je bent voor de Vader, en dan zal er een onbeschrijfelijke vreugde in jouw ziel zijn. De mensen leren de nederigheid niet, en vanwege hun trots kunnen ze de genade van de Heilige Geest niet ontvangen, en daarom leidt de gehele wereld. Maar als de mensen de Heer zouden leren kennen, hoe barmhartig, nederig en zachtmoedig Hij is, dan zou het aanzien van de wereld in 1 uur veranderen en alle mensen zouden vervuld zijn van grote vreugde en liefde. De barmhartige Heer heeft ons het berouw gegeven en door het berouw wordt alles hersteld. Door berouw krijgen wij de vergeving van zonden. Omwille van ons berouw komt de genade van de Heilige Geest en zo leren wij de Heer kennen. Als iemand de vrede heeft verloren en lijdt, laat hij dan berouw krijgen en de Heer zal hem zijn vrede geven. Als een volk of een staat lijdt, dan moeten allen berouw hebben en dan zal alles door God worden hersteld. Heel onze strijd heeft tot doel de nederigheid te vinden. Onze vijanden zijn ten val gekomen door de trots en in hun val trekken zij ons mee. Maar broeders, laten wij nederig worden, dan zullen wij de heerlijkheid van de Heer al hier op aarde zien. Naar Matteüs hoofdstuk 16 vers 28, Marcus hoofdstuk 9 vers 1. Want aan de nederigen maakt de Heer zich bekend door de Heilige Geest. De ziel die de zoetheid van de goddelijke liefde heeft geproefd, wordt volkomen herboren en zij wordt totaal anders. Zij bemint haar Heer en strekt zich dag en nacht met al haar kracht naar Hem uit. Tot een zeker ogenblik blijft zij vredig in God, maar daarna begint zij te treuren over de wereld. De barmhartige Heer geeft aan de ziel soms de rust in God, maar soms pijn in het hart voor de gehele wereld, omdat alle mensen berouw mogen krijgen en het paradijs binnengaan. De ziel die de zoetheid van de Heilige Geest heeft leren kennen, wenst voor alle mensen dezelfde kennis, want de zoetheid van de Heer staat de ziel niet toe egoïstisch te zijn, maar geeft haar de liefde die opspringt uit het hart. Laten wij dus de Heer liefhebben, die ons het eerst heeft liefgehad en die voor ons geleden heeft. We onderbreken voor muziek.

Wij gaan verder met hoofdstuk 6 over de geestelijke strijd in het boek van het leven van de heilige Siloan de Atoniet. Ik zal voor u niet verbergen waarom de Heer zijn genade verleent. Ik zal u niet uitgebreid schrijven, maar ik vraag u, hebt elkander lief, en dan zult gij de barmhartigheid van de Heer zien. Laten wij onze broeder lief hebben, en de Heer zal ons lief hebben. Denk niet dat de Heer u lief heeft als je iemand vijandig bekijkt. O nee, dan zijn het nog eerder de demonen die u lief hebben, want je bent hun dienaar geworden. Maar treuzel niet, bekeer je en vraag de Heer de kracht uw broeder lief te hebben, en je zult de vrede in je ziel zien. Vraag de Heer met al uw kracht om de nederigheid en de broederliefde, want omwille van de liefde voor uw broeder geeft de Heer zijn genade om niet. Stel uzelf op de proef. Vraag God de ene dag om de liefde voor de broeder en leef de volgende dag zonder liefde, dan zul je het verschil zien. De geestelijke vruchten van de liefde zijn duidelijk: vrede en vreugde in de ziel, en alle mensen zullen voor u als eigen en dierbare vrienden zijn. Je zult rijkelijk tranen vergieten voor je naaste, voor alles wat adem heeft en voor elk schepsel. Omwille van een simpele groet voelt de ziel dikwijls al een weldadige verandering in zich. En omgekeerd, door een vijandige blik verliest men de genade en de goddelijke liefde. Heb dan zo snel mogelijk berouw, opdat de goddelijke vrede in je ziel mogen terugkeren. Gelukkig de ziel die de Heer lief heeft en die van hem de nederigheid heeft geleerd. De Heer bemint een nederige ziel die vast vertrouwt op God. Ieder ogenblik voelt zij zijn barmhartigheid. Ook wanneer zij in gesprek is met mensen, is zij toch voortdurend bezig met haar geliefde Heer. Vanwege haar langdurige strijd met de vijanden heeft de ziel de nederigheid boven alles lief gekregen en laat zij zich de broederliefde niet door de vijand ontnemen. Als wij uit alle macht proberen onze broeder lief te hebben en onze ziel nederig te maken, dan zal de overwinning voor ons zijn, want de Heer geeft zijn genade bovenal omwille van de liefde voor onze broeder. Ik heb uit ervaring de Heilige Geest in zijn volheid gekend, maar ik kon niet in deze staat blijven. Ik betreur het dat ik in mijn jeugd slecht heb geleefd en dat ik mijn heilige, de dienaar Gods Simeon de Stiliet van de wonderbare berg, niet heb nagevolgd. Zijn leven is wonderbaarlijk. Hij was 7 jaar toen de Heer hem verscheen en hij herkende de Heer direct en vroeg hem: Heer, hoe heeft men u gekruisigd? De Heer strekte zijn handen uit en sprak: Zo hebben ze mij gekruisigd, maar ik heb dat zelf gewild. En jij, kruisig jij jezelf iedere dag met mij. Zo moeten wij onszelf ons leven lang tot het goede dwingen. Maar het voornaamste is dat wij de anderen hun overtredingen vergeven. En dan zal de Heer ook onze zonden niet indachtig zijn en zal Hij ons de genade van de Heilige Geest geven. Toen ik in de wereld was, hield ik ervan om van ganser harte te vergeven. Ik kon gemakkelijk vergeven en ik bad graag voor de mensen die mij hadden beledigd. Maar toen ik in het klooster kwam, kreeg ik als novice een grote genade en ze heeft mij geleerd mijn vijanden lief te hebben. De heilige apostel Johannes de Theoloog zegt dat Gods geboden niet zwaar, maar licht zijn. Naar de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 5, vers 3.
maar zij zijn slechts licht omwille van de liefde. En als er geen liefde is, is alles moeilijk. Bewaar daarom de liefde, verlies haar niet, want ook al is het mogelijk haar terug te krijgen, dit wordt slechts verleend ten koste van vele tranen en lange gebeden. En zonder de liefde is het moeilijk in de wereld te leven. Maar volharden in de haat is de dood voor de ziel. Mogen de Heer ons hiervoor behoeden. Wanneer de ziel die door de Heer is bezocht, om de een of andere reden de genade verliest die hij haar gegeven heeft, treurt zij smartelijk hierover en wenst haar opnieuw te verwerven. O, hoe smeekt zij de Heer en Meester dag en nacht dat hij zich over haar zou ontfermen en zijn barmhartigheid opnieuw over haar zou uitstorten. Wie kan haar zuchten, de tranen of de grote poklonen beschrijven? Poklonen zijn buigingen waarbij het hoofd de grond raakt. En gedurende vele jaren spant de ziel zich in en zoekt zij naar deze genade die zij had geproefd en waardoor zij verzadigd was. En het gebeurt dat de Heer de ziel gedurende lange tijd beproeft of zij hem trouw is. Maar als de ziel die zoetheid die zij had leren kennen niet meer in zich voelt, dorst zij hier opnieuw naar en ze wacht nederig en strekt zich voortdurend tot de Heer uit in vurige liefde. Als men in de staat van genade verblijft, is het gemakkelijk God lief te hebben en dag en nacht te bidden. Maar een wijs mens verdraagt ook de dorheid. Hij vertrouwt vast op de Heer en hij weet dat hij zijn hoop niet zal beschamen en dat hij te zijner tijd al het nodige zal schenken. De goddelijke genade komt soms spoedig, maar soms wordt zij lange tijd niet verleend. Maar een wijs mens vernedert zich. Hij heeft zijn naaste lief en draagt zijn kruis geduldig. Hierdoor overwint hij de vijanden die hem van God proberen los te scheuren.

Wanneer de zonden als wolken het licht van de goddelijke barmhartigheid voor de ziel verbergen, blijft zij machteloos, ook al dorst zij naar de Heer. En zij is krachteloos als een vogel die in een kooi is opgesloten. Zelfs al wil hij in het groene struikgewas vliegen om daar zijn loflied voor God in vrijheid te zingen, toch kan hij dat niet. Lang ben ik gekweld geweest toen ik de weg des Heren niet kende. Maar nu na vele jaren en veel rampspoed heb ik de wil van God leren kennen door de Heilige Geest. Alles wat de Heer heeft geboden, naar Matteüs hoofdstuk 28 vers 20, moeten wij nauwgezet volbrengen. Want zo is de weg naar het Hemels Koninkrijk, waar wij God zullen zien. Denk niet dat je God ziet, maar word nederig en bedenk dat je na je dood in de kerker zult worden geworpen, waar je zult smachten en verlangen naar de Heer. Wanneer wij wenen en onze ziel vernederen, behoedt de goddelijke genade ons. Maar als wij het wenen en de nederigheid opgeven, kunnen wij worden meegesleept door de gedachte of door de verbeelding. De nederige ziel heeft geen visioenen en zij verlangt daar niet naar, maar zij bidt met een reine geest. Een ijdele geest is daarentegen niet vrij van gedachten en voorstellingen, en het kan zelfs zo ver komen dat hij demonen ziet en met hen spreekt. Ik schrijf hierover omdat dit ongeluk mijzelf is overkomen. Tweemaal ben ik in bekoring geweest. De eerste keer, in het allereerste begin, gebeurde het uit onervarenheid, toen ik nog een jonge novice was. Toen heeft de Heer zich snel over mij erbarmd. Maar de tweede keer gebeurde het vanwege de trots en toen werd ik lange tijd gekweld, alvorens de Heer mij genas omwille van de gebeden van mijn geestelijke vader. Dit is gebeurd nadat ik een visioen had gekregen. Ik heb bij vier wijze geestelijke mannen mijn hart uitgestort over dit visioen. Maar niet één van hen heeft mij gezegd dat de vijand met mij spotte. Ik zelf dacht dat de demonen God niet konden verheerlijken en dat dit visioen daarom niet van de vijand kwam. Maar de bekoring van de ijdelheid kwelde mij voortdurend. En later heb ik zelf mijn fout begrepen, want de demonen begonnen opnieuw aan mij te verschijnen, niet slechts 's nachts, maar zelfs overdag. Mijn ziel zag hen, maar had geen angst, want ik voelde ook de goddelijke barmhartigheid. En zo heb ik vele jaren van hen te lijden gehad. Als de Heer mij niet verleend had hem te leren kennen door de Heilige Geest, en als ik niet de hulp van de Alheilige en Goede Meesteres had gekregen, dan zou ik gewanhoopt hebben over mijn redding. Maar nu vertrouwt mijn ziel vast op de barmhartigheid van God, ofschoon ik vanwege mijn daden de kwellingen zowel op aarde als in de hel verdien. Gedurende lange tijd kon ik niet begrijpen wat er in mij overkomen was. Ik dacht, ik oordeel niemand, ik neem geen slechte gedachten aan, ik vervul mijn gehoorzaamheid onberispelijk, ik matig mij met eten, ik bid onophoudelijk. Waarom word ik dan bezocht door de demonen? Ik zag dat ik in een dwaling verkeerde, maar ik kon niet raden waarom. Wanneer ik bad, verdwenen zij voor een ogenblik, maar daarna kwamen ze opnieuw. En mijn ziel is lang in deze strijd geweest. Ik heb dit bij enkele geestelijke vaders uitgesproken. Ze bleven zwijgen en ik was vertwijfeld. Eens op een nacht, toen ik in mijn cel zat, kwamen de demonen op mij af. Zij vulden mijn cel. Ik bad ingespannen. De Heer verjoeg hen, maar zij kwamen weer terug. Toen ben ik opgestaan om buigingen te maken voor de iconen, maar de duivels omringden mij. Eén van hen stond zo voor mij
dat ik geen buiging kon maken voor de iconen, zonder dat het zou lijken alsof ik mij voor hem neerboog. Toen ben ik weer gaan zitten en ik heb gezegd: Heer, gij ziet dat ik tot u wil bidden met een reine geest, maar de demonen verhinderen mij dit. Zeg mij wat ik moet doen opdat zij van mij heen gaan. En ik kreeg in mijn ziel dit antwoord van de Heer: De hoogmoedigen hebben steeds te lijden van demonen. Ik zei: Heer, gij zijt barmhartig, mijn ziel kent u. Zeg mij wat ik moet doen opdat mijn ziel nederig worde. En de Heer antwoordde mij in mijn ziel: Houd je geest in de hel en wanhoop niet. O barmhartigheid Gods, ik ben een gruwel voor God en voor de mensen. Maar de Heer heeft mij zo zeer lief, hij verlicht mij en geneest mij. Zelf leert hij mijn ziel nederigheid en liefde, geduld en gehoorzaamheid, en hij heeft al zijn weldaden over mij uitgegoten. Sinds die tijd houd ik mijn geest in de hel en brand ik in een duister vuur. Ik verlang naar de Heer en onder tranen zoek ik hem en zeg: Ik zal spoedig sterven en in de sombere kerker van de hel verblijven. Alleen zal ik daar branden en naar de Heer verlangen en ik zal wenen. Waar zijt gij, mijn Heer, die door mijn ziel wordt gekend? En deze gedachte is mij van groot nut geweest. Mijn geest werd gereinigd en mijn ziel heeft rust gevonden. Dit is wonderbaar. De Heer heeft mij opgedragen mijn geest in de hel te houden en niet te wanhopen. Zo nabij is hij ons. Zie, ik ben met u tot aan het einde der tijden. En ook nog, roep mij aan op de dag van uw beproeving. Ik zal u eruit bevrijden en gij zult mij verheerlijken. Naar Matteüs hoofdstuk 28 vers 20 en Psalm 49 vers 15. Wanneer de Heer de ziel aanraakt, wordt zij volkomen nieuw. Maar dit is slechts begrijpelijk voor degene die dit uit ervaring heeft leren kennen. Want zonder de Heilige Geest kan men het hemelse niet leren kennen. En deze geest is door de Heer op aarde gegeven. Wie zal de vreugde beschrijven als men de Heer kent en men zich onverzadigbaar naar hem uitstrekt, dag en nacht? Wat zijn wij christenen gezegend en gelukkig? Er is niets kostbaarders dan het kennen van God. En er is ook niets ergers dan het niet kennen van God. Maar gelukzalig is ook degene die, zelfs al kent hem niet, toch in hem gelooft. Ik ben gaan handelen zoals de Heer mij geleerd heeft en mijn ziel werd verzadigd door de rust in God. En nu vraag ik God dag en nacht om de nederigheid van Christus. O nederigheid van Christus, ik ken haar, al kan ik haar niet verwerven. Ik ken haar door Gods genade, maar ik kan haar niet beschrijven. Ik zoek haar als een kostbare, fonkelende parel. Zij is aangenaam voor de ziel en zoeter dan de gehele wereld. Ik heb haar leren kennen uit ervaring. En verwondert u daarover niet. De Heilige Geest woont op de aarde in ons en hij verlicht ons. Hij verleent ons God te leren kennen. Hij verleent ons om God lief te hebben. Hij verleent ons om over God te denken. Hij geeft ons de gave van het woord. Hij verleent ons de Heer te verheerlijken. Hij geeft ons vreugde en blijdschap. De Heilige Geest geeft ons de kracht om de strijd te voeren tegen de vijanden en hen te verslaan. We onderbreken voor muziek.

gaan verder met hoofdstuk 16 over de geestelijke strijd in het leven van de heilige Siloam de Atoniet. Ik smeek alle mensen, laten we onze toevlucht nemen tot het berouw en dan zullen we de barmhartigheid van de Heer zien. Degenen die visioenen zien en er geloof aan hechten, smeek ik om te begrijpen dat daardoor in hen de trots zal worden opgewekt, evenals die zoete ijdelheid die de nederige geest van het berouw verjaagt. En hierin is het ongeluk, want zonder de nederigheid kan men de vijanden niet overwinnen. Ik ben tweemaal misleid geweest. De eerste keer toonde de vijand mij een licht en de gedachte zei mij: neem aan, dit is de genade. De tweede keer heb ik een visioen aanvaard en daarom heb ik veel geleden. Eens aan het einde van de vigilie, toen er werd gezongen: alles wat adem heeft, love de Heer, hoorde ik hoe koning David in de hemel een lofprijzing voor God zong. Ik stond bij het koor en het scheen mij alsof er geen dak was, geen koepel en dat ik de geopende hemel zag. Ik sprak hierover met vier wijze geestelijke mannen, maar niemand zei mij dat het de vijand was die me bespot had. Ik zelf dacht dat de demonen God niet konden verheerlijken en dat daarom dit visioen niet van de vijand kwam. Maar de bekoring van de ijdelheid worstelde met mij en ik begon opnieuw demonen te zien. Toen erkende ik dat ik me vergist had. Ik onthulde alles aan mijn geestelijke vader en vroeg om zijn gebeden. En omwille van zijn gebeden ben ik nu gered en ik bid en smeek de Heer voortdurend mij een geest van nederigheid te schenken. En als men mij zou vragen: wat wil je van God? Welke gave? Dan zou ik antwoorden: de geest van nederigheid waarover de Heer zich boven alles verheugt. Dankzij haar nederigheid is de maagd Maria de moeder Gods geworden en wordt zij boven alle heiligen op aarde en in de hemel verheerlijkt. Zij heeft zich volkomen aan Gods wil overgegeven. Zie, de dienstmaagd des Heren, heeft zij gezegd. Wij allen moeten het voorbeeld van de heilige maagd volgen. Omwille van de nederigheid ontvangt de ziel de rust in God. Maar om deze rust te behouden, moet de ziel langdurig leren. Wij verliezen deze rust, omdat wij niet vast geworteld zijn in de nederigheid. De vijanden hebben ook mij zeer bedrogen. Ik dacht: mijn ziel kent de Heer. Zij weet hoe goed Hij is en hoe zeer Hij ons lief heeft. Hoe kan het bestaan dat ik slechte gedachten krijg? Gedurende lange tijd kon ik hier niet wijs uit worden, totdat de Heer mij inzicht schonk. Toen heb ik erkend dat slechte gedachten uit de hoogmoed voortkomen. Een onervaren monnik had te lijden van de demonen. Wanneer zij hem aanvielen, vluchtte hij voor hen weg, maar zij achtervolgden hem. Als je iets dergelijks overkomt, wees dan niet bang en vlucht niet, maar houd dapper stand, word zelf nederig en zeg: Heer, ontferm u over mij, die een groot zondaar ben, en de demonen zullen verdwijnen. Maar als je laf of op de vlucht slaat, zullen de demonen jou de afgrond injagen. Bedenk dat op het uur waarop de demonen jou aanvallen, de Heer ook naar jou kijkt om te zien of je je hoop op Hem stelt. Als je Satan duidelijk ziet en hij wil jou met zijn vuur verschroeien en je geest gevangen nemen, wees dan wederom niet bevreesd, maar hoop vast op de Heer en zeg: ik ben de slechtste van alle mensen en de vijand zal van u weggaan. Als je voelt dat een kwade geest binnenin jezelf werkzaam is, schaam je dan niet, maar beleid je zonde oprecht en vraag de Heer met heel je hart
om een nederige geest en de Heer zal jou dit zeker verlenen. Dan zul je naar de mate van je nederigheid de genade in jezelf ervaren. Wanneer je ziel volkomen nederig is geworden, zul je de volmaakte vrede verwerven. En een dergelijke oorlog voert de mens zijn leven lang. De ziel die de Heer heeft leren kennen in de Heilige Geest moet niet schrikken als ze vervolgens in de bekoring valt. Maar terwijl ze zich de liefde van God herinnert en weet dat de strijd met de vijanden wordt toegelaten vanwege haar ijdelheid en haar trots, moet ze nederig worden en de Heer om genezing vragen. De Heer geneest de ziel, soms snel en soms langzaam, stukje bij beetje. De gehoorzame leerling die vertrouwen heeft in zijn geestelijke vader en die niet in zichzelf gelooft, zal spoedig genezen van ieder kwaad dat de vijanden hem hebben aangedaan. Maar wie niet gehoorzaamt, die zal zich niet beteren. De strijd van de ziel tegen de vijand duurt tot aan het graf. En als men in een gewone oorlog slechts het lichaam doodt, dan is onze oorlog moeilijker en gevaarlijker, want ook de ziel kan omkomen. Vanwege mijn trots heeft de Heer de vijand toegestaan mijn ziel tweemaal op zodanige wijze aan te vallen dat zij zich in de hel bevond. Ik durf te zeggen dat als de ziel dapper is, zij zich niet zal overgeven, maar als zij het niet is, dan kan zij voor eeuwig verloren gaan. Ik schrijf voor al diegenen die net als ik in een dergelijk ongeluk zullen vallen. Wees moedig en vertrouwd onwankelbaar op God en de vijanden zullen geen tegenstand bieden, want de Heer heeft hen overwonnen. Door de genade van God heb ik leren kennen dat de Heer in zijn barmhartigheid voor ons zorg draagt en dat geen enkel gebed of geen enkele goede gedachte voor God verloren gaat. Dikwijls lijkt het ons dat de Heer ons niet hoort. Maar dit komt slechts omdat wij trots zijn, en dat is voor ons niet nuttig. Het is moeilijk de trots in jezelf te herkennen. Maar de Heer laat de trotse mens aan zichzelf over, om in zijn onmacht te tobben totdat hij nederig wordt. En wanneer de ziel nederig is geworden, dan zijn de vijanden overwonnen en vindt zij een diepe rust in God. Tweemaal ben ik in de Heilige Geest geweest en tweemaal ben ik in een grote beproeving geweest en heb ik een hevige verzoeking moeten verdragen. Een andere keer heb ik vanwege mijn trots moeten verduren dat de genade van de Heilige Geest mijn ziel had verlaten. Ik voelde mij als een dier in het lichaam van een mens. Ik was God indachtig, maar mijn ziel was leeg geworden als die van een dier. Ik begon berouw te krijgen en de genade kwam terug. Dit heeft 3 dagen geduurd. Ook heb ik tijdens het gebed mogen ervaren dat ik niet wist of ik in mijn lichaam of buiten mijn lichaam was, maar mijn ziel schouwde God. En kijk, nu weet ik uit ervaring wat het betekent om in de Heilige Geest te zijn en wat het betekent om zonder Hem te zijn. O broeders, kondt gij het smachten maar begrijpen van de ziel die de Heilige Geest in zich heeft gedragen, maar die hem vervolgens heeft verloren? Dit smachten is onverdraaglijk. De ziel verkeert dan in onbeschrijfelijke droefheid en ellende. Dit is de kwelling van Adam na zijn verjaging uit het paradijs. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van de heilige Siloam de Attoniet en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 16 over de geestelijke strijd. We hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is al 7 en we bidden de lezingendienst op deze zaterdag 9 mei, zaterdag in de 5e week van Pasen. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 751 en de psalmen vanaf pagina 866. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. De Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba. Zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia. Op deze dag wordt alles goed. De dag van God, wiens kostbaar bloed de wereld wast van zonde en schuld en met een lieflijk licht vervult. Wie twijfelt nog, wie blijft nog blind, als God de mensen zo bemint, dat hij erover aan het kruis verwelkomt in het paradijs. En engelen zien dit wonder aan. De schuldige richt zijn bestaan op hem met wie hij bitter lijdt en erft met hem de zaligheid. O diep geheim dat van haar smet de hele wereld wordt gered door vlees dat alle vlees bevrijdt van zonde en van sterfelijkheid. Werd ooit sublimer kans gewaagd, dat de schuld genade vraagt, liefde de vrees verbannen heeft, de dood het nieuwe leven geeft. Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan uw nieuw leven deelgenoot. U, Jezus, zij de lof gebracht. De dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer. U met de Geest voor immermeer. Bezingt de Heer, vergeet nooit de wonderen die hij deed. Alleluia. Verheerlijk de Heer en aanbid zijn naam. Verkondigt de volken zijn daden. Bezingt hem en tokkelt de snaren voor hem. Verhaalt al zijn wondere werken. Gaat groot op de heilige naam van de Heer. Verheugt u, gij die hem aanhangt. Verlaat u op hem, op zijn machtige arm. Blijft altijd zijn aanschijn zoeken. Vergeet nooit de wonderen die hij deed. Zijn tekenen en zijn beloften. Gij kroost van zijn dienaar Abraham, gij zonen van Jacob, zijn welbeminde. De Heer, Hij is onze enige God. Wat Hij beslist geldt voor heel de aarde. Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht. Wat Hij beloofd heeft voor 1000 geslachten. De bond die Hij vroeger met Abraham sloot. De eed die Hij Isaac eens heeft gezworen. Voor Jacob heeft Hij het vastgelegd. Voor Israël als een verbond voor eeuwig. Hij sprak, het land Canaä schenk ik u. Gij zult het als erfdeel bezitten. In aantal waren zij toen nog gering. Een kleine groep in den vreemde. Zij zwierven toen rond van volk naar volk en wisselden telkens van woonplaats. Maar God liet geen mens toe hen kwaad te doen. Om hunentwil strafte Hij vorsten. Raak niet aan degene die ik heb gezalfd. Laat mijn profeten met vrede. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bezingt de Heer, vergeet nooit de wonderen die Hij deed. Alleluia. De Heer heeft de rechtvaardige toen hij verkocht was niet in de steek gelaten, maar hem bevrijd van de zondaars. Alleluia. Toen zond Hij een hongersnood over het land en deed Hij de broodstokken breken. Hij zond een man voor hen uit toen Jozef als slaaf verkocht werd. Zijn voeten werden met kluisters geboeid, zijn hals in een band van ijzer. Totdat gebeurde wat Hij had voorzegd. Het woord van de Heer hem bevrijdde. De koning liet hem uit de kerker ontslaan. De heerser der volken gaf hem de vrijheid. Hij stelde hem aan als heer van zijn huis, beheerder van heel zijn haven. Om over zijn landvoogden meester te zijn, zijn raadsheren wijsheid te leren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer heeft de rechtvaardige, toen hij verkocht was, niet in de steek gelaten, maar hem bevrijd van de zondaars. Alleluia. De Heer was indachtig zijn heilig woord en voerde zijn volk weg met vreugde. Alleluia. Toen vestigde Jacob zijn woonplaats bij Cham, werd Israël gast in Egypte. Daar vormde de Heer zich een talrijk volk dat sterker werd dan zijn verdrukkers. Hij liet hun gastvrijheid omslaan in haat, zodat zij zijn volk bedrogen. Toen zond Hij zijn dienaar Mozes naar hen, met Aaron die Hij had uitverkoren. Zij lieten de tekenen zien van de Heer. Het land van Cham zag Gods wonderen daden. Hij stuurde hun duisternis zwart als de nacht, maar zij trotseerden zijn woorden. Het water veranderde Hij in bloed, zodat de vissen er stierven. En kikkers krioelden over hun land, tot in de paleizen der vorsten. Hij sprak en een leger muskieten verscheen. Hun hele gebied zat vol muggen. In plaats van regen kwam hagel omlaag en vuur joeg over hun velden. Hun wingers en vijgen sloeg Hij omver en brak in hun land alle bomen. De sprinkhanen kwamen op zijn bevel, ontelbare zwermen van knagers. die vraten het groen weg in heel het land, verslonden de vrucht van de akkers. Hij sloeg alle eerstgeborenen neer. Hij doodde hun oudste zonen. Hij voerde zijn volk weg met zilver en goud. Geen mens was te zwak onder alle stammen. Egypte verheugde zich bij hun vertrek, want vrees had het land bevangen. God gaf hun als dekking een donkere wolk, een vuur om de nacht te verlichten. Hij stuurde hun kwartels op hun gebed en schonk hun brood uit de hemel. Hij scheurde de rots- en waterspoot op. Het vormde een beek in de steppen. De Heer was indachtig zijn heilig woord, tot Abraham eenmaal gesproken. Hij voerde zijn volk met vreugde weg, zijn uitverkorenen onder gejubel. De landen van heidenen gaf hij hun. Zij erfden de rijkdom van volken. Opdat zij Gods voorschriften trouw zouden zijn, zijn wetten in acht zouden nemen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer was indachtig zijn heilig woord en voerde zijn volk met vreugde weg. Alleluia. God deed ons herboren worden tot een leven van hoop. Alleluia. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Alleluia. Uit de handelingen van de apostelen. Toen de opschudding te Efeze voorbij was, ontbood Paulus de leerlingen en sprak een opwekkend woord. Daarna nam hij afscheid en ging op reis naar Macedonië. Hij trok die streek door, hield er vele bemoedigende toespraken tot de gelovigen en kwam zo in Griekenland. Toen hij na een verblijf van 3 maanden op het punt stond van daar scheep te gaan naar Syrië, werd er door de Joden een aanslag op hem beraamd en daarom besloot hij over Macedonië terug te keren. Tot Azië vergezelden hem Pyrrhus, zoon van Sopater uit Berea, Aristarchus en Secundus uit Thessalonica, Gaius uit Derbe, Timotheus en bovendien Tychicus en Trophimus uit Azië. Deze reisden vooruit en bleven in Troas op ons wachten. Zelf zeilden wij na de dagen van de ongedezende broden weg uit Filippi en binnen 5 dagen voegden wij ons bij hen in Troas, waar we 7 dagen

en werd dood opgenomen. Maar Paulus kwam naar beneden, strekte zich over hem uit, sloeg zijn armen om hem heen en zei: "Wees niet ongerust, want er is leven in hem." Hij ging weer naar boven, brak het brood, at ervan, en na nog geruime tijd het woord gevoerd te hebben, ging hij heen. De jongen bracht men levend binnen, waardoor ze niet weinig getroost werden. Wij echter waren als scheep gegaan en naar Assus afgezeild, waar we Paulus aan boord zouden nemen, want zo was zijn plan, omdat hij zelf te voet wilde gaan. Zodra hij zich in Assus bij ons gevoegd had, namen we hem aan boord en gingen naar Mytilene. We zeilden vandaar weer weg en bevonden ons de volgende dag ter hoogte van Chios. Daags daarna hielden we aan op Samos en nog een dag later bereikten we Milete. Want Paulus had besloten Efeze voorbij te varen om geen tijd in Azië te verliezen. Hij haastte zich namelijk om zo mogelijk met Pinksteren in Jeruzalem te zijn.

Zij braken het brood in een of ander huis en zij genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van hart. Alleluia. Op de eerste dag der week kwamen zij bijeen voor het breken van het brood. Zij genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van hart. Alleluia. Uit de eerste apologie van de heilige martelaar Justinus, overleden rond het jaar 163 voor de christenen. Alleen hij mag aan de Eucharistie deelnemen die gelooft dat het waar is wat wij leren en die gereinigd is in het waterbad van de wedergeboorte tot vergeving van de zonden en zo leeft als Christus heeft geleerd. Want wij ontvangen de Eucharistie niet als gewoon brood of gewone drank. Zoals Jezus Christus, onze Verlosser, door het woord van God vlees geworden is en Hij omwille van ons heil vlees en bloed heeft aangenomen, zo ook is dit voedsel waarover de dankzegging is uitgesproken door het gebed dat de woorden van de Heer zelf bevat, het vlees en bloed van dezelfde mens geworden Jezus, waarmee ons bloed en vlees gevoed wordt. Welnu, dit is ons geleerd. Want in hun gedenkschriften, die evangeliën genoemd worden, hebben de apostelen aldus overgeleverd wat Jezus hun had opgedragen, namelijk dat hij het brood nam en na de dankzegging gesproken te hebben, zei: doe dit tot mijn gedachtenis, dit is mijn lichaam. En evenzo nam hij de beker en na de dankzegging zei hij: dit is mijn bloed. En aan hen alleen heeft hij het overgeleverd. Van die tijd af hebben wij dit altijd op onze beurt in herinnering geroepen en zij die bezittingen hebben, helpen allen die behoeftig zijn en altijd weer komen wij samen. Bij alles wat wij aanbieden, loven wij de Schepper van het heelal door zijn Zoon, Jezus Christus, en door de Heilige Geest. Op de dag die Dag van de Zon genoemd wordt, komen alle bewoners zowel van de steden als van het platteland op eenzelfde plaats bijeen. Zij lezen de gedenkschriften van de apostelen of de geschriften van de profeten, voor zover de tijd het toelaat. Wanneer dan de lector de lezing beëindigd heeft, spreekt hij die voortgaat een woord van vermaning en aansporing om al dat goede in praktijk te brengen. Vervolgens staan wij allen gezamenlijk op en spreken onze gebeden uit. En zoals wij reeds gezegd hebben, worden brood en wijn en ook water aangedragen, wanneer wij ons

gebed hebben beëindigd. Hij die voortgaat, zendt gebeden en dankzeggingen naar de hemel, zoveel als hij kan. En de gemeenschap stemt daarmee in door het amen dat zij zegt. Dan worden de gaven waarover de dankzegging is uitgesproken, verdeeld en aan ieder van de aanwezigen uitgereikt. Door de diakens worden zij naar de afwezigen gebracht. Zij die vermogend zijn en zij die het wensen, geven naar believen wat zij willen. Wat ingezameld wordt, wordt neergelegd bij hen die voorgaat. Hij zorgt dan voor de wezen en de weduwen en voor hen die door ziekte of om een andere reden hulpbehoevend zijn. En ook voor hen die in de gevangenis verblijven en voor de gasten die uit een vreemde aangekomen zijn. In één woord, hij zorgt voor allen die in nood zijn. Wij allen komen op de dag van de zon samen, allereerst omdat het de eerste dag is waarop God de wereld schiep en duisternis en oerstof omvormde. Vervolgens omdat Jezus Christus onze Verlosser op diezelfde dag uit de dood is opgestaan. Want op die dag die voorafgaat aan de dag van Saturnus, zaterdag, hebben zij hem gekruisigd. En op de dag na die dag, dat is op de dag van de zon, is hij aan zijn apostelen en leerlingen verschenen. Hij heeft hun onderwezen wat ook wij u ter overweging hebben overgeleverd.

0: Alvorens uit deze wereld over te gaan naar de Vader, heeft Jezus ter nagedachtenis aan zijn dood het sacrament van zijn lichaam en bloed ingesteld met de woorden: doe dit tot mijn gedachtenis. Alleluia. Zijn lichaam heeft hij als voedsel gegeven en zijn bloed als drank. Met de woorden: doe dit tot mijn gedachtenis. Alleluia. Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, Gij hebt ons het goddelijk leven geschonken toen wij in het doopsel zijn herboren. Gerechtvaardigd hebt Gij ons en bestemd voor het onsterfelijk leven. Wij vragen U, wees onze leidsman en breng ons tot de volle heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.
1: Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar.

0: Welkom bij Radio Maria. En zo is het tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
1: Bid God voor ons. Alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria. Alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus wierp zich plat ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch niet zoals ik wil, maar zoals Gij wilt.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. Omdat Pilatus het volk zijn zin wilde geven, liet hij Barabbas vrij, maar liet Jezus gezelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Christus, de man van smarten, met ziekte vertrouwd, werd met doornen gekroond.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Jezus keerde zich om en sprak tot de wenende vrouwen. Dochters van Jeruzalem, ween niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie, Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij hoofdstuk 4, Ik verbreed mijn blik. En in Chartres kreeg ik voor het eerst echte vrienden. Maar ook gebeurde daar iets veel belangrijkers met mij. Ik liet het christelijk geloof los. De chronologie van deze ramp is een beetje onduidelijk, maar ik weet zeker dat het begin niet voor mijn komst naar Chartres lag en dat het proces heel kort na mijn vertrek voltooid was. Ik zal proberen op te schrijven wat ik over de bewuste oorzaken weet en wat ik vermoed over de onbewuste. Met de grootst mogelijke aarzeling, mij niet wagend aan beschuldigingen en zo voorzichtig als wanneer ik noodgedwongen een fout in mijn eigen moeder zou moeten aanwijzen, moet ik beginnen met Miss C., onze matron. Geen school heeft ooit een betere matron gehad, bekwamer en troostvoller bij zieke jongens of opgewekter en gezelliger bij gezonden. Zij was een van de meest onzelfzuchtige mensen die ik ooit ben tegengekomen. Iedereen hield van haar, vooral ik, de halve wees. Het geval wilde dat Miss C., die mij al oud leek, geestelijk nog onvolwassen was. Met de gretigheid van een ziel die iets engelachtigs in zich had, was zij nog steeds op zoek naar waarheid en naar een levensweg. Leidslieden waren toen nog zeldzamer dan nu. Zij sukkelde, zoals ik het nu zou zeggen, in de doolhoven van theosofie, rozenkruisers, spiritisme, de hele angelsaksische occultistentraditie. Niets lag minder in haar bedoeling dan mijn geloof te verwoesten. Zij kon niet weten dat de kamer waarin ze deze kaars bracht vol buskruid lag. Ik had nog nooit van zulke dingen gehoord en afgezien van nachtmerries en sprookjes mij nooit andere geesten voorgesteld dan die van God en mensen. Ik las wel graag over vreemde droomgezichten, andere werelden en onbekende wijzen van bestaan, maar zonder een grijntje geloof daarin. Zelfs die schimmige kabouter zag ik maar in een flits. Het is een grote misvatting dat kinderen zouden geloven in de dingen die ze zich voorstellen. En voor mij, allang vertrouwd met de hele fantasiewereld van dierenland en India, waar ik onmogelijk kon geloven, omdat ik wist dat ik er zelf medeschepper van was, lag die verwarring al helemaal niet voor de hand. Maar nu werd ik plotseling, en voor het eerst, overvallen door de gedachte dat er misschien werkelijk overal om ons heen wonderlijke dingen gebeuren. Dat de zichtbare wereld misschien maar een gordijn is, met daarachter reusachtige gebieden die mijn zeer eenvoudige theologie nog niet in kaart gebracht had. En zo begon bij mij iets waarvan ik sindsdien, met tussenpozen, veel narigheid heb ondervonden. De zucht naar het abnormale als zodanig. Een hartstocht voor het occulte. Niet iedereen heeft deze afwijking. Wie hem wel heeft, zal weten wat ik bedoel. Ik heb wel eens geprobeerd erover te schrijven in een roman. Het is een geestelijke begeerte. En net als de begeerten van het lichaam, heeft ook deze de noodlottige eigenschap dat, zolang zij duurt, verder niets ter wereld meer van belang lijkt.
Het is waarschijnlijk deze hartstocht, meer nog dan het verlangen naar macht, die mensen drijft tot toverij. Maar de omgang met Missé had nog meer gevolgen. Stukje bij stukje, onbewust, onbedoeld, zette zij mijn geloof volkomen op losse schroeven, zwakte alle scherpe kantjes ervan af. De vaagheid, het speculatieve karakter van al dit occultisme begon zich uit te breiden. Jawel, en heerlijk uit te breiden. Tot de strenge waarheden van de geloofsbelijdenis. Het werd allemaal een zaak van speculatie. Al gauw veranderde ik naar de befaamde dichtregel I believe in one does feel en o, de opluchting die dat gaf. Mijn herinnering aan die maanverlichte nachten in de slaapzaal van Belsen werd heel vaag. Na het meedogenloze middaguur der openbaring kwam ik in de koele avondschemering van een hoger denken, waarin men aan niets hoefde te gehoorzamen en niets behoefde te geloven dan alleen dat wat ofwel troostrijk ofwel opwindend was. Ik wil niet zeggen dat Missé dit deed. We kunnen beter zeggen dat de vijand dit bij mij deed en daarbij bouwde op dingen die zij argeloos zei. Eén reden waarom dit zo gemakkelijk was voor de vijand was dat ik zonder het te weten toch al wanhopig verlangde om van mijn godsdienst af te komen. En wel om een reden die het vermelden waard is. Puur als gevolg van een vergissing in mijn geestelijke techniek, en ik geloof nog steeds dat het een oprechte vergissing was, was mijn persoonlijke beoefening van die godsdienst tot een ondraaglijke last geworden. Dat ging zo. Net als iedereen had ik als kind te horen gekregen dat je niet alleen je gebeden moest opzeggen, maar ook moest nadenken bij wat je zei. Toen ik bij Oldie tot een serieus geloof kwam, probeerde ik dit dan ook in praktijk te brengen. In het begin leek het geen kunst. Maar spoedig ging het valse geweten, de wet van Paulus, de prettler van Herbert, meespelen. Je had nog geen amen gezegd of het fluisterde. Ja, maar weet je nu zeker dat je echt hebt nagedacht bij wat je zei? En dan, subtieler, heb je er bijvoorbeeld even goed bij nagedacht als gisteravond? Om redenen die ik toen niet begreep, was het antwoord bijna altijd nee. Zo, zei de stem dan, zou je het dan niet liever nog eens proberen? En dat deed je dan. Maar natuurlijk zonder enige garantie dat het de tweede keer beter zou lukken. Mijn reactie op deze sarrende suggesties had, over het algemeen genomen, niet dwazer kunnen zijn. Ik ging eisen aan mezelf stellen. Geen frase uit mijn gebed kon door de beugel, of zij moest gepaard gaan met wat ik noemde bewustwording, waarmee ik een zekere levendigheid van voorstelling en gevoelens bedoelde. Wat mij iedere avond te doen stond, was met niets dan wilskracht een verschijnsel op te roepen dat helemaal niet door wilskracht op te roepen was, dat zo vaag omschreven was dat ik nooit met absolute zekerheid kon zeggen of het was opgetreden en dat, wanneer het optrad, van maar zeer matige geestelijke waarde was. Had iemand mij maar de waarschuwing van Walter Hilton voorgelezen, dat we in het gebed nooit moeten proberen bij meestry met geweld iets af te dwingen wat God niet geeft. Maar
Dat deed niemand. En avond aan avond probeerde ik, duizelig van de slaap en dikwijls in een soort wanhoop, mij tot mijn bewustwordingen op te werken. Het dreigde uit te lopen op een oneindige regressie. Je begon natuurlijk met bidden om goede bewustwordingen. Maar was dat inleidend gebed zelf wel bewust geworden? Ik was, denk ik, nog verstandig genoeg om deze vraag naast mij neer te leggen. Anders had ik misschien al even moeilijk kunnen beginnen met bidden als ermee stoppen. Wat herinner ik het mij allemaal weer goed? Het koude linoleum, het klokgeklinkel om het kwartier, het verglijden van de nacht, de misselijkmakende, wanhopige vermoeidheid. Aan deze last te ontkomen, daar verlangde ik naar met lichaam en ziel. Ik was al zo ver heen dat de beklemming van deze nachtplaag zich uitstrekte over de hele voorafgaande avond. En dat ik bedtijd vreesde alsof ik een chronische lijder aan slapeloosheid was. Was ik nog veel langer voortgegaan op deze weg, dan denk ik dat ik gek geworden zou zijn. Deze belachelijke last van valse verplichtingen zorgde natuurlijk voor een onbewuste reden om het christelijk geloof overboord te willen gooien. Maar rond diezelfde tijd, of iets later, doken er bewuste oorzaken van twijfel op. Eén daarvan was de klassieke literatuur die ik las. Je kwam hier, speciaal bij Vergilius, in aanraking met een massa religieuze voorstellingen.

een allegaartje van onzinnigheden waren. Al was onze eigen godsdienst gelukkig, bij uitzondering, de zuivere waarheid. De andere religies werden zelfs niet, zoals in het vroege christendom, uitgelegd als het werk van duivels. Misschien hadden ze me dat nog kunnen laten geloven. Maar de indruk die ik kreeg was dat godsdienst in het algemeen, hoewel volstrekt onwaar, een natuurlijk gruisel was, een soort endemische nonsens waar het mensdom steeds toe vervalt. Te midden van wel duizend zulke religies bevond zich dan de onze, nummer 1001, met het etiket waarheid. Maar op wat voor gronden kon ik in deze uitzondering geloven? Op een algemeen niveau was deze religie duidelijk net zoiets als heel de rest. Waarom deze zo speciaal behandelen? Of in elk geval, moest ik deze zo speciaal blijven behandelen? Ik wilde dat veel liever niet dan wel. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde.

Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Iets wat al evenzeer tegen mijn geloof werkte, was mijn diep geworteld pessimisme. Een pessimisme dat in die tijd veel meer een zaak van het intellect dan van stemmingen was. Ik was nu lang niet ongelukkig, maar was tot een zeer beslist oordeel gekomen, dat het universum een overwinning

wegend bedroevende vertoning was. Ik besef goed dat het idee van een welgedane lummel in een Eton-jasje die een afkeurend oordeel geeft over het universum voor sommige mensen walgelijk en voor anderen belachelijk zal zijn. Beide reacties zijn wellicht juist, maar niet juister omdat ik een Eton-jasje droeg. Men vergeet hoe een schooljongen zijn toestand van binnenuit ervaart. Data zijn van minder belang dan men denkt. Veel van de mensen die wel eens nadenken, hebben volgens mij een groot deel van hun denkwerk verricht in de eerste 14 jaren van hun leven. Wat de bronnen van mijn pessimisme betreft, zal de lezer zich nog herinneren dat er, hoewel ik in veel opzichten zeer vertuinlijk was, heel vroeg in mijn leven toch iets ontzettends was gebeurd. Maar ik ben nu geneigd te denken dat de kiemen van mijn pessimisme al waren gelegd voor de dood van mijn moeder. Het mag belachelijk klinken, maar ik geloof dat het allemaal begonnen is met mijn onhandigheid. Hoezo? Een kind zal zeker niet zeggen: ik kan met mijn schaar niet in een rechte lijn knippen, dus het universum is slecht. Kinderen hebben niet zo'n generalisatievermogen en zijn, eerlijk is eerlijk, niet zo dom. Mijn onhandigheid bezorgde mij ook niet dat wat gewoonlijk een minderwaardigheidscomplex wordt genoemd. Ik vergeleek mij niet met andere jongens. Mijn nederlagen voltrokken zich in eenzaamheid. Wat ik er wel aan overhield, was een diep en uiteraard onverwoord besef van weerstand of tegenwerking van de kant van onbezielde dingen. Ook dit klinkt nog te abstract en te volwassen. Ik kan het misschien het best aanduiden als de vaste verwachting dat alles zou gaan zoals je niet wilde dat het ging. Wat je recht wilde hebben, werd krom. Wat je krom wilde buigen, schoot weer recht. Iedere knoop die je vast wilde krijgen, raakte los. Iedere knoop die je los wilde krijgen, zat vast. Het is onmogelijk in woorden te vatten zonder dat het komisch wordt. En ik heb ook geen enkel behoefte meer om het anders te zien dan als iets komisch. Maar het zijn misschien juist deze voorbijgaande en voor volwassenen zo lachwekkende ervaringen die het eerst richting geven aan het denken. Een standaard idee over wat wel en wat niet aannemelijk is. Er was nog een factor die dit in de hand werkte. Hoewel mijn vader een welgesteld man was, naar de maatstaf van ons fiscaal geteisterde dagen, zat hij er bijna ongelooflijk warmtjes bij, had ik hem, al zolang ik mij heugen kon, horen zeggen, en geloofde ik ook, dat het leven der volwassenen een voortdurende worsteling was waarvan ik geen gunstiger uitslag mocht verwachten dan dat ik met de uiterste inspanning aan het armenhuis zou weten te ontkomen. De zwaar gechargeerde uitspraken van mijn vader over deze dingen hadden diepe indruk op mij gemaakt. En ik kwam nooit op de gedachte die uitspraken eens te leggen naast het overduidelijke feit dat de meeste volwassenen die ik kende eigenlijk in zeer goede doen waren. Ik weet nog hoe ik, pratend met mijn beste vriend op Chartres, ons noodlot samenvatte in de formule: school, vakantie, school, vakantie. Tot je van school gaat. En dan werken, werken, werken, tot je doodgaat. Ook zonder deze misvatting zou ik vermoedelijk wel redenen tot pessimisme hebben gezien. Zelfs
Op die leeftijd worden opvattingen niet geheel en al bepaald door de situatie van het ogenblik. Zelfs een schooljongen ziet wel dat er rondom overal woestijn is, ook al zit hij zelf vooralsnog in een oase. Ik was op mijn ondoeltreffende manier een teerhartig wezen. Misschien wel de moordzuchtigste gevoelens die ik ooit heb gehad waren gericht tegen een leraar op Chartres die mij verbood iets te geven aan een bedelaar bij de schoolpoort. Voeg hierbij dat de lectuur van mijn vroege jeugd, niet alleen H.G. Wells, maar ook Sir Robert Ball, een grote en vaste plaats in mijn verbeeldingsleven had gegeven aan de onmetelijkheid en kou van de ruimte, de kleinheid van de mens. Het is niet vreemd dat het universum, naar mijn gevoel, bedreigend en vijandig was. Al enkele jaren voordat ik Lucretius las, ervoer ik de kracht van zijn argument. Ongetwijfeld het sterkste dat er bestaat voor het atheïsme. Was de natuur het werk van God of goden, aan zoveel kwaad had zij geen plaats geboden. U zult misschien vragen hoe ik deze ondubbelzinnig atheïstische gedachte, dit grote bewijs vanuit wanorde, combineerde met mijn occultistische fantasieën. Ik denk niet dat ik een logisch verband wist te leggen tussen die twee manieren van denken. Ze brachten me in verschillende stemmingen en hadden alleen met elkaar gemeen dat ze beide afbreuk deden aan het christelijk geloof. En zo werd ik, stukje bij stukje, met fluctuaties die nu niet meer zijn na te gaan, een afvallige. Ik zei mijn geloof vaarwel zonder enig gevoel van verlies, maar met een groot gevoel van opluchting. Mijn tijd op Chartres duurde van het voorjaarstrimester 1911 tot het zomertrimester 1913. En zoals ik zei, kan ik van mijn langzame geloofsafval tussen die twee data geen nauwkeurige chronologie geven. Voor het overige was deze periode in twee helften verdeeld. Ongeveer halverwege vertrokken tegelijkertijd een zeer geliefde leraar en de nog meer geliefde matron. Vanaf die dag was er een snelle achteruitgang. Niet in uiterlijk geluk, maar wel in degelijke goedheid. Miss C. was voor mij niet alleen een bron van kwaad, maar ook van veel goeds geweest. Ten eerste had ze mijn gevoelens wakker geschud en zo meegeholpen aan de strijd tegen mijn anti-sentimentalisme, die grijmtheid uit mijn vroegere jeugd. Verder zou ik niet willen ontkennen dat haar hogere denken, hoe rampzalig de voornaamste uitwerking daarvan ook was, toch elementen van ware en onbaatzuchtige spiritualiteit bezat die mij ten goede kwamen. Maar helaas, toen ik haar aanwezigheid moest missen, verslapte de goede effecten en bleven de slechte bestaan. De verandering van leraar was nog duidelijker, een verandering ten kwade. Sira, zoals wij hem noemden, had een uitstekende invloed gehad. Hij was wat ik nu zou omschrijven als een wijze zot, een uitgelaten, jongezachtige, hartelijke man. Goed in staat om zijn gezag te handhaven, terwijl hij toch bijna een van ons was, wanordelijk en onstuimig, zonder een grijntje gemaaktheid. Hij gaf ons een idee, dat ik hard nodig had, van het enthousiasme waarmee het leven, waar mogelijk, geleefd dient te worden.
Ik stel me voor dat het met hem was dat ik eens door een natte sneeuwbui holde en zo voor het eerst begreep hoe je slecht weer moet opvatten. Als een ruwe grap, een stoeipartij. Zijn opvolger was een jonge man die zojuist van de universiteit kwam. We zullen hem Pogo noemen. Pogo was een heel goedkope uitvoering van een hoofdpersoon uit de boeken van Saki, of zelfs van P.G. Woodhouse. Pogo was gevat. Pogo ging modieus gekleed. Pogo kende de stad. Pogo was daar zelfs een hele kerel. Na een weekje aarzelen, want zijn humeur was veranderlijk, vielen wij in aanbidding aan zijn voeten. Dit was nog eens iemand met savoir-vivre. Chic van top tot teen, en je duurt het bijna niet te hopen, bereid zijn savoir-vivre ook ons bij te brengen. We gingen ons, althans ik ging mij, modieus kleden. Het was de tijd van de knut, van uitwaaierende dassen met daspeld, van zeer laag uitgesneden jassen, hooggedragen broeken die verrassende sokken lieten zien en golfschoenen met geweldig brede veters. Iets van dit alles was al van het college tot mij doorgecijpeld via mijn broer, die inmiddels oud genoeg werd om het knutschap te ambiëren. Het proces werd voltooid door Pogo. Een deerniswekkender streven is nauwelijks denkbaar voor een opgeschoten lummel van 14 met een schilling zakgeld per week. Te meer dat ik zo iemand ben die van nature gedoemd is om, wat voor kleren hij ook koopt en draagt, eruit te zien alsof hij van de lompenboer komt. Ik schaam me nu nog als ik bedenk hoe belangrijk ik het persen van mijn broek en, voor een gewoonte, het pomaderen van mijn haar vond. Een nieuw element had zijn intrede bij mij gedaan. Vulgariteit. Voor die tijd had ik bijna iedere andere zonde en dwaasheid begaan die in mijn vermogen lag. Maar patserig was ik nog niet geweest. Dit puberale pronken was echter maar een klein onderdeel van onze nieuwe savoir-vivre. Pogo was een groot theaterkenner. Al gauw kenden we alle nieuwe liedjes. Al gauw wisten we alles van de beroemde actrices van die dagen. Lily Elsie, Gertie Miller, Zena Dare. Over hun privéleven bezat Pogo een schat aan informatie. Hij leerde ons alle nieuwe moppen. Begrepen we iets niet, dan was hij wel tot helpen bereid. Hij legde veel dingen uit. Na één trimester omgang met Pogo had je het gevoel niet 12, maar 12 jaar ouder te zijn. Wat zou het aangenaam en wat zou het stichtelijk zijn als ik al mijn morele uitglijders kon terugvoeren op Pogo, om dan te besluiten met de moraal van het verhaal. Hoeveel kwaad een babbelzieke jonge man kan aanrichten bij onschuldige jongens. Helaas zou dat niet kloppen. Het is zeker waar dat ik in deze tijd een hevige en volledig geslaagde aanval van seksuele verleiding onderging. Maar dit is ruimschoots voldoende te verklaren uit de leeftijd die ik had bereikt en uit mijn recente, in zekere zin, opzettelijke onttrekking aan goddelijke bescherming. Ik geloof niet dat Pogo er iets mee te maken had. De puur feitelijke kant van de voortplanting had ik al veel eerder van een andere jongen gehoord, toen ik te jong was om er veel meer dan een wetenschappelijk soort interesse voor te hebben. Ik onderging via Pogo een aanval, niet van het vlees, dat had ik zelf wel, maar van de wereld.
Het verlangen naar glamour, zwier, aanzien. Het verlangen erbij te horen. Hij droeg weinig of niets bij aan de teleurgang van mijn kuisheid, maar maakte korte metten met een zekere nederigheid en kinderlijkheid en onbaatzuchtigheid die ik tot die tijd, denk ik, behouden had. Ik ging heel hard werken om een fat, een ploert en een snop van mezelf te maken. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

Wel, Pocho. Intussen was er, naast mijn verlies van geloof, deugd en eenvoud, ook iets heel anders gaande. Dit vraagt om een nieuw hoofdstuk. Hoofdstuk 5. Renaissance. Er is dus in ons een wereld van liefde tot iets, al weten we niet wat ter wereld dat moet zijn. Traherne. De Renaissance, zoals die meestal door historici wordt voorgesteld, heeft volgens mij nooit bestaan. Hoe meer ik de bronnen bestudeer, des te minder sporen vind ik van de extatische lentestemming die in het 15e-eeuwse Europa zou hebben geheerst. Ik vermoed een beetje dat het enthousiasme uit de geschiedenisboeken een andere herkomst heeft. Dat elke historicus de herinnering aan zijn eigen persoonlijke renaissance projecteert. Het heerlijke herontwaken dat de meeste mensen ervaren wanneer de puberteit voltooid is. Men spreekt terecht van wedergeboorte en niet van geboorte. Of van herontwaken en niet van ontwaken. Want bij velen is het behalve iets nieuws ook het herstel van dingen die we als kind wel hadden, maar daarna waren kwijtgeraakt. De knapenjaren lijken veel op de middeleeuwen. Niet zoals ze waren, maar zoals ze worden voorgesteld in slechte geschiedenisboekjes. De dromen van de kindertijd en die van de adolescentie kunnen veel gemeen hebben. Daartussen strekt zich vaak de puberteit uit als een vreemd gebied waarin alles, wij zelf inbegrepen, gulzig, vreed, lawaaierig en prozaïs was, waar de verbeelding sliep en de zintuigen en ambities op rusteloze, ja, bezeten wijze de meest ideaalloze kant op wilden. Zo is het in elk geval in mijn eigen leven gegaan. Mijn kinderjaren vormen een eenheid met de rest van mijn leven. Mijn puberjaren niet. Veel boeken die ik als kind mooi vond, vind ik nog

steeds mooi. Veel boeken die ik bij Aldi of op Campbell las, zou ik nu alleen nog lezen als het moest. Zo bezien is deze tijd één grote zandwoestijn. De authentieke vreugde die ik in een vorig hoofdstuk heb geprobeerd te beschrijven, was uit mijn leven verdwenen. En wel zo totaal dat ik er niet eens meer aan terugdacht of naar verlangde. Het lezen van Sorab stond er los van. Vreugde is niet alleen iets anders dan genoegen in het algemeen, maar ook iets anders dan esthetisch genoegen. Zij moet samenvallen met die steek, die pijnscheut, dat ontroostbare verlangen. Deze lange winter kwam in één klap ten einde. Betrekkelijk vroeg in mijn charterperiode. Het beeld van lente is onvermijdelijk. Maar dit ging niet geleidelijk, zoals in de natuur. Het was alsof de hele Noordpool met al zijn dikke lagen ijs van eeuwen niet in een week of in een maand, maar in een oogwenk veranderde in een landschap van gras en krokussen en bloeiende boomgaarden, met oorverdovende vogelzang en alomklaterende waterstromen. Ik kan mijn vinger precies bij het moment leggen en er is bijna geen feit dat ik zo goed ken, al kan ik er geen datum bij geven. In het klaslokaal had iemand een literair tijdschrift laten slingeren. De Bookman misschien, of de Tunes Literary Supplement. Mijn oog viel op een kopregel en een plaatje, zomaar, zonder dat ik iets verwachtte. Het volgende ogenblik had, zoals de dichter zegt, de hemel zich omgekeerd. De woorden die ik las luidden Siegfried en The Twilight of the Gods. Het plaatje was een illustratie van Arthur Rackham voor dit boek. Ik had nooit van Wagner of van Siegfried gehoord. Bij Godenschemering dacht ik aan schemerlicht waarin zich goden bevonden. Hoe wist ik onmiddellijk en onbetwijfelbaar dat deze schemering niet Keltisch, niet van de bossen en niet van de aarde was? Maar zo was het. Pure noordsheid overspoelde mij. Een visioen van grote, hoge, heldere leegtes boven de Atlantische Oceaan. In de eindeloze schemering van Noordse, zomers, barre verte. En bijna hetzelfde ogenblik wist ik dat ik dit lang, lang geleden, het lijkt nu nauwelijks langer, al eerder was tegengekomen in Techners Trappa. Dat Siegfried, wat het verder ook zijn mocht, in dezelfde wereld thuis hoorde als Balder en de zonwaarts zwevende kraanvogels. En met deze duik in mijn verleden rees ogenblikkelijk, als hartzeer bijna, de herinnering aan de vreugde zelf. Het besef dat ik ooit iets bezeten had dat ik nu al jaren miste. Dat ik eindelijk uit ballingschap en woeste streken terugkeerde naar mijn eigen land. En de verte van de godenschemering en die van mijn eigen vroegere vreugde, beide onbereikbaar, vloeiden samen in één enkel, onverdraaglijk gevoel van verlangen en verlies, dat zich plotseling verenigde met het verlies van de hele ervaring. Want terwijl ik in het stoffige lokaal rondstaarde als iemand die bewusteloos is geweest, was de ervaring alweer voorbij. Geglipt, zodra ik zeggen kon, het is. En onmiddellijk wist ik, met noodlottige zekerheid, dat ik dit nog eens wilde. En dat dit het allerhoogste en enige belangrijke object van verlangen was.

0: We zijn aan het slot gekomen van deze aflevering van het programma Boekat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we natuurlijk verder met dit boeiende verhaal.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. Hiervoor zijn wij verbonden met diaken Warlito van de pastorale zone Zaventem. Vandaag zijn wij zaterdag 9 mei in de vijfde week van Pasen. De hymne kan u vinden op pagina 752. De psalmen vindt u op pagina 871. En de korte schriftlezing vindt u op pagina 485.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: De dag rijst rood en het verschiet. De hemel zingt het hoogste lied. De aarde juicht uit alle macht. De hel barst los, in jammer klaakt.
1: Omdat de koning komt en stoot de deuren open van de dood, bevrijdend uit de lange nacht, het volk dat in het duister wacht.
2: Die lag besloten met een steen en wacht soldaten eromheen, steekt uit het graf en triomfeert, in al zijn pracht de Heer regeert.
1: Nu zijn de tranen en de pijn voorbij, de dood zal niet meer zijn. Een stralende engel kondigt aan, de Heer is waarlijk opgestaan.
2: Laat dan onze Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan uw nieuw leven deelgenoot.
1: U, Jezus, zij de lof gebracht. De dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer. En hoor mij, Heer, in uw goedheid, en laat mij leven zoals gij bepaalt. Alleluia.
2: Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij. En uw beschikkingen bleef ik trouw.
1: Ik roep tot u, kom mij redden. Wat gij verordent, zal ik steeds doen.
2: Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord.
1: Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na.
2: Aanhoor mij, Heer, in uw goedheid, en laat mij leven zoals gij bepaalt.
1: Die mij achtervolgen, komen steeds nader. Ze houden zich ver van uw wet.
2: Maar gij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar is alles wat gij gebiedt.
1: Reeds lang weet ik van uw verordeningen, dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En hoor mij, Heer, in uw goedheid en laat mij leven zoals gij bepaalt. Alleluia. Zij die de zegen hebben behaald, zongen ter ere van het Lam het lied van Mozes, de dienstknecht van God. Alleluia.
2: Wij zingen de Heer toe. Hij toonde zijn glorie. Paarden en ruiters dreef hij in zee.
1: Mijn kracht is de Heer, mijn sterkte. Hij is het die mij heeft gered.
2: Ja, hij is mijn God. Hem zal ik loven. de God van mijn vader, hem prijs ik hoog.
1: Een machtig strijder, zijn naam is de Heer. Dreef Farao's wagens en strijdmacht in zee.
2: U sneuven van toorn jeuk het water omhoog. De bloed bleef staan als een dam. En midden in zee verstraalde de afgrond.
1: De vijanden schreeuwden, vooruit haalt ze in. Wij delen de buit, wij zwelgen in weelde. Wij trekken het zwaard en slaan allen neer.
2: Toen blies weer uw adem. De zee overviel hen. Ze zonken als lood in de kolkende vloed.
1: Wie is u gelijk, Heer, onder de goden? Wie is zo schrikbarend, zo heilig als gij? Geducht om uw wonderen werken.
2: Je strekte uw hand uit, de aarde verslond hen. Maar voor het volk dat gij vrijgekocht hebt, zet gij warmhartig een leedsman geworden.
1: Uw machtige arm heeft dat volk gedragen, tot waar uw heilige woonplaats is.
2: Daar neemt gij hen op en gaat gij hen planten, op de berg die uw erfdeel is, waar gij, Heer, uw burcht hebt gevestigd.
1: Het heiligdom, Heer, door uw handen gebouwd. De Heer zal heersen voor altijd en eeuwig.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zij die de zegen hebben behaald, zongen ter ere van het Lam het lied van Mozes, de dienstknecht van God. Alleluia. God heeft bij ons zijn goedheid getoond. Alleluia.
2: Looft nu de Heer, alle naties der aarde. Huldigt de Heer, alle wolken rondom.
1: Omdat Hij bij ons zijn goedheid getoond heeft. De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God heeft bij ons zijn goedheid getoond. Alleluia. Uit de brief aan de Romeinen. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen. Niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer. En sterven wij, dan sterven wij voor de Heer. Of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe. Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden. Om Heer te zijn over doden en levenden.
2: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
2: Die voor ons aan het kruishout heeft gehangen.
1: Alleluia, alleluia.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia. Hiertoe is Christus gestorven en opgewekt ten leven, opdat Hij Heer zou zijn over levenden en doden. Alleluia.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk in het bevrijd.
1: Een redder heeft Hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal Hij onze baderen barmhartig zijn, zijn heilige berwond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te bannen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hiertoe is Christus gestorven en opgewekt ten leven, opdat hij Heer zou zijn over levenden en doden. Alleluia.
2: Christus zal allen die aanzetten aan de tafel van zijn woord en van het brood des levens. Op de jongste dag doen verrezen. Laten wij hem daarom vragen. Heer, geef ons vrede en vreugde.
1: Zoon van God, gij zijt opgewekt uit de dood en Heer van het leven geworden. Zegen en heilig ons en allen die u toebehoren.
2: Heer, geef ons vrede en vreugde.
1: Gij schenkt vrede en vreugde aan al uw gelovigen. Help ons te leven als kinderen van het licht, vol blijdschap om uw overwinning.
2: Heer, geef ons vrede en vreugde.
1: Versterk het geloof van uw kerk die nog onderweg is. Laat haar voor de wereld getuigen van uw verrijzenis.
2: Heer, geef ons vrede en vreugde.
1: Gij zijt na uw lijden en dood de heerlijkheid van de Vader binnengegaan. Door de droefheid van hen die in rouw zijn, verkeren in vreugde.
2: Heer, geef ons vrede en vreugde. Laten we nu samen bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Almachtige eeuwige God, je hebt ons het goddelijk leven geschonken toen wij in het doopsel zijn herboren. Gerechtvaardigd hebt gij ons en bestemd voor het onsterfelijk leven. Wij vragen u, wees onze leidsman en berg ons tot de volle heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
2: Zegene u, de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Vader, Zoon en Heilige Geest.

beste luisteraar. Van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.
1: En met u.
0: Zusters en broeders, beste luisteraars van Radio Maria, allen van harte welkom in deze Eucharistie, waar wij Jezus opnieuw mogen ontmoeten in het woord dat hij tot ons spreekt en in de heilige communie waar wij hem mogen ontvangen als de levende Heer. Dit is het voedsel dat wij nodig hebben als wij met hem op weg gaan en ook om vol te houden wanneer wij beproefd of soms vervolging kennen. Vragen wij de Heer ook om barmhartigheid. Daar waar wij tekort zijn geschoten, tegenover de Heer en tegenover onze naasten. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige macht, Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige en barmhartige God zich over ieder van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: En laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, gij hebt ons het goddelijke leven geschonken, toen wij in het doopsel zijn herboren. Gerechtvaardigd hebt gij ons en bestemd voor het onsterfelijke leven. Wij vragen en bidden u, wees onze leidsman en breng ons tot de volle heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Uit de handelingen van de apostelen. In die dagen kwam Paulus te Derbe en Lystra. Er was daar een leerling, Timotheus genaamd, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. Omdat hij bij de broeders van Lystra en Iconium een goede naam had, wenste Paulus hem als reisgezel. Omwille van de Joden die in die streek woonden, liet hij hem besnijden, want iedereen wist dat zijn vader een Griek was. In de steden waar zij doorkwamen, kondigden zij voor de gelovigen de besluiten af die genomen waren door de apostelen en oudsten in Jeruzalem. Zo werden de gemeenten versterkt in het geloof en ze namen met de dag in omvang toe. Daarna trokken ze door Frigië en de landstreek Galatië. Omdat zij door de Heilige Geest ervan weerhouden waren het woord te verkondigen in Azië. In Mysië gekomen maakten zij aanstalten om naar Bithynië te reizen. Maar de Geest van Jezus stond hun dit niet toe. Zij trokken dus door Mysië en gingen naar Troas. Daar had Paulus 's nachts een visioen. Er stond een Macedoniër voor hem die hem smeekte: steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Na zijn visioen zochten wij onmiddellijk een gelegenheid naar Macedonië te vertrekken. want we maakten eruit op dat God ons geroepen had om hun het evangelie te verkondigen. Woord van de Heer. Juicht voor de Heer alle landen. Juicht voor de Heer alle landen. Juicht voor de Heer alle landen. Dient met blijdschap de Heer. Treedt onbezorgd voor zijn aanschijn. Juicht voor de Heer alle landen. Waarlijk, de Heer is God. Hij is de schepper en meester. Wij zijn kudde, zijn volk. Juicht voor de Heer alle landen. Hij is ons goedgezind, eindeloos is zijn erbarmen, trouw van geslacht op geslacht. Juicht voor de Heer alle landen.

Jezus Christus, getrouwe getuige, eerstgeborene van de doden, Gij hebt ons lief gehad en van de zonden verlost in uw bloed.

0: De Heer zij met u. Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes.
1: Lof zij Christus.
0: In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: als de wereld u haat, bedenk dan dat ze mij eerder heeft gehaat dan u. Als gij van de wereld zoudt zijn, zou de wereld liefhebben wat haar toebehoort. Daar gij echter niet van de wereld zijt, maar ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u. Herinnert u wat ik u heb gezegd? Een dienaar staat niet boven zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Als ze mijn woord onderhouden hebben, zullen ze ook het uwe onderhouden. Maar dit alles zullen ze u vanwege mijn naam aandoen, want hem die mij gezonden heeft, kennen ze niet. Dit is het woord van de Heer.
2: Wij danken God.

Zusters en broeders, beste luisteraars van Radio Maria. Uit de lezing van de handelingen der apostelen die wij vandaag hebben gehoord, kunnen we lezen en leren dat wij misschien wel plannen maken, maar dat God ook zijn plannen geeft met ieder van ons. En we kunnen onze eigen wil misschien wel doordrijven, maar de vraag is dan of het wel Gods wil is. Zo had Paulus plannen gemaakt, vurig als hij was, om het evangelie te gaan verkondigen op plaatsen die hij had uitgedacht. Maar tot tweemaal toe hoorden we dat God het anders wilde. De Heilige Geest stond het niet toe. En de Geest van Jezus stond het hun niet toe. En ze maakten er daarop uit dat God hen geroepen had om elders het evangelie te verkondigen, de plaats die de Heer had uitgekozen. En dat was toen Macedonië. Zo gaat het vaak in ons eigen leven. We maken plannen en dat is belangrijk. Maar het kan zijn dat God ons in de loop der tijd duidelijk maakt dat hij een ander plan heeft. Gods wil volbrengen, daar komt het op aan. En het is waar, Gods wil voor ons is niet altijd zo duidelijk. We kunnen God niet bereiken via de telefoon of een mail zenden waar hij een antwoord zal geven. Een tijd van afzondering en gebed en stilte kan hier heel kostbaar zijn. En zich afvragen, wat leeft er in mijn hart? Wat maakt mij onrustig of wat geeft mij vredig? Wat is er zondig dat ik moet toevertrouwen aan Gods barmhartigheid? Heb ik wel berouw? Is er iemand die mij daarin kan begeleiden? Heb ik een biechtvader waar ik alles kan aan toevertrouwen aan Gods barmhartigheid? Om Gods wil te kennen is er vaak verdieping nodig. En natuurlijk de Heilige Geest speelt daarbij een heel belangrijke rol. In het evangelie van vandaag spreekt Jezus woorden die ons misschien ongemakkelijk kunnen maken. Daar waar hij zegt, als de wereld u haat, bedenk dan dat zij mij eerder heeft gehaat dan u. Als zij mij hebben vervolgd, zullen zij u vervolgen. Dat zijn wellicht niet de woorden die wij spontaan zouden uitkiezen. Wij spreken liever over vrede, liefde, vreugde. We verkiezen de passages waar Jezus het geeft over liefhebben. Maar Jezus wil zijn leerlingen niet bang maken, hij wil hen voorbereiden. Hij weet dat wie werkelijk van hem leeft niet altijd zal begrepen worden. En wanneer Jezus spreekt over de wereld, bedoelt hij niet de mensen of de schepping die God heeft gemaakt en een uitdrukking is van zijn liefde. Hij bedoelt hier een levenshouding, waarbij men leeft alsof God niet bestaat. Een mentaliteit waarin macht belangrijker wordt dan dienstbaarheid. Bezit belangrijker dan delen, waar eigen belang op de eerste plaats komt te staan. Een christen leeft midden in de wereld, maar mag niet opgaan in die geest van de wereld. Gij zijt in de wereld, maar niet van de wereld, zegt de Heer. En we zien dat ook vandaag. Wie trouw wil blijven aan het evangelie, ondervindt vaak weerstand.
Niet altijd openlijke vervolging, zoals in sommige landen waar christenen echt gevaar lopen, maar wel spot, onbegrip of druk om het zwijgen op te leggen. Soms ook in eigen familie of in eigen gemeenschap. Wanneer iemand spreekt over trouw, zuiverheid, vergeving, eerbied voor het leven of het belang van gebed en eucharistie, dan klinkt dat voor velen vreemd. En we leven in een maatschappij waar symbolen die verwijzen naar het geloof moeten verdwijnen of vernietigd worden. En toch zegt Jezus ons vandaag, een dienaar staat niet boven zijn Heer. Met andere woorden, als Christus weerstand heeft ondervonden, waarom zouden zijn leerlingen dan geen weerstand ondervinden? En toch is het evangelie vandaag geen sombere boodschap. Want wanneer een christen lijdt omwille van het geloof, staat hij niet alleen. De Heer is hem daarin reeds in voorgegaan. En de kerk heeft dat door de eeuwen doorheen ervaren. Denken we maar aan de vele martelaren, aan zoveel gelovigen die trouw zijn gebleven in moeilijke omstandigheden. In het verleden, maar ook vandaag. Vaak waren zij uiterlijk zwak, maar innerlijk waren zij sterk, omdat Christus hun kracht was. En deze hoop heeft hen de nodige kracht gegeven om vol te houden. Opvallend ook is dat Jezus zegt, als zij mijn woord onderhouden, zullen ze ook het uwe onderhouden. Dus, zelfs wanneer er weerstand is, blijft het evangelie vrucht dragen. Gods woord keert nooit leeg terug. Misschien werkt mij dat niet meteen altijd. Soms lijkt het alsof het geloof geen plaats meer heeft in onze samenleving. Maar de Heer blijft mensen aanraken, vaak in stilte, in eenzaamheid, in het verlangen naar waarheid en hoop. Want zelfs mensen die niet geloven zeggen nu, zoals het in de wereld eraan toe gaat, zo kan het niet verder. Zonder dat ze het misschien beseffen, zijn deze mensen vaak op zoek naar het licht van de waarheid, naar God die zij nog niet kennen. Jezus eindigt het evangelie met: dit alles zullen zij u vanwege mijn naam aandoen, want hem die mij gezonden heeft, kennen zij niet. En dit laatste is een belangrijk gegeven. Het is omdat zij, diegene die Jezus gezonden heeft, namelijk God de Vader, niet kennen. Veel mensen zijn onwetend, kennen God niet. Hoe zouden zij dan God kunnen beminnen en in hem geloven? Misschien zijn er onder de luisteraars die de lezingen van de heilige Siloam hebben gehoord. Deze Russische monnik die na een heel zondig leven door de genade van de Heilige Geest werd aangeraakt en Gods liefde en barmhartigheid heeft overwonnen. Voor de rest van zijn leven heeft hij toen onder tranen op de Athosberg Gods barmhartigheid afgesmeekt, omdat hij medelijden had met de vele mensen die God niet kennen, zoals hij werkelijk is, een God van liefde en van barmhartigheid. Zusters en broeders, mogen ook wij in deze tijd naar Pinksteren toe Gods barmhartigheid afsmeken voor de zoveelen die God nog niet kennen of zich van hem hebben verwijderd. En mogen ook wij door de Heilige Geest opnieuw aangeraakt worden, opnieuw ontvangen,
de kracht om in ons geloof te kunnen volharden wanneer wij zwaar beproefd worden of te lijden hebben omwille van het geloof. Vertrouwend op een ander woord van de Heer waar hij zegt: heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Amen.

0: We brengen dan opnieuw al onze voorbeden, al onze intenties. God, hemelse Vader, wij brengen u de vele intenties die mensen tot bij het altaar hebben gebracht. Ook alle intenties van onze luisteraars van de Radio Maria die in gebed met ons verbonden zijn. Gij kent ieder van ons, Heer. Wees ons genadig in uw barmhartigheid. Voor onze zusters en broeders die lijden omwille van het geloof. Zij die vervolgd worden. Zij die niet begrepen worden in familie of gezin. Dat de Heilige Geest hen de nodige kracht mag geven om te volharden, om vol te houden. Voor zoveel mensen die God nog niet kennen, die beïnvloed worden door de geest van de wereld. In Jezus' naam en met uw moeder Maria smeken wij om Gods barmhartigheid over ieder van hen, opdat zij ook door de Heilige Geest mogen aangeraakt worden in deze tijd. We bidden verder voor onze zieken. Voor een genezing van een moeder met 3 kinderen. Voor Rita om bevrijding en innerlijke genezing. Voor alle zieken, in het bijzonder ook de luisteraars van Radio Maria, om kracht en steun en vereniging met Jezus en Maria. Iemand wil ook danken voor het leven. Herman, die na een lange tijd van psychisch lijden door de Heer gesterkt werd, is dankbaar ook om de groei in het geloof om dichter te komen bij de Heer. Mocht het ook het vertrouwen in anderen sterken dat de Heer nabij komt als wij trouw blijven. We bidden ook voor al onze veelgeliefde overledenen. Voor de zielerust van Nelly Verkouteren. Voor de zielerust van Gilbert de Tange die straks ten grave wordt bedragen. We bidden ook voor onze zusters Benedictinessen, zij die ook ziek zijn en die vragen om gebed, zusters die hier hebben geleefd. We bidden voor een overleden zuster, Maria Jacinta, die vandaag wordt begraven, een zuster passionisten. En allen die overleden zijn, Heer Jezus, vertrouwen wij toe aan uw barmhartigheid. Al deze intenties, alle intenties die leven in ons hart, bieden wij u aan met het offer van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. Aan u dragen wij ook de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons, Heer, tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden één, gedeeld ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij ook de vrucht van de wijnhaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij, Heer, dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt en wij genade mogen vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van elke ongerechtigheid. Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader.
1: Tot zijn
0: God. Heer, aanvaard in deze paastijd de gaven van uw jubelende kerk. Gij zijt de bron van zoveel vreugde. Maak onze blijdschap vruchtbaar en geef haar duurzaamheid door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: De Heer zij met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen, maar vooral in deze tijd bezingen wij u. Want ons paaslam Christus is voor ons geslacht. Aan hem danken de kinderen van het licht hun geboorte tot eeuwig leven. Aan hem danken Gods uitverkorenen hun toegang tot het rijk der hemelen. Want door zijn sterven zijn wij van de dood verlost. Door zijn verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt. Vreugde om het paasfeest vervult ons mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel. De machten en de krachten die u loven en prijzen en die u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig, heilig,
1: heilig, de Heer, de God der hemelse machten.
0: Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
1: Hosanna in de hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in de hoge.
0: God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen en ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossend woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe gij één wordt met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. Daarom vragen wij u, God onze Vader, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en het bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen, zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levend brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, o Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over heel de wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook al degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen, met de heilige Goddelieve, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
2: En in vertrouwen richten wij ons dan opnieuw tot God, de barmhartige Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wilde geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van al het kwaad.
2: Verlos ons, Heer, van al het kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
3: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid en eeuwigheid.
2: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één, gij die leeft in eeuwigheid.
3: Amen.
2: En de vrede van onze Heer Jezus zij dan ook altijd met u.
3: En met u.
4: Vrede met u.
2: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik U, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen werd, en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van Uw liefde gescheiden worden. Amen.

0: En laat ons tot slot bidden. Heer, bescherm hen die gij geheiligd hebt en blijf hen begeleiden met uw liefde. Laat allen die verlost werden door het lijden en sterven van uw Zoon vol vreugde zijn omdat hij verrezen is. Jezus Christus, onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zijn broeders, laten wij ons ook weer opnieuw richten tot Maria. De moeder van de Heer, maar ook de moeder van ieder van ons. Opdat zij verder voor ons ten beste mag spreken. En in het bijzonder in deze tijd naar Pinksteren toe. Dat ook wij, de wereld, de kerk, opnieuw vervuld mag worden van Gods Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. O gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En mogen de Heer ons daartoe zegenen met de zegen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat geen in vrede, wij danken God.
2: Broeders en zusters, beste luisteraars, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Volgende week woensdag om 9:00 kunt u opnieuw met ons de Eucharistieviering meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: De Week van Radio Maria. Een overzicht van de mooiste momenten op uw radio.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het moment is daar opnieuw, nu wij het einde van de week naderen, waar wij samen even mogen terugblikken op datgene wat deze week te horen was op Radio Maria. In de afgelopen dagen wat we hebben mogen ontvangen. We gaan dat doen aan de hand van enkele fragmenten uit programma's. En zoals steeds, u weet dat, bent u altijd welkom om met ons contact op te nemen. Mocht u vragen hebben of bemerkingen, dan horen we dat graag op info@radiomaria.be. U kan een e-mailtje sturen. U kan ook contact met ons opnemen via de website www.radiomaria.be. Dat is tevens de plaats waar u het overgrote deel van onze programmatie opnieuw kan beluisteren. En dus ook de programma's integraal kan horen wanneer u een fragment hoort dat u bijzonder boeit. Dan kan u daar het volledige programma terugvinden. U kan eveneens telefoneren 016 41 47 47... tijdens de openingsuren van de radio, of u stuurt ons een brief. Dat kan ook naar Park Passionisten 5, 3300 in Tienen. Dat gezegd zijnde gaan wij van start met ons weekoverzicht en beginnen wij op maandag 4 mei. En zoals u kon vernemen, in elke dag telt, is de meimaand ook de start van de Mariathon maand. Voor het eerst in de geschiedenis van Radio Maria duurt de Mariathon een gehele maand. Een bedoeling dus om een ieder die luistert naar Radio Maria te bereiken en op te roepen om te geven. In deze maand, die toegewijd is aan de Heilige Maagd Maria, om haar een geschenk te doen en haar radio wereldwijd te helpen. Daar kan u een rol in nemen. We gaan even luisteren naar een stuk uit het gesprek dat Marianne mocht hebben met onze programmadirecteur, priester Carlo, over deze Mariathonmaand.
2: En we gaan het vandaag hebben, beste luisteraars van Radio Maria, zoals reeds gezegd, over de Mariathon, want het is dit jaar toch iets anders. Gans de maand mei zult u op de hoogte gehouden worden van de vele projecten van de wereldfamilie van Radio Maria in gans de wereld. Priester Carlo, een nieuwe vorm voor deze Mariathon.
3: Dat klopt. In de eerste plaats om echt in eenheid te leven met die wereldfamilie van Radio Maria. Zoals de meesten wel weten, Radio Maria is aanwezig op alle continenten. Op de 5 continenten waar Radio Maria het evangelie probeert te verkondigen. En dit is echt in navolging van wat Jezus Christus vraagt in het evangelie. Gaat naar de 4 uithoeken van de wereld en verkondigt er het evangelie. Doopt ook de mensen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Die oproep van Jezus Christus gericht aan de apostelen en aan de eerste kerk, wel, daar gaat de Radio Maria als instrument van de kerk nog altijd volledig op in. En we zijn al in meer dan 80 landen aanwezig op die 5 continenten. Maar elke keer komen er ook nieuwe projecten bij. En dat zijn projecten van uitbreiding, dat zijn projecten van verbetering, technisch, inhoudelijk enzovoort. Elke keer als er een bisschop is of een bisschoppenconferentie in een land die vraagt aan Radio Maria, kunnen jullie naar ons komen? Breng alstublieft het evangelie bij de mensen die vaak heel ver weg wonen van een parochie, van een kerk. Wel, via de radio kunnen we die mensen bereiken en zij vragen naar Radio Maria om te komen en om het evangelie eigenlijk te verkondigen op plaatsen waar de mensen moeilijk geraken. En Radio Maria, de wereldfamilie, zegt daar dan ja op. Wij willen die uitbreiding schenken. En daarvoor vraagt men bij alle Radio Maria's die reeds bestaan om hulp. Help Radio Maria met de uitbreiding. En zo zijn er ook dit jaar wederom heel veel projecten. En daarover zullen we het in heel deze maand mei hebben. U zult erover horen spreken, bijvoorbeeld in Elke Dag Telt, in dit programma, ook in het programma over de wereldfamilie van Radio Maria. U zult erover horen spreken in De Rots in de Branding en in vele andere programma's zult u vaak horen dat wij u oproepen Radio Maria wereldwijd te ondersteunen. En die ondersteuning gaat dan integraal naar die projecten van uitbreiding, van evangelisatie op plaatsen waar Radio Maria vaak nog niet aanwezig is, maar binnenkort dus wel dankzij uw hulp. En zo zijn we dus gekomen om de Mariathon deze maand te houden, gans de maand. Ook voornamelijk op het Afrikaanse continent houden ze een Mariathon voor een volledige maand. Een hele maand van oproepen en dat zult u zeker ook merken en horen tijdens deze maand mei, de Maria-maand. En bij ons is het dus ook de Mariathon-maand. We zijn zelfs heel gelukkig dat dit samenloopt. Een Maria-maand in het teken ook van de Mariathon en de wereldwijde uitbreiding van Radio Maria en dus van het evangelie. Over welke nieuwe projecten het gaat, wel, daarvoor zult u heel deze maand kunnen luisteren en terugluisteren, ook via onze website, om te weten te komen waar uw steun naartoe zal gaan. Maar aarzel niet om gans deze maand Radio Maria wereldwijd te ondersteunen.
2: En ja, dat wil zeggen dus, beste luisteraars, u bent het gewoon dat wij 3 dagen of 2 dagen Mariathon houden. En daarom ook tijdens die dagen heel speciaal vragen om te bellen. Ook dat verandert wel een beetje, priester Carlo.
3: Ja, eigenlijk wel, ook al mag u nog altijd bellen. Want voor ons is het wel belangrijk om te weten of u deze maand specifiek wenst te steunen voor de Mariathon. In dat geval kunt u misschien het beste toch even bellen om te zeggen, kijk, ik steun. Bijvoorbeeld zelfs als u hoort spreken over een bepaald project en u zegt, daar gaat mijn hart nu iets meer naartoe dan naar een ander project. Dan mag u dat melden via de telefoon en kunt u zeggen, kijk, ik stort bijvoorbeeld zoveel voor het project in dat land of op dat continent. En dan kunnen we dat zo noteren om zo op het einde van de maand toch een overzicht te geven van wat de Mariathon eigenlijk en feitelijk heeft opgebracht. Dat kan ook gewoon bij een storting op het rekeningnummer erbij zitten Mariathon, Mariathon voor dat project of gewoon Mariathon in het algemeen. En zo kunnen wij op het eind van de maand toch komen tot een ware uitslag. Dus, het klopt, we zullen u niet altijd oproepen om ons te bellen, maar voel u wel vrij om te bellen en uw gift kenbaar te maken, opdat onze teller, en een teller die u zult kunnen volgen ook op de website van Radio Maria, wel een teller die toch naar boven blijft gaan om aan te tonen hoeveel de Mariathon van dit jaar heeft opgebracht.
1: In de kerk spreekt om 10:30 hoorde u de laatste aflevering van Presbyterorum Ordinis, het decreet over het priesterlijke ambt van het Tweede Vaticaans Concilie. Om 17:30 was er Radio Vaticaan, waar we onder meer konden luisteren naar de generale audiëntie, waar de Heilige Vader terugblikte op zijn apostolische reis aan het Afrikaanse continent. We hoorden ook de homilie tijdens de Heilige Mis, waar hij verschillende hulpbisschoppen voor het bisdom Rome heeft gewijd, en de gebedsvideo voor de maand mei. In de kerk leeft om 8:15 ging Nede in gesprek met eerwaarde heer Van Leeuwen, die een zeer bijzondere getuigenis brengt. Hij is namelijk een voormalig protestants dominee en gewijd tot katholiek priester. Na een moment van bekering heeft hij zijn thuis gevonden in de katholieke kerk. En wat zo bijzonder is, dat is dat hij eigenlijk gehuwd is. Als dominee was hij gehuwd en zo kreeg hij bijzondere toestemming uit Rome om toch te mogen toetreden tot het priesterschap. Voldoende stof dus voor een boeiend geloofsgesprek. Het thema van de Mariathon zal u in de komende maand, en dus in de komende weken ook regelmatig horen terugkomen, in het bijzonder tijdens het programma Elke Dag Telt. De eerste volle week van de nieuwe maand betekende ook een nieuwe aflevering van De Leeswijzer, waar we twee nieuwe boeken en de recente publicaties aan u mochten voorstellen. Een eerste boek behandelt een project dat werd uitgevoerd door diaken Pieter Buschaert. Het boek Pauze Offline TikTok Theologie verscheen bij uitgeverij Brave New Books. Geloofsverkondiging op het medium TikTok was het onderwerp van ons eerste gesprek. U hoort een fragment. Bestaat er een gevaar dat, als we dat op een te onvoorzichtige manier doen, dat we daardoor de realiteit gaan vervangen door iets virtueel?
4: Ik denk inderdaad dat die kans er bestaat. Het is maar een pauzemoment dat ik aanbied. Het is geen moment tot complete bezinning dat ik daar kan aanbieden. Het geeft niet de diepgang die ik zelf soms zou wensen en die ik gelukkig wel kan vinden in mijn geloof en in de gemeenschap waarbij ik toevoeg. Mm-hmm. Dus voor mij was het ontdekken dat een link naar een lokale gemeenschap die kunnen brengen dat die toch wel zeer belangrijk is. En daar vind ik de universaliteit van de kerk in een wonderbaarlijk is, want doordat ik iedere keer naar het evangelie van zondag verwijs, maakt het niet uit of die persoon nu in Frankrijk, Verenigde Staten of Zuid-Amerika is. We lezen allemaal dezelfde teksten op dezelfde dagen. Ja. Dus het is zeer mooi voor die verbondenheid dan ook te voelen en daar ook reactie op terug te krijgen. Dus ik ben ook, daardoor word ik zeer gesterkt door de commentaren van de paus als het gaat over sociale media, dat we toch moeten proberen. Ja. Het was niet iets waar ik zelf naar uitkeek, maar nu na een jaar ben ik toch wel blij dat ik nu die tweede jaar ook doe. En ik zal het waarschijnlijk 3 jaar op zijn minst doen. Zodat ik het A, B en het C jaar allemaal eens heb voorzien van commentaar op die manier. Dat leek wel een mooie uitdaging.
1: Ja, absoluut. Ja, we wensen u daar zeer veel zegen en doorzettingsvermogen mee. Want ja, ik ken zelf ook wel enkele getuigenissen van jongeren die inderdaad wel voeding krijgen over geloofsvragen en dergelijke meer via sociale media. Maar er is toch wel, denk ik, een gevaar. En misschien kan u dat ook vanuit uw eigen ervaring even analyseren. Dat men toch bij mensen terechtkomt die bijvoorbeeld beweren leraren te zijn of beweren theologie te hebben gedaan. Maar eigenlijk foute informatie doorgeven ook. Hè? Over bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, de leer van de kerk over bepaalde thema's. Is dat een spanningsveld dat u heeft ontmoet in die virtuele ruimte?
4: Zeker en vast. Soms zijn er zaken die in vraag gesteld werden, waar ik echt moest over nadenken. Maar waarom stel je nu die vraag? Zelf als ik ging gewijd worden, ik had erop gepost van ja, wat zijn diakens? En dat er diakens bestaan niet. Een hele discussie daarover. Ook over vrouwelijke priesters, over allerlei verschillende opvattingen. Mm-hmm. Komt dat dan natuurlijk aan bod. En je ziet op TikTok dat er heel veel aan bod kan komen. Daar is geen censuur. Dus daarom dat ik het ook belangrijk vind voor als diaken en als theoloog en als lector en als inspecteur godsdienst daar ook op aanwezig te zijn. Zodat ik toch een beetje ook kan zien wat ik erop post en de kwaliteit wel hoog probeer te houden. Ook al is het maar een druppel op een hete plaat. En je merkt ook dat hoe radicaler je bent, hoe meer mensen je kan aanspreken van verschillende sectoren, verschillende groeperingen. Omdat het een zeer duidelijke boodschap is. Terwijl juist vaak de twijfel en het vraag stellen voor mij centraal staat. Dus ik denk niet dat ik een enorm succes zal hebben van miljoenen volgers, wat je toch soms wel ziet. Maar dat het wel hopelijk iets kan teweegbrengen. Omdat het toont dat het geloof dat je vandaag niet puur om antwoorden gaat, maar vooral om de juiste vragen te stellen en daarop te handelen. En dat is iets wat ik probeer wel mee te geven. En wat ik wel denk dat ook lukt op dat medium.
1: En de tweede gast van het programma was René Guldenmunt, die een boek had geschreven over de heiligen, vrienden en voorsprekers. 50 actuele heiligen in woord en beeld verschenen bij uitgeverij De Boog. Om 1 uur mochten wij opnieuw achter de kookpotten gaan, samen met Nele en Sylvia. Zo hoorden we onder meer over de intelligentiekoekjes, een lekkere appel crumble en aquafaba. Recepten van de heilige Hildegard von Bingen. Om 8 uur 's avonds gingen we samen met Marieke op bezoek in het woon- en zorgcentrum Ter Meren in Neerijsen. Je hoort een fragment uit dit bezoek.
5: Beste luisteraars, wij zijn hier in het woonzorgcentrum Ter Mere te gast vandaag in het programma Menslievend. En wij zijn momenteel op de kamer van Maria, die onze vragen wil beantwoorden. Hartelijk dank daarvoor. Zou ik u mogen vragen hoe lang u hier al woont?
6: 2 jaar.
5: 2 jaar. Daarvoor was u thuis?
6: Ja.
5: En dan bent u naar hier gekomen?
6: Ja.
5: En bent u hier tevreden?
6: Ja, heel tevreden. Zoals je kunt denken, thuis is het beter, hè? Maar als het niet meer gaat, ja, dan moet je wel je aanpassen, hè. En dat heb ik gedaan.
5: En dat is goed gegaan?
6: Ik voel me hier goed. Ik heb mij aangepast. Het kan niet anders, dus.
5: Ja, inderdaad.
6: Zo moet het zijn.
5: En zijn er activiteiten hier waar u graag aan deelneemt?
6: Ja, vooral turnen. Dat heb ik graag.
5: En wat doet u dan?
6: Wat
5: houdt dat in, turnen? Gaan jullie wandelen? Is dat met een bal? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
6: Buiten wandelen, dat doe ik ook graag. Dat wel. Maar die spelletjes zo allemaal, dat ligt mij niet.
5: Oké. Okay.
6: Dat is ieder zijn gedachte.
5: Ja, zeker. En er wordt genoeg georganiseerd dat er dingen bij zijn die u graag doet.
6: Jawel. Maar ik lees wel veel, hè. Ik heb eigenlijk geen tijd om alles mee te doen. Dat is raar, hè.
5: En wat leest u graag?
6: Ik lees alles. De krant lees ik helemaal. Kerk en leven lees ik helemaal. En ik heb boeken om te lezen. En kruiswoordraadsels oplossen. Ik lees de krant. En alle dagen staat er in de krant kruiswoordraadsels. Dat moet allemaal gebeuren. Ik heb soms te weinig tijd.
5: U heeft eigenlijk te veel te doen.
6: Want ik moet dikwijls iets reviseren. Hè. Als Katrien komt vragen... komt je niet meer? Nee. Het moet me echt goed aanstaan, wil ik meedoen. Want ik heb te weinig tijd. Ik heb te veel... lectuur, zal ik maar zeggen. Is goed, hè? Want de dokter komt iedere week en die is weer aan het lezen, maar dat is heel goed. Dus...
5: Ja, dat is goed om bezig te blijven, hè? Zo blijft u jong.
6: Ik ook. Ik ben 95, hè?
5: 95?
6: Ja.
5: Dat zou je echt niet zeggen. Dus,
6: ja, maar dat zijn bloemetjes, hè? Dat kun je gemakkelijk zeggen. Nee. Maak me geen illusies.
5: Maar u heeft tot uw 93 thuis gewoond dan?
6: Want... Ja.
5: Oké.
6: Okay. Ja, maar dan ben ik naar... Mijn man was hier al, hè. En dan ben ik naar het ziekenhuis. En als ik teruggekomen ben, ja...
5: Oké, okay, ja.
6: Dan was het de moment om naar hier te komen.
5: En
6: ik ben een raar. Als ik in het ziekenhuis kom, hè, dan zeg ik, de deur gaat dicht. Nu ben ik hier en nu ben ik hier om te genezen. Hè? Ik ben al dikwijls in het ziekenhuis geweest. En ik heb nog nooit aan de dokter gevraagd, wanneer mag ik naar huis? Nee. De dokter zal zeggen, jij moogt naar huis. Ik moet dat niet vragen. Zij beslissen dat. En zo ben ik hier binnengekomen. Ik ben hier gekomen en ik heb gezegd, voilà Maria, hier zijt je nu en hier moet je je aanpassen. En dat heb ik gedaan. Ik heb mij aangepast.
5: U neemt de situatie zoals ze is.
6: Het kan toch niet anders?
5: Ja.
6: Daarover zagen, dat helpt niet, hè?
5: Nee.
6: Het is zo. En voilà, ik ben hier gekomen. Ik heb gezegd, hier ben ik nu. Totdat het gedaan is.
5: En heeft u kinderen, mevrouw?
6: Kinderen? Ik had er 5.
5: Dat is mooi.
6: Maar ik heb er eentje verloren, hè.
5: Oké. Okay.
6: En ik heb er nog 4.
5: Nog 4. En is ze...
6: Ik heb een zoon dat priester is.
5: Ah ja, oké. Okay. Hier in België of ergens anders?
6: Wat lief?
5: Is hij priester hier in België of ergens anders? Waar is hij priester?
6: In Opwijk is die priester.
5: Ah, oké. Okay.
6: Maar hij heeft 5 parochies, hè. Dat is nu zo.
5: Ja,
6: hè?
5: Dat is zo. Ja. Is het geloof belangrijk voor u?
6: Absoluut. Ik ga u een keer vertellen. Ik ben 95 jaar, hè. En mijn vader, dus... Nu ben ik al ver weg, hè. Die vertelde dat hij wist, zover als hij wist... dat er ieder generatie een roeping was.
5: Oké. Okay.
6: Een priester, een non, een broeder. Mijn oom dat was een broeder. Mijn neef was een priester. Mijn zoon is priester en nu stopt het. Mijn kleinkinderen niet. Er zijn geen roepingen meer. Praktisch. Guido heeft al 2 keer een stagiair gehad. En nu gaat het terug heen. Maar dat zijn zwarte.
5: Ja.
6: De rollen zijn omgekeerd. Hè? Vroeger gingen ons priesters als missionaris, maar nu komen ze hier.
5: Ja, dat is ook zoals het is. Hè?
6: Dat is niet zo. Hè?
5: Ja.
6: En Guido zegt, ik ga weer al een stagiair krijgen. Dat zal zijn een 3e. Maar ja, ze moeten leren, hè.
5: Ja, absoluut. Oké, enorm bedankt, Maria, met ons te willen spreken.
6: Heb ik nu graag gedaan.
5: Dat horen we graag.
1: En diezelfde dag nog konden we uiteraard ook verder volgen in het levensverhaal van de heilige Silouan, de Atoniet. Het boek dat u wordt voorgelezen door Jo Frederiks. Zo maken wij de brug naar woensdag 6 mei. In Elke Dag Telt hoorden we meer over het Pinksternoveen. En om 1 uur hoorde u Ga tot Jozef over de Filipijnen. 2:15 was het tijd voor catechese en op maat van jeugd en kinderen, u gegeven door zuster Marie-Jeanne de Vos. Ze sprak over de Heilige Geest, onze pleitbezorger. Verwijzend naar het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 14, versen 15 tot 21. De Heilige Geest wil ons helpen in ons gewone leven de waarheid na te streven. Dat doet Hij voor ieder van ons, maar ook voor onze ergste vijand. God wil iedereen redden. Het is de bedoeling dat wij in de intimiteit van God zelf leren leven. Hij helpt ons te bidden en het leven van de Heilige Drievuldigheid beter te leren kennen. U hoort een fragment uit Talitha Kum.
7: Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij wel zien. Want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zullen jullie begrijpen dat ik in mijn Vader ben. Dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen en ik zal mij aan hem bekend maken. Ja, na de verrijzenis heeft Jezus veel moeite gedaan om aan zijn leerlingen de komst van de Heilige Geest zo wat voor te bereiden. Maar deze tekst van Johannes, dat is eigenlijk wel later opgesteld. Hè? Daar is veel rond gebeden en gemediteerd door Johannes. En dus waarschijnlijk vele jaren later pas opgeschreven. Later dan de andere evangelisten. Maar we weten dus dat het, ook al heeft het lang geduurd, het zijn woorden van Jezus, maar er is ook, laat ons zeggen, een soort commentaar dat misschien erin gestoken is door Johannes. Het belangrijkste is, wat is er in die blijde boodschap doorgegeven voor ons allemaal? Over Jezus, de Vader en de Heilige Geest. Als ik me aan de aanwezigheid van God wil bewust maken, dan is een kruisteken daarvoor eigenlijk wel perfect. Waarom? Het is best het ook langzaam te doen en heel bewust dus bij elk woord waar we ons bevinden ook, om dan dat rustig te zeggen zo. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En bij elk woord, bij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, sta je even rustig stil en dan kan je voort gaan doen. Het is altijd zo dat we in de aanwezigheid van God zijn, maar we zijn er niet voortdurend van bewust. Hij wel natuurlijk. Wij onderbreken onze activiteiten en willen hem er plots bij betrekken en dan is een kruisteken wel een goede overgang voor ons. Want God is altijd bij ons. Hij leeft in ons.
1: En op woensdagavond, en zo maken wij als het ware de overgang naar donderdag, was er een heel bijzondere film te horen in het programma Katowice om 7:45. La vita è bella. Het leven is mooi. De aangrijpende film die het levensverhaal vertelt van een Joodse ober en zijn zoon die terechtkomen in een concentratiekamp in de periode van de Holocaust. Daar gebruikt hij een perfecte combinatie van wilskracht, humor en verbeelding om zijn zoon te beschermen tegen de gevaren in het kamp. Het wordt een echte overlevingsstrijd die hij jammer genoeg op het einde van de film met zijn leven betaalt. Zijn zoontje denkt dat het allemaal een spel is en dat men op het einde een tank kan winnen. Bij de bevrijding van het concentratiekamp is zijn reactie dan ook alsof hij de grootste prijs van allemaal heeft gewonnen. Pas later zal hij beseffen hoe groot het offer is geweest van zijn vader. We horen het aangrijpende fragment op het einde van de film.
2: Maar wat de kleine jongen gelukkig niet weet, is dat zijn vader 2 minuten later wordt neergeschoten. Guido is dood. Josué die blijft heel de nacht in het kastje zitten, zoals zijn vader hem had opgedragen. In de ochtend is er nog veel geluid. Iedereen vertrekt. Na enkele uren stilte durft de kleine jongen uit zijn schuilplaats komen. Plots hoort hij een groot geluid. Een autogeluid, een motorgeluid. En wat ziet hij? Een prachtige tank die naar hem toe komt. En hij schreeuwt: "Het is waar!"
8: Boy, you all alone? What's your name? You don't understand what I'm saying, do you? We'll give you a lift. Come on. Come on, get up here.
2: Dan komt er een soldaat uit de tank, een Amerikaanse soldaat, en hij zegt: "Hallo, jochie, ben je alleen? Hoe heet je?" Josué schudt zijn hoofd en dan begrijpt de soldaat dat hij hem niet verstaat. "Kom," zegt de soldaat, "we geven je lift. Klim erop, doe maar." En Josué mag de helm van de soldaat opzetten en op de tank springen. Wanneer ze het kamp uitrijden, wandelen langs de weg vele gevangenen, vele Joden die nu vrij zijn. En tussen al die mensen ziet Josué één iemand lopen. Mama, schreef het jongetje.
1: Donderdag 7 mei dan. U weet, op vrijdag is er geen elke dag telt, dus Marianne die mocht het op die dag al hebben, één dagje ervoor, de eerste verjaardag van het pontificaat van Paus Leo de 14e. En ze deed dat door terug te blikken op die eerste momenten waarop dat we de paus mochten verwelkomen. We gaan luisteren naar een klein fragment uit elke dag telt van die dag. En wensen zo Paus Leo de 14e van harte te feliciteren met zijn eerste jaar pontificaat. Dat begon op 8 mei 2025.
9: Oggi il giorno della supplica alla Madonna di Pompei.
3: En vandaag is het ook een dag van gebed. Nostra tot de heilige maagd Maria van Pompei in Napels, een hoogdag, 8 mei.
9: Stare vicino.
3: Hij voelt zich zeer verbonden.
9: Con la sua intercessione, il suo amore. Allora vorrei pregare insieme a voi.
3: Hij wil
9: preghiamo
3: bidden.
9: Insieme
3: samen
9: per questa nuova missione,
3: die daar bidden, in
9: per
3: Pompei,
9: tutta la Chiesa, per la pace
3: kerk,
9: nel mondo.
3: Bidden we samen
9: e
3: voor die vrede.
9: Grazie speciale.
3: Vragen we dat heel speciaal
9: di Maria,
3: aan de heilige maagd Maria, onze moeder.
9: Ave Maria,
3: wees
9: piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Heilige
9: Santa
3: Maria,
9: Maria
3: Gods,
9: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: een zeer duidelijke boodschap, zou je ook kunnen zeggen. In het verlengde van de vorige pontificaten, gecentreerd op Christus. Zelf de naam van Jezus vaak vernoemend. De heilige maagd Maria nu reeds vragend om ons te beschermen.
1: Santo Padre Leone. A tutti i fedeli presenti,
0: en nu zal Paus Leo
1: a quelli che ricevono la sua benedizione,
0: ha messo
1: della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa.
0: En nu ontvangt
1: preghiamo Dio onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa. E conceda pace e unità
0: en laten we bidden voor de paus, voor kracht voor hem en mogen er vrede komen in de hele wereld. En hier volgt nu dus de zegen van paus Leo XIV voor de stad Rome en voor de wereld.
2: Sancti Apostoli Petrus et Paulus. De quorum potestate autoritate confidimus. Ipsi intercedat pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis beate Mariae semper virginis, beati Michaelis arcangeli, beati Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam.
0: Amen.
3: Amen.
2: Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus.
0: Amen. Amen.
2: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
0: Amen. Dank aan paus Leo XIV.
4: De Mariathon is ook het onderwerp van de komende afleveringen van de Rots in de Branding. Jos de Kok komt graag bij u om verschillende van de projecten die hulp nodig hebben in de wereld, om die aan u voor te stellen. Zo kwam in deze aflevering de Filipijnen en Pakistan aan bod. U hoort een fragment uit de Rots in de Branding van donderdag.
5: Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE49... 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
6: Zo, beste luisteraars, we verlaten nu de Filipijnen en hopen dat tegen volgend jaar alle plannen zijn verwezenlijkt. We houden jullie zeker op de hoogte.
7: En van de Filipijnen begeven we ons nu naar Pakistan. Het is een project die jullie hebben gesteund in mei 2024. Het handelde over een allereerste studio van Radio Maria in dit land. Een totaal nieuw project in de zuidoostelijke stad Hyderabad. Een stad met 1,5 miljoen inwoners in het zuidelijke bisdom Karachi.
6: Het was toen reeds in een definitieve studiefase met de zekerheid dat het mogelijk zal zijn om het te realiseren. En alles op vraag van de plaatselijke bisschop.
7: Er waren al advocaten geraadpleegd om te zien wat de wetten voorschrijven. Ook was al door de bisschop een priesterdirecteur aangesteld. En er waren al leken bereid om een VZW op te richten. Vorig jaar in 2025 liet Jozef Nassar ons weten dat dit inmiddels was gebeurd en dat ook de plaats al gekend was.
6: Namelijk in een deel van het gebouw van het seminari, maar die nog moet worden aangepast.
7: Er waren nog veel besprekingen, zoals ook het overbrengen van de apparatuur uit Italië.
6: Maar dit is niet zo vanzelfsprekend. En misschien zal men het ter plaatse moeten kopen.
7: We stellen voor te luisteren naar hoe de toestand vandaag de dag is.
3: Oui, là, nous avons commencé les travaux dans le studio. Je l'ai constaté, je suis allé il y a un mois et demi, j'étais là-bas. Mm. Grâce à Dieu, avant la guerre, j'ai ri juste quelques heures avant le bombardement américain en Iran qui a fermé tous les aéroports de la région.
7: Men is begonnen met te werken voor de studio. Ik heb dat zelf kunnen vaststellen. Ik ben er geweest over anderhalve maand. Godzijdank was ik weg juist voordat de oorlog uitbrak. Zelfs enkele uren alvorens de bombardementen waren begonnen van Amerika en Israël in Iran en alle vlieghavens in de regio werden gesloten.
8: In Radio Vaticaan mochten we aanwezig zijn tijdens de eedaflegging van de Zwitserse wacht. 24 nieuwe recruten voor het kleinste leger ter wereld. Ook hoorden we de generale audiëntie van woensdag 6 mei. In het inzicht om 19:30 sprak Marleen Kaars over de kern van de zaak. Daarin vinden we in ons eigen geloof de antwoorden op al onze vragen, aldus Marleen Kaars. En diezelfde avond mochten wij om 20:30 opnieuw op pelgrimstocht en verkenden we verder de binnenstad van Tienen. Zo kwamen we onder meer aan de grot van Onze Lieve Vrouw ten Poel. Bij wijze van besluit maken we zo als het ware de schakel met vrijdag 8 mei, waarbij Pelgrim in Engeland ook te horen was. En met dat fragment beëindigen wij ons weekoverzicht voor vandaag. Dierbare luisteraars, van harte dank voor het luisteren. Blijf het ook zeker doen in de komende uren, dagen en weken. Vergeet niet de Mariathon. En dan kan u nu luisteren naar een fragmentje uit Pelgrim in Engeland. Graag tot volgende week. Jammer genoeg is vandaag de kerk van Onze Lieve Vrouw ter Poel uitzonderlijk gesloten. Een beetje pech onderweg heet dat dan. Maar zo stond er op het bericht, men is altijd in de mogelijkheid om een kaarsje te branden in de grot. En dat is eigenlijk een hele mooie devotieplaats hier in Tienen. Aan de zijkant van de kerk. En dan komt u echt binnen in een grot die u zelfs kan afdalen. Dus met een trap die u kan afdalen om zo tot bij het beeld van Onze Lieve Vrouw te gaan. Het is rond 1050 dat het stoffelijk overschot van een zekere Thierry aangetroffen wordt in een poel te Tienen. Deze vrome man, afkomstig uit Kampen en lector aan de Universiteit van Parijs, had tegenover de heilige maagd Maria de belofte van eeuwige kuisheid afgelegd. Op de plaats van de moord werd met toelating van de hertog van Brabant, Jan de Eerste, een prachtige kapel gebouwd, die de naam van Onze Lieve Vrouw ten Poel meekreeg. En van toen af kwamen jaarlijks honderden bedevaarders naar de stad Tienen om de heilige maagd Maria te vereren. Al spoedig werd zij beschouwd als koningin en beschermster van de gehele stad en de omgeving. De Franse revolutie zelfs kon de vurige vlam in de harten van onze voorvaderen hier niet helemaal doven. En vandaag mogen we met vreugde vaststellen dat de verering van onze lieve vrouw ten Poel terug ook diepte heeft gevonden bij onze mensen. Zo staat er hier te lezen. Wij verwachten zelfs dat haar een mooie toekomst is beloofd. Wel, laten wij hier bij de patrones van Tienen bidden. Onze lieve vrouw ten Poel, bevrijd ons van de pest, de oorlog en de hongersnood. Maria, wij willen u eren. U bent de koningin van de stad, die onder uw hoede van alle gevaren is gespaard. Het is ter uw eer dat deze tempel werd gebouwd. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons nu en tot in het uur van onze dood. Amen.

0: Koken met Hildegard. Recepten voor lichaam en ziel volgens de heilige Hildegard van Meen.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars. En wij mogen welkom zijn vandaag als Radio Maria bij Sylvia Brunet. We zijn weer in de keuken om te koken met Hildegard vandaag.
2: En we zijn de meimaand, dus ik zal beginnen met een gebed voor Maria. Wanneer wij ongelukzalige mensen, beschaamd van geslacht tot geslacht, ten val komen op de pelgrimstocht, roept u naar ons met profetische stem en richt ons op van de erge val. Lof zij u, o Maria. Vandaag staan er een paar andere dingen op het programma. Dus we gaan de intelligentiekoekjes maken, of kruidenkoekjes. Dan ook een appelkrumbel. En dan zal ik ook nog uitleg geven over kikkererwten.

0: kleedkoekjes zijn. Hè? Dus we bakken in kleinere hoeveelheden. Dat is eigenlijk mijn principe van al die grote hoeveelheden. Dat is heel veel werk. Tenzij dat je echt voor heel veel mensen aan het bakken bent. Maar het is niet nodig van grote reserves aan te leggen. Hè? Je kunt regelmatig bakken. Dus ik heb de 100 gram speldbloem ingedaan. Daar zal ik 60 gram boter bij doen. Dus gewoon goede boter. Hè. Dus geen margarine. Je weet dat margarine chemisch gemaakt wordt. Dat er daar ook andere dingen dan bij zitten. En om een goed resultaat te hebben, ben je beter met de goede boter. Dus we zullen daar 60 gram, ik ben dat hier aan het afwegen. Ja, dat is prima. Dat zit er goed in. En dan werken we ook nog met rietsuiker en een beetje amandelen.
1: Daar komt men in het algemeen wat meer van terug, hè, van die margarine. Vroeger was dat zo het gezonde, maar dat is eigenlijk...
0: Vroeger was dat gezonde, maar ja, het gezonde, wat dat ook altijd is, is meestal iets commercieel. Hè. Dat wordt gemaakt, dat wordt dan gepromoot. Er zijn altijd enkele wetenschappers en dokters die bereid zijn voor bepaalde dingen te zeggen, ook tegen betaling. Terwijl je dan nu zegt, denk ik ook terug aan... Het olijfolie. De olijfolie, dat is natuurlijk een pure olie en veel gebruikt in Spanje en Italië en ook nu bij ons. Maar Hildegard zegt daar ook altijd van, een olijfolie kan voor mensen die gevoelig zijn aan darmen of maag een beetje misselijkheid veroorzaken. Maar als er vroeger een probleem was in Italië of in Spanje voor die olijfolie verkocht te krijgen, dan hebben zij gewoon enkele wetenschappers en dokters samengebracht. Ze hebben die daar ook voor betaald en die hebben daar dan een enorme reclame voor gemaakt. Hè. Dus het is altijd de kwestie, is het gezond of is het ook een klein beetje commercieel? Ik kijk hier nu en dan, ik zet mijn weegschaal weer aan. Ik zal nog een keer kijken hoeveel amandelpoeder en hoeveel rietsuiker daarbij moet. Een 30 gram rietsuiker gaan we erbij doen. Dus gesuikerd, maar ook niet te veel. Ja, een klein beetje bij. Zo. En dan gaan we daar ook 10 gram amandelpoeder bij doen. Dus amandel volgens de heilige Hildegard, dat is altijd zeer goed, zeer voedzaam. Dat beurt u op, ja.
1: Amandelpoeder, dat zijn vermalen amandelnoten.
0: Dat zijn gewoon de gemalen amandelen. Hè. En dan is het goed voor uw gebak dat je daar altijd een heel klein beetje zout bij doet. Ik ben eventjes aan het kijken waar ik mijn deksel al gelegd heb. Ja, hier, die ligt hier. En dan is het altijd, zelfs voor een zoet gebak, mag er altijd een klein snuifje zout bij. Dus we doen daar een snuifje zout bij. En die ingrediënten zijn hier nu. En ik heb al gehoord van de mensen ook, die dus de recepten gevolgd hebben, de vorige recepten onder andere van een kastanjecake. Als je kastanjecake gaat maken met kastanjemeel, dat is altijd een beetje zwaarder dan de gewone cake met gewone speldbloem. En als je vindt dat dat te zwaar is, hè, of dat dat te stevig is, dan kun je altijd die eieren splitsen. In het recept staat er bijvoorbeeld zoveel eieren. En wel, als je die eieren splitst en je klopt het eiwit op, je doet dat daarin, dan gaat dat luchtiger zijn. Dan kun je ook eventueel, als je dat nodig vindt, je hoeveelheid kastanjemeel een klein beetje verminderen en een beetje meer speldbloem in doen. En dan vroegen ze ook aan mij, mag je daar ook bicarbonaat in doen? Hè? Dus zo'n beetje bakpoeder. Dat mag, maar dat hoeft niet. Hè? Dus als je bakpoeder doet, gaat alles ook veel luchtiger zijn. Dus dat hangt af van je eigen smaak, hoe dat je dat graag hebt. Alles zit hier nu in de kom. En ik zal dat nu met mijn hand een beetje kneden samen. En dat is de bedoeling dat dat hier een deegrol wordt. Hè? Dus dat we die koekjes dan kunnen... in een rol, eerst deeg in een rol doen en dan die deegrol snijden. Dus ik zal hier kijken als dat hier allemaal goed is. Want ik denk dat ik een klein beetje meer bloem in gedaan heb en een klein beetje meer suiker. Dus van het moment dat je dat afweegt, is dat direct al veel. Hè? Ik zal kijken hoe dat hier werkt. Als ik vind dat dat niet genoeg in een deegrol kan, dan doe ik daar nog een heel klein beetje boter bij. Dus het is altijd goed als je dat maakt, dat je dus ook gewoon kijkt wat je aan het doen bent en dat je daarom niet altijd fixeert.

0: gebaseerd op een bepaald getal van mail. Dus we proberen wel altijd die verhouding te geven. Hè, maar het is soms ook nodig van daar iets bij te voegen. Hè. Dus ik zie dat ik een beetje gul geweest ben met alle bloemen en alles. Dus dat wil zeggen dat ik uit mijn koelkast nog een klein beetje boter zal halen.
1: Zo die hoeveelheden waar u altijd de nadruk op legt, van je moet dat ook wat aanvoelen, dat is toch ook de manier waarop dat Hildegard het omschreef?
0: Dat is eigenlijk de manier waarop zij het omschrijft. Hè. Zij spreekt niet over grammen. Hè. Ze zegt altijd een beetje meer, een beetje minder. En ook een hoeveelheid. Dus de hoeveelheid zal ook afhangen van de grootte van uw handen waarschijnlijk, of van de hoeveelheid met de persoon waarmee dat je bent. Dus ik heb daar nog een beetje boter bij gedaan. Omdat ik vind dat hier anders te veel bloem nog in is en te veel suiker. Dus nu wordt dat al beter. Ik kneed dat hier. Het is niet echt kneden hoor, het is uiteindelijk mengen met mijn hand. Ik meng dat met mijn hand. Je mag ook altijd de machine gebruiken. Hè? Dus als je zo'n dure machine gekocht hebt, is het nu natuurlijk beter dat je die ook gebruikt. Hè? Dat die niet gewoon op je aanrecht blijft staan. Maar in feite hoeft dat niet echt hoor. Je kunt ook veel met de hand werken en met de hand kneden of iets samenbrengen. Dus hetgeen ik nu doe, ik zie dat al redelijk goed begint te worden. Zo. Dat pakt, ik kan met de boter neemt alles op eigenlijk. Neemt de bloem op, de suiker, de amandelpoeder. Dus dat wordt al een soort deegbol. Zo, ik zal dat misschien zelfs. Ik mag daar ook niet te veel boter in doen, want dan loopt dat gemakkelijk uit als je dat bakt. Dus, maar nu staat de oven al op 200 graden. En dat is eigenlijk wel nodig, want als je nu met een koude oven zou beginnen en je zet die oven aan, dan gaat dat niet direct bakken. Hè. En dan heb je wel dat door die warmte dat alles begint uit te lopen. Hè. Dan loopt die boter uit. Dus als je nu werkt, moet je echt met een warme oven werken. Want anders, het is een oven die direct moet beginnen bakken. Van het moment dat je dus die koekjes daar of die deeg daarin legt, moet dat bakken. In tegenstelling met wat ik soms zeg voor brood, doe het in de vorm, laat het in je koude of gewoon in de koude oven staan en dan rijst dat nog. Hier hebben we een ander systeem, hier moet dat in feite direct bakken. Kijk, ik zal dat nu toch een klein beetje in de koelkast leggen, zodanig dat er nog iets kan opstijven. Dat hoeft niet altijd, maar nu gaan we dat eventjes in de koelkast zetten, zodanig dat wat opstijft.
1: Want u heeft ook met koude boter gewerkt, hè, om alles te vermengen?
0: Ik heb met koude boter. Hè. De boter is koud. Want als je dan natuurlijk nu gesmolten boter gaat gebruiken, ga je dat niet stevig krijgen. Hè. Dat zou te zacht zijn. Ik zal dat nu eventjes in de koelkast leggen. Misschien toch een kommetje nemen, dat zal gemakkelijker zijn, hè. Intussen kunnen we verder werken met een andere dessert. Dus dat zal ik zal het eventjes daar in de koelkast laten. En dan zal ik een appelcrumble maken. Ik zal eventjes de handen afwassen.
1: En u omschreef in het begin, we gaan een appelcrumble maken en de intelligentiekoekjes. Is dat een begrip?
0: Wel, de intelligentiekoekjes, dat zijn geen echte intelligentiekoekjes, maar door hetgeen dat erin is. Hè. En ik heb hier eigenlijk nog iets cruciaal vergeten, zodat je dat nu zegt. Hè. Ik moet eigenlijk, ik zal dat weer uithalen, mijn deegrol. En ik moet daar ook nog een klein beetje de intelligentiekruiden bij doen. En dat is de mengeling van kaneel, nootmuskaat en kruidnagel. Dus ik zal die eventjes terug uit de koelkast halen. En ik zal op mijn bord hier, op mijn plank, zal ik een klein beetje nemen van die koekjesmengeling. En wat is die koekjesmengeling? Is eigenlijk een 45% kaneel, een 45% nootmuskaat en een 10% kruidnagel. Maar hoe moet je dat nu doen in die procenten? Dan kun je ook werken met lepels. Hè. Je kunt werken bijvoorbeeld met een, als je de koekjesmengeling maakt, maar daarvoor heb je nu niet veel nodig. Laat zeggen, voor hetgeen dat ik hier nu maak, heb je een half koffielepeltje kaneel nodig, een half koffielepeltje nootmuskaat en een mespuntje kruidnagel. Dus ik zal dat erin nu strooien. Je kunt dat er natuurlijk ook van in het begin in doen eigenlijk. Hè. Dus dat gaat ook. Maar ik ga dat nu een keer daar gewoon in ronddraaien. Dus de deegbal ronddraaien op het blad met de kruiden. Dus de kruiden zijn nu aan de buitenkant, maar dat is niet erg, dat mag. Dus ik ga een randje hebben van kruiden en je mag het er ook van de eerste keer in doen. Zo, ik leg dat nu weer in mijn koelkast. En wat zijn dat die intelligentiekoekjes? Dat is hetgeen die eigenlijk een doorbloeding geeft. Hildegard zegt dat is goed voor uw hart en dat is goed voor uw hersenen. En daar word je zo, ik kan niet zeggen dat je daar slimmer van wordt, maar je wordt alerter. Dat is eigenlijk misschien het woord, hè? Je wordt alerter. Even wegdoen. Voilà. Zo, daar zijn we klaar met die koekjes met deeg. En nu zal ik de appeltjes schillen en alles klaarmaken voor de appelcrumble intussen. Ja, ik neem een kom. Ja. En daar zal ik dus al wat kaneel in doen. Ik zal hier kijken hoeveel, hè. Ik neem hier een 50 gram boter en een klein beetje kaneel. Daarmee gaan we beginnen. Ik zal dat daarin doen. Ik ga eerst de boter uithalen. Ja, we zijn hier terug voor de boter. Dus ik zal hier een klein beetje boter in doen en dan ook al kaneel. Als we dan die appeltjes snijden, zullen die appeltjes ook zo niet verkleuren. Ja, we zijn hier terug voor de boter in te doen. Dus de boter komt uit de koelkast. Ik doe die boter daarin, in de schaal. Ik doe boter in de schaal. En dan zal ik daar ook een beetje kaneel bij doen. Hè. Dus dat is dan al goed dat dat allemaal niet echt verkleurt.

0: En dan gaan we de appels snijden. De appeltjes snijden. En dat daar al in mengen. Ja. De boter, die is hier nu in. En ik zal daar ook de appeltjes bij doen. En dan zullen we dat onmiddellijk stoven. We zullen dat stoven in een pan. We gaan daarmee beginnen. Dus ik heb 4 appels, geen te grote appels. Dus dat is hetgeen dat ik nu heb, is een Royal Gala. Dat is een van de soorten, appelsoorten. Dus ik ga die nu gewoon in 4 snijden. En dan maken dat we dat kunnen schillen en dat klokhuis wegdoen. Ja, hier heb ik nog een schaaltje, dan kan ik dat daarin doen. Ik schuif hier alles een beetje op mijn tafel weg. Zorg dat het niet afvalt. Dus wat doe ik nu gewoon? Die appeltjes schillen en het klokhuis mag daaruit. Hè? Dus volgens de heilige Hildegard is een appel gezond. Zij is niet voor rauwkost. Nochtans zegt ze, ze beschrijft dat de appel mag wel rauw gegeten worden. Ik maak ook schijfjes van die appels. Ik snijd die appel in schijfjes. Dus de appel mag zogezegd ook rauw gegeten worden. Alhoewel dat er heel veel mensen zijn die daar ook niet tegen kunnen, hoor. Die niet tegen een rauwe appel kunnen, die hun darmen en hun maag kan daar niet tegen. De dokters zijn daar soms verwonderd over. Kan je niet tegen een appel? Nee. Het is altijd beter in feite als je kan, dat je dat fruit eventjes kookt of bakt. Dat is veel beter verteerbaar. Dat is voor alles wat dat eigenlijk Hildegard zegt, ook in verband met groenten met fruit. Ofwel, als je rauwe groenten hebt, moet je ze bijten, dus met olie, azijn. Ofwel moet je koken, stoven, bakken en braden. Dat is een proces die voorverteert. Dus ik ben hier bezig met mijn appels in feite. Dus een appel, dat zou volgens haar nog rauw mogen. En dan vooral als dat een oud, gerimpeld appeltje is. Als dat zo is, is dat beter dan zo van die harde appels of appels die juist van de boom komen. Dus uw appels kun je bewaren. Die kunt bewaren als je zelf appelbomen hebt. Dan moet je dat fruit mooi bewaren op houten planken, luchtig. Regelmatig kijken en de slechte appels eruit halen. Want je weet dat één slechte appel heel de mand slecht maakt. Intussen ben ik hier nog altijd maar bezig met die appeltjes. Dus dat is volgens de heilige Hildegard zeer goed. Een beetje boter mag. Dan de kaneel is ook goed, want dat verwarmt. Dat verwarmt u, dat verwarmt uw gestel. Dus dat is een goede combinatie. Zeker ook als je die combinatie altijd maakt met amandelen. Dus amandelen hebben ze nu ook al wetenschappelijk gezien dat dat eigenlijk zeer, zeer goed is. Dat is een noot, de amandelnoot. Maar dat is zeer, zeer voedzaam. Dat bevat ook vetten, maar gezonde vetten. Je weet van de vetten, alles wat dat bewerkt is, bijvoorbeeld de margarine, is ook een bewerkt. Dat is bewerkt. En in feite raadt Hildegard aan van die onbewerkte vetten. Dus als je bijvoorbeeld, zoals ik straks ga gebruiken, die hennepolie, dus van de hennepzaden. Dat is geen drug, dat wordt verkocht in de voedingswinkel. Dat is bijvoorbeeld ook een olie die heel veel omega-3 bevat. En die olie, omega-3, dat maakt dat is tegen de ontstekingen. En in onze voeding schijnt het, eten wij veel te veel omega-6. En dat is ontstekingsbevorderend. En de omega-3 is ontstekingremmend. Dus hetgeen dat we hier doen, is eigenlijk een gezondheidsprogramma volgens de heilige Hildegard. Maar nu, door alle wetenschappelijk onderzoek, ondervinden ze meer en meer dat dat eigenlijk wel klopt. Dus ik ben hier nog altijd bezig met mijn appelen. Ik zal daar dan mee stoppen en dan voortdoen met die intelligentiekoekjes. Intelligentiekoekjes, dat is een naam dat ze eraan geven. Dat zijn eigenlijk gewoon kruidenkoekjes. Maar als ze spreken over die intelligentiekoekjes, is dat altijd met die kruidenmengeling van kaneel, nootmuskaat en kruidnagel. Dus een ideale mengeling. We zijn hier ver rond met die appels. Die zal ik dan direct in de pan doen en stoven.
1: Ik herinner me van vorige keer. Dus de kastanje is iets heel goed, heel voedzaam. De amandel ook.
0: Ja.
1: En andere noten, zegt ze daar iets over?
0: Niet zoveel eigenlijk, nee. Niet speciaal hazelnoten of andere. Dat zijn eigenlijk meer de twee, die vernoemt ze altijd. Hè. Dus zowel kastanje als amandel, dat is eigenlijk, zijn zo'n beetje de topproducten. En wat ze, Hildegard zegt dan niet, maar wat de dokters ondervonden hebben, dat de amandel ook eigenlijk maakt dat er minder vet opgeslagen wordt in je lichaam. Dus zelfs voor mensen die willen vermageren, maar ze mogen dan natuurlijk geen grote hoeveelheden eten, is amandel goed. Hè? Maar het komt altijd ook erop aan, de hoeveelheid is belangrijk en de matigheid. In een van de cursussen nu, de vorige keer, bij mij vroeg er ook iemand, ja, water drinken. Wat zegt Hildegard daarvan? En de dokter was ook op dat moment, dokter Van Ecken was ook op dat moment in de cursus. En hij zei ook, Hildegard zegt, matig zijn in eten en in drinken. En dan vroegen ze ook, ja, maar wat is dat matig? Is dat 2 liter? Ik zeg, ik kan dat niet zeggen. Je moet dat zelf ook voelen, hè. De matigheid is ook een klein beetje persoonlijke matigheid, kun je niet zeggen, kijk, 2 liter, dat is voor iedereen matig. Hè? Dus je moet zelf persoonlijk zien, heb ik nu genoeg vocht of niet genoeg vocht? Ik zal nu mijn appel en mijn boter en mijn kaneel, dat zit hier allemaal in mijn kom. Ik zal nu naar mijn pan gaan en ik zal dat daar in doen en lichtjes laten stoven. Voilà. Dan gaan we nu de pan aanzetten op het vuur zachtjes. Hè. Dus een zacht vuur. Intussen kan dat stoven. En ik zal nu verder werken met de intelligentiekoekjes. Dat wil zeggen, ik heb een schaal. Ik heb een bakplaat, dat is het. Hè. Ik heb een bakplaat eigenlijk al bedekt met bakpapier. En daarop zal ik dat nu uit mijn koelkast halen, de rol deeg. Voilà. En dat ziet er nu uit, zo lijkt of je soms marsepein hebt, die helemaal dan al zo met een beetje chocolade rond is, met cacaopoeder. En dat zal ik nu in schijfjes doen. Ik zal daar schijfjes van maken. En dat kan zijn dat ik die schijfjes, dat toch nog een klein beetje brokkelt. Ja, ik zie dat nog een beetje brokkelt. Dus ik zie ook dat die boter daar nog niet helemaal in verwerkt is. Dus ik zal dat moeten een klein beetje aanpassen. Dat wil zeggen, ik neem dat terug in mijn hand en ik maak daar een plat koekje van. Hè? Een plat koekje. Voilà, ik doe dat in verschillende schijfjes en ik zie dat dat nog een klein beetje mag door elkaar gaan, de boter en de bloem en de suiker en de amandels. Dus ik doe dat zo. Ik maak daar eigenlijk platte koekjes van. En telkens een schijfje. En ik neem dat nog een keer in de hand, omdat ik zie dat de boter daar nog niet helemaal doorgewerkt is. Dus ongeveer van dezelfde grootte, dat zal het best zijn om te laten bakken. Hè? Dus hier ook. Ja, we doen dat. Intussen is de kaneel en al de kruiden erin goed vermengd. Zo, we gaan een keer kijken hoeveel koekjes we daar kunnen van maken. Zo. Dus dat is er niet te veel. Hè. Dus je hoeft niet een grote voorraad koeken te maken, denk ik. Ik denk dat dat een gemakkelijk recept is. Dus dat je regelmatig kan eigenlijk een klein voorraadje maken. Het is dus niet de bedoeling dat je een grote voorraad koeken in je huis hebt. Tenzij dat je natuurlijk met heel veel mensen bent of dat je heel graag koekjes eet. Hè. Zo'n koekje is ook altijd voedend. Hè. Dat is niet hetzelfde als dat je zegt, we gaan nu weer snoepen. Nee, dat koekje, heb daar niet zoveel van nodig. Dat pept u direct op, omdat er daar heel goede voedingsstoffen in zitten. En in de namiddag of zo, of als je een dipje krijgt, dan mag je echt zo'n koekje eten, maar ook niet te veel. Hè? Dus niet te veel, maar dan mag je gerust eten. Ik ben hier aan bezig en dan gaan we nog eentje snijden. We gaan een keer kijken hoeveel dat we er gaan hebben. Waarschijnlijk een stuk of 10, denk ik, ja. Zo. En dat gaan we hier nog een keer in twee doen. Dus dan heb ik hier van het recept dat ik u nu geef, met die hoeveelheden, daar kun je toch een koekje of 10 uit bakken. En wil jij toch veel meer doen, wel dan verdubbel je gewoon die hoeveelheden. Hè. Voilà, we gaan dat in de oven. Ik ga eerst mijn handen wassen, ik zal dat in de oven steken. Een beetje hoger zetten, dat de appeltjes bakken. En nu zal ik de schaal in de oven steken. En we gaan dan, ik denk een 10 minuutjes, ga dat zien, hè. Een niet te lang, 10 minuutjes mag dat wel bakken. Die gaan de oven in. En dan zal ik eens verder kijken wat we moeten doen voor de crumble. Dus nu staan de appelschijfjes op met de boter en met kaneel. En even kijken. En daar moet er nu een crumble op. Hè. Dus de crumble, dat wil zeggen dat zo een beetje verpulverd is in uw vingers. Ik zal een keer kijken, het recept bij me leggen. En kijken, ik zal dat eerst in een kom mengen. Dus wat hebben we dan nog nodig voor het bovenste van die appelkrumpen? We gaan 50 gram amandelpoeder nemen. Dus ik zal dat hier afwegen. 50 gram amandelpoeder. Ik zal dat dus weer mijn weegschaal moeten hebben. Ja, het is daar achter. Dat is goed. Intussen zal ik hier ook mijn vuur een klein beetje verminderen van de appeltjes, dat ze niet aanbranden. Dus ik ga hier gewoon het vuur een heel klein beetje minder zetten. Ja, dat is goed. Dat komt goed. En nu zal ik voort die crumble maken. Hè. Dus wat had ik hier? Ik moest 50 gram amandelpoeder. Dus we gaan dat afwegen. Ja. Goed, de weegschaal op 0. En dan 50 gram amandelpoeder. Dus echte amandelpoeder, hè. Geen amandelpoeder vermengd met kokos. Mag wel een beetje kokos, dat kan geen kwaad hoor, maar ga voor de pure smaken. Ik weet wel dat ze soms zeggen van het is toegelaten van de wet voor amandelpoeder en dan wat kokos in te doen. Waarom doen ze dat? Om dat goedkoper te maken. Hè? Maar ze zijn beter met de kleine hoeveelheden die goed zijn dan dat je er altijd iets moet bij doen om het goedkoper te maken. Dan ga ik er ook nog 50 gram rietsuiker bij doen. Dus dat staat hier op de schaal. We gaan naar 50 gram rietsuiker. Dat is niet zoveel hoor, dat zijn zo'n paar goede lepels, want de ene is ook altijd zwaarder dan het andere. En dan hebben we nog een keer 50 gram boter erbij. Ja, dat ga ik weer uit mijn koelkast halen, 50 gram boter. Mensen denken dan, ja, met veel boter, ja, maar de bedoeling is wel altijd dat dat gedeeld wordt. Dit de dessert. De bedoeling is niet als ik zeg 50 gram boter, dat jij dan die dag 50 gram boter gaat eten. Hè. Dat is dus wel een dessert die ook voor verschillende personen is. Hè. Maar ga ik er kijken. Ja, een klein beetje bij nog. Op de duur ken je wel het gewicht. Hè. Als je veel bakt, ken je ongeveer hoeveel dat je daarvan moet nemen. Hè. Dus ik heb nu inderdaad juist 50 gram boter erbij. En dan gaan we nog speldvlokken ook erbij doen. En nu doe ik nog een 50 gram speldvlokken erbij.
1: Speldvlokken?
0: Dus ook de speld. Dus zoals je zo een havervlokken kan hebben, heb je ook speldvlokken. Dus dan gaan we ook maken dat we 50 gram hebben.
1: Is dat dan eigenlijk zoals... Ja, geplette speldkorrels.
0: Dat is geplet. Hè. Dat is zoals je zo in een muesli en allemaal kan doen. Of dat je havervlokken hebt, kun je dat hebben met speld. Zo. Dan heb ik die 50 gram speldvlokken. En dat gaan we nu met de vinger allemaal een beetje verkruimelen. Dus dat zit hier allemaal in die kom. En daar ga ik gewoon met mijn hand in. En ik meng alles zo door elkaar. Hè. Dus de speldvlokken, suiker, amandelpoeder, dat zit er allemaal in. Die ingrediënten, dat zullen we dan... Dat zal het bovenste zijn van de appelkrumbel. Dus dat moet ik nu met de hand zo wat door elkaar mengen. Zodanig dat dat ook wat fijner wordt. Hè. Dus dat goed gemengd is, die speldvlokken. Dat is wel nodig, hè, want anders, als dat niet goed gemengd is, zullen dat meer geroosterde. Dus het moet echt goed in elkaar zitten. Want anders, als je dat in de oven, of hè, dat komt nog in de oven ook, dan zou dat precies lekker geroosterde vlokken zijn. Dus er is een klein beetje werk aan voor dat te mengen, maar dat komt goed door de warmte van je handen. Dus als je dat mengt, dat komt door elkaar. Ik zal intussen eventjes kijken in die oven hoe dat hier zit. Ze loopt toch nog een klein beetje uit. Ja. Dus ik meng hier voort de krumbel. Ja, dat is hier bijna klaar. Goed. En dan zal ik die koekjes al mogen, denk ik, uit de oven halen.
1: Ja, het begint hier al lekker te ruiken, ja, naar de koekjes en de appeltjes.
0: Ja, hij ruikt dat al, hè. In de keuken ruik je dat. Aan dat ik hier kijk. We moeten natuurlijk ook die oven goed in de gaten houden, dat niet aanbrandt. Een beetje uitzetten. Dat dat niet aanbrandt. Dus hier ben ik bijna klaar met de krumbel te maken. Ik zal nu weer eventjes mijn handen afwassen voor ik verder kan doen.

Ik zal nog eventjes checken nu in mijn oven hoe dat daar zit met die koekjes. Ik zou nog een klein beetje mogen bakken. En dan gaan we hier intussen ook onze appeltjes in de gaten houden. Even kijken hoe dat hier is met die appeltjes. Daar zal ik dan een keer in roeren. Hè. Dat moet een beetje opengeroerd worden, zodanig dat dat hier kan stoven. Dus dat mag nog iets hoger vuur. Dus die appeltjes zijn nu helemaal los in die pan. Dus ik doe al die appeltjes open in de pan. En dan zal ik dat vuur iets hoger nog zetten, zodanig dat dat al wat voorgegaard is. Zo, het is helemaal open. Dus die kunnen nu gewoon voortgaren. Ja, die gaan we gerust laten. Nog eventjes in de oven kijken. Hoe dat hier zit. Ja. We gaan het oven uit doen. En die kunnen dan nog een klein beetje verder met de warmte voortdoen. Zo, dus hebben we hier al die appels. Die appeltjes beginnen gaar te worden. En nog een klein beetje vuur. Intussen zal ik ook een ovenschaal nemen. Ja, ik neem een ovenschaal en ik zet die op mijn werkblad. Zet ik op mijn werkblad. En dan gaan we die appeltjes, want ze beginnen al goed te bakken. Gaan we een keer kijken. Ja, die beginnen al. Ja, die zijn al bijna nog niet helemaal gaar. Hè. Ze mogen nog niet helemaal gaar zijn ook. Dus, want dat moet nog in de oven ook verder gebakken worden. Maar ze mogen eigenlijk ook niet meer helemaal hard zijn. Want anders krijg je dan niet genoeg in je oven. Dus ik blijf er toch nog eventjes bij. En ik geef nog een klein beetje meer warmte. In feite is dat zo, als je kookt, je moet daar eigenlijk ook altijd bij blijven. Hè. Van het moment dat je daarvan wegloopt, is dat een ramp. Hè. Dus altijd bij je eten blijven en ook geconcentreerd werken. Hè. Want dat is niet altijd gemakkelijk als je in een gezin bent. Hè, want er zijn er meestal ook kinderen of er zijn er andere personen. En die verstrooien nu soms. Hè. Dus ik zie dat wel bij de koks op tv. Die doen dat prachtig. Maar die doen alleen maar dat. Hè. Dus er is niemand die komt roepen naar hen. Of die zegt, mama, geef een keer dit of dat. Nee, die werken schoon. Alles is goed voorbereid voor hen. En zij staan daar rustig te koken. Zonder dat er andere stoken.

0: crumble. Dus die appeltjes zijn nu warm. En ik zal die nu in mijn ovenschaal doen. Dus ik giet nu gewoon alles van die appeltjes met de boter, gesmolten boter. Ik giet die in de ovenschaal. Ja, met al de boter erbij. Dat mag daarbij. De boter mag erbij. Zo. Ik zet die pan weg. Ik zet die pan weg. En ik verdeel die appeltjes over de ovenschaal. Dus die zijn al helemaal mooi in de boter en ook een beetje in de kaneel. En dan heb ik hier mijn crumble. En dat is zo één pak, maar ik ga dat nu moeten losweg daarover strooien. Dus niet heel die pak crumble in één keer. Hè. Dus je moet dat nu met je vingers nemen. En je moet dat voorzichtjes daar los, zo ook een klein beetje losmaken. En dat daarover doen. Dus dat komt goed, maar je kunt dat niet in één stuk doen. Anders heb je één pak crumble en dat is niet goed. Dat moet echt eigenlijk alles een beetje bedekken. Dus de crumble, dat is normaal hoor. De crumble, dat is eigenlijk het woord dat het ook een beetje kruimelt. Hè? Dat is het Engelse woord. Maar tegenwoordig is alles in het Engels. Hè? Moeten we zoeken naar onze Nederlandse woorden. Als je dat ziet in de recepten ook. Hoe gaat dat daarop staan? Dat gaat op staan apple crumble.
1: Dus maar hoe zouden we het in Nederland zeggen? Crumble?
0: Een kruimel, hè? Ja, een kruimel, dat is appeltjes met gekruimelde, een soort gekruimelde deeg over eigenlijk, als je het zo wilt hebben. Hè. Dus ik verdeel dat hier allemaal heel mooi. Daarover. Je ziet, dat is de juiste hoeveelheid voor die appeltjes te bedekken. Dat gaan we dan straks ook in de oven steken. Ik zal dan die koekjes daar een keer uithalen. Zo, en als je dat thuis doet, doe je dat allemaal rustig op je gemak. Hè. Dus dat is in je eigen keuken, dat is ideaal. Voilà. Weer de handen wassen, want dat heb je natuurlijk. Als je altijd met die handen daarin werkt, dan mag je altijd die handen weer wassen. Goed, we zullen een keer kijken hoe dat zit met onze koekjes. Als die intussen gaar zijn. Ik zal nog een keer een vork nemen om een keer echt te checken. Ze ruiken al wel goed door.
1: Ja. En ze zijn klaar als ze vlot zijn, van het papier
0: ja,
1: komen.
0: Ze zijn klaar als je vlot hebt. Maar natuurlijk, door de boter kun je altijd hebben dat er toch altijd een beetje, dat loopt een beetje uit. Dat is eigenlijk een tamelijk gemakkelijk koekje. Maar aan de andere kant, als je dat bakt, is dat niet zo heel gemakkelijk. Want die boter heeft altijd die neiging om uit te lopen. Dus je moet dat goed in de gaten houden. Zodanig dat dat ook niet helemaal uitloopt. Dat dat juist genoeg bakt en dat je dat daar kan uithalen. Ik bak natuurlijk altijd heel licht, hè. Als je natuurlijk heel zwaar gaat bakken, je neemt heel veel bloem, hè. Je maakt een zware koek, dan ga je dat niet meemaken. Dan gaat die koek echt zwaar blijven. Maar vermits ik altijd licht wil werken, moet ik ook goed opletten, is dat niet uitgelopen? En wanneer kunnen we dat uithalen? Ik zal nu mijn handschoenen nemen voor die bakplaat uit te halen. De oven open, de handschoenen aan. En nu kom ik met de bakplaat. Ik ga hier eventjes opzetten op het fornuis. Ja, goed. En nu neem ik mijn schaal met appeltjes. Die is nog koud. Allee, ik kan ze vastnemen. En ik steek dat ook in de oven. Zo. En ik zal eens kijken. Wacht hoor. Voor het recept de appeltjes, hoe lang mag ik dat erop zetten? Een kwartiertje in de voorverwarmde oven.
1: Ook 200 graden?
0: Op 200 graden. Zat hij op 200? Hij mag op 200 graden. En je houdt dat wel een beetje in de gaten ook. Als je voelt dat dat te warm is, dan verminder je dat wat. Hè. Nu zal ik mijn koekjes van de bakplaat nemen op een rooster leggen. Ik zal even kijken waar dat mijn rooster is. Ja, mijn rooster is daar. Goed. En dan neem ik een spatel. En dan gaan we voorzichtjes proberen die koekjes daarop te leggen. En die zijn licht, zeer licht gebakken. gaan die nemen. Ja, dan is nog altijd de kunst van dat voorzichtjes van de bakplaat te nemen. Ik doe dat met zo'n lange spatel. Hè. Zo een spatel waarmee dat je ook de pannenkoeken kan omdraaien. Hè. Als je zo'n spatel hebt, je hebt wel iets in huis. Al is het een vork, of zodat je dat kan opnemen. Hè. En heel voorzichtjes leg ik dat daarop. En ik zie wel, ik heb een beetje moeten werken met mijn oven. Een beetje warmer, een beetje minder warm. Zodanig dat ze niet helemaal uitlopen. Hè, want ze hebben direct de neiging van zo van die boter van uit te lopen. Je hebt de neiging van zo'n koekjes, die boter loopt uit en zou die randjes zouden dan vlug verbranden. Dus het is een kwestie van dat goed in de gaten te houden en misschien een beetje bedreven zijn in het maken van koekjes. Want als je dat niet bent, ben je misschien beter dat je iets meer bloem gebruikt, dat alles steviger is. Hè? Als je niet gewoon bent om van te bakken. Hè? Maar het zijn wel heel goede koekjes, hoor. Even kijken als de laatste. Niet te veel kruimelt. Ik leg dat, dat moet op een rooster liggen, maar dat moet afkoelen. Dus dat is het eerste. Dat is al gelukt. Dus we hebben... Voilà. De koekjes met de kruiden. En dat is daar nog goed in gelukt. Dus ik had die kruiden wel een beetje aan de buitenkant gedaan. Maar vermits ik toch ieder koekje toch nog een keer apart gevormd heb, zitten die kruiden daar ook in vermengd. Ik zal dat nu ergens zetten waar dat kan afkoelen. Intussen gaan we hier ook kijken naar die krumbel, hoe dat in elkaar zit. Die zit daar nog mooi in, die mag er nog wel een beetje in zitten. Eventjes kijken naar de krumbel, hoe dat in elkaar zit, want dat zit er nog niet lang in. Hè. Ja, die mag rust nog een klein beetje verder garen en ik zal zelfs de vuur een klein beetje verminderen. Ik zal hem zelfs op 175 zetten. Dus hetgeen ik zeg voor aan te duiden voor heel de hart, hè, dat is niet altijd zo heel streng van zoveel, zoveel. Ik reken daar altijd op dat je ook met verstand, vermits dat we nu toch de intelligentiekoekjes hebben, dat je dat met verstand eigenlijk benadert, je koken. En ik denk dat de mensen die niet kunnen koken dat zeer licht opnemen. Hè. Oh ja, het is koken, maar als je daar echt goed mee bezig bent, daar moet je toch ook wel altijd je aandacht bij houden. En altijd zelf kijken op die verhoudingen. Bijvoorbeeld op het blad staat er misschien op het receptenblad staat er misschien staan 200 graden. Wel, je moet ook zelf kijken naar je oven. Want de oven, professionele ovens, die zijn overal even warm. Maar als dat een oven is in uw huishouden, dan heb ik dat ook zelf al ondervonden, dat dat niet overal even warm is. Hè. Als ik zo taarten bak of brood bak, dan zie ik dat er bijvoorbeeld de neiging heeft van het ene stuk begint al te bakken als het ander nog aan het rijzen is. Hoe komt dat? Dus dat we zeggen, je krijgt dan een onevenwicht in je taart. Hè. Het ene is wat gerezen, het ander is minder gerezen. En dat is omdat je oven niet overal even warm is. Waar de oven het warmst is, dan gaat hij natuurlijk onmiddellijk beginnen bakken. De plaatsen waar dat de oven minder warm is, dan gaat hij nog niet direct beginnen bakken en dan laat hij nog wat rijzen. Dus als je je oven kent, dan kun je ook altijd hetgeen dat je erin zet, je schaal of je bakvorm, je kunt dat ook een keer draaien tussenin. Hè. Dan is dat evenwichtiger. Want ook, het is ook de plaats waar dat je dat zet in de oven. Bijvoorbeeld je brood. Er waren leerlingen bij mij die dus al heel fier waren en hun brood gebakken hadden. Hè. Dus hierop aangeven van hetgeen dat ze gehoord hadden in Radio Maria. En ze zeiden, kijk, dat is zeer goed gelukt. En het was inderdaad ook zeer goed gelukt. Maar ik merk ook, als je je bakvorm heel dicht bij de deur zet van de oven, daar is dat natuurlijk niet zo warm als op het einde van uw oven. En dat zie ik soms ook als ik brood bak, moet dat schoon in het midden zetten. Want anders is nog altijd die kant van de waar dat de deur is, dat gaat nog een beetje rijzen. En de kant die verder is, dat begint te bakken. Dus daar moet je allemaal een beetje rekening mee houden. En het is eigenlijk aldoende leert men, hè. Dus nu zal ik stoppen hier met die desserts. Straks gaan we verder met de kikkererwten, de hummus, de aquafaba. Dat ga ik dan ook uitleggen. Dus ik zal nu gewoon de oven uitdoen. En nog met de rest warmte zal die appelkrumbel klaar en gaar worden. Dan moet je ook een klein beetje opletten als je wilt zuiniger zijn met je elektriciteitsverbruik, of ik weet niet waarop dat je oven gaat, dat je altijd, als je met elektriciteit werkt, dan mag je voordien uitdoen en dan gaat dan met die restwarmte nog garen. Als je dan nu bijvoorbeeld een kwartier op die volle 200 graden zet en dan haal je die appelkrumbel daaruit, dan heb je nog een heleboel restwarmte in je oven, die eigenlijk een beetje een verloren warmte zijn. Dat is eigenlijk een klein beetje verspilling van je elektriciteit. Dus wat ga ik nu doen? Ik ga gewoon die oven uitdoen en die appelkrumbel daar nog een beetje laten inzetten, maar je mag dat ook lauw eten. En dat komt dan, dat gaart dan nog verder. Je mag dat wel niet doen met je brood. Hè. Met je brood moet je echt bakken zoals het moet. Hè. Dus, want anders ga je daar misschien eigenaardige baksels uit krijgen. Dus een brood mag je wel bakken. Hè. Als ik zeg zo 45 minuten of 40 minuten, dan moet je dat wel bakken. Maar als dat desserts zijn bijvoorbeeld, zoals ik nu bezig ben, hè, dan mag je dat gewoon uitdoen. En dat gaan we nu ook doen.

0: En dat was muziek van Hildegard. Beste luisteraars, we zijn vandaag voor Koken met Hildegard weer te gast in Sint-Laurens bij Sylvia, die ons zo net heeft geleerd hoe we een appelkrumbel kunnen maken en intelligentiekoekjes die hier intussen naast ons staan. Het ruikt hier al heel lekker. Maar voor vandaag heeft u ook nog iets anders voorzien.
1: Ik heb nog iets anders voorzien. Omdat de heilige Hildegard ook peulvruchten aanraadt en bijzonder kikkererwten. Ze zegt kikkererwten zijn licht en warm. Ze spreekt altijd over warm of koud. Licht en warm en ze zijn goed verteerbaar. De kikkererwten is eigenlijk een gezonde peulvrucht. En die kan ingeschakeld worden in een gewoon dieet, in een gewone voedingspatroon. Maar ook voor mensen die graag vegetarisch eten, dat is ook zeer goed. Er zijn verschillende mogelijkheden in verband met kikkererwten. Wat heb ik hier nu voor mij staan? Dat is een bokaal met droge kikkererwten, gedroogd. Je kunt dat ook al kopen in de winkel, dat helemaal gekookt is. Maar ik heb nu de droge kikkererwten. En ik heb die gisteravond al helemaal in water gelegd. Dus laten opwellen. Dus dat wil zeggen, je neemt een handvol kikkererwten of enkele lepels en je zet die helemaal goed onder water. En dan ga je zien, de volgende morgen of na enkele uren hebben die kikkererwten dat water opgenomen. En wat ga je dan doen? Dat inweekwater, dat mag weggegoten worden. Dan doe je ze opnieuw in een kookpot met heel veel water. Waarom? Dat neemt heel veel water op. En in feite hebben we nog water nodig, een beetje water dat overblijft, want daar gaan we dan de aquafaba van maken. En wat is aquafaba? Aquafaba is het gekookte, dus water met waar de kikkererwten in gezeten hebben. Dat hebben we laten afkoelen. En dan gaan we gewoon opkloppen zoals eiwit. Dus dat is eigenlijk een vegetarisch alternatief voor eiwit. Als je eiwit bijvoorbeeld opklopt en je wilt daar een meringue van maken, als je de verhouding wil weten, dan heb je voor bijvoorbeeld één eiwit van één ei, daarvoor moet je dan voorzien 2 lepels aquafaba. Dat gaan we dan straks maken. Dus ik heb hier nu ook intussen de gekookte kikkererwten bij mij. Het water is daarvan afgegoten. Het water heb ik gisteravond al in de koelkast gezet. En nu zal ik die kikkererwten mixen. Ze zijn zacht gekookt en nu zal ik die eerst mixen, want we gaan daar een hummus van maken.
0: En hoe lang moeten ze koken ongeveer?
1: Een kikkererwten mag wel lang koken hoor. Als je dat helemaal goed onder water zet, je mag er bijna 60 minuten voor rekenen dat dat echt gaar is. Dus nu zal ik eventjes met die mixer in die kikkererwten gaan en kijken voor dat een beetje te mixen. Een beetje voorzichtig, want dat spat op. Dus dat wil zeggen, ik heb het water afgegoten, maar ook niet helemaal. Want als dat heel droog is, dan kun je dat bijna niet mixen. Dat spat hier wel een beetje rond. Maar dat lukt toch redelijk goed. Dus ik maak dat de kikkererwten goed gekookt zijn en dat er nog een heel klein beetje vocht in is, zodanig dat we dat heel gemakkelijk kunnen mixen. Kijk, dat is bijna gedaan. Het zal er wel nog een keer goed in rond gaan, dus dat er geen stukjes meer in zitten. Niet dat dat erg is, maar als u nu wel een puree hebben, zal ik dat zo doen. Voilà. Kijk, dat is voldoende gepureerd. Dus ik heb een puree nu. Voor het ogenblik heb ik een puree van kikkererwten. Daar kun je vele kanten mee uit. Je kunt dat in warme gerechten gebruiken. Ook als een basis bijvoorbeeld voor lasagne. Dus voor de vulling van lasagne kan dat gebruikt worden. Je kan ook de kikkererwten, als je dat pureert, je kunt daar zo een soort burgertjes van maken. Met zout en dan een beetje peper en bertram en halgant. En dan kun je dat eventueel bakken. Dan heb je zo een vegetarische burger. Wat ik nu eerst ga doen, is de kikkererwten vocht uit de koelkast halen. Ik zal dat er eerst uithalen.
0: Ja, Het kikkererwten vocht is dan het vocht waar ze in gekookt hebben. Hè?
1: Dat is het vocht waar dat in gekookt is. Dat is niet het vocht waar dat in geweekt is. Hè. En nu heb ik hier ook een soort toestel die eigenlijk met de hand kan gebruikt worden. Je kan dat dus ook doen met je klopper, met machine. En ik zal dat kikkererwtenvocht daarin gieten. Gedeeltelijk toch. En dan gaan we dat proberen dus door te draaien, ofwel door te kloppen, het op te kloppen zoals eiwit. Dat zou moeten lukken. We gaan dat proberen. Hè. We gaan klein, dat zet nu dus weer weg. Ik doe dat hier dicht. En we gaan de test doen. Als dat niet gaat met de hand, kunnen we dat altijd nog met de mixer doen. Dus ik draai daarmee. En dat zou moeten komen tot een opgeklopt, zo precies like opgeklopt eiwit. Dus ik ga daar wel een beetje moeten bij draaien. En nu en dan een keer kijken hoe dat resultaat is. Dat is, maar dat gaat heel ver hoor. Dan een keer kijken. Ja, dat lukt dus. Hè. Dus als je dat opklopt, dus je klopt het op ofwel met je klopper met de hand, ofwel met zo'n apparaatje zoals ik heb, zoals ik kan draaien, ofwel met je elektrisch apparaat, met je mixer, met je kloppers. En dan kan je dat helemaal opkloppen, precies zoals eiwit. Dus dat ben ik aan het doen. Even kijken hoe dat de toestand is. Ja, dat komt helemaal goed. Dus je mag nog een klein beetje verder doen.

0: Dus nu is dat nog niet helemaal, maar als ik nog verder klop, komt dat helemaal stijf zoals je eiwit opklopt. Dus daar ga ik nu mee stoppen. En als je mag dat thuis ook proberen. Dus je kunt het gewoon opkloppen als eiwit. En je kan het ook gebruiken als eiwit. Dus waar je eiwit gebruikt, kan je het opgeklopte water gebruiken van de kikkererwten. En dat kan zowel voor warm of koud. Wil je dat bijvoorbeeld in een koude in appelmoes doen en je doet daar wat bij, dan gaat dat luchtiger worden. Maar je kunt er dus ook alles mee doen zoals je met eiwit werkt. Hè. Dat is om het luchtiger te maken. Je kunt dat ook bakken als een soort merengue. Als je dat waar een beetje suiker en vanille bij doet, kun je dat ook in de oven bakken. Dus dat kun je gebruiken en dat is dan eigenlijk een volledig vegetarisch alternatief van eiwit. Als je geen, anders zeggen ze soms, je moet zoveel eiwitten gebruiken, maar de eierdooier dan niet. Maar als je dat niet graag hebt, dan kun je dat doen met de aquafaba, noemen ze dat. Eigenlijk het water van bonen. En nu zal ik verder afwerken. Ik heb dus de puree van de kikkererwten. En wat gaan we daarmee doen? We gaan daar een humus van maken. En een humus is dus dat we daar een klein beetje olie en zout bij doen. Bij die puree van de kikkererwten zal ik een klein beetje koud geperste hennepolie bij doen. Dus dat is een zeer goede olie, heb ik in het begin gezegd. Een klein beetje, zodanig dat we dat smeuïg kunnen maken. En dat kun je dan gebruiken, bijvoorbeeld voor je aperitief. Ofwel ook als boterhambeleg, als je dat wil, kan dat. Dus je maakt dat op naar smaak, hè. Dus dat is heel gemakkelijk. Dus die puree was al gemaakt. Ik doe daar een klein beetje van die olie bij. Dus een koud geperste olie. Die koud geperste olies zijn dus nooit bedoeld om te bakken of te braden. Hè. Dus die moeten koud gebruikt worden in salades. Dus dat heb ik. Dan kan ik daar ook nog een klein beetje zout bij doen. En voor degenen die dat graag hebben, die hebben dan bijvoorbeeld een vegetarisch alternatief voor op de boterham. Dus ofwel doe je dat op een toastje als aperitief hapje. Ofwel kan je, maar je moet dan geen olie bij doen als je dat in je puree voor je lasagne zou doen. Of zo moet er daar geen koud geperste olie bij. Maar zoals we dat nu gedaan hebben, is dat perfect. En kan dat direct gesmeerd worden. Dus dat is het gebruik van de kikkererwten. Die dus veelzijdig is in feite. Je kan het koken, kan het gekookt gebruiken in vegetarische schotels. Je kan het pureren als een soort basis, bijvoorbeeld voor burgers te bakken of voor een laagje tussen je lasagne. En dan kun je ook dat kookvocht gebruiken als een soort alternatief voor eiwit. Dus ik denk dat dat voor nu eigenlijk het belangrijkste is.
1: Ja, dank u. Wat ik nog bijzonder vind is dat Hildegard iets schreef over de kikkererwten. Zij leefde in Duitsland, maar ik associeer dat toch meer met de Mediterranee.
0: Ja, maar
1: of
0: dat is juist. Dat is eigenlijk het speciale aan de heilige Hildegard, dat zij ook dingen beschreven heeft, bomen en planten, die daar op dat moment niet direct groeiden of bloeiden. Maar zij kreeg dat door. Ze heeft dan bijvoorbeeld ook over citroenen geschreven, over de citroenboom. Alhoewel dat daar in haar gebied ook niet groeide. Dus ze kreeg dat wel door. Daaraan zien ze ook wel dat eigenlijk visionair doorgegeven is. Zodanig dat zij eigenlijk bepaalde bomen en dingen beschrijft die zeker in haar tijd daar niet gebruikt werden en die daar ook rond haar niet groeiden. Hè. Dat is wel een teken eigenlijk van haar visionaire gave. En zij beschrijft dat altijd zeer goed. Ze heeft altijd de nuances aan. Hè. Het mag voor gezonden of het mag voor zieken of het mag voor alle twee. En altijd zegt ze daarbij, zeer matig zij daarin. Daar ook als je dat gebruikt. Kikkererwten, dat is bijzonder vezelrijk. Hè. Dus je moet, als je gevoelige darmen hebt, moet je daar ook voorzichtig mee zijn. Hè. Dus het is niet altijd dat je heel donker brood of heel vezelrijke voeding moet gebruiken. Sommige mensen kunnen daar goed tegen, andere mensen moeten wat minder vezelrijk eten. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste voor vandaag. Hè. En dan is het tot een volgende keer.
2: Dank u.
0: Dank u.
3: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie Meimaand, Mariamaand en Mariamaand.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Regina Caeli, letare, alleluia.
3: Quia quae meruisti portare, alleluia.
1: Resurrexit sicut dixit, alleluia.
3: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
3: Quia surrexit Dominus fere, alleluia.
1: Oremus. Deus qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eus senetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Laten wij ook samen het middaggebed van de kerk bidden. Wij zijn vandaag zaterdag in de vijfde week van Pasen. De hymne kan u vinden op pagina 764. De psalmen vindt u vanaf pagina 874. En de korte schriftlezing vindt u op pagina 430. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Komt allen dienaars van de Heer, en prijst met hart en mond tezaam, hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam. Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd berecht, ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht. Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die Hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt. Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon in majesteit, de Geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid. Alleluia, alleluia, alleluia. Toon mij de weg, Heer, die Gij beschikt hebt. Dan wijk ik daar nooit van af. Geef mij begrip om uw wet na te leven. Om haar te volgen met heel mijn hart. Leid mij langs de paden van uw geboden. Daar vind ik mijn vreugde in. Mijn hart zij gericht op wat Gij verordent. En niet op ijdel gewin. Weerhoud mijn oog van nietswaardige zaken. Maar laat mijn leven volgens uw weg. Vervul de belofte uw dienaar gegeven. Wat gij uw vereerders hebt toegezegd. Neem van mij weg de dreigende schande. Want heilzaam is alles wat gij bepaalt. Zie, ik verlang uw bevelen te volgen. Laat mij dan leven, rechtvaardige God. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen. Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen. Verheerlijkt de Heer tezamen met mij. En laat ons eendrachtig zijn naam vereren. Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde. Ziet naar Hem op, dan straalt uw gelaat. En zult ge niet blozen van schaamte. Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer. En red hen uit hun ellende. De engel van God legt een schans om hen heen. Om elk die God vreest te beschermen. Proeft en merkt op hoe mild de Heer is. Gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij hem. Eerbiedig de Heer, gij die hem gewijd zijt. Want wie hem eerbiedigt, leidt nimmer gebrek. De rijken zijn arm en behoeftig geworden. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort. Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg. Ik leer u de Heer te vrezen. Wie is er bij u die het leven lief heeft? En dagen van voorspoed verlangt. weerhoud dan uw tong van bozaardige taal. Uw lippen van leugenachtige woorden, vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is. Streef altijd naar vrede en laat die niet los. Het oog van de Heer is gericht op de vromen. Zijn oor naar hun smeken gekeerd. Van boosdoeners keert hij zijn aangezicht af. Zij worden op aarde vergeten. Naar vromen die roepen, luistert de Heer. En red hen uit iedere nood. De Heer is nabij voor almoedige harten. Hij helpt wie zijn schuld erkent. Veel rampen zullen de vrome bedreigen. Uit elk daarvan redt hem de Heer. De Heer zal over zijn beenderen waken. Dat hij er geen van breekt. Het kwaad van de zonde loopt uit op de dood. Wie vroomheid veracht, wordt gestraft. De Heer redt het leven van wie hem dient. Al wie tot hem vlucht, hoeft geen straf te duchten. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de eerste brief aan de christenen van Korinthe. Christus is opgestaan uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding der doden. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven. De leerlingen waren vervuld van vreugde, alleluia, bij het zien van de Heer, alleluia. Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, Gij hebt ons het goddelijk leven geschonken toen wij in het doopsel zijn herboren. Gerechtvaardigd hebt Gij ons en bestemd voor het onsterfelijk leven. Wij vragen U, wees onze leidsman en breng ons tot de volle heerlijkheid door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde Zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
7: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
8: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
10: nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
10: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
11: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
11: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
11: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
11: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Quo Vadis, waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Zoals elke maand zijn wij ook deze keer weer op stap gegaan naar een Vlaamse stad om de mensen die wij tegenkwamen enkele vragen te stellen en een klein quizje te laten doen om zo te weten te komen hoe het gesteld is met de kennis van het geloof en om natuurlijk ook de radio bij de mensen te brengen en te laten kennismaken met de radio. En wij hadden deze maand ook weer een vrijwilliger mee. Die zit bij ons in de studio. Welkom, Anna.
3: Hallo, dankjewel.
2: Zou u kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Jazeker. Ik ben Anna Sergijs. Ik ben 23 jaar en ik kom uit Aflichem. En ben geboren in Aalst, dus vandaar.
2: Ja, je bent van de streek van Aalst.
3: Ja.
2: Het is altijd heel handig om iemand mee te hebben die van de streek is. Voor als ze vragen stellen over, ik weet niet, een kerk of zo, die dan in de buurt is. En dan weet ik helemaal niet waar ze het over hebben. Was ik blij om jou mee te hebben.
3: Ja, was ik, ja, goed. Dat klopt.
2: We gaan, beste luisteraars, misschien al onmiddellijk een klein fragmentje laten horen. Zodat jullie al een beeld krijgen van met wie we allemaal gesproken hebben. U gaat de namen horen van de mensen die wij gesproken hebben. U gaat ook al een beetje een beeld krijgen van sommige vragen. Misschien zelfs sommige antwoorden gaan er al in voorkomen. Maar dan weten jullie al een beetje hoe het klonk in Aalst. Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Quo Vadis. Wij staan hier vandaag op de Grote Markt in Aalst. En we hebben een vrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden, waarvoor hartelijk dank. Zou u uw voornaam willen zeggen?
4: Ja, Shirley.
2: Oh, ja,
4: dat is een grapje.
5: Mama!
2: Weet je het antwoord op de vraag niet? Dat is niet erg hoor.
4: Nee, ik weet het ook niet.
2: Zouden we jullie voornaam mogen weten?
6: Tillem.
7: Mira.
8: Hajar.
2: Aangenaam allemaal, ik ben Marieke en dit is Anna. Wat is jullie voornaam alsjeblieft?
9: Jean Jitske.
2: Beste luisteraars, wij hebben hier een meneer en een mevrouw gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Waarvoor hartelijk dank. Wat is jullie voornaam alsjeblieft?
10: Ik ben Kevin.
11: Ik ben Melissa.
2: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament.
10: Dag hallo. Sorry, pas. Ik zie het nog een klein beetje voor me, maar ga maar pas.
2: Het is Jezus, de Nazoreer, koning van de Joden.
10: Was dat niet dat voor me zag.
2: Beste luisteraars, wij zijn hier nog altijd op de Grote Markt in Aalst. En we hebben drie dames gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Enorm bedankt daarvoor. Zouden we jullie voornaam mogen weten?
12: Catherine. Lien. En Daphne.
2: Exact, dat is het juiste antwoord. Dus te sterven voor je vrienden, dat is eigenlijk de grootste liefde die je hen kunt betuigen.
13: Ja, dat is waar, man.
4: Ja, hoe zit het? Ja.
2: Wie? Alleen als het nodig is natuurlijk. Ja, je moet dat niet zomaar doen. Hè?
11: Het is niet nodig. Het is niet nodig. Ja.
2: Welke priester van Aalst zette zich in voor het welzijn?
7: Daans.
2: Ja. Exact, ja.
4: Dat was het nog niet.
7: Hoeveel priesters hebben
11: we? Ja, het is een geboortehuis.
2: Ja. Nee.
11: Naast het Witgebouw.
2: Ja.
11: Je hebt dat Witgebouw daarnaast.
2: Met balken. Ah, oké. Okay, tof.
11: Ja, staat erop. Ja.
2: De kerk daar heet...
11: Sint Martinus.
2: Zou je nog eens in de micro willen zeggen?
11: Sint Martinus. Want wij weten dat. Want wij werken op de Sint Martinus School. Instituut.
2: Oei.
11: Nee. Oei, dat knippen we. Knip.
2: Beste luisteraars, we zijn hier voor het programma Quo Vadis in Aalst. En hebben twee jonge dames gevonden die onze vragen willen beantwoorden. Dankjewel daarvoor. Wat is jullie voornaam, alsjeblieft?
14: Mijn naam is Jitske.
15: Ik ben Jade.
16: Walter.
2: Zouden we jullie voornaam mogen weten?
17: Mijn voornaam is Warre.
18: Matteo.
2: Aangenaam, ik ben Marieke en dit is Anna. Zijn jullie zelf van Aalst of niet?
17: Ja.
18: Nee.
2: Jij niet. Beste luisteraars, wij staan hier op de Grote Markt van Aalst met vier jonge mannen die onze vragen willen beantwoorden. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
17: Siebe.
19: Len.
18: Emiel.
5: Senne.
6: Het juiste antwoord is Kain en Abel. Zagen jullie de namen jullie wel iets, of niet?
8: Nee.
6: Nee? Okay. Hartelijk welkom in het programma Quo Vadis. Wij staan hier met een jonge man die onze vragen wil beantwoorden. Zouden wij uw voornaam mogen weten?
8: Arne.
15: Etienne. De heilige Stefanus. Dat was ik.
6: Ja, ja, ja, inderdaad. Dat is een Franse versie van Stefanus. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja.
15: Aangenaam.
6: Ik ben Marieke en dat is Anna.
15: Ah, ja. Maria en Anna. Mm-hmm. Ja. Ah, dat zijn Bijbelse namen, hè?
6: Maria, ja, ja, absoluut.
3: Maria. Ja, klopt, inderdaad.
15: Anna,
3: ja.
15: Ook, hoor.
6: Ja, ja. Anna ook, ja, absoluut. De
3: moeder van Maria.
15: Ja, ja, ja.
3: Ja. Dat is het juiste antwoord.
15: Bijna de prijs binnen.
6: Enorm bedankt.
15: Okay. Ja. Is het meegevallen?
3: Ja, tuurlijk.
6: Vatbaar
15: ja, voor uitzending.
6: Zeker wel.
15: Voilà. Oké, okay, dankjewel.
3: Maar dankjewel.
15: Graag gedaan. Dank.
6: Zo, beste luisteraars. Hebben jullie al een beetje een voorproefje gehad van wat we allemaal gedaan hebben in Aalst? Konden jullie de mensen die wij hebben aangesproken een beetje leren kennen? Maar misschien moeten we de luisteraars een beetje een beeld geven van waar we precies geweest zijn. Wij zijn dus naar Aalst gegaan. Mm-hmm. En dan zijn we eigenlijk op de Grote Markt begonnen en geëindigd.
3: Ja. Ja, we hebben alles op de Grote Markt gedaan, inderdaad.
6: Ja, inderdaad. En dat is wel een vrij groot plein. Dus we hebben daar wel een beetje rondgewandeld. Mm-hmm. We zijn niet heel op dezelfde plaats gebleven, maar we hebben eigenlijk genoeg mensen daar gehad om genoeg gesprekken te hebben.
3: Ja, ja, inderdaad.
6: Ja, er is redelijk veel passage, dus dat was geen probleem. En het was ook een zonnige dag, moet ik zeggen.
3: Ja, ja. Ik had niet verwacht dat het zo warm ging zijn. Ik dacht, ik kleed me in mijn jas of zo. Maar misschien ook daarom dat er ook zoveel mensen buiten waren, omdat het zo goed weer was.
6: En veel mensen op een middagpauze.
3: Mm-hmm.
6: Dat is altijd een goed moment om op de straat te gaan. Er komen echt wel veel mensen buiten.
3: Ja, ja, scholieren, maar ook leerkrachten en zo.
6: Ja, we hebben ook een mooie verscheidenheid aan mensen gesproken.
3: Mm-hmm.
6: We hebben een aantal echt jonge scholieren gehad. We hebben een aantal oudere mensen gehad, werkende mensen.
3: Mm-hmm.
6: Dus dat was ook, dat is altijd leuk als we een mooie...
3: Ja, ja, inderdaad. Jong, oud... Man, vrouw.
6: En we hebben uiteindelijk ook heel veel mensen gesproken eigenlijk. Want we hebben 11 gesprekken gehad. Maar bijna alle gesprekken waren met meerdere personen. We hebben 2 keer een gesprek gehad met 1 persoon. En daarnaast was het altijd met 2, 3, 4 personen. Dus uiteindelijk hebben we eigenlijk heel veel mensen bereikt.
3: Ja, ja.
6: Oké, dan is het misschien tijd om naar onze eerste 2 vragen te luisteren. We gaan wel eerst... naar een liedje luisteren. En daarna de eerste 2 vragen die we de mensen gesteld hebben. Dat zijn altijd dezelfde vragen. De vragen over Radio Maria. Maar eerst muziek. MUZIEK

0: En onze eerste vraag is, kent u Radio Maria?
1: Ik heb daar nog niet van gehoord.
2: Persoonlijk niet.
3: Nee, ik ook niet.
4: Ja, nee, ik ook niet.
5: Al van gehoord, maar ja. Ja,
0: oké, van naam vooral.
5: Ja, van naam.
0: En u, ooit al van gehoord of niet?
6: Ik weet dat het een christelijke zender is, maar echt luisteren doen wij niet.
5: Ja.
7: Ja.
8: Nee.
0: En vandaar kent u Radio Maria?
7: Gewoon van ik erover te praten, niet van haar te luisteren.
6: Nee.
3: Nee.
6: Ja.
0: En van waar kent u Radio Maria? Gewoon van horen of...
6: Ja, van horen zeggen, ja.
0: Oké, okay. En heeft u dan enig beeld van wat het is ook, of eigenlijk niet?
6: Mijn eerste idee zou zijn voor een oudere doelgroep, maar als ik jullie dan zie, gaat dat niet kloppen, hè?
9: Ja, ik heb daar wel al van gehoord, van mijn ouders, maar zelf nog nooit naar geluisterd, eigenlijk.
0: Oké, en u?
10: Ik zelf ken het niet.
0: Nog nooit van gehoord?
10: Nee.
11: Eigenlijk niet, nee.
2: Nee.
12: Nee.
0: Oké. Okay.
12: Nee.
2: Nee.
13: Nee.
14: Ik ook niet.
15: Nee.
2: Nee.
0: Nog nooit van gehoord?
2: Nog nooit van gehoord.
11: Ik ken Radio Maria van naam, maar ik heb er nog niet naar geluisterd. Nee, maar ik ken het wel van naam.
0: Radio Maria is een katholieke radio. We zijn actief hier in Vlaanderen, maar we maken ook deel uit van een internationaal radionetwerk. Onze volgende vraag is, in hoeveel landen denken jullie dat wij actief zijn? Maar we gaan jullie een paar opties geven. Rond 30 landen, rond 60 landen, rond 90 landen of rond 120 landen?
1: Misschien 60.
10: 60?
3: Ik denk ook 60.
6: Ja, ik ook dan.
0: Je mag je eigen mening hebben, hoor.
6: Misschien 90 dan.
5: Pak 60.
3: Ik hou voor 60.
1: Ja. 60.
6: Ja.
7: Ik hou voor de 120.
0: U een gokje?
8: 90.
6: 120.
0: Mooi antwoord. Wil iemand nog een ander antwoord geven? Of jullie voelen je er goed bij?
9: Ik gok 60.
10: Ja, ik ook 60.
11: Rond 60 landen.
2: 90 landen.
12: 90 ook.
14: 60.
2: 60. Ik ga dan voor 90.
11: Absoluut niet. Buiten Europa ook. Ik ga voor 90 landen.
0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand op stap gegaan naar Aalst om de mensen daar op de grote markt aan te spreken en hen een kleine quiz te laten doen. Met vragen over Radio Maria, over de Bijbel, over liturgie, de liturgische kalender en vragen over Aalst zelf. We hebben juist twee vragen over Radio Maria gehoord. Ik vroeg mij af, Anna... Had jij een bepaald beeld voordat we vertrokken over hoe dat zou zijn om mensen aan te spreken?
3: In zekere zin wel. Niet in het kader van Radio Maria. Maar als we met de scouts een verkoopactie doen, dan heb je ook wel dezelfde ervaring van... Enerzijds mensen die geïnteresseerd zijn om te weten van oké, waarom spreekt deze persoon mij aan... Anderzijds mensen die gewoon hun dag willen verder gaan. Maar voor Radio Maria, ik denk... Ik had niet echt zo een beeld van hoe mensen daarop zouden reageren. Om zo voor ja, een opname of voor de radio iets te willen zeggen. Ik zou denken dat er veel meer mensen dat liever niet zouden doen. Dan dat we eigenlijk hebben aangesproken. Dus.
0: Ja, want dat valt heel goed mee, hè?
3: Ja, ja.
0: De meerderheid van die we aanspreken zegt eigenlijk ja.
3: Ja, inderdaad. Ik denk dat zo'n 3-4 mensen die misschien dan zo waren van ja, nee, dank u. Of gewoon doorliepen.
0: Ja, of zo, ja. Ook altijd een paar mensen die zeggen, sorry, ik heb geen tijd.
3: Ah ja, inderdaad, ja. Inderdaad. Ja.
0: Maar ja, ook deze keer ging het eigenlijk heel vlot om mensen ja. te vinden die bereid waren om mee te doen. Ja.
3: Ik had wel verwacht dat we er langer tussen... interviews of tussen de mensen in, dat we langer zouden moeten mensen aanspreken dan dat we gedaan hebben. Dus dat was, ja. Ja, liep echt vlot. Ja.
0: Ja, ook deze keer hebben we het een paar keer gehad dat ik niet kon bijhouden met hoeveel mensen we al gesproken hadden, omdat we eigenlijk onmiddellijk een nieuwe groep vonden.
3: Ja, ja.
0: Dus had ik geen tijd om een vlugge notitie te maken.
3: Ja,
0: dus dat is altijd teken dat het heel vlot gegaan is.
3: Ja, ja, dat is waar. Ja.
0: Oké, okay, dan gaan wij nog naar de volgende twee vragen luisteren. Dat waren twee vragen over het Oude Testament. Onze eerste Bijbelse vraag is: hoe heten de twee oudste zonen van Adam en Eva?
3: Oh, geen idee. Ik wist niet dat ze... Maar ja, natuurlijk gaan ze zonen hebben. Maar ik heb geen idee. Nee.
0: De ene zoon vermoordt de andere. Kan misschien een hulp zijn?
3: Daar heb ik wel al iets van gehoord. Waarschijnlijk geleerd op school, maar... ja, nee, ik heb geen idee.
4: Sorry. Sorry. Oh, dat kan ik niet. Dingen... Nee, ik durf het niet te zeggen.
0: Nee, doe een gokje, doe een gokje.
4: Nee, maar ik ga super dom klinken, ik durf echt
3: niet. Nee. Jij weet het meest over.
0: Het is beter om een fout antwoord te geven dan om geen antwoord te geven, hoor.
4: Geen eerste letter zeggen.
0: Wel, het zijn er twee, hè?
4: Ja.
0: Oké, de eerste van een van de zonen is een K.
4: Kane.
0: Ja, dat is
4: dan. Ja. Oké, okay, dat wil ik zeggen, maar ik durfde niet.
0: Exact, ja. Dus Kain en Abel.
4: Oké. Okay.
0: Mega goed. Als je dat niet van de eerste keer gezegd hebt, dan was iedereen zo... Wow.
4: Ja.
3: Mozes,
5: Kain, nee. Kain en Abel. Kain en Abel.
7: Sorry, geen idee.
8: Ik heb ook geen idee.
0: De een vermoordt de andere.
7: Wij zijn op historisch... vlak niet echt kenners, hè?
0: Nee, geen idee.
7: Sorry.
6: Abel en Kain?
4: Ik heb echt geen idee.
3: Ik ga één willekeurige naam geven. Johannes?
0: Johannes is een zeer Bijbelse naam. Maar niet het antwoord dat we zoeken. De ene vermoord, de andere kan misschien helpen.
3: Nee, sorry.
13: Abel en Kain.
2: Ik heb geen idee. Noah en Jezus.
0: Twee mooie Bijbelse namen, maar niet de antwoorden die we zoeken.
2: Ah. Ja,
0: de ene vermoord de andere. Kan misschien helpen?
2: Ik heb geen idee, sorry.
4: Oh my god.
0: Doe maar een gokje.
2: Oké, maar niemand van ons is zo gelovig. Oh, wacht, ik kan gokken.
8: Doe maar een gokje. We kennen de naam op de Bijbel.
2: Twee.
0: Ja,
2: Oké. Mozes en Noah.
0: Twee belangrijke figuren uit het Oude Testament, maar niet wie we zoeken.
2: Oké.
0: De ene broer vermoordt de andere. Misschien dat kan helpen.
2: Romulus en Remus.
0: Komen niet voor in het Oude Testament.
2: Oei. Ja, dat gaat hem niet worden.
0: Geen enkel idee?
2: Nee.
0: Ken je namen uit het Oude Testament of helemaal niet?
2: Een paar, maar ik zou niet namen kunnen opnoemen met personages.
0: Oké. Misschien kan het helpen om te zeggen dat de ene de andere vermoordt?
2: Ja, dat weet ik wel, maar de namen...
11: Isaac? Nee, ja. Nee. Ik moet passen.
3: Een tip,
11: als je me zegt, zal ik weten.
3: De ene vermoordt de andere.
11: Ah ja, Kain en Abel.
3: Welk beeld aanbaden de Israëlieten in de woestijn terwijl Mozes op de berg Sinai de 10 geboden ontving? Wacht, ik denk dat ik het weet, maar... En kunt u bijna nog een keer aan?
0: Welk beeld aanbaden de Israëlieten? We zoeken een dier. Ze maakten zelf
3: koe.
0: Een...
3: koe, ja. Een gouden koe was het.
4: Maar ik zou het echt niet weten.
3: Nee.
4: Ik zou denken een Jezusbeeld of een Mariabeeld of zo. Ja.
0: Dat zou goed geweest zijn, wat ze doen is niet goed.
3: Oei. Dieren.
4: Ah ja, oei.
3: Dieren.
0: Inderdaad, we zoeken een dier. Ze maken
14: Een leeuw of zo? Nee.
4: Het is geen leeuw.
9: Nee. Is het een groot dier?
4: Het is een vrij groot dier, ja. Het is zo'n vrij normaal dier wel. Je zou het zo in een wei tegenkomen.
9: Een koe.
4: Zeg je
9: een koe?
4: God heeft dan juist bevrijd uit slavernij. En zo wat eerste wat ze doen, als ze een beetje onzeker worden, is een gouden stierkalf maken en dat dan
9: Ik was stier zeggen, maar ik durfde niet. Ik moet tegen je zeggen wat ik denk eigenlijk.
5: Oh. Dat gouden kalf.
4: We zoeken eigenlijk een dier. Ze maakten een beeld van een dier en hen baden dat dan alsof dat de god was die hen uit Egypte had geleid.
7: Maar kom.
9: Ja.
7: De leeuw.
4: Had gekund. Het is een meer voor ons dagdagelijks dier.
9: Een ezel?
7: Niet echt dagdagelijks, hè. Hond of kat. Of vis. We hebben de kat.
9: Over de 50, alles is in. Je gaat het zeggen en dan wellicht. Maar nee.
4: Het is een beeld van een dier.
9: Geen lam, hè?
4: Geen lam.
9: Nee, geen lam, hè? Ik dacht aan een ramp, man. Allee, zoiets. Zijn. Allee, een dier. Een kameel. Een slang. Ja, een slang.
4: Het is een beeld van een dier. We zoeken een dier.
9: Beeld van een dier.
4: Ja, ze maken uit al het goud dat ze bij hebben een beeld van een dier.
14: Echt geen idee.
4: Het is een dier dat je zo in de wei zou tegenkomen.
9: Een koe.
13: Oh, dat ben ik vergeten. dat ben ik vergeten.
4: Het is een dier.
13: Nee.
4: Nee. Ze rapen al hun goud bijeen. En
13: een gouden kalf. Kan dat?
4: De Israëlieten verzamelen al het goud dat ze bij hebben en ze smelten daar een beeld van. Het is een dier. We zoeken een dier.
2: Een arend.
4: Wil je gok? Wil je ook een gokje wagen?
2: Een aap. Een olifant. Een tijger.
4: Het is een dier dat wij ook zo in de wei zouden tegenkomen.
2: Een geit.
15: Jij hebt dat nog gedaan?
2: Ja.
16: Dat verhaal zegt me iets, maar ik weet de naam niet.
2: Ja, het verhaal zegt me iets, maar ik ga de naam niet weten, denk ik.
4: We zoeken een dier.
2: Een dier.
16: De wolf.
2: De wolf.
4: Had je kunt, het is geen wolf.
16: Shit. De leeuw.
2: Ik weet het niet.
15: Ja.
2: Een leeuw?
4: Nee. Oh. Nee. Ze rapen al hun goud bijeen en smelten daar een dier van. Je kunt het zo in een wei tegenkomen.
16: Een wei?
2: Een
16: paard.
2: Een
16: schaap.
2: Een koe.
4: Oh.
2: Een gouden lam.
4: Een schaap. Bijna perfect. Goud. Een gouden...
2: Schaap. Lam. Nee.
4: Maar het is inderdaad een kalfje. Een kalf. Gouden... Een kalf, ja. Weet je eigenlijk wel dieren tussen, neem ik aan. Ja. Ja. Alhoewel, er zijn wel een paar dieren die een kalf hebben, niet?
2: Ja, een klein koe.
7: Welk beeld? Christusbeeld?
14: Oh, nee, dat is Nieuw Testament.
7: Dat is later.
17: Het is een afgodsbeeld. Ja. Het is iets slechts dat ze doen.
7: Iets slecht?
17: Ja, het is een afgodsbeeld.
7: Nee, ik zou het niet weten.
14: Ze zijn op zoek naar een dier.
7: Slecht dier. Een wolf?
14: Ja, een dier dat je eigenlijk nog wel alle dagen kunt tegenkomen.
7: Wow, een hond.
14: Nee,
7: dat is niet slecht.
4: Maar het dier is niet per se slecht, hoor. Het is slecht dat ze er een god van maken. Ze denken dat het een god is. Dat is wat slecht is.
7: Ja, wel. Er zijn veel goden in de wereld, hè. Iedereen krijgt zijn eigen god een beetje. Nee, allez, een voorstelling, hè. De duivel. Nee, dat is geen dier, hè.
14: Nee.
7: U wilt dat mijn mond trekken? Want het komt niet,
14: Het staat in de wei.
7: Wat?
14: Het staat in de wei.
7: Een koe?
0: Zo, beste luisteraars, hebben wij samen geluisterd naar vragen 3 en 4. die we de mensen gesteld hebben in Aalst, de vragen over het Oude Testament. Wat vond jij van de antwoorden, Anna?
3: Nog wel goed, eigenlijk. Zeker zo de vraag over de zonen van Adam en Eva. Want ik verwacht dat mensen dat minder goed gingen weten. Maar ik denk dat is ook wel een soort naam. Het zijn twee namen die gemakkelijk aan elkaar hangen, omdat die altijd zo in één zin worden gebruikt. Dus ja, zeker hoe dat mensen soms dat nog wel echt direct weten.
0: Ik vond dat ook vrij verbazingwekkend dat er echt veel mensen waren die onmiddellijk Kain en Abel konden zeggen.
3: Ja, inderdaad.
0: Want er waren dan ook een hele aantal die het dan wisten als we iets van hint gaven.
3: Mm-hmm.
0: Dan vooral over het verhaal, de ene vermoord de andere. Dan kwam er bij veel mensen het naar boven.
3: Ja, inderdaad. Ja.
0: Maar ik had ook nooit verwacht eigenlijk dat mensen gewoon zo onmiddellijk, spontaan, die twee namen konden zeggen.
3: Ja, inderdaad.
0: Maar ik vond dat bij de tweede vraag uit het Oude Testament ook, over welk dierenbeeld ze aanbidden in de woestijn, de Israëlieten, vond ik eigenlijk ook opvallend veel goede antwoorden.
3: Ja, dat is waar. Of zo wel antwoorden waarvan je wel merkt van ze weten wel zoiets. Of bijvoorbeeld iemand zei een gouden lam. Ja. Dus ik zo, die persoon heeft wel zo het beeld in zijn hoofd van wat het juiste antwoord is. Dus
0: ja, die kan gewoon op het moment zelf niet op het juiste dier komen.
3: Ja.
0: Gebeuren, maar die wist duidelijk waar het over ging.
3: Inderdaad, ja. Ja. Ik vond het wel leuk dat heel veel mensen zo leeuw zeiden. Ik weet niet waar de connectie vandaan zou komen, maar het is wel...
0: Het is misschien gewoon het dier dat ze associëren met de regio of zo.
3: Ah ja, misschien.
0: Weet het niet.
3: Ja. Ah, dat had ik nog niet zo bekeken. Ik vond het antwoord van de kat, want ik wil het hele alledaagse dier, een kat. Ja, niet slecht.
0: Inderdaad. Ja. Want ja, bij die mensen hadden we niet gezegd in de wei, denk ik. Gewoon, het is een alledaags dier.
3: Ja, inderdaad.
0: Dat is katten een goede gok.
3: Ja. En die mevrouw zei ook slang. Zo, dat is ook zo wel Mozes met de ziekte in de woestijn, zeker.
0: Ja, inderdaad.
3: En dan een slang op een staf, een slang op een paal. Zo.
0: Ja, inderdaad, ook zeker met Mozes geassocieerd. Ja, een beeld van een slang.
3: Ja. Ja, ik wist niet van antwoorden wat ik moest verwachten als we dat dan deden. Maar uiteindelijk, ik ben wel verrast verbaasd.
0: Ja, inderdaad, er blijft toch veel hangen nog soms.
3: Ja, precies, ja.
0: Oké, dan gaan we nog eens luisteren naar muziek. En dan gaan we over naar de vijfde en zesde vraag. De vragen over het Nieuwe Testament. En die gingen alle twee over Jezus.

0: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Wat is volgens Jezus de grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betuigen?
1: Ik heb geen idee. Respect, ik weet niet.
0: De manier waarop je iemand kunt tonen dat je hem lief hebt. Maar het is wel een heel uitzonderlijke manier. Je gaat het niet alle dagen kunnen doen.
1: Ja, daar heb ik geen idee.
2: Nee, maar even diep over nadenken over die vraag. Wat dat?
0: Het is het ultieme dat je kunt doen voor je vrienden.
2: Helpen, behulpzaam zijn.
0: Nee. Echt nog veel meer dan dat.
2: Voor elkaar zijn, zorgen voor elkaar, nee.
0: Het is een beetje in een extreme situatie wel. Het is niet iets dat je alle dagen gaat doen.
2: Leven opofferen voor elkaar.
1: De grootste liefde voor hem sterven, zeker.
3: We hebben hem nog niet goed opgelet in de lesgodsdienst. Pas, sorry.
0: Het is een heel... Iets heel groot, dat je eigenlijk maar één keer kunt doen.
3: Hoi.
0: Hij doet het zelf.
3: Verrezen.
0: Sorry, wat zei je? Vergeven. Het is echt veel groter dan dat. En verrijzen vind ik wel een leuk antwoord, maar het is eigenlijk wat hij daarvoor doet.
3: Sterven.
4: Vergeving.
5: Naaste
4: liefde.
0: Naaste liefde is inderdaad waartoe wij allemaal geroepen zijn. Maar we zoeken echt één specifieke daad die je kunt doen.
4: Voeten wassen. En jij deed dat toch bij Maria Magdalena?
0: Ja, ik vind dat een heel mooi antwoord, maar dat is niet wat we zoeken. Het is echt een heel grootse daad die je maar één keer in je leven kunt doen.
5: Je opofferen voor iemand.
0: Gokje. Het is dus niet iets dat je gewoon dagelijks zou doen voor je vrienden. Het is echt een heel grote daad.
4: Sterven voor je vrienden?
6: De grootste liefde dat je je vrienden kan betuigen. Hun graag zien, kameraadschap.
0: Ja, maar het is echt een specifieke daad waar we naar op zoek zijn. Het is niet iets dat je alle dagen kunt doen. Je kunt het eigenlijk maar één keer doen voor je vrienden.
6: Je kunt het maar één keer doen. Ja.
0: Ja. Jezus doet het zelf ook.
6: Ja?
0: Ja.
6: Geef mij een hint.
0: Wat moet ik geven als hint? Het is een manier waarop je je vrienden hun leven kan redden.
6: Geen idee.
0: Het heeft alles te maken met leven en dood.
6: Ja man, het Nieuwe Testament. Dat is al een tijdje geleden dat ik dat nog gelezen heb. Als ik het al gelezen heb.
7: Vriendschap?
8: Loyaliteit.
0: Ja, maar we zoeken echt iets heel concreets. Het is een daad die je kunt stellen. En dat is eigenlijk de manier waarop je toont dat je vrienden echt lief hebt.
8: Moord.
0: Moord? Wie ga je vermoorden?
8: Ze vraagt wat dat je...
7: Ja, iemand...
8: Nee, iets wat dat... Trouw zijn naar je vrienden toe.
7: Maar je moet iets doen.
0: Ja, maar het is op zich geen slecht antwoord. Alleen dood jij niet iemand.
7: Iemand laten doden.
8: Je leven op het spel zetten voor een andere persoon.
9: Ah. Betrouwbaarheid.
7: Zeg dat.
8: Betrouwbaarheid.
0: Dat is een heel mooi antwoord. Maar we zoeken iets heel specifiek. Het is echt één daad.
9: Loyaliteit. Ik weet het niet.
7: Loyaal. Yep.
9: Maar ik niet. Nee. Ja. Eén jaar. Twee jaar.
8: Heeft heel zijn leven nog gezien.
9: Ik heb niet meer ervaring als jullie.
0: Je mogen gewoon een gokje wagen, hoor. Geen zorgen.
8: Okay. Loyaliteit.
0: Ja, maar we zoeken dus echt een actie.
8: Een actie?
0: Dus, ja.
7: Ah, een actie.
8: Verdediging.
7: Actie.
10: Ja, jezelf opofferen voor hem of
8: opofferen.
10: Zo.
8: Ja, jezelf opofferen.
9: Grootste liefde.
8: Nee, ik zal het niet weten.
0: Het is echt één specifieke daad die je één keer in je leven kunt stellen voor je vrienden.
9: één keer je leven geven.
11: Dat is volgens wat?
12: Volgens Jezus de grootste liefde die iemand aan zijn vrienden kan betuigen. De grootste daad.
11: Zijn leven geven voor iemand.
12: Welk opschrift was aan het kruis van Jezus bevestigd?
13: Oh. Ja, nee, dat weet ik niet.
0: Het is onder andere zijn naam en waar hij vandaan kwam.
13: Nee, ik weet het ook niet.
2: Welk wat?
0: Opschrift. Er stond een kleine zin boven Jezus aan het kruis.
2: Ja, moet ik weten eigenlijk niet.
13: Dat hij doodging voor onze zondes.
0: Dat had gekund, maar dat is niet juist antwoord. Ja, was echt, ik vind dat een heel goed antwoord, maar dat is niet wat we zoeken.
2: Oei, oei.
0: Het is eigenlijk een beetje een soort titel. Waar dat hij vandaan komt en dan...
2: Wat nee,
13: ik weet het niet.
2: Nee.
1: Goh, dat weet ik niet. Nee, dat was meer nee en dan of zo. Nee.
0: Ja, maar we zoeken de zin, niet de afkorting.
1: Ah, dus ja. Is dat niet in mijn... Wacht, hè. In mijn hand geef ik mijn ziel of al zoiets.
3: Toch heb je niet wie die fietsjes zijn, hè. Sorry, pas. Ik zie het toch een klein beetje voor me, maar kan moet pas.
2: Ja, nee, dat weet ik niet.
0: Geen idee?
2: Het kan niet Latijn zijn, hè.
0: Het stond... Het was in 3 talen eraan bevestigd. In het Latijn, Grieks en Hebreeuws. Maar de zin zelf, enig idee...
2: Een tipje, het eerste woord.
0: Het eerste woord is Jezus. Het is eigenlijk een soort titel dat Pontius Pilatus hem geeft en de Joden zijn er niet mee gediend dat dat op het kruis staat.
2: Jodenkoning.
0: Het is eigenlijk een titel. Pontius Pilatus geeft hem een titel en de Joden zijn er niet mee gediend dat hij dat aan het kruis hangt. Want zij denken dat het niet waar is.
2: De Zoon van God.
0: Had helemaal gekund, dat is niet wat we zoeken. Het gaat specifiek eigenlijk ook over het Joodse volk.
2: Ik weet het niet, sorry.
13: Ik ook niet.
6: Inri. Inri.
0: En weet u wat dat betekent?
6: Nee, dat ben ik ook vergeten.
0: Het is eigenlijk een titel. Dat Pontius Pilatus laat vastmaken aan het kruis. De Joden zijn er niet blij mee dat dat op het kruis staat.
6: Terug. Geen flauw idee.
3: Wat is een opschrift?
0: Een klein tekstje. Het is eigenlijk een titel die aan Jezus gegeven wordt.
3: God.
9: Profeet.
0: 2 heel goede gokken, maar niet wat we zoeken.
9: Amen. Gods bloed. Ja, het bloed van God.
14: Was dat niet Inri?
0: Dat is inderdaad juist. Heb je ook enig idee wat dat betekent?
14: Nee.
0: Nee. Het is eigenlijk een titel. Hij is koning van...
14: Ik weet het niet.
9: Opschrift.
0: Ja.
9: Ik wist niet eens dat er een opschrift op stond eigenlijk.
0: Ja, Pontius Pilatus laat eigenlijk een titel van Jezus aan het kruis bevestigen. En de Joden zijn er niet blij mee.
9: Koning dan zeker?
11: Inri, was dat?
0: Mm-hmm, ja.
11: Wat is die afkorting daarvan? Dat is Latijn, denk ik. Hè? In vrede, rust hij of zoiets? Of,
0: nee.
11: Ja, Inri?
0: Het is een titel voor Jezus.
11: Ah, de Zoon van God? Of,
0: de Joden waren er niet zo blij mee.
11: Wat?
0: De Joden waren er niet zo blij mee.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Wij zijn deze maand samen met Anna op stap gegaan in Aalst en hebben daar 11 gesprekken gehad op de Grote Markt met best veel personen. En we hebben juist samen geluisterd naar de twee vragen over het Nieuwe Testament. Bij deze vragen zou ik zeggen, er waren minder mensen die spontaan het antwoord wisten.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Maar wel een mooi aantal mensen, als we dan wat meer context gaven, die er toch op konden komen. Denk je ook niet?
1: Ja. Of zo, ja, na één tip, dat ze wel zo waren van, ah ja. Zeker de vraag over de grootste liefdesdaad. Ik was ook wel verbaasd in hoeveel mensen na zo'n paar keer iets gezegd te hebben, daar wel uiteindelijk opkwamen. Dan,
0: ja, dat vond ik ook echt.
1: Ja.
0: Dat is niet. Ik denk dat er niemand was. We gaan straks de statistieken overlopen, dus dan kunnen we het nog eens zien.
1: Ah, ja.
0: Maar ik denk dat er niemand was die daar onmiddellijk spontaan het antwoord op wist. Maar met een beetje hulp waren er echt heel veel mensen die daar dan opkomen. Dat het ultieme is dat je aan je vrienden kunt betuigen.
1: Ja.
0: Dat vind ik op zich een heel, ja, heel mooi beeld, dat er toch nog veel van wat het christendom is,
1: mm-hmm,
0: dat mensen daar toch een beeld van hebben, van de barmhartige God. Die,
1: ja,
0: ook, en hier gaat het natuurlijk over Jezus zelf, hè, die zichzelf opoffert aan het kruis.
1: Ja, ja. Ja, dat is echt een van de mooiste vragen van heel de reeks. En, ook dat het ook zo het is geen vreemd concept voor de mensen.
0: Ja, inderdaad. En de tweede vraag, ook daar waren er ook een mooi aantal mensen die daar ofwel INRI, de afkorting,
1: mm-hmm,
0: wisten, of wisten dat het iets met koning te, mm-hmm, maken had.
1: Ja, ja.
0: Want dat is ook wel een beetje een niche vraag al, denk ik.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik denk niet dat ik het zelf direct zou weten ook. Die vraag. Dus ik vind het wel chic zo, mensen die dan zeiden, ah ja, koning van de Joden. Dat ze wel zo ergens die wel in de trend wisten waar ze moesten zoeken en zo.
0: Ja.
1: Ja,
0: die dan vooral wisten, als ze context gaven, Pontius Pilatus, die het laat doen. Mm-hmm. De Joden zijn er niet mee gediend. Dat ze dan,
1: mm-hmm,
0: wisten,
1: ja,
0: waar het over ging.
1: Ja. Ja.
0: Dan gaan we nog luisteren naar de volgende vier vragen. We gaan de laatste vier vragen samen nemen.
1: Mm-hmm.
0: Dat waren de meer specifiek katholieke vragen. Vragen over de liturgische kalender eigenlijk. En twee vragen over Aalst en geloof in Aalst. Mm. Daar gaan we nu samen naar luisteren.
1: Aan welke heilige is de meimaand gewijd?
2: De meimaand. Jezus?
0: Dat had gekund. Het is, ja, niet Jezus. Maar het is wel buiten Jezus zowat de meest belangrijke heilige.
2: Nee, geen idee.
0: Onze radio is naar haar vernoemd.
2: Maria. Dan profeet of zo? Nee.
0: Het is een vrouw.
3: Maria.
0: Exact.
3: Maria.
4: Ah, Maria. Dat is niet moeilijk.
5: Ja, Maria.
6: Maria.
0: Maria. Het is een vrouw.
7: Oh, wacht. Ligt op het puntje van je tong. Heb ik nou een tipje?
0: Ze is de meest belangrijke, toch zeker vrouwelijke heilige.
7: Maria?
6: Maria?
0: De meimaand, dus de maand mei. Jullie kennen. Het is geen heilige. Jullie kennen haar sowieso.
8: Ah, het is een Maria.
9: De meimaand?
0: Ja, dus de maand mei.
10: Je weet het.
6: Maria.
8: Heilige. Nee.
0: Je kent haar sowieso?

0: Daarop is ook altijd een verlofdag.
1: Ik ben niet zo goed met de feestdagen, dus ik vergeet die altijd.
0: We vieren dan dat de Heilige Geest neerdaalt over de apostelen Maria. Als dat een hulp kan zijn?
1: Nee.
2: Vijf dagen na Paas.
3: Pinkstermaandag.
4: Onze Lieve Heer in mijn hart.
0: Nee, het is nog daarna.
4: Het is Sinkse.
5: Pinksteren.
6: Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.
7: Pinkster. Maar Witte Maandag is
6: Pinkster. Pinkster.
1: Ja. Ja. Witte Maandag. Ik kan niet. Is dat 50 dagen Pinkster? Ja. Dat is een beetje misreken.
8: Na Pasen.
0: Na Pasen. Het is ook nog na Onze Lieve Heer Hemelvaart, 10 dagen later. Het is op een zondag, maar de maandag hebben we verlof.
8: Pinksteren.
0: Een verlof.
8: Ja.
9: Pinksteren.
10: Nee, dat daarvoor.
8: Nee.
10: Dat,
11: is dat niet zo lichtfeest? Hemelvaart.
9: Nee.
0: Hemelvaart is 40 dagen na Pasen. Ja, dus nog 10 dagen daarna.
10: Dat is ongeveer een goede maand.
8: Ik weet het niet. Ik dacht hemelvaart, maar...
0: Dat is een heel goede gok, maar het is dus nog juist daarna.
8: Ja, ik dacht dat ook, dus ik weet het niet.
12: Ja, ik weet het ook niet.
9: Wapenstilstand?
0: Wapenstilstand is in november. Pasen is altijd eerder deze periode.
13: Wacht,
0: hoe is dat? Het is vakantiedag. Ja, de maandag daarop. Hebben jullie geen school? Maria Lichtmis? Dat is 2 februari. Het is de Heilige Geest die neerdaalt over Maria en de apostelen.
12: Ik wist het nog. Ik wist het echt. Daar hebben we toch vrijdag
10: over. Denk ik.
12: Pinkstermaandag. Pinkstermaandag.
9: Ja? Oh, de...
8: Pinksteren?
0: Ja.
14: Onze Lieve Heer Hemelvaart?
3: Dat is 40 dagen na Pasen. Dat is nog 10 dagen later.
14: Is dat niet die vlammetjes die...
3: Ja.
14: De nederdaling van de
3: Heilige Geest. Ja. Ja.
13: Goed, hè?
3: Ja, en kent u de naam?
14: Nee. Ja, ken als je mij zegt op.
0: Dan gaan we naar 2 vragen over Aalst. Welke priester van Aalst zette zich in voor het welzijn van de arbeiders tijdens de industriële revolutie?
3: Ja, veel weet ik niet over Aalst. Dus...
0: Ben je zelf van Aalst of niet?
3: Nee.
0: Okay. Dus ook wel, buiten Aalst is dat ook wel heel bekend. Er is een film over, een musical.
3: Is een musical?
0: Ja.
3: Ik dacht dat... Nee, het was een pater. Dat pater dans, maar dat gaat niet...
8: Ik krijg alleen maar priesterdans. Ja, dat ging ik ook zeggen. Ik alleen maar priesterdans.
3: Priesterdans.
9: Pater Damian?
0: Ik snap, als je bekende Vlaamse priesters zoekt, dat dat je naar boven komt. Maar dat is niet meer wie we zoeken.
9: Hij is een van Ieper, dus dat is nogal moeilijk.
0: Maar hij is ook in heel Vlaanderen bekend, hoor. Er is een film over hem.
9: Oh, ja, dans. Just.
8: Dans.
3: Ja.
8: Priesterdans.
0: Tijdens de industriële revolutie.
14: Dansen. Alles wat gelezen, overgelezen.
0: Ah ja?
14: Filmen gezien, ja, natuurlijk.
12: Priester van alles.
11: Adriaan.
12: Don Bosco.
0: Dat is een heilige van de jeugd, maar dat is niet meer wie zoeken.
11: Jozef.
12: Priester Daans.
8: Daans.
0: Politie.
8: Ja, natuurlijk priester Daans.
3: Welke priester van Aalst zette zich
14: Daans.
3: In... Wie is de patroonheilig van Aalst? Ik zou het niet weten.
0: Ook de parochiekerk hier heet zo?
3: Ja, zou het niet weten.
0: Misschien het meest bekende beeld van hem is dat hij op een gegeven moment een bedelaar tegenkomt. En hij scheurt zijn mantel in twee.
3: Sint Nicolaas.
0: Ja.
2: patroon heeft.

0: Is dat iemand in de kerk of zo?
1: Ja, een patroonheilige is eigenlijk een heilige die speciaal voor jou, in dit geval een stad, speciaal voor deze stad bidt. Ah. Je hebt ook zelf een patroonheilige.
2: Dat staat wel in de kerk, maar ik zou het niet weten.
1: Ja, de kerk, de parochiekerk heet ook zo.
2: Sint Martinus. Sint Martinus dan.
3: Deile Martinus.
4: Staat dat hier niet?
1: Die kerk is naar hem vernoemd.
5: Sorry.
1: Misschien dat dit kan helpen. Hij was een Romeinse soldaat. En op een gegeven moment komt hij een arme tegen die langs de kant van de weg zit. En hij scheurt zijn mantel in twee om hem de helft te geven. Want de andere helft was van het Romeins leger, dus dat kon hij niet afgeven. Ze geeft eigenlijk zijn eigen deel.
5: Maar ook beter een beetje opletten en de laatste zien is misschien.
1: Ze ligt begraven in Tours in Frankrijk.
5: Uit Valsen ga ik ja zeggen.
1: Het is Sint Maarten of Martinus.
5: Oh, kijk. Okay. Als eerst hij al zei.
1: Oei.
3: Ja, maar bijna een patroonheilige.
1: Elke stad heeft een patroonheilige.
3: Kan
2: nu.
3: Nee, wij weten
2: het. Wij zijn Barbara, maar dat is van
1: de kerk brand. Daar heet...
3: Sint Martinus.
1: Sint
3: Martinus. Want wij weten dat. Want wij werken op de Sint Martinus school. Instituut.
6: Ik ga het wel weten als je het zegt, denk ik. Maar ik kom er niet direct op.
1: Dus de Romeinse soldaat die zijn mantel in twee scheurt om aan een arme te geven. De kerk daar.
6: Sint Martinus?
7: Sint Jozef? Nee. De patroonheilige van ons. Tja, dat is een goede vraag. Sint Maarten? Mm-hmm. Sint Maarten, ja.
8: Prins Camille.
1: Dat hebben we nogal gehad van antwoord, was niet juist.
8: Den Doge.
1: Den Doge?
8: Ja, burgemeester.
1: Oké. Okay. Nee. Het is een heilige, hij is al lang dood. Hij leefde in de eerste eeuwen na Christus. Hij is het meest bekend door het feit dat hij op een gegeven moment zijn mantel in twee scheurt. Dat was een Romeins soldaat. Om de helft van zijn mantel aan een arme persoon te geven. Die hij tegenkwam.
8: Oh, ik ken dat verhaal. Ik ben die naam vergeten.
1: In Aalst krijg je er ook als kind cadeautjes van.
8: Ah, Sint-Nicolaas. Sint-Niklaas.
1: Nee, dat is uit Aalst.
8: Huh? Ah, Sint Maarten.
9: Wat is dat? Wat is een patroon?
1: Een patroonheilige is een heilige die in dit geval voor een stad... speciaal voor die stad bidt. Die je speciaal kunt aanroepen om je stad te beschermen.
8: Ik wist dat.
1: Dus steden hebben dat, mensen hebben dat ook. We zoeken iemand die in de eerste eeuwen na Christus leefde. Dus hij is al lang dood. Hij is zelf nooit in Aalst geweest, moet ik zeggen.
8: Dat is 18e eeuw.
2: Ja, wel.
1: Hij was een Romeins soldaat.
2: Oh, keizer.
1: Hij was geen keizer, nee. Hij is een nederige Romeinse soldaat. En op een gegeven moment komt hij een arme tegen, langs de kant van de weg. En dan...
2: Dingen, de Sint.
1: Ja?
2: Ik wist zijn naam niet.
9: Zegt hij?
2: Sint Maarten. Nee.
9: Sint Maarten.
2: Ja. Sint Maarten?
8: Dat is een moeilijke. Patroon eigenlijk. Sint Martinus. Goeie berekende gok.
7: Oh, dat zou een keuze zijn. Wacht, hè. Petrus?
10: Nee, het is een Romeinse soldaat die zijn mantel in twee snijdt.
7: Ah, Martinus.
11: Zo, beste luisteraars, hebben wij de laatste vier vragen gehoord. Die gingen over liturgische feesten en over Aalst. Anna, kon jij zelf op de vragen antwoorden die wij gesteld hebben?
10: Ja, de Maria zou ik niet weten, denk ik. Ik had ook denk ik een gok gedaan. En ik wist ook niet dat ze het grootste internationaal radionetwerk waren. Dat is wel een leuk weetje.
11: Ja, dat is een leuk weetje.
10: Ja, dat is echt tof. En ik denk, mensen zijn er ook zo van, wauw, toch wel groot, ja. Ik denk de meerderheid wel, zou ik wel geantwoord kunnen hebben. Ja, ik vond het een goede reeks. Dat is echt een mooie reeks.
11: Dank u.
1: En als je denkt aan mensen in jouw omgeving, zowel katholieken als niet-katholieken, denk je dat zij over het algemeen op de vragen zouden hebben kunnen antwoorden?
10: Ik denk de meeste katholieke mensen wel. Ja. Die kennen alleszins. Niet-katholiek? Misschien. Ik weet het niet. Dat hangt echt af wel van persoon tot persoon, denk ik. Ja, want sommige mensen zijn er nog wel zo mee bezig of stellen wel zich, als ik bijvoorbeeld iets uitleg of zo, of ik ben daar naartoe geweest of dat, dan zeggen ze, ah, hoe is dat? Hebben nog wel zo een soort interesse of zo? Terwijl andere mensen leven gewoon hun leven en ja.
1: Heb je het vaak over het geloof met mensen uit je omgeving die zelf niet gelovig zijn?
10: Ja, soms. Ik probeer dat niet onder stoelen of banken te steken. En ik ga niet per se mee opzetten een gesprek daarover aangaan, denk ik. Maar ik denk, ik zou gewoon als het zo gaat van, oh, het was een weekend en ik ben op retreat geweest of ik ben daar geweest of ik heb dat gedaan. En mensen stellen vragen, dan probeer ik wel een eerlijk antwoord te geven. Het is wel een werkpuntje, maar het gaat steeds beter en beter. Als je zo in het middelbaar bent, was ik niet geneigd om daarover te praten. Maar hoe ouder je wordt en hoe meer dat echt een onderdeel van mijn leven wordt, hoe belangrijk dat wel vind dat ook op vlak van in gesprekken en zo, ja, dat ik dat niet wegsteek.
1: Dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek. En daarna is het tijd voor ons voorlaatste fragmentje, waar we gevraagd hebben of de personen die we hebben aangesproken, of zij zelf gelovig zijn, mm-hmm. Of ze in contact komen met gelovige mensen, of ze daar ooit vragen over stellen. Daar gaan we naar luisteren, maar eerst muziek.

0: enorm bedankt dat je wou meedoen. Zou ik nog een laatste vraag mogen stellen? Of dat je, kom je ooit in contact met het geloof, met gelovige mensen? Of helemaal niet eigenlijk?
1: Niet echt, nee. Mijn ex-schoonmoeder was wel gelovig, maar zelfs dan was ze er ook niet echt mee bezig.
0: Oké, dus eigenlijk vrij vreemd voor jou.
1: Ja. Dus het enige wat ik ervan weet is wat ik op school heb gehoord.
0: Dus... Oké. Okay. En is dat iets wat je je voor zou interesseren of helemaal niet?
1: Op delen, ja, maar niet volledig.
0: Oké, mega goed. Dankjewel allemaal om te willen antwoorden.
2: Graag gedaan.
0: Zou ik jullie nog een laatste vraag mogen stellen?
2: Ja, doe maar.
0: Zijn jullie gelovig opgevoed? Is dat iets waar jullie mee bezig zijn of helemaal niet?
3: Ik zelf niet. Ik heb daar ook nooit op school iets mee gedaan.
4: Ik ben zelf moslim opgegroeid en ben ook moslim.
5: Ik heb sowieso mijn communie gedaan, maar ik ben later wel zelf bekeerd tot het christendom. Maar het is niet met mijn ouders of zo. Het is gewoon uit mezelf dat ik dat gedaan heb.
0: Oké, dus je bent echt gelovig?
5: Ja, ik ben wel gelovig. Okay. Het is een beetje schaamelijk dat ik hier dan zo aan het twijfelen was over alles, maar ja.
0: Maar uiteindelijk had je mega veel antwoorden, ja. Je moet gewoon een beetje zelfzekerder zijn. Ja. Oké, maar mega tof. En wil je daar iets over zeggen? Hoe is dat gebeurd?
5: Ik weet eigenlijk niet hoe dat zo geswitcht is. Dat zat sowieso op mij altijd wel aan de katholieke lagere school en zo geweest. Dus dat zat wel al een beetje erin of zo. Maar ik denk dat dat gewoon een beetje een switch in het leven of zo. Dat ik zo was van, eigenlijk heb ik daar wel iets aan. En is dat wel een standpunt in mijn leven of zo, waar ik wel... Dat is wel een zekerheid dat ik dan heb. En ik heb daar wel iets aan. Ik ga ook wel elke week naar de kerk en zo.
0: Okay.
5: En mijn ouders hebben daar ook wel begrip voor, dus...
0: Oké, okay, ja, tof. En hebben jullie het daar dan ooit over? Of eigenlijk niet?
3: Ja, in de klas praten we daar wel vaak over.
5: Ja, we hebben ook vrienden dat gelovig zijn, dus ik denk dat het verschillende gelovigen... Dan kunnen we daar wel goed over praten. Ook verschillende meningen, dus dat is wel goed.
0: U wist wat zo goed als alle antwoorden... Is het geloof, is dat iets waar u mee bezig bent? Is dat belangrijk voor u?
6: Ja, toch een beetje, ja. Ja.
0: En u bent zo opgegroeid, ja?
6: Ja, zo opgegroeid.
0: En bent u daar dan dagelijks mee bezig, of niet?
6: Ja, soms wel. Ja, dat blijft toch hangen, wat je mee opgevoed zit, ja. Ja.
0: Oké. Okay. En jij, Jitse, is dat iets wat jou iets zegt, of helemaal niet?
7: Nee, ik weet daar niks van. Ik ben niet zo opgevoed. Dus,
0: oké.
7: Okay.
0: Ja. Het is ook niet iets waar je ooit mee in contact komt op een andere manier of zo?
7: Maar ik ben bewust niet zo... Ik ben bewust niet christelijk opgevoed. Ik heb twee ouders die ook uitgeschreven zijn bij de kerk. Dus dat was denk ik wel een beetje een bewuste keuze. Voor.
0: Is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
8: Goh, niet dagelijks. Ik ben niet gelovig. Je ook niet echt, denk ik. Ik heb begraving en een keer een communie, maar voor de rest is het eigenlijk een heel laag petje.
0: Oké, en het is ook niet iets waar jullie ooit vragen over stellen of zo, niet echt?
8: Eigenlijk niet. Meer carpe diem dan wij leven, denk ik.
0: Ja. Maar ik heb toch de indruk dat jullie geloven dat dat niet is waar jullie mee bezig zijn. Nee. Is dat voor jullie helemaal...
9: Ja, voor mij zo. Ik ben een atheïst.
0: Met alle respect. Dus voor alle drie gewoon, dat is niet iets waar jullie ooit mee bezig zijn, nee?
10: Jawel, jawel, jawel. Of... Ik, jawel. Dagelijks ben ik daar niet mee bezig, maar ik merk in periodes dat het moeilijker gaat, dat er toch een of ander ding is dat ik toch graag zou willen dat ik dat kan geloven. Ja, en dat ik dan ja, toch een keer een schietgebedje doe of zoiets. Dus niet okay. Dagelijks, maar ik merk van mijn eigen wel in tijden van nood. Ja,
0: voilà. Oké. Okay. Zou ik nog mogen vragen, geloof, is dat iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
11: Vroeger wel, met zo de doop en de communies en zo. Maar zelf ben ik niet door mijn ouders gelovig opgevoed of zo. Ik heb ook niet op een katholieke school gezeten in de middelbaar of zo.
0: Oké, dat is niet echt eigenlijk.
11: Nee.
0: Oké. En jij?
12: Nee, ik ook niet. Ik ben ook niet katholiek opgevoed. En ik heb ook geen doop gehad of communie.
0: Is dat iets waar jullie je ooit vragen over stellen of eigenlijk niet echt?
12: Nee, ik stel me daar niet zoveel vragen bij.
0: Okay.
11: Ik vind dat wel interessant. Ik heb ook enkele vrienden die wel heel gelovig zijn. En ik praat daar wel graag over met hen en zo. Ik vind dat wel iets interessants.
0: Geloof, is dat iets waar u mee bezig bent?
13: Af en toe, ja, toch wel.
0: Af en toe. En wat betekent dat dan voor u?
13: Dat ik soms eens bid. Bidden. Nou wel, ja. Voor algemene zaken. Voor wat ik misschien misdaan heb in mijn leven. Hè.
2: Ja.
0: Enorm bedankt om te willen antwoorden. Ja. Zou ik nog als laatste mogen vragen? Komen jullie ooit in contact met gelovige mensen, met geloof of niet?
14: Ja, elke dag. Mensen van in mijn klas zijn katholiek, dus daarmee kom ik in contact. Eigenlijk in de les en gewoon in de speeltijden ook gewoon.
0: En praten jullie daar ooit over?
14: Nee, dat hebben we eigenlijk gewoon juist wat meer als we zelf les hebben over religie. Dan vergelijken we eigenlijk een beetje wat dat alle religies inhouden en bevatten. Ja. En dan praten we daarover.
0: Jij krijgt zedeleer, zei je.
14: Ja.
0: Dus je zit dan niet samen met katholieken, neem ik aan.
14: Nee.
0: Ja.
14: Maar we leren wel ook zo wat dat een religie inhoudt en zo. Dus we hebben ook wel al voorbeelden gezien, zoals het katholicisme en zo.
0: Zou ik juist nog mogen vragen of dat jullie ooit met geloof in contact komen?
15: Ja, ik heb mijn basisschool godsdienst gedaan. Dus ja. En ik heb ook mijn communies gedaan, mijn twee. Dus ja, en hij ook, Senne.
16: Ik heb ook mijn twee.
15: Ja, en Emiel heeft één communie gedaan. En dan heeft ze beide gedaan.
0: Oké, maar voor de rest, het is niet dat jullie daar ooit mee bezig zijn. Jullie daar ooit vragen over stellen of zo?
15: Nee, niet echt, nee.
0: Nee. Zou ik nog mogen vragen? Je hebt een mooi aantal van de vragen juist. Ben je zelf gelovig?
15: Of ik heb mijn communie gedaan, maar daar stopt het een beetje mee.
0: Oké, het is niet dat je daar nu mee bezig bent.
15: Nee.
0: En stel je daar ooit vragen over of zo, of niet?
15: Soms wel als ik in mijn bed lig en dan te piekeren, kun je over van alles beginnen nadenken. En ja, soms.
17: Bent u zo bezig met het geloof? Wat zegt het geloof u?
2: Goh. Bezig? Toch wel, de spiritualiteit, zin van het leven en die dingen zo. Ik denk daar wel over na. Dus dat raakt wel het geloof in het algemeen. Hè. Niet specifiek het geestelijke. Ja, zo ben ik opgegroeid, van thuis uit. Maar ja, toch wel. Ik. Denk na.
0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Quo Vadis. Wij hebben zo net geluisterd naar ons voorlaatste fragmentje, waar wij de mensen in Aalst op het einde van de kleine quiz eigenlijk die we hen hebben laten doen, nog gevraagd hebben of zij zelf gelovig zijn, of in contact komen met het geloof, op welke manier dan ook. En jullie konden juist hun antwoorden op die vraag horen. Wat vond u van de antwoorden, Ada?
18: Heel eerlijk. Ja, heel eerlijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zeker zo de jongere scholieren en zo die we geïnterviewd hebben, dat ik dat niet verwacht had. Dat ze bijvoorbeeld ja, daar over praten of zo. Of dat ze... Maar dat is misschien een laagdrempelige verwachting misschien. Aan de andere kant is ook wel mooi dat ze dat je over onderling onder vrienden wel merkt dat daarover gepraat wordt. En dat niet iets dat, ook al is dat niet iets dat in hun leven een rol speelt, dat ze daar toch wel vragen over hebben, of nieuwsgierig of zo over naar zijn. Of misschien aan hun vrienden vragen van ja, waarom zijt jij gelovig?
0: Ja, en dat er genoeg katholieken in een klas zitten om het over te kunnen hebben ook.
18: Ja, inderdaad.
0: Lijkt mij zeker ook niet vanzelfsprekend.
18: Nee, dat is waar.
0: Ja, en dat één meisje dat we gesproken hebben, die eigenlijk zelf bekeerd was, zei toen dat wij met hen aan het spreken waren op het einde, kwam er juist een groep jongens aan, die van dezelfde school zijn. En kunt u ook in het fragmentje dat we juist gehoord hebben, kan je op een gegeven moment ook zeggen aangedaan.
18: Ja.
0: Dat was tegen die jongens. En daar was ook een jongen bij die een kruisketting aan zijn hals had. En die zo een beetje naar ons aan het tonen was van hey.
18: Ja, ik had zo het gevoel dat hij dat ook wel... Allee, het leek wel iemand die zo was van oh, ik zou dat ook wel willen doen.
0: Dan wordt het tijd om het laatste onderdeel van onze uitzending te doen. We gaan de statistieken overlopen en te weten komen op welke antwoorden er juist geantwoord is en hoeveel mensen juist hebben geantwoord.
18: Ja.
16: We gaan dat als volgt doen, als dat goed is, Anna. Ik ga de vragen zeggen.
18: Ja.
16: Jij mag het juiste antwoord geven.
18: Oké.
16: En dan zal ik zeggen hoeveel mensen juist waren.
18: Alright, is goed.
16: De eerste vraag is niet onmiddellijk echt een kennisvraag, maar kent u Radio Maria? We hebben dus 11 gesprekken gehad, maar eigenlijk met een stuk meer mensen dan dat gesproken. Mm-hmm. En dat blijkt ook uit deze vraag, want er waren 16 mensen die nee geantwoord hebben en 6 mensen ja. Ja. En van die 6 mensen die ja zeiden, was het merendeel gewoon van naam eigenlijk. Ze hadden er alles van gehoord.
18: Mm-hmm.
16: Maar ook een paar die dan meer wisten van, ah ja, het is een christelijke radio, die een beeld hadden van wat het precies was.
18: Ja, ja.
16: Maar in totaal dus eigenlijk 24 mensen die wij gezien hebben.
18: Ja. Ja.
16: Oké, dan naar een eerste vraag met een juist antwoord.
18: Mm-hmm.
16: Radio Maria is een katholieke radio, maar wij maken deel uit van een internationaal radionetwerk. In hoeveel landen zijn wij ongeveer actief? In ongeveer 30 landen, 60 landen, 90 landen of 120 landen?
18: 90 landen.
16: Exact, het juiste antwoord.
18: Tada!
16: En dat hadden 6 mensen juist.
18: Oeh. Okay. Ah, ik dacht dat meer mensen 90 hadden gezegd. Maar ook wel heel veel mensen die 60 hadden gezegd, denk ik.
16: Ja, 60 is het antwoord dat we het meest gehad hadden.
18: Ah ja, oké. Okay. Ja.
16: Dan gaan wij naar het Oude Testament. Hoe heten de 2 oudste zonen van Adam en Eva?
18: Kain en Abel.
16: Exact. En dat hadden 4 mensen juist.
18: Oh.
16: En dan nog 1 iemand die na een hint, die iets extra informatie nodig had, maar die het dan ook wist.
18: Ah ja, ja.
16: Dan was de volgende vraag. Welk beeld aanbaden de Israëlieten in de woestijn terwijl Mozes op de berg Sinaï de 10 geboden ontving?
18: Een gouden kalf.
16: Inderdaad, een gouden kalf. En dat hadden 3 mensen juist. En 2 mensen was aan hun antwoord te blijken dat ze echt wel het verhaal kenden, maar dat ze gewoon niet exact het juiste antwoord konden geven.
18: Ja.
16: Die wisten dat het over dieren ging, of die wisten dat het een gouden beeld was, maar niet op het juiste dier konden komen.
18: Mm-hmm.
16: Dus ook daar zeker geen slecht resultaat. Het Nieuwe Testament. Wat is volgens Jezus de grootste liefde die je aan je vrienden kunt betuigen?
18: Je leven geven.
16: Inderdaad. En dat hadden 2 mensen juist, en 7 mensen wisten daarna een hint te krijgen. Dus die konden niet onmiddellijk, die wisten niet onmiddellijk dat dat de woorden van Jezus waren. Maar als we dan zeiden, het is een daad die je stelt, je kunt het maar 1 keer doen, dan konden zij wel het juiste antwoord geven. Sterven voor je vrienden. Nog een vraag over Jezus. Welk opschrift was aan het kruis van Jezus bevestigd?
18: Wacht, nu weet ik het zelf niet meer. Jezus van Nazareth, koning der Joden?
16: Ja. Inderdaad, ja. Jezus de Nazoreer, koning van de Joden. Afgekort is dat INRI, in het Latijn. En er waren 3 mensen die dat wisten. De afkorting INRI.
18: Ja.
16: Ze wisten wel niet waar het voor stond, maar goed, ze wisten toch wel dat.
18: Ja, ja.
16: En 2 mensen die na een hint ook wisten dat het Jodenkoning was.
18: Mm-hmm.
16: Of koning van de Joden. Dan was de volgende vraag, aan welke heilige is de meimaand gewijd?
18: Maria.
16: Inderdaad, en dat wisten 6 mensen. Eigenlijk heel veel mensen wisten dat gewoon spontaan.
18: Ja.
16: Het juiste antwoord Maria was. En er zijn nog veel mensen die ook het antwoord Maria hebben kunnen geven, maar dat was dan meer op de hints.
18: Ja, zo van, het is een vrouw, of je kent haar sowieso. Ja.
16: Ja, dus die reken ik niet mee als juist antwoord.
18: Ah, ja, ja, ja.
16: Welk hoogfeest vindt 50 dagen na Pasen plaats en sluit de paastijd af?
18: Pinksteren.
16: Ook een vraag die heel veel juist beantwoord is. 8 mensen wisten het spontaan. Konden, of bijna onmiddellijk na een beetje nadenken, konden Pinksteren of Pinkstermaandag antwoorden.
18: Ja, ja, ja.
16: En dan 2 mensen die een hint nodig hadden om het te weten.
18: Mm-hmm.
16: Moet ook wel zeggen, 1 van de 8 kon niet op de naam komen, maar wist dus dat het ging over de neerdaling van de Heilige Geest.
18: Juist,
16: dus ook goed
18: wordt gerekend. Wordt juist gerekend,
16: ja. Absoluut. Dan gingen de laatste twee vragen over Aalst. Welke priester van Aalst zette zich in voor het welzijn van de arbeiders tijdens de industriële revolutie?
18: Priester Daens.
16: Inderdaad, een van de meest juist geantwoorde vragen die we al gesteld hebben, denk ik.
18: Mm-hmm.
16: 9 mensen wisten het juiste antwoord onmiddellijk.
18: Ja.
16: Veel mensen onderbraken ons tijdens de vraag om het juiste antwoord te kunnen geven. En dan waren er nog 2 die na een hint ook wisten over wie het ging.
18: Ja.
16: Of die eerst, er was één iemand die eerst aan Pater Damiaan dacht.
18: Juist.
16: En dan het ook wist eigenlijk.
18: Dus eigenlijk iedereen, denk ik, bijna.
16: Iedereen kende de figuur.
18: Ja, ja.
16: Ja, iedereen weet wie Priester Daens is eigenlijk.
18: Mm-hmm, mm-hmm.
16: Natuurlijk, de film draagt daar veel in bij.
18: Ja, is waar.
16: En dan hadden wij als laatste kennisvraag. Wie is de patroonheilige van Aalst?
18: Sint Maarten. Martinus, ja.
16: Ja, inderdaad. Sint Maarten of de Latijnse naam Sint Martinus.
18: Mm-hmm.
16: Er waren 3 mensen die dat juist konden beantwoorden. Maar er waren ook heel veel mensen die wel wisten wie hij was eigenlijk. Eens dat we dan begonnen zijn bekend verhaal van zijn mantel te vertellen.
18: Mm-hmm.
16: Of die ook wisten hoe de parochiekerk heette. Dus er waren nog 6 mensen die ook Sint Maarten hebben kunnen antwoorden.
18: Ja, dat is ook wel mooi. Dat ze zowel het verhaal achter de heilige kennen.
16: Ja, het is dus...
18: Er is herkennen.
16: Ja, absoluut. Ja. Dus toch wel een figuur die gekend is ook, duidelijk.
18: Mm-hmm. Ja.
16: Dan is het nog tijd voor onze laatste statistiek. We hebben, zoals altijd, op het einde aan de mensen die hebben meegedaan een cadeautje gegeven. En ze konden kiezen tussen een stilo en een rozenkrans. Wil jij een gokje wagen hoeveel wij van elk hebben uitgedeeld?
18: 24 mensen, ongeveer. Ik denk dat een... Zeker, er waren 3 leerkrachten die allebei allemaal een rozenkrans hadden gepakt. Pakt een 6 mensen.
16: Voor
18: de rozenkrans, ja.
16: Oké, dat is...
18: En de rest, ja, een stilo.
16: De rest is stilo. Ja. Het was iets meer rozenkransen dan dat. We hebben 9 rozenkransen uitgedeeld.
18: Ja.
16: En 13 stilo's.
18: Oh, niet slecht.
16: Ja. Tenzij ik ergens fout geteld heb, want we hadden 15 stilo's mee. En we hadden op het einde geen stilo's meer.
18: Ah.
16: Maar ik heb er 13 geteld.
18: Ah, ik had nog wel 1 in mijn zak die je verloren is geraakt. Ah, okay, dus daarmee misschien.
16: Dat is al een verklaring voor 1 stilo. Yeah.
18: Ik heb ook een stilo gepakt. Ja.
16: Maar dus ja, inderdaad, niet slecht gegokt. 9 rozenkransen en 13 stilo's hebben uitgedeeld. Oké, dan gaan wij luisteren naar muziek. En dan nog naar het allerlaatste fragmentje luisteren, waar we kunnen horen wat de mensen kiezen.

0: Dan willen we je graag nog als bedanking dat je hebt meegedaan. Okay. Een cadeautje geven. Je mag kiezen tussen een rozenkrans of een stilo van Radio Maria.
1: Maar die rozenkrans, het is mooi.
0: Oké, top.
1: Dankjewel.
0: Enorm bedankt, Shirley.
1: Dat is graag gedaan, alsjeblieft.
2: Oh, ik wil een rozenkrans. Ik wil echt een rozenkrans. Dank u wel.
0: Ah, ja, je hebt ze.
3: Ja, ik zou ook wel een balpen.
0: Een balpen? Oké.
4: Fijne dag, iedereen.
0: Oké, top.
2: Oké, okay. Schrijf je daar, alsjeblieft.
1: Dank je wel.
0: Fijne dag, toch?
4: Dank je wel.
1: Voor jullie ook.
0: Smakelijk. Dag.
1: Ik denk dat jij liever een krans gaat willen.
5: Ik zou mijn ding niet melk. Ja,
0: dat doe mijn gedicht. Alsjeblieft. Wilt u ook een stilo voor rozenkrans?
1: Een stilo dan.
0: Oké, zeer goed. Alsjeblieft.
5: Ik heb gekozen voor een rozenkrans. Ja, omdat men dat als kind ook had, een rozenkrans.
0: Oké, zeer goed.
5: Ik heb gekozen voor een stilo. Hoe komt daar rond toe allen, hè?
6: Dan trok ik voor de rozenkrans.
0: Oké, zeer goed. En nog bedankt.
7: We hebben de balpen gekozen.
2: Ik wil echt graag de rozenkrans voor mijn mama. Ja, de Max. Ja, dank u wel.
8: We hebben de rozenkrans gekozen.
9: Dat kan mijn moeder geven.
0: Ja, top. En u ook?
1: Ja, dat mag.
8: De rozenkrans voor mijn mama.
0: Top. Enorm bedankt, alle drie.
1: Het is echt tof.
0: Ja, het is een mooie rozenkrans, hè?
1: Ja, het is een mooie rozenkrans.
0: Dat is ook mooi.
1: Oké. Met de stilo, alsjeblieft.
0: De stilo, alsjeblieft.
10: Ik ben net aan het studeren in de BIP en ik heb geen stilo bij, dus komt goed uit.
0: Oké, mega goed.
11: Ik heb ook voor de stilo gekozen.
6: Ja, geef mij de rozenkrans.
12: Ja. Een stilo.
0: Een stilo?
13: Ja, maar ik heb een stilo.
12: Ja, een stilo, dank je.
0: Alsjeblieft.
12: Dank je wel.
0: Willen jullie allemaal een stilo of niet?
14: Ja, voor mij is een stilo goed.
12: Ja, dat is goed.
0: Of wil jij een rozenkrans?
12: Nee, natuurlijk. Een stilo is goed.
0: Maar kies maar wat je wilt, toch?
12: Nee.
14: Laat je mening niet beïnvloeden.
12: Dank je wel.
0: Niet meegaan met de groep.
12: Ja. Nee. Ik heb een pen gekozen.
15: Ik heb ook een balpen gekozen.
16: Ik ook een stilo.
17: Ik heb ook een stilo gekozen.
18: Dan ga ik voor de stilo.
0: Oké, zeer goed. Alsjeblieft.
18: Dankjewel.
1: En dan als afsluiting hebben we nog een cadeautje.
6: Hola.
1: Voor u.
6: Die rest naar Lodde dan.
1: Goh ja, zo groot is het cadeau niet.
6: Oh, oké.
0: Het heeft wel ook met Maria te maken.
1: Een rozenkrans voor u.
6: Dat is leuk, ja.
1: Alsjeblieft.
6: Oké, ik zou voor Tanneke naar luisteren, zeg.
1: Ja.
6: Voilà. Met jullie in gedachten.
0: Zo, beste luisteraars, konden jullie het laatste fragmentje horen waarin we stilo's en rozenkransen hebben uitgedeeld. En zo zijn wij ook aan het einde gekomen van deze uitzending. Hartelijk bedankt voor het luisteren allemaal. Anna, hartelijk bedankt om mee te willen gaan, om hier nu ook met ons in de studio de opname te doen.
1: Dank u wel, ik vond het echt tof. Het was leuk om te doen.
0: Ja, dan ben ik wel zeer blij dat je het leuk vond. Is er nog iets dat je als laatste gedachte zou willen zeggen?
1: Zeker luisteren. Nee, ik vond het een mooie ervaring om zoiets te horen, de doorsnee persoon, of die daarmee bezig zijn. Ja, eigenlijk dat. Zoiets te polsen.
0: Oké, zeer goed. Hartelijk bedankt. Beste luisteraars, jullie ook hartelijk bedankt en tot een volgende keer.
19: Beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp. Op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen, vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij hoofdstuk 4, Ik verbreed mijn blik. En in Chartres kreeg ik voor het eerst echte vrienden. Maar ook gebeurde daar iets veel belangrijkers met mij. Ik liet het christelijk geloof los. De chronologie van deze ramp is een beetje onduidelijk, maar ik weet zeker dat het begin niet voor mijn komst naar Chartres lag en dat het proces heel kort na mijn vertrek voltooid was. Ik zal proberen op te schrijven wat ik over de bewuste oorzaken weet en wat ik vermoed over de onbewuste. Met de grootst mogelijke aarzeling, mij niet wagend aan beschuldigingen en zo voorzichtig als wanneer ik noodgedwongen een fout in mijn eigen moeder zou moeten aanwijzen, moet ik beginnen met Miss C., onze matron. Geen school heeft ooit een betere matron gehad, bekwamer en troostvoller bij zieke jongens of opgewekter en gezelliger bij gezonden. Zij was een van de meest onzelfzuchtige mensen die ik ooit ben tegengekomen. Iedereen hield van haar. Vooral ik, de halve wees. Het geval wilde dat Miss C., die mij al oud leek, geestelijk nog onvolwassen was. Met de gretigheid van een ziel die iets engelachtigs in zich had, was zij nog steeds op zoek naar waarheid en naar een levensweg. Leidslieden waren toen nog zeldzamer dan nu. Zij sukkelde, zoals ik het nu zou zeggen, in de doolhoven van theosofie, rozenkruisers, spiritisme, de hele angelsaksische occultistentraditie. Niets lag minder in haar bedoeling dan mijn geloof te verwoesten. Zij kon niet weten dat de kamer waarin ze deze kaars bracht vol buskruid lag. Ik had nog nooit van zulke dingen gehoord en afgezien van nachtmerries en sprookjes mij nooit andere geesten voorgesteld dan die van God en mensen. Ik las wel graag over vreemde droomgezichten, andere werelden en onbekende wijzen van bestaan, maar zonder een grijntje geloof daarin. Zelfs die schimmige kabouter zag ik maar in een flits. Het is een grote misvatting dat kinderen zouden geloven in de dingen die ze zich voorstellen. En voor mij, allang vertrouwd met de hele fantasiewereld van dierenland en India, waar ik onmogelijk kon geloven, omdat ik wist dat ik er zelf medeschepper van was, lag die verwarring al helemaal niet voor de hand. Maar nu werd ik plotseling, en voor het eerst, overvallen door de gedachte dat er misschien werkelijk overal om ons heen wonderlijke dingen gebeuren. Dat de zichtbare wereld misschien maar een gordijn is, met daarachter reusachtige gebieden die mijn zeer eenvoudige theologie nog niet in kaart gebracht had. En zo begon bij mij iets waarvan ik sindsdien, met tussenpozen, veel narigheid heb ondervonden. De zucht naar het abnormale als zodanig. Een hartstocht voor het occulte. Niet iedereen heeft deze afwijking. Wie hem wel heeft, zal weten wat ik bedoel. Ik heb er eens geprobeerd erover te schrijven in een roman. Het is een geestelijke begeerte. En net als de begeerten van het lichaam, heeft ook deze de noodlottige eigenschap dat, zolang zij duurt, verder niets ter wereld meer van belang lijkt.
Het is waarschijnlijk deze hartstocht, meer nog dan het verlangen naar macht, die mensen drijft tot toverij. Maar de omgang met Missé had nog meer gevolgen. Stukje bij stukje, onbewust, onbedoeld, zetten zij mijn geloof volkomen op losse schroeven, zwakte alle scherpe kantjes ervan af. De vaagheid, het speculatieve karakter van al dit occultisme begon zich uit te breiden. Jawel, en heerlijk uit te breiden. Tot de strenge waarheden van de geloofsbelijdenis. Het werd allemaal een zaak van speculatie. Al gauw veranderde ik naar de befaamde dichtregel I believe in one does feel en o, de opluchting die dat gaf. Mijn herinnering aan die maanverlichte nachten in de slaapzaal van Belsen werd heel vaag. Na het meedogenloze middaguur der openbaring kwam ik in de koele avondschemering van een hoger denken, waarin men aan niets hoefde te gehoorzamen en niets behoefde te geloven dan alleen dat wat ofwel troostrijk ofwel opwindend was. Ik wil niet zeggen dat Missé dit deed. We kunnen beter zeggen dat de vijand dit bij mij deed en daarbij bouwde op dingen die zij argeloos zei. Eén reden waarom dit zo gemakkelijk was voor de vijand was dat ik zonder het te weten toch al wanhopig verlangde om van mijn godsdienst af te komen. En wel om een reden die het vermelden waard is. Puur als gevolg van een vergissing in mijn geestelijke techniek, en ik geloof nog steeds dat het een oprechte vergissing was, was mijn persoonlijke beoefening van die godsdienst tot een ondraaglijke last geworden. Dat ging zo. Net als iedereen had ik als kind te horen gekregen dat je niet alleen je gebeden moest opzeggen, maar ook moest nadenken bij wat je zei. Toen ik bij Oldie tot een serieus geloof kwam, probeerde ik dit dan ook in praktijk te brengen. In het begin leek het geen kunst. Maar spoedig ging het valse geweten, de wet van Paulus, de prettler van Herbert, meespelen. Je had nog geen amen gezegd of het fluisterde. Ja, maar weet je nu zeker dat je echt hebt nagedacht bij wat je zei? En dan, subtieler, heb je er bijvoorbeeld even goed bij nagedacht als gisteravond? Om redenen die ik toen niet begreep, was het antwoord bijna altijd nee. Zo, zei de stem dan, zou je het dan niet liever nog eens proberen? En dat deed je dan. Maar natuurlijk zonder enige garantie dat het de tweede keer beter zou lukken. Mijn reactie op deze sarrende suggesties had, over het algemeen genomen, niet dwazer kunnen zijn. Ik ging eisen aan mezelf stellen. Geen frase uit mijn gebed kon door de beugel, of zij moest gepaard gaan met wat ik noemde bewustwording, waarmee ik een zekere levendigheid van voorstelling en gevoelens bedoelde. Wat mij iedere avond te doen stond, was met niets dan wilskracht een verschijnsel op te roepen dat helemaal niet door wilskracht op te roepen was. Dat zo vaag omschreven was dat ik nooit met absolute zekerheid kon zeggen of het was opgetreden en dat, wanneer het optrad, van maar zeer matige geestelijke waarde was. Had iemand mij maar de waarschuwing van Walter Hilton voorgelezen, dat we in het gebed nooit moeten proberen bij meestry met geweld iets af te dwingen wat God niet geeft. Maar
Dat deed niemand. En avond aan avond probeerde ik, duizelig van de slaap en dikwijls in een soort wanhoop, mij tot mijn bewustwordingen op te werken. Het dreigde uit te lopen op een oneindige regressie. Je begon natuurlijk met bidden om goede bewustwordingen. Maar was dat inleidend gebed zelf wel bewust geworden? Ik was, denk ik, nog verstandig genoeg om deze vraag naast mij neer te leggen. Anders had ik misschien al even moeilijk kunnen beginnen met bidden als ermee stoppen. Wat herinner ik het mij allemaal weer goed? Het koude linoleum, het klokgeklinkel om het kwartier, het verglijden van de nacht, de misselijkmakende, wanhopige vermoeidheid. Aan deze last te ontkomen, daar verlangde ik naar met lichaam en ziel. Ik was al zo ver heen dat de beklemming van deze nachtplaag zich uitstrekte over de hele voorafgaande avond. En dat ik bedtijd vreesde alsof ik een chronische lijder aan slapeloosheid was. Was ik nog veel langer voortgegaan op deze weg, dan denk ik dat ik gek geworden zou zijn. Deze belachelijke last van valse verplichtingen zorgde natuurlijk voor een onbewuste reden om het christelijk geloof overboord te willen gooien. Maar rond diezelfde tijd, of iets later, doken er bewuste oorzaken van twijfel op. Eén daarvan was de klassieke literatuur die ik las. Je kwam hier, speciaal bij Vergilius, in aanraking met een massa religieuze voorstellingen. En alle leraren en tekstbezorgers vonden het bij voorbaat vanzelfsprekend dat deze religieuze voorstellingen pure inbeelding waren. Er was nooit iemand die probeerde te laten zien in welk opzicht het christendom een vervulling van het heidendom was, of het heidendom een voorafschaduwing van het christendom. De algemeen aanvaarde opvatting scheen te zijn dat godsdiensten in de regel een allegaartje van onzinnigheden waren. Al was onze eigen godsdienst gelukkig, bij uitzondering, de zuivere waarheid. De andere religies werden zelfs niet, zoals in het vroege christendom, uitgelegd als het werk van duivels. Misschien hadden ze me dat nog kunnen laten geloven. Maar de indruk die ik kreeg was dat godsdienst in het algemeen, hoewel volstrekt onwaar, een natuurlijk groeisel was, een soort endemische nonsens waar het mensdom steeds toe vervalt. Te midden van wel duizend zulke religies bevond zich dan de onze, nummer 1001, met het etiket waarheid. Maar op wat voor gronden kon ik in deze uitzondering geloven? Op een algemeen niveau was deze religie duidelijk net zoiets als heel de rest. Waarom deze zo speciaal behandelen? Of in elk geval, moest ik deze zo speciaal blijven behandelen? Ik wilde dat veel liever niet dan wel. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde.

Welkom terug in het programma Boekat. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Iets wat al evenzeer tegen mijn geloof werkte, was mijn diep geworteld pessimisme. Een pessimisme dat in die tijd veel meer een zaak van het intellect dan van stemmingen was. Ik was nu lang niet ongelukkig, maar was tot een zeer beslist oordeel gekomen, dat het universum een overwegend bedroevende vertoning was. Ik besef goed dat het idee van een welgedane lummel in een Eton-jasje die een afkeurend oordeel geeft over het universum voor sommige mensen walgelijk en voor anderen belachelijk zal zijn. Beide reacties zijn wellicht juist, maar niet juister omdat ik een Eton-jasje droeg. Men vergeet hoe een schooljongen zijn toestand van binnenuit ervaart. Data zijn van minder belang dan men denkt. Veel van de mensen die wel eens nadenken hebben volgens mij een groot deel van hun denkwerk verricht in de eerste 14 jaren van hun leven. Wat de bronnen van mijn pessimisme betreft, zal de lezer zich nog herinneren dat er, hoewel ik in veel opzichten zeer vertuinlijk was, heel vroeg in mijn leven toch iets ontzettends was gebeurd. Maar ik ben nu geneigd te denken dat de kiemen van mijn pessimisme al waren gelegd voor de dood van mijn moeder. Het mag belachelijk klinken, maar ik geloof dat het allemaal begonnen is met mijn onhandigheid. Hoezo? Een kind zal zeker niet zeggen: ik kan met mijn schaar niet in een rechte lijn knippen, dus het universum is slecht. Kinderen hebben niet zo'n generalisatievermogen en zijn, eerlijk is eerlijk, niet zo dom. Mijn onhandigheid bezorgde mij ook niet dat wat gewoonlijk een minderwaardigheidscomplex wordt genoemd. Ik vergeleek mij niet met andere jongens. Mijn nederlagen voltrokken zich in eenzaamheid. Wat ik er wel aan overhield, was een diep en uiteraard onverwoord besef van weerstand of tegenwerking van de kant van onbezielde dingen. Ook dit klinkt nog te abstract en te volwassen. Ik kan het misschien het best aanduiden als de vaste verwachting dat alles zou gaan zoals je niet wilde dat het ging. Wat je recht wilde hebben, werd krom. Wat je krom wilde buigen, schoot weer recht. Iedere knoop die je vast wilde krijgen, raakte los. Iedere knoop die je los wilde krijgen, zat vast. Het is onmogelijk in woorden te vatten zonder dat het komisch wordt. En ik heb ook geen enkel behoefte meer om het anders te zien dan als iets komisch. Maar het zijn misschien juist deze voorbijgaande en voor volwassenen zo lachwekkende ervaringen die het eerst richting geven aan het denken. Een standaard idee over wat wel en wat niet aannemelijk is. Er was nog een factor die dit in de hand werkte. Hoewel mijn vader een welgesteld man was, naar de maatstaf van ons fiscaal geteisterde dagen, zat hij er bijna ongelooflijk warmtjes bij, had ik hem, al zolang ik mij heugen kon, horen zeggen, en geloofde ik ook, dat het leven der volwassenen een voortdurende worsteling was waarvan ik geen gunstiger uitslag mocht verwachten dan dat ik met de uiterste inspanning aan het armenhuis zou weten te ontkomen. De zwaar gechargeerde uitspraken van mijn vader over deze dingen hadden diepe indruk op mij gemaakt. En ik kwam nooit op de gedachte die uitspraken eens te leggen naast het overduidelijke feit dat de meeste volwassenen die ik kende eigenlijk
in zeer goede doen waren. Ik weet nog hoe ik, pratend met mijn beste vriend op Chartres, ons noodlot samenvatte in de formule school, vakantie, school, vakantie. Tot je van school gaat. En dan werken, werken, werken, tot je doodgaat. Ook zonder deze misvatting zou ik vermoedelijk wel redenen tot pessimisme hebben gezien. Zelfs op die leeftijd worden opvattingen niet geheel en al bepaald door de situatie van het ogenblik. Zelfs een schooljongen ziet wel dat er rondom overal woestijn is, ook al zit hij zelf vooralsnog in een oase. Ik was op mijn ondoeltreffende manier een teerhartig wezen. Misschien wel de moordzuchtigste gevoelens die ik ooit heb gehad waren gericht tegen een leraar op Chartres die mij verbood iets te geven aan een bedelaar bij de schoolpoort. Voeg hierbij dat de lectuur van mijn vroege jeugd, niet alleen H.G. Wells, maar ook Sir Robert Ball, een grote en vaste plaats in mijn verbeeldingsleven had gegeven aan de onmetelijkheid en kou van de ruimte, de kleinheid van de mens. Het is niet vreemd dat het universum, naar mijn gevoel, bedreigend en vijandig was. Al enkele jaren voordat ik Lucretius las, ervoer ik de kracht van zijn argument. Ongetwijfeld het sterkste dat er bestaat voor het atheïsme. Was de natuur het werk van God of goden, aan zoveel kwaad had zij geen plaats geboden. U zult misschien vragen hoe ik deze ondubbelzinnig atheïstische gedachte, dit grote bewijs vanuit wanorde, combineerde met mijn occultistische fantasieën. Ik denk niet dat ik een logisch verband wist te leggen tussen die twee manieren van denken. Ze brachten me in verschillende stemmingen en hadden alleen met elkaar gemeen dat ze beide afbreuk deden aan het christelijk geloof. En zo werd ik, stukje bij stukje, met fluctuaties die nu niet meer zijn na te gaan, een afvallige. Ik zei mijn geloof vaarwel zonder enig gevoel van verlies, maar met een groot gevoel van opluchting. Mijn tijd op Chartres duurde van het voorjaarstrimester 1911 tot het zomertrimester 1913. En zoals ik zei, kan ik van mijn langzame geloofsafval tussen die twee data geen nauwkeurige chronologie geven. Voor het overige was deze periode in twee helften verdeeld. Ongeveer halverwege vertrokken tegelijkertijd een zeer geliefde leraar en de nog meer geliefde matron. Vanaf die dag was er een snelle achteruitgang. Niet in uiterlijk geluk, maar wel in degelijke goedheid. Miss C was voor mij niet alleen een bron van kwaad, maar ook van veel goeds geweest. Ten eerste had ze mijn gevoelens wakker geschud en zo meegeholpen aan de strijd tegen mijn anti-sentimentalisme, die grijmtheid uit mijn vroegere jeugd. Verder zou ik niet willen ontkennen dat haar hogere denken, hoe rampzalig de voornaamste uitwerking daarvan ook was, toch elementen van ware en onbaatzuchtige spiritualiteit bezat die mij ten goede kwamen. Maar helaas, toen ik haar aanwezigheid moest missen, verslapte de goede effecten en bleven de slechte bestaan. De verandering van leraar was nog duidelijker, een verandering ten kwade. Sira, zoals wij hem noemden, had
een uitstekende invloed gehad. Hij was wat ik nu zou omschrijven als een wijze zot. Een uitgelaten, jongezachtige, hartelijke man. Goed in staat om zijn gezag te handhaven, terwijl hij toch bijna een van ons was. Wanordelijk en onstuimig, zonder een greintje gemaaktheid. Hij gaf ons een idee, dat ik hard nodig had, van het enthousiasme waarmee het leven, waar mogelijk, geleefd dient te worden. Ik stel me voor dat het met hem was dat ik eens door een natte sneeuwbui holde en zo voor het eerst begreep hoe je slecht weer moet opvatten. Als een ruwe grap, een stoeipartij. Zijn opvolger was een jonge man die zojuist van de universiteit kwam. We zullen hem Pogo noemen. Pogo was een heel goedkope uitvoering van een hoofdpersoon uit de boeken van Saki, of zelfs van P.G. Woodhouse. Pogo was gevat. Pogo ging modieus gekleed. Pogo kende de stad. Pogo was daar zelfs een hele kerel. Na een weekje aarzelen, want zijn humeur was veranderlijk, vielen wij in aanbidding aan zijn voeten. Dit was nog eens iemand met savoir-vivre. Chic van top tot teen, en je durft het bijna niet te hopen, bereid zijn savoir-vivre ook ons bij te brengen. We gingen ons, althans ik ging mij, modieus kleden. Het was de tijd van de knut, van uitwaaierende dassen met daspeld, van zeer laag uitgesneden jassen, hooggedragen broeken die verrassende sokken lieten zien en golfschoenen met geweldig brede veters. Iets van dit alles was al van het college tot mij doorgesijpeld via mijn broer, die inmiddels oud genoeg werd om het knutschap te ambiëren. Het proces werd voltooid door Pogo. Een deerniswekkender streven is nauwelijks denkbaar voor een opgeschoten lummel van 14 met een schilling zakgeld per week. Te meer dat ik zo iemand ben die van nature gedoemd is om, wat voor kleren hij ook koopt en draagt, eruit te zien alsof hij van de lompenboer komt. Ik schaam me nu nog als ik bedenk hoe belangrijk ik het persen van mijn broek en, voor een gewoonte, het pomaderen van mijn haar vond. Een nieuw element had zijn intrede bij mij gedaan. Vulgariteit. Voor die tijd had ik bijna iedere andere zonde en dwaasheid begaan die in mijn vermogen lag. Maar patserig was ik nog niet geweest. Dit puberale pronken was echter maar een klein onderdeel van onze nieuwe savoir-vivre. Pogo was een groot theaterkenner. Al gauw kenden we alle nieuwe liedjes. Al gauw wisten we alles van de beroemde actrices van die dagen. Lily Elsie, Gertie Miller, Zena Dare. Over hun privéleven bezat Pogo een schat aan informatie. Hij leerde ons alle nieuwe moppen. Begrepen we iets niet, dan was hij wel tot helpen bereid. Hij legde veel dingen uit. Na één trimester omgang met Pogo had je het gevoel niet 12, maar 12 jaar ouder te zijn. Wat zou het aangenaam en wat zou het stichtelijk zijn als ik al mijn morele uitglijders kon terugvoeren op Pogo, om dan te besluiten met de moraal van het verhaal. Hoeveel kwaad een babbelzieke jonge man kan aanrichten bij onschuldige jongens. Helaas zou dat niet kloppen. Het is zeker waar dat ik in deze tijd een hevige en volledig geslaagde aanval van seksuele verleiding onderging. Maar dit is ruimschoots voldoende te verklaren
uit de leeftijd die ik had bereikt en uit mijn recente, in zekere zin, opzettelijke onttrekking aan goddelijke bescherming. Ik geloof niet dat Pogo er iets mee te maken had. De puur feitelijke kant van de voortplanting had ik al veel eerder van een andere jongen gehoord, toen ik te jong was om er veel meer dan een wetenschappelijk soort interesse voor te hebben. Ik onderging via Pogo een aanval, niet van het vlees, dat had ik zelf wel, maar van de wereld. Het verlangen naar glamour, zwier, aanzien, het verlangen erbij te horen. Hij droeg weinig of niets bij aan de teleurgang van mijn kuisheid, maar maakte korte metten met een zekere nederigheid en kinderlijkheid en onbaatzuchtigheid die ik tot die tijd, denk ik, behouden had. Ik ging heel hard werken om een fat, een ploert en een snop van mezelf te maken. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Hoezeer mijn denken ook vervlakte en vervuilde door Pogo's uitlatingen, ze hadden op mij lang niet zo'n zinnenprikkelende uitwerking als de danslerares of als Charicle van Becker, dat ik als prijs ontving. Die danslerares heb ik nooit zo mooi gevonden als mijn nicht G. Maar ze was wel de eerste vrouw die ik ooit aanzag om haar te begeren. Wat beslist niet haar schuld was. Een gebaar, een stemgeluid, kan in dit verband onvoorspelbare gevolgen hebben. Toen op de laatste avond van het wintertrimester het schoollokaal voor een dansfeest werd versierd, stopte zij even, raapte een vlag op, zei: "Vlaggendoek vind ik lekker ruiken," drukte het tegen haar gezicht en ik was verloren. U moet nu niet denken dat dit een romantische passie was. Mijn grote passie lag op een heel ander terrein, zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken. Wat ik voor de danslerares voelde, was zuiver begeerte, het proza en niet de poëzie van het vlees. Ik voelde me helemaal niet als een ridder die zich aan een dame toewijdt. Ik was veel meer als een Turk die een circassische schone bekijkt die te duur voor hem is. Ik wist heel goed wat ik wilde. Men gaat er tussen haakjes schoonlijk van uit dat zo'n ervaring schuldgevoelens wekt. Maar bij mij gebeurde dat niet. En laat ik hier meteen maar zeggen dat schuldgevoel, behalve daar waar een moreel vergrijp toevallig ook de erecode brak of mijn medelijden opwekte, iets was wat ik in deze tijd nauwelijks kende. Remmingen zijn bij mij even langzaam ontstaan als ze bij andere mensen, naar hun zeggen, verdwenen zijn. Vandaar dat ik het vaak zo slecht kan vinden met de moderne wereld. Ik ben een bekeerde heide die woont tussen afvallige puriteinen. Ik zou het jammer vinden als de leraar te hard oordeelde over Pogo. Zoals ik het nu zie, was zij niet te oud om jongens onder zijn hoede te hebben, maar te jong. Hij was zelf nog adolescent, onvolwassen genoeg om van zijn grote mensenstatus te genieten en naïef genoeg om behagen te scheppen in onze nog grotere naïviteit. En hij had werkelijk iets vriendelijks. Mede daardoor kwam hij ertoe alles wat hij wist of meende te weten aan ons door te vertellen. En nu, zoals Herodotus zou zeggen, vaarwel Pogo. Intussen was er, naast mijn verlies van geloof, deugd en eenvoud, ook iets heel anders gaande. Dit vraagt om een nieuw hoofdstuk. Hoofdstuk 5. Renaissance. Er is dus in ons een wereld van liefde tot iets, al weten we niet wat ter wereld dat moet zijn. Traherne. De Renaissance, zoals die meestal door historici wordt voorgesteld, heeft volgens mij nooit bestaan. Hoe meer ik de bronnen bestudeer, des te minder sporen vind ik van de extatische lentestemming die in het 15e-eeuwse Europa zou hebben geheerst. Ik vermoed een beetje dat het enthousiasme uit de geschiedenisboeken een andere herkomst heeft. Dat elke historicus de herinnering aan zijn eigen persoonlijke renaissance projecteert. Het heerlijke herontwaken dat de meeste mensen ervaren wanneer de puberteit voltooid is. Men spreekt terecht van wedergeboorte en niet van geboorte, of van
herontwaken en niet van ontwaken. Want bij velen is het behalve iets nieuws ook het herstel van dingen die we als kind wel hadden, maar daarna waren kwijtgeraakt. De knapenjaren lijken veel op de middeleeuwen. Niet zoals ze waren, maar zoals ze worden voorgesteld in slechte geschiedenisboekjes. De dromen van de kindertijd en die van de adolescentie kunnen veel gemeen hebben. Daartussen strekt zich vaak de puberteit uit als een vreemd gebied waarin alles, wij zelf inbegrepen, gulzig, vreed, lawaaierig en prozaïs was, waar de verbeelding sliep en de zintuigen en ambities op rusteloze, ja, bezeten wijze de meest ideaalloze kant op wilden. Zo is het in elk geval in mijn eigen leven gegaan. Mijn kinderjaren vormen een eenheid met de rest van mijn leven. Mijn puberjaren niet. Veel boeken die ik als kind mooi vond, vind ik nog steeds mooi. Veel boeken die ik bij Aldi of op Campbell las, zou ik nu alleen nog lezen als het moest. Zo bezien is deze tijd één grote zandwoestijn. De authentieke vreugde die ik in een vorig hoofdstuk heb geprobeerd te beschrijven, was uit mijn leven verdwenen. En wel zo totaal dat ik er niet eens meer aan terugdacht of naar verlangde. Het lezen van Sorab stond er los van. Vreugde is niet alleen iets anders dan genoegen in het algemeen, maar ook iets anders dan esthetisch genoegen. Zij moet samenvallen met die steek, die pijnscheut, dat ontroostbare verlangen. Deze lange winter kwam in één klap ten einde. Betrekkelijk vroeg in mijn Chartres-periode. Het beeld van lente is onvermijdelijk. Maar dit ging niet geleidelijk, zoals in de natuur. Het was alsof de hele Noordpool met al zijn dikke lagen ijs van eeuwen niet in een week of in een maand, maar in een oogwenk veranderde in een landschap van gras en krokussen en bloeiende boomgaarden, met oorverdovende vogelzang en alom klaterende waterstromen. Ik kan mijn vinger precies bij het moment leggen en er is bijna geen feit dat ik zo goed ken, al kan ik er geen datum bij geven. In het klaslokaal had iemand een literair tijdschrift laten slingeren. De Bookman misschien, of de Tunes Literary Supplement. Mijn oog viel op een kopregel en een plaatje, zomaar, zonder dat ik iets verwachtte. Het volgende ogenblik had, zoals de dichter zegt, de hemel zich omgekeerd. De woorden die ik las luidden Siegfried en The Twilight of the Gods. Het plaatje was een illustratie van Arthur Rackham voor dit boek. Ik had nooit van Wagner of van Siegfried gehoord. Bij Godenschemering dacht ik aan schemerlicht waarin zich goden bevonden. Hoe wist ik, onmiddellijk en onbetwijfelbaar, dat deze schemering niet keltisch, niet van de bossen en niet van de aarde was? Maar zo was het. Pure noordsheid overspoelde mij. Een visioen van grote, hoge, heldere leegtes boven de Atlantische Oceaan. In de eindeloze schemering van Noordse, zomers, barre verte. En bijna hetzelfde ogenblik wist ik dat ik dit lang, lang geleden, het lijkt nu nauwelijks langer, al eerder was tegengekomen in Techners Drappa. Dat Siegfried, wat het verder ook zijn mocht, in dezelfde wereld thuis hoorde als Balder en de zonwaarts zwevende kraanvogels.
En met deze duik in mijn verleden rees ogenblikkelijk, als hartzeer bijna, de herinnering aan de vreugde zelf. Het besef dat ik ooit iets bezeten had dat ik nu al jaren miste. Dat ik eindelijk uit ballingschap en woeste streken terugkeerde naar mijn eigen land. En de verte van de godenschemering en die van mijn eigen vroegere vreugde, beide onbereikbaar, vloeiden samen in één enkel, onverdraaglijk gevoel van verlangen en verlies, dat zich plotseling verenigde met het verlies van de hele ervaring. Want terwijl ik in het stofferlokaal rondstaarde als iemand die bewusteloos is geweest, was de ervaring alweer voorbij. Geglipt, zodra ik zeggen kon, het is. En onmiddellijk wist ik, met noodlottige zekerheid, dat ik dit nog eens wilde. En dat dit het allerhoogste en enige belangrijke object van verlangen was.

0: We zijn aan het slot gekomen van deze aflevering van het programma Boekad, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending gaan we natuurlijk verder met dit boeiende verhaal.
1: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, het is 5:00. Tijd voor het avondgebed van de kerk, de Vespers. Op deze vooravond van de 6e zondag van Pasen. De hymne kan u vinden in het getijdenboek op pagina 748. De psalmen vanaf pagina 878. En voor de korte schriftlezing en de afsluitende gebeden gaat u naar pagina 486. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Ter maaltijd van het lam gereed, in witte klederen gekleed, de rode zee reeds doorgegaan, roepen wij Koning Christus aan, wiens lichaam is als offerspijs, verbrand op het altaar van het kruis, wiens rode bloed wij drinken tot ons eeuwig heil, tot vrede in God. De nacht van Pasen maakt ons vrij, de doodsengel gaat ons voorbij, de tirannie heeft afgedaan, waarmee ons farao wou slaan. Ons paaslam Christus is geslacht, hij die ten offer werd gebracht, en die aan ons zijn lichaam bood, in rein en ongedezen brood. O offerlam dat eeuwig leeft, de poort der hel verbroken heeft, gevangenen uit diepe nacht, in het eeuwig licht heeft thuisgebracht. Christus die stralend triomfeert, als overwinnaar wederkeert, en Satan bindt, hoe hij ook woedt, en het paradijs wijd opendoet. Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor ieder een volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan uw nieuw leven deelgenoot. U, Jezus, zij de lof gebracht. De dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer.
2: Wie de waarheid doet, gaat naar het licht. Alleluia.
1: Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad.
2: Ik heb het gezworen en zal het gestand doen. Ik houd mij aan wat gij rechtvaardig bepaalt.
1: Ontzettend ben ik gekweld, Heer. Bescherm mijn leven volgens uw woord.
2: Aanvaard, Heer, de lof die mijn mond u aanbiedt. En leer mij wat gij bepaalt.
1: Al ligt mijn leven los in mijn handen, uw wet vergeet ik toch niet.
2: Al spannen de zondaars mij strikken, van uw bevelen wijk ik niet af.
1: Mijn erfdeel is altijd wat gij verordent. Dat is de vreugd van mijn hart.
2: Wat gij beschikt wil ik trouw volbrengen, nauwkeurig mijn leven lang.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wie de waarheid doet, gaat naar het licht. Alleluia.
2: Bevrijd uit de strikken van de dood is de Heer verrezen. Alleluia.
1: Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik erken het. Ik vind geen geluk buiten u.
2: Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
1: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk, die vreemde afgoden naloopt.
2: Ik zal ze geen plengoffer brengen van het bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
1: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
2: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
1: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft.
3: Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
2: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
3: Daarom ben ik rustig en blij van hart en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
2: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
3: Gij zult mij de weg van het leven wijzen om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Bevrijd uit de strikken van de dood is de Heer verrezen. Alleluia. Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan? Alleluia.
3: Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
2: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
3: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
2: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend die boven alle namen is.
3: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op aarde en onder de aarde.
2: Opdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan. Alleluia. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, bestemd om de roemruchte daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Gij, vroeger geen volk, nu Gods volk. Vroeger van genade verstoken, nu begenadigd. De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia.
2: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia.
3: Bij het zien van de Heer.
2: Alleluia, alleluia.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia, alleluia. De Vader zal op mijn gebed u een andere helper geven om voor altijd bij u te blijven. Alleluia.
3: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
2: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
3: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
2: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent.
3: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
2: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
3: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
2: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig.
3: Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: De Vader zal op mijn gebed u een andere helper geven om voor altijd bij u te blijven. Alleluia.
3: laten wij Christus aanroepen, die door zijn verrijzenis de dood heeft vernietigd en het leven heeft hersteld. Heer, die altijd leeft, verhoor ons.
2: Gij zijt de steen, door de bouwers versmaad en tot hoeksteen geworden. Maak ons tot levende stenen voor de opbouw van uw kerk.
3: Heer, die altijd leeft, verhoor ons.
2: Gij zijt de getrouwe en ware getuige, de eerstgeborene van de doden. Laat uw kerk zonder ophouden van uw getuigen.
3: Heer, die altijd leeft, verhoor ons.
2: Gij zijt de bruidegom van de kerk, die uit uw zijde is voortgekomen. Maak ons tot verkondigers van de diepe zin van dit geheim.
3: Heer, die altijd leeft, verhoor ons.
2: Gij zijt de eerste en de laatste. Gij waart dood en leeft. Help allen trouw te blijven aan hun doopsel, om eens de zegekrans te ontvangen.
3: Heer, die altijd leeft, verhoor ons.
2: Gij zijt het stralend licht in de heilige stad van God. Breng de gestorvenen tot uw licht en geef hun toegang tot uw eeuwig rijk.
3: Heer, die altijd leeft, verhoor ons. Bidden we samen het gebed des Heren.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: Almachtige God, geef dat we deze blije dagen ter ere van de verrijzenis van de Heer met toewijding vieren en in alles wat wij doen getuigen van wat wij nu gedenken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
3: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
2: Amen.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

Dag beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom in onze nieuwe uitzending van het Inzicht. Ik wil het vandaag eens over een heel andere boeg gooien. Gewoonlijk spit ik een bepaald thema uit om inzicht te krijgen in de ware aard van de zaak. En dit vaak met de bedoeling luisteraars te helpen onderscheiden wat goed is voor het geloofsleven en wat niet. En daarbij gaat het vaak om thema's die aanleunen bij New Age of bij de oprukkende woke-cultuur. Maar waarom niet eens inzoomen op onze eigen christelijke schat om te onderzoeken in hoeverre ons christelijk geloof ons tot steun kan zijn in deze tijd die gekenmerkt wordt door veel angst en onzekerheid. Heel wat mensen zijn in deze crisistijd hun houvast verloren. En precies omdat zij niet of onvoldoende in het christelijk geloof gevormd zijn of geworteld zijn, baat het hen niet. En nog erger, neigen ze soms naar schijnoplossingen die geen hulp kunnen bieden. In dergelijke ogenblikken is de stap naar de een of andere genezer of magier snel gezet. Dat was tenminste wat ik in mijn jonge jaren gedaan heb en wat me achteraf gezien veel schade berokkend heeft. Ook ik kende mijn christelijk geloof niet, dus ging ik op zoek naar alles wat niet christelijk was. Want ik was ervan overtuigd dat ik de antwoorden die ik op mijn vragen zocht niet in de kerk kon vinden. Ondertussen weet ik gelukkig beter en heb ik mezelf heel wat jaren lang kunnen verdiepen in mijn christelijk geloof. Wat ik daaruit ontdekt heb en getracht heb te beleven, wil ik graag delen. Al snel na mijn bekering, nu 30 jaar geleden, mocht ik kennis maken met de eeuwenoude karmelspiritualiteit die diep in mijn binnenste resoneerde. Grote karmelheiligen zoals Sint-Jan van het Kruis, Therese van Avila, Thérèse van Lisieux en Edith Stein wezen mij de weg naar een dimensie die ik niet kende en waarvan ik zeker weet dat een grote groep gelovigen haar zelfs niet vermoedt. Het gaat om de inwoning van de drie-ene God in het hart van elke mens en om Gods persoonlijke liefde voor ieder van ons. Dit aspect van het christelijk geloof noem ik graag de kern van de zaak. En hier wil ik vandaag dieper op ingaan. Maar spreken over de karmelspiritualiteit is onmogelijk zonder het ontstaan en een stukje geschiedenis van de karmelorde kort te belichten. De traditie heeft in het bestaan van een groep monniken bij de Eliabron op de berg Karmel de oorsprong van de Karmelorde gezien. Op de top van de berg Karmel aan de Middellandse zeekust in het christelijke Palestina vormden een aantal kluizenaars rond de 12e eeuwwisseling een spontane gemeenschap, wellicht onder de bezieling van een charismatische leider. Meerdere historische getuigenissen wijzen erop dat de kluizenaars leefden volgens een welbepaalde levensnorm. Die oude levensnorm is heel waarschijnlijk het Institutio Primorum Monachorum, of het Boek der Eerste Monniken. Deze tekst straalt een uitgesproken, zo niet een unieke karmelitaanse geest uit. Daar de kluizenaars uit die institutio moeilijk konden bepalen hoe hun leven praktisch in te richten, deden zij beroep op de patriarch van Jeruzalem, Albertus. Dit met de vraag voor hen een levensnorm te schrijven die met hun bedoelingen overeenkwam. Albertus gaf hierover zijn toestemming en stelde een regel op nadat hij eerst hun oude institutio gelezen had. Door de oprukkende islam moesten de kluizenaars de berg Karmel echter verlaten en ze zetten koers naar Europa. Daar werd de eremietengemeenschap een bedelorde die zich in steden vestigde en min of meer dezelfde pastorale arbeid als de andere bedelorde verrichtte, terwijl ze het ideaal van de eenzaamheid verinnerlijkte. Deze verinnerlijking van het ideaal van de eenzaamheid maakt de Karmelorde
uniek. De institutio wordt ook nu nog beschouwd als de oudste regel van de orde en heeft in de loop van de geschiedenis een diepgaande invloed op de orde gehad. Ook op de heilige Therese van Avila en de heilige Johannes van het Kruis, die de Karmelorde in de 16e eeuw grondig hervormd hebben. Die hervormde Karmel noemt men trouwens de ongeschoeide Karmel, in tegenstelling tot de geschoeide Karmelieten en Karmelitessen die niet meegedaan hebben aan de hervorming. Voor talloze generaties is het boek der eerste monniken de meest gezaghebbende geestelijke tekst geweest die de Karmelieten en de Karmelitessen is blijven bezielen voor het eremitisch en profetisch leven waarvan de profeet Elia het grote model is. Hij wordt wel eens de stichter van de Karmelorde genoemd, hoewel hij leefde in de 9e eeuw voor Christus. De eerste 9 hoofdstukken van dit werkje vormen een ascetisch, mystiek betoog over het doel van de orde en de te volgen weg. Het is opgebouwd op de woorden die Yahweh tot Elia sprak en die te vinden zijn in het eerste boek der koningen, 17e hoofdstuk. Ik citeer: "Vertrek van hier, ga naar het oosten en houd u verborgen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kunt ge drinken en aan de raven heb ik bevolen u daar van voedsel te voorzien." Einde citaat. Wanneer je deze tekst allegorisch interpreteert, ontdek je het dubbele doel dat de Karmelieten en de Karmelitessen en bij uitbreiding iedereen dient na te streven in zijn mystieke opgang naar God. En wat is dit dubbele doel? Met behulp van de goddelijke genade bereiken wij het eerste doel door eigen inspanning en beoefening van de deugd. Het bestaat hierin: God een heilig en zuiver hart aanbieden dat vrij is van elke zonde. Het tweede doel wordt ons als een loutere gave geschonken. Het bestaat hierin dat we niet alleen na onze dood, maar reeds in dit sterfelijk leven, in ons hart en onze geest, enigszins de kracht van de goddelijke tegenwoordigheid en de zoetheid van de hemelse glorie mogen smaken en ervaren. Of, eenvoudig uitgedrukt, leven van gebed en onthechting in functie van een groeiende eenwording met de Heer. Uit deze begintijd wordt meteen duidelijk wat de grote assen zijn van dit leven: eenzaamheid en gemeenschap, schouwen en werken. Een unieke vorm van vita mixta, waarbij de contemplatie, het beschouwend leven, het inwendig gebed, toch het belangrijkste deel blijft. Vanaf het begin vonden de Karmelieten hun diepste inspiratie in 2 Bijbelse figuren: de profeet Elia en Maria. De profeet wordt niet enkel als model gezien, maar zoals gezegd, in zekere zin zelfs als de stichter van de orde. Niet het brutale profetenoffer op de berg Karmel, waar Elia de 450 profeten van Baal uitdaagde, stimuleerde hen, maar het verblijf van de profeet in het dal van de Kerit, waar Yahweh op mysterieuze wijze de honger van de profeet stilde en zijn dorst leste. Het Keritdal werd het beeld van de innerlijke eenzaamheid waarin de Karmelieten getrokken wilden worden om er de voedende en verkwikkende godservaring te vinden die alleen toch de honger en dorst van de mensen stilt. Bij gelegenheid daalden de profeten van de Karmel van hun berg van beschouwing af om van hun innerlijke rijkdom mee te delen aan de mensen in de vlakte. Aldus een kroniek uit die tijd. Kortom, contempleren en de vruchten van de contemplatie doorgeven. In Maria zagen ze dan weer de essentiële kenmerken van die Eliaanse eenzaamheid weerspiegeld: stilte,
ontvankelijkheid, beschikbaarheid, de grenzeloze openheid voor Gods woord. De biddende Maria werd het model bij uitstek. Een vroege auteur las de Karmelregel terug in het leven van Maria. En de Karmelieten noemden zich graag lieve vrouwenbroeders. In de late middeleeuwen werden de Karmelieten vurige voorvechters van de onbevlekte ontvangenis. Het niet terugplooien op zichzelf, de blik helemaal op God gericht en in God verslonden. Maria, die helemaal humilitas is, vruchtbare humus voor Gods zelfgave. Ik wil nu graag inzoomen op die korte passage uit het Boek der Koningen, waar Elia naar het dal van de Kerit gestuurd wordt. En dit om nog dieper de spiritualiteit van de Karmel te kunnen begrijpen. Ik citeer. En het woord van Yahweh kwam tot hem. Vertrek van hier en ga naar het oosten en houd u verborgen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kunt ge drinken en aan de raven heb ik bevolen u daarvan voedsel te voorzien. Hij deed wat Yahweh gezegd had en ging wonen in het dal van de Kerit die in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem 's morgens en 's avonds brood en vlees en hij dronk uit de beek. Tot daar het citaat. We lezen in die passage en het woord van Yahweh kwam tot hem. God verschijnt op het toneel, niet door een bovennatuurlijke manifestatie, niet in een visioen, niet door tussenkomst van een engel, maar door zijn woord. Dit woord was niet voor iedereen bestemd, het was specifiek voor Elia. Elia is een man van God en God richt zich persoonlijk tot hem. Zijn boodschap is niet een algemene boodschap, maar ze is gericht tot iemand concreet en in een bepaalde context. Dit vers herinnert er ons aan dat ook in ons leven God in de eerste plaats tot ons spreekt door zijn woord, dat is Christus, en door de woorden van de Heilige Schrift die van hem getuigenis afleggen. Sommige gedesoriënteerde mensen fladderen wat rond op zoek naar het wonderbaarlijke. Bijvoorbeeld bij zieners of allerhande boodschappen, wonderbaarlijke iconen, verbazingwekkende tekens en zo verder. Deze spirituele zoektocht is vaak oprecht, maar tegelijk riskant. God spreekt inderdaad eerst tot ons in zijn woord en niet in sensationele tekens en gebeurtenissen. Een heel mooie tekst van de heilige Johannes van het Kruis zal ons hieraan herinneren. Later meer. Het woord van God heeft een bijzondere kracht. Kijk maar naar het evangelie van Lazarus en de rijke vrek. De rijke vrek komt na zijn overlijden in de onderwereld terecht. Hij vraagt dan Abraham om Lazarus naar elk van zijn broers te sturen, opdat de arme getuigenis zou afleggen. Met andere woorden, een sensationele terugkeer uit het graf. En dat zou hen ervan moeten behoeden ook naar deze plaats van marteling te gaan. Maar hoe reageert Abraham? En nu citeer ik uit het Lucas-evangelie 16e hoofdstuk. Ze hebben Mozes en de profeten. Laten ze naar hen luisteren. Nee, vader Abraham, zei hij. Maar als er één uit de doden naar hen toe gaat, zullen ze zich bekeren. Maar hij zei tegen hem, als ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze zich ook niet laten overreden als er iemand uit de doden opstaat. Wij hebben zoveel meer dan de wet en de profeten. Wij hebben het heilig evangelie van Christus. Als wij het evangelie niet beluisteren en het niet regelmatig overwegen, moeten we dan verbaasd zijn over Gods stilzwijgen in ons leven.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag spreek ik over de karmelspiritualiteit met zijn grote troeven om een stevige houvast te bieden in deze tijd van crisis en onzekerheid. Een passage uit het eerste boek der Koningen laat zien waarover het gaat. En ik had het voor de pauze over een uitnodiging om veel meer te luisteren naar de woorden van het Heilige Evangelie en de Schrift, want dan zullen we God horen spreken in ons leven. Een tweede zinnetje uit die passage. Hij deed wat Yahweh hem gezegd had. Elia gehoorzaamde. God heeft gesproken en Elia brengt de boodschap in praktijk. Denk aan het impact op het leven van Elia.

te begrijpen. Ik zoek niet mijn wil, maar de wil van hem die mij gezonden heeft, lezen we in het 5e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Het is de paradox van de evangelies. Jezus is volkomen vrij, evangelies. Jezus is volkomen vrij en dat laat hij in alles zien, maar omdat hij de Vader volkomen

zelf niet zoeken. Hij hoeft zijn eigen weg niet uit te vinden volgens de een of andere mode. Hij moet de duidelijke en precieze weg volgen die God hem geeft. Het oosten is de plaats van de reizende zon, symbool van Christus. Zoals het is voor alle personages van het Oude Testament, is het bestaan van Elia reeds gericht op Christus, het hoogtepunt van alle Bijbelse openbaring waarin de schrift wordt vervuld. Door hem naar het dal van de Kerit in Gilead te sturen, niet ver van zijn geboortestad Tisbi, laat de Heer Elia terugkeren naar zijn bronnen. God nodigt hem uit om terug te keren naar de school van de leerling. Hij zal er onderricht worden in 4 aspecten van het geloofsleven. Het eerste aspect is de ervaring van de bescherming van God. Elke man van God moet goddelijke bescherming ervaren om veiligheid in de handen van zijn Heer te ervaren. Anders lijken de moeilijkheden die met zijn missie gepaard gaan ondraaglijk. In deze situatie realiseert Elia zich dat de Heer zijn herder is. Een tweede aspect van het geloofsleven is de ervaring van Gods voorzienigheid. God draagt zorg voor zijn vriend en bekommert zich over alles wat hij nodig heeft. In Gods pedagogie had het volk van Israël in de woestijn al geleerd om dagelijks voedsel van hem te ontvangen. Maar de leerling was wel een beetje moeilijk en traag van begrip, zodat de les 40 jaar heeft geduurd. Gedurende deze periode hadden de kinderen van Israël het manna ontvangen. God wil de mens leren alles dag na dag uit zijn hand te ontvangen. Wat een les in nederigheid. Arm zijn om te ontvangen, zelfverzekerd om je geen zorgen te maken, afhankelijk om je te laten beminnen. Elia moet ermee instemmen zichzelf te voeden. Dat wil zeggen, zijn fysieke en geestelijke leven te onderhouden, niet volgens zijn eigen opvattingen, maar volgens die van God. De tekst spreekt 4 keer over de beek. Dit kunnen we lezen als: de mens moet niet gelijk waar naartoe gaan om te drinken, want God waarschuwt hem voor vuil en gevaarlijk water. Mij hebben ze verlaten, de bron van levend water, en ze hebben regenbakken gehouden, vol barsten en die geen water houden, lezen we bij de profeet Jeremia. Het symbool van de beek is rijk. De mens kan putten, graven, maar geen beken. Een beek roept het beeld op van levend water. Water in overvloed, zuiver water dat de aarde vruchtbaar maakt. En dan zijn er nog de raven die Elia brood en vlees brengen. Dat is opmerkelijk. God bedient zich van zijn schepselen, de vogels, om Elia te voeden. Dat herinnert er ons aan dat de Heer wonderen verricht. Om zijn liefde aan zijn dienaar te tonen, verandert God de wetten van de natuur. Dieren zonder reden worden in feite gebruikt voor een redelijke taak. Een man van God helpen in een moeilijke situatie. Hier is de delicatesse van de hemelse Vader die te midden van een hongersnood alles geeft wat zijn trouwe dienaar nodig heeft. Wonderen bestaan en ze zijn een manifestatie van de almachtige liefde van God. God stelt zijn schepping en de wetten in dienst van het heil van de mens. De man van God moet leren leven in een bovennatuurlijke wereld, dat wil zeggen een wereld die verder gaat dan de natuurwetten. In theologische taal is het bovennatuurlijke leven het leven van genade of leven in de Heilige Geest. De gelovige wordt opgevoed om het onzichtbare te leren zien. Elia leert zowel mystiek als realistisch te zijn. Het zijn inderdaad vogels en geen engelen die hem voeden. En het is inderdaad een blijvend wonder van God dat hij ervaart. De raven brachten hem 's morgens en 's avonds brood en vlees.

Misschien zijn de aanhangers van ascese en soberheid een beetje teleurgesteld, omdat het niet gaat om langdurig vasten of sober eten. De nadruk ligt daarom niet op de deugden van de mens, boetedoening, maar op de vrijgevigheid van Gods gave. De tafel van de Heer is goed gedekt. Hij weet hoe hij zijn gasten moet ontvangen. Natuurlijk zijn brood en vlees symbolen die de Eucharistie vooraf beelden. Jezus zegt: ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik hem zal geven, is mijn vlees ten bate van het leven der wereld, lezen we bij Johannes 6e hoofdstuk. Elke morgen en elke avond brengen de raven deze maaltijd. Elia moet een ervaring van permanente armoede opdoen. Telkens hij drinkt van de beek, telkens hij zijn voedsel krijgt van de raven, wordt hij sterker, niet alleen in zijn lichaam, maar vooral in zijn geloof. Want bij elke maaltijd wordt hij zich ervan bewust dat God zijn belofte voor hem nakomt. Denk hierbij dan ook aan de belofte van Jezus die hij geeft aan diegenen die hem nuttigen in de Eucharistie. De Eucharistie, zeker op zondag en misschien mogelijk nog vaker door de week, versterkt ons geloof. Een volgend aspect van het geloof is de ervaring van het contemplatieve leven. Na zijn geweldig optreden tegen de profeten van Baal leidt God Elia binnen in een verborgen leven. Het is een tijd van eenzaamheid, een tijd van afstand nemen van de wereld en zelfs van de onthechting van de eigen profetische missie. Na het apostolische leven, het actief bezig zijn, volgt het contemplatieve leven. Dit is de Bijbelse woestijnervaring. Weldra lok ik haar weer naar mij toe, zorg ik dat ze naar de woestijn gaat en spreek ik tot haar hart, lezen we bij de profeet Hosea. Het zal een tijd van gebed zijn en intimiteit met God, waar Elia zijn actie in de handen van de Meester legt, waar hij het opgeven van zijn zending ervaart. In de geschiedenis van de kerk zullen de eerste monniken en kluizenaars van de orde van de Karmel in Elia in het dal van de Kerit het type herkennen van de eenzame die zich wijdt aan het leven van contemplatie. Het contemplatieve leven volgt op de publieke actie. Maar het contemplatieve leven gaat ook al aan toekomstige missies vooraf. God bereidt zijn apostel voor door gebed in de woestijn. Nog een vierde geloofsaspect is de ervaring van Gods barmhartigheid. De catechismus van de katholieke kerk schrijft: eerst leerde hij in zijn teruggetrokken bestaan aan de beek de Kerit de barmhartigheid kennen. Dat verbaast. Het is duidelijk dat de profeet Gods bescherming, zijn voorzienigheid en gebed beleefde, maar van barmhartigheid is niet direct sprake. Waarom dan deze vermelding in de catechismus? Ze verwijst impliciet naar de Joodse en patristische tradities die het leven van de grote profeet interpreteren. Volgens sommige commentatoren gaf God Elia inderdaad de macht om de hemel te sluiten. Elia, vol ijver tegen afgoderij, vaardigde daarom de droogte uit zonder enige indicatie te geven van de duur ervan. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt God ontroerd door het lijden van zijn volk en vraagt hij Elia om een einde te maken aan deze beproeving. Maar de heilige profeet is niet te vermurwen. Er is geen sprake van verslappen. De situatie is vergelijkbaar met die van koppels die samen besloten tot een straf voor hun kind. 15 dagen geen tv. Na 3 dagen vindt de moeder dat de pijn moet worden verzacht, terwijl de vader onbuigzaam blijft. De moeder zal daarom haar vindingrijkheid verdubbelen om het hart van haar man te raken en hem zijn beslissing te laten heroverwegen. Hier
is het de Heer die het hart van zijn dienaar verzacht. Hoe? Door het leven van contemplatie. Eenwording met God verzacht het hart van de mens en leert hem mededogen voor anderen en voor zichzelf. Het getuigenissen van zoveel monniken en monialen laat ons zien, authentieke mannen en vrouwen van gebed zijn vol van menselijkheid. De school van de woestijn is dus inderdaad een bevoorrechte leertijd van barmhartigheid. Elia wordt gegrepen door de pracht van Gods waarheid. Hij ondersteunt nog de leugen, nog de religieuze illusies die het aangezicht van God misvormen. Het is de fundamentele uitstraling van zijn gepassioneerde roeping. Maar die moet in evenwicht gebracht worden door de tederheid van liefde, een andere eigenschap van God. Sommige bekeerlingen zijn na een diepgaande ontmoeting met God soms heel hard voor diegenen die dwalen. Maar ze moeten zachter worden, zoals Elia, om mensen niet af te wijzen met hun ideeën. De retraite in de woestijn vervult in ons hart dit verzoek aan de Heilige Geest in het Veni Sancte Spiritus, verzacht wat hard is. De ervaring van contemplatief gebed, dat ons dichter bij het hart van God brengt, is in feite de kortste weg om ons dichter bij de harten van onze broeders te brengen. We vergeten maar al te vaak dat bidden de meest effectieve manier is om te leren onze naaste lief te hebben. Ik sprak daar straks nog over een mooie tekst van Johannes van het Kruis. Ik wil daar nu even op terugkomen. Maar let op, deze tekst is wel confronterend, maar tegelijk heel leerrijk. Ik citeer uit de bestijging van de berg Karmel. Degene die nu God wil ondervragen of een visioen of openbaring wenst, begaat niet alleen een dwaasheid, maar hij zou God ook een belediging aandoen, omdat hij zijn ogen niet geheel en al op Christus vestigt, zonder iets anders of iets nieuws te wensen. God zou hem immers wel eens op de volgende wijze kunnen antwoorden. Ik heb u toch reeds alles gezegd in mijn woord dat mijn zoon is, en ik heb geen ander. Waarmee kan ik u beter antwoorden of u meer openbaren dat groter is dan dit? Vestig uw ogen op hem alleen, want in hem heb ik u werkelijk alles gezegd en geopenbaard. En in hem zult gij nog meer vinden dan wat gevraagd en verlangt. Want gij vraagt halve woorden en halve openbaringen. En als gij uw ogen nu op hem vestigt, zult gij ze in hem vinden in hun geheel. Want hij is alles wat ik te zeggen heb, en alles wat ik te antwoorden heb, en alles wat ik kan laten zien en openbaren. Dat heb ik u gezegd en geantwoord, en laten zien en geopenbaard. Ik heb hem u tot broeder gegeven, tot gezel en meester, tot prijs en beloning. Sinds die dag immers, dat ik op de berg Tabor met mijn geest over hem neerdaalde en zei, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn behagen heb gesteld, luister naar hem. Sinds die dag heb ik mijn hand teruggetrokken van al deze wijze van onderrichten en antwoorden en ze hem gegeven. Luister dus naar hem, want meer geloofsinhoud heb ik niet te openbaren en verder heb ik niets bekend te maken. Einde citaat.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. De profeet Elia werd door Yahweh naar het dal van de Kerit gestuurd, lazen we in het eerste boek der Koningen. En dat om er door hem te worden opgevoed in het geloof. Hij mag er Gods bescherming ervaren, zijn voorzienigheid, Gods barmhartigheid en het contemplatieve leven, dat wil zeggen de ontmoeting met God in het gebed. Voor veel mensen betekent bidden mondgebeden opzeggen. Het Onze Vader, het Wees gegroet, de Rozenkrans, gebeden van en tot heilige. En daar is natuurlijk absoluut niets mis mee. Maar er bestaat een andere vorm van gebed die typisch is voor de karmaspiritualiteit. En dat is de contemplatie of het inwendig gebed. Het gaat erom zich terug te trekken uit het gewoel van de wereld om binnen te gaan in de intimiteit van God. De schrift leert ons dat God binnen in ons is. Sint Jan van het Kruis spreekt over een verborgen God die zich verscholen houdt in de fijne punt van de geest. Niettemin kunnen wij een liefdesrelatie aangaan met deze verborgen God. Teresa van Avila drukt het zo uit. Bidden is, naar ik meen, niets anders dan een handel van vriendschap, een regelmatig en intiem onderhoud met hem van wie wij weten dat hij ons bemint. Père Max Solonchin schrijft dat de mens al biddend tot het bestaan kwam. En het is op die manier dat hij zijn diepste evenwicht vindt. Dat is zijn roeping. Met andere woorden, bidden is een noodzaak voor de mens. Zonder gebed verliest hij zijn evenwicht. Bij de Karmelheiligen vinden we heel mooie beschrijvingen van het contemplatief gebed. Ik verwijs opnieuw naar Teresa van Avila, die samen met Sint Jan van het Kruis een grootmeester van het gebed mag genoemd worden. Ik citeer. Om te kunnen spreken over het bidden, heb ik het idee gehad om onze ziel te vergelijken met een burcht, geheel gemaakt met één enkele diamant of met een heldere kristal waarin vele kamers zijn, zoals er ook vele woonplaatsen zijn in de hemel. Want als we er goed over nadenken, mijn zusters, is de ziel van de rechtvaardige een paradijs waarin God zijn geneugde vindt. Deze burcht heeft vele woonplaatsen, de ene van boven en de andere beneden, nog andere aan de zijkant. In het centrum, in het midden van dat alles, bevindt zich de belangrijkste kamer waar de grootste geheime zaken plaatsvinden tussen God en de ziel. Laten we kijken hoe we deze burcht kunnen binnengaan. Het ziet er naar uit dat ik gekke dingen zeg. Als die burcht de ziel zelf is, dan is het duidelijk dat ze er niet moet binnengaan. Toch moeten jullie begrijpen dat er heel uiteenlopende manieren bestaan om er aanwezig te zijn. Einde citaat. Het contemplatief of inwendig gebed bestaat er dus in om de burcht van de ziel binnen te gaan en stilaan de verschillende verblijven, en dat zijn er 7, te doorlopen tot we het verblijf van de grote koning, de bruidegom, mogen binnentreden om er met hem in het mystieke huwelijk te treden. Het mystieke huwelijk betekent de volkomen eenwording van de ziel van de mens met God. Het stelt het opperste geluk van de mens voor, het doel waarvoor hij geschapen is. Sint Jan van het Kruis gebruikt 2 beelden rond het inwendig gebed. Dat van de bestijging van de berg Karmel, waarbij God op de top van de berg verblijft, en de donkere nacht. De bestijging van de berg Karmel verwijst naar de inspanningen die de mens te doen heeft om de berg te kunnen beklimmen. God heeft de ziel van de mensen voor zichzelf geschapen. Hij wil hen met zichzelf verenigen en hun de onmetelijke volheid en onbegrijpelijke zaligheid van zijn eigen goddelijk leven schenken, reeds in dit leven. En die zaligheid ligt precies in het mystieke huwelijk. Dat is het doel waarin hij hen wil leiden en waarnaar ze zelf met al hun krachten moeten streven.
maar de weg daarheen is smal en steil en moeizaam. De meesten blijven onderweg steken. Weinigen komen verder dan het eerste begin. Daarnaast is er de donkere nacht. Om vrij te worden van alle ketenen die ons aan onszelf en aan de wereld binden, moet de ziel met inspanning van al haar krachten daaraan werken, maar God moet haar met zijn kracht ter hulp komen. De ziel moet God in haarzelf laten werken. Zij moet zich door hem laten verlossen. Daar is ze zelf niet toe in staat. In werkelijkheid wordt de biddende mens op een veilige weg geplaatst, maar wel op een donkere weg, in nacht gehuld. En dat is de weg van het geloof. Het is een donkere weg, omdat de mens de indruk heeft dat God zich heeft teruggetrokken. Hij laat zich niet meer zien of voelen, zoals hij dat soms deed in de eerste fase van het actief geloofs- en gebedsleven. Het kan ook zijn dat je zelfs de smaak voor het gebed en voor het geloofsleven verliest. Je voelt je verloren. Maar dit kunnen juist tekenen zijn dat je goed bezig bent, dat God je door de donkere nacht een geheel nieuwe fase van je geestelijke leven leidt en binnenleidt. Père Max de Longchamp legt die verschillende fasen van het gebedsleven prachtig uit in zijn boekje Bidden bij de Heilige in de Leer. Dit boekje is trouwens te verkrijgen bij Radio Maria. Père Max beschrijft alle moeilijkheden die je op die weg kunt tegenkomen. Het boekje is een grote hulp in een tijd waarin er een gebrek is aan geestelijke leiders en aan priesters die soms zelf niet voldoende vertrouwd zijn met de weg van het inwendig gebed. Ik heb de term contemplatieve gebed al een paar keer gebruikt, maar men spreekt in feite pas van het contemplatief gebed vanaf het ogenblik dat God het als het ware overneemt. Dan begint het schouwen, het woordeloze kijken als het ware naar God. Zoals verliefde mensen die samen zitten en naar elkaar kijken en die geen woorden nodig hebben om hun liefde voor elkaar uit te drukken. Waar het eigenlijk op aankomt, is het laten afsterven van de vreugde in het verlangen naar alle dingen. Aan deze eis voldoen betekent over de hele lijn de strijd opnemen met de eigen natuur, zijn kruis op zich nemen en zich uitleveren om gekruisigd te worden. Zo kan niemand van u mijn leerling zijn als hij zich niet helemaal losmaakt van al wat hij bezit, lezen we bij Lucas. Zijn kruis op zich nemen betekent actief de donkere nacht binnengaan. Van het kruis dragen alleen sterft men niet. En om helemaal door de nacht te gaan, moet de mens dood zijn voor de zonde. Hij kan zichzelf uitleveren om gekruisigd te worden, maar hij kan zichzelf niet kruisigen. Daarom moet datgene wat de actieve nacht begonnen is door de passieve nacht voltooid worden, dat wil zeggen door God zelf. De heilige Edith Stein heeft een prachtig boek geschreven over dit voor ons moeilijke thema. En de titel van het boek luidt Wetenschap van het Kruis. Het is een bespreking van de mystieke werken van Sint-Jan van het Kruis met het oog op de viering van het vierde eeuwfeest van de geboorte van Sint-Jan van het Kruis. In de inleiding van dat boek schrijft de toenmalige voorzitter van het archief van Edith Stein dat zij, en ik citeer, dit onderzoek uitvoert met de nuchtere wetenschappelijkheid van de erkende filosofen en met de persoonlijke innerlijke betrokkenheid van iemand die in haar eigen leven het kruis ontmoette en de kracht mocht ervaren die dit kruis geeft aan wie het draagt. Zij trof in het kruis de wegwijzer naar God terug. Einde citaat. Over het kruis schrijft Edith: tot het kruis behoren alle lasten en al het lijden van het leven. Dit alles moet tot de boodschap van het kruis gerekend worden, omdat daaruit de diepste wetenschap van het kruis te halen is. Kruis en nacht vormen de weg naar het hemelse licht. Dat is de blijde boodschap van het kruis. Einde citaat.
Edith heeft dit een aantal keer heel concreet ondervonden in concrete levensomstandigheden. Ze hebben haar op de weg van bekering gezet in een periode dat zij bewust atheïste was. In de kracht van het kruis heeft zij Jezus ontmoet en is ze katholiek geworden en later karmelites. Edith schrijft nog over het kruis, ik citeer: als de ziel het leven van Christus wil delen, en dat is het mystieke huwelijk, moet zij met hem door de kruisdood heen gaan, in de concrete moeilijkheden en het lijden van elke dag. Zoals hij moet zij de eigen natuur kruisigen door een leven van versterving en zelfverloochening en zich overgeven om gekruisigd te worden in lijden en dood, zoals God wil beschikken of toelaten. Vertaald betekent dat we moeten geen kruisen gaan zoeken. God biedt ons de kruisen aan die wij nodig hebben om het ultieme doel van ons christelijk leven te bereiken. Edith Stein nog verder: hoe volmaakter de actieve en passieve kruisiging zal zijn, des te inniger zal de vereniging met de gekruisigde zijn en des te rijkelijker het aandeel in het goddelijke leven. Einde citaat. Beste luisteraars van Radio Maria, de Karmelorde streeft een dubbel doel na. God een heilig en zuiver hart aanbieden dat vrij is van elke zonde en reeds in dit leven, in ons hart en in onze geest, enigszins de kracht van de goddelijke tegenwoordigheid en de zoetheid van de hemelse glorie, dat is de vereniging van de ziel met God, smaken en ervaren. Het eerste doel vraagt intense inspanning van de mens. Het tweede doel wordt hem door God geschonken. Anders uitgedrukt, het gaat om leven van gebed en onthechting in functie van een groeiende eenwording met God. In de praktijk gebeurt dit door zijn kruis op te nemen en Christus te volgen. Is dit doel enkel weggelegd voor karmelieten en karmelitessen? Absoluut niet. Teresa van Avila zegt dat elke mens geroepen is tot contemplatief gebed. Maar er zijn uiteraard mensen die meer expliciet tot een dergelijk leven geroepen zijn. Maar elke mens is al biddend tot het bestaan gekomen en al biddend vindt hij zijn evenwicht. Bidden is zijn roeping. Het is dus ook onze roeping. Het unieke van de Karmelorde is de focus op deze essentie van elk mensenleven, het gebed als weg naar de vereniging van de ziel van de mens met God. En karmelieten en karmelitessen zijn uitstekende leermeesters op deze weg. Ik durf ook te beweren dat de karmelspiritualiteit ons vandaag de dag in deze tijd van crisis bijzonder goed kan helpen. Het zijn onzekere tijden met voortdurende dreiging van ziekte, oorlog, economische ineenstorting en voedseltekorten. Veel mensen zijn in de greep van angst en zien geen uitweg. Niemand kan voorspellen hoe dit alles verder evolueert. En misschien wordt de situatie nog ernstiger dan ze nu al is. Experten kunnen aanbevelingen doen, maar als erop aankomt, zullen zij geen concrete oplossing kunnen bieden. De grote expert die ons vandaag de enige juiste raad geeft, is de profeet Elia. Teruggetrokken in het dal van de Kerit, ontdaan van elke materiële zekerheid, mag hij ervaren hoe God zelf voor hem zorgt. God wil ook ons naar die ervaring brengen die ons trouwens geschonken wordt als hij de weg van het gebed en het kruis bewandelen. Een totale afhankelijkheid van hem en een volkomen vertrouwen in zijn goddelijke voorzienigheid. Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Daar moeten we ons op voorbereiden en in oefenen. Hoe? Door ons in alle omstandigheden te leren keren naar God en ons vertrouwen te laten groeien dat hij inderdaad heel concreet zorg voor ons zal dragen. De weg naar dat vertrouwen is de weg van het inwendig gebed. En het voedsel op die weg is de Eucharistie. Het is de Heer zelf die ons zijn lichaam en zijn bloed te eten en te drinken geeft. Het voedsel dat ons zal sterken en doen groeien in geloof en vertrouwen. Het lijkt mij dat deze raadgevingen heel concreet bruikbaar zijn voor gelovigen in deze moeilijke tijden. Terugkeren naar de kern van de zaak van ons christelijk geloof is de betrouwbaarste weg
en zal ons alles schenken wat we onderweg nodig heeft, tot we het doel van ons mens zijn bereikt hebben. Voor altijd thuiskomen in de liefde van de drie ene God. En ik zou heel graag eindigen met het prachtige gebed van overgave van de heilige Edith Stein. Laat mij, Heer, als een blinde de wegen gaan die van u zijn. Uw leiding wil ik niet begrijpen, ik ben toch uw kind. Al leidt ge mij door de nacht, gij brengt mij toch tot u. Wat ge mij ook vraagt, ik ben bereid, zelfs al vervult gij nooit mijn verlangens. Het wanneer is van u, het eeuwige nu zal eens van mij zijn. Wanneer gij in stilte het offer vraagt, sta mij dan metterdaad bij. Amen. Zo, beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars.

0: Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
0: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
0: Bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael.
0: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord Spreekt. Vandaag lezen we een hele korte passage in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 11, versen 27 en 28. Tijdens zijn toespraak verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep hem toe: "Gelukkig de schoot die u heeft gedragen en de borsten waaraan u hebt gezogen." Inderdaad, zei hij, gelukkig zij die het woord van God horen en het

0: Vandaag hebben we maar 2 zinnen gelezen in het evangelie volgens de heilige Lucas. Maar die zin is op zich heel mooi. Want er is een vrouw die uitroept, zalig is uw moeder. En Jezus zal antwoorden, zeer zeker, gelukkig zij die het woord van God horen en het bewaren. Jezus bevestigt, maar voegt er iets aan toe. En dat moet ons doen denken aan een andere passage die we ook zien in het evangelie. Misschien herinnert u zich de passage waarbij men aan Jezus komt zeggen, uw moeder en uw broeders zijn daar. En Jezus kijkt rond en zegt, mijn moeder, mijn broeders zijn zij die het woord van God onderhouden. En enkel de heilige Lucas heeft een tweede passage in zijn evangelie die eigenlijk hetzelfde zegt. En dat is de passage die we hebben gelezen. Dus zowel Matthäus, Marcus als Lucas, de 3 evangelisten, behalve Johannes, hebben dat verhaal geschreven van die vraag naar uw broeders en uw moeder. Waarop Jezus dan zegt, zij die het woord van God beleven, zij zijn moeder, broeders van mij. Enkel Lucas heeft dus iets extra's. En dat is een uitroep van een vrouw. Het is misschien bijzonder te zien dat dus de andere evangelisten, Marcus, Matthäus, dat niet zeggen in hun evangelie. Maar Lucas vindt het belangrijk om die passage, misschien is het ook in het echt 2 voorgevallen, maar om die passage 2 keer te herhalen. Tot 2 toe gaat Jezus dus eigenlijk in het evangelie volgens de heilige Lucas Maria loven. Lucas is een mariaal evangelie. Het is ook niet voor niets dat Lucas begint met de verhalen van de kindertijd, van de geboorte van Jezus, of van de aankondiging zelfs. Het enkel de heilige Lucas spreekt echt over Jezus en dus ook over Maria van bij het begin. Van bij het begin van de menswording van Jezus. De heilige Lucas geeft eer en lof aan Maria. Zoals die vrouw die uitroept, want eigenlijk roept ze iets heel eenvoudigs uit. Gelukkig de schoot die u heeft gedragen, dus eigenlijk gewoon, gelukkig is uw moeder. En Jezus zegt alleen maar, inderdaad. Maria is dus gelukkig. Dit gaat niet alleen over het aardse geluk, zoals we het vaak begrijpen, maar dit gaat natuurlijk over iets hemels. De zaligheid. Maria wordt in het evangelie volgens de heilige Lucas zalig verklaard. Misschien niet letterlijk op die manier, maar eigenlijk zegt Jezus hierbij, Maria is zalig. Maar niet alleen omdat zij moeder is, maar Jezus geeft er eigenlijk uitleg aan, omdat zij de eerste is die het woord van God heeft gehoord en bewaard. Nee, er zijn zeker nog, ook in het Oude Testament, figuren die het woord van God ontvangen, aanhoren, bewaren. Maar Maria op een zeer speciale manier. Want het woord van God is vlees geworden. En Jezus is dat woord en is vlees geworden in de maagd Maria. Men kan niet genoeg lof spreken over Maria. Omdat zij als schepsel van God boven alles staat. Niet vanuit haar eigen, maar omdat God haar daar geplaatst heeft. Het is een genade. Maria is vol van genade. Ook in het evangelie volgens de heilige Lucas zullen we dat aanhoren. Bij de aankondiging van de engel Gabriel. Maria is vol van genade. En het is net omdat zij die genade ontvangt van God, dat zij zalig is. Maria is ook die nieuwe Eva. Eva beleefde een mooie tijd in de tuin van Eden. Zij was geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God en dat beeld was nog niet vertroebeld. Maar de eerste Eva heeft het laten gebeuren door de zonde dat ze vertroebeld is. In dat beeld dat ze ontvangen had. Maria komt als een tweede Eva, de nieuwe Eva, die de nieuwe Adam zal bijstaan. Die de nieuwe Adam wel zal bemoedigen in zijn roeping om volledig van God te zijn. Niet zoals de eerste Eva, die aan de eerste Adam zegt dat het goed is om niet te luisteren naar God. Terwijl Maria, de nieuwe Eva, eigenlijk de nieuwe Adam zal bemoedigen, luister naar God. En de nieuwe Adam kon niet anders dan luisteren naar God, want hij was zelf God, die mens is geworden in de schoot van Maria. Zalig die schoot die het woord van God heeft gedragen. Inderdaad, zegt Jezus. Maar er zit ook iets in voor ons. Het is een uitnodiging om het woord van God, zoals Maria, te ontvangen. Lees vaak in de Heilige Schrift om hetzelfde woord, geschreven, te ontvangen. En als we het dan bemediteren, als we ermee bidden, als we daardoor een diepere relatie aangaan met Jezus Christus, ja, dan beleven we het woord, dan bewaren we het in ons hart, zoals Maria. Een heilige moet men in het algemeen niet altijd imiteren. Want vele heiligen hebben op een uitmuntende manier iets gedaan, maar niet iedereen is geroepen om datzelfde te doen. Maar Jezus daarentegen moet iedereen imiteren. Maar daar kunnen we nu ook aan toevoegen, Maria ook. Iedereen van ons mag Maria in alles imiteren. En natuurlijk, dan komt naar voren haar ja-woord, haar fiat. Dan komt naar voren het feit dat zij Jezus heeft bemind. Dat zij in Jezus Christus het woord van God zag. En dat zij dat woord heeft aanhoord en bewaard. Ja, laten we deze mooie zinnen en die mooie uitroep van die vrouw nog eens herhalen. Om zo, geïnspireerd door het evangelie, zelf te zien dat ook wij geroepen zijn om in de eerste plaats het woord van God te aanhoren en te bewaren en daardoor Jezus Christus te imiteren en ook de heilige maagd Maria. We lezen nogmaals hoofdstuk 11 in het Lucas-evangelie, versen 27 en 28. Tijdens zijn toespraak verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep hem toe. Gelukkig de schoot die u heeft gedragen en de borsten waaraan u hebt gezogen. Inderdaad, zei hij, gelukkig zij die het woord van God horen en het bewaren.
1: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

Radio Maria. Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze muzikale uitzending. Vandaag gaan we verschillende muziekaanvragen die jullie hebben doorgestuurd overlopen, beste luisteraars, en ook luisteren naar die prachtige liederen die jullie hebben aangevraagd. Ons e-mailadres muziek@radiomaria.be werkt weer volledig, dus aarzel niet als u graag een aanvraag wilt doen voor muziek, omdat u het lied graag hoort, of omdat u iemand een gelukkige verjaardag wil wensen, of iets anders wil toewensen voor mensen die het moeilijk hebben, eenzaam zijn of wat dan ook, een huwelijksverjaardag, een communie, laat het maar weten en vraag het muziekje aan en geef de boodschap mee van voor wie en waarom u een bepaald lied wil laten horen hier op Radio Maria. Dat kan natuurlijk ook volledig anoniem. muziek@radiomaria.be en natuurlijk kan u ook gewoon bellen 016 41 47 47. En wij beginnen met een vraag van een luisteraarster. Zij wil heel graag het lied horen "Wij hebben u lief" van Reijer en Mirjam Kerkhoff. Speciaal voor deze luisteraarster, "Wij hebben u lief".

En Jean-Pierre die wil graag een lied aanvragen voor zijn echtgenote Marie-Christine. Zij is op 19 april 80 jaar geworden en in dit jaar is het eigenlijk dubbel feest, want ze vieren ook hun 57ste huwelijksverjaardag. Ze hebben 2 kinderen, 5 kleinkinderen en ze wouden graag dus Marie-Christine in de bloemetjes zetten en dat doen we graag. Marie-Christine die hoort heel graag het pelgrimsgebed. Een versie dat we hier op Radio Maria regelmatig spelen van Albert Smelt en Rachel Rozier. We laten dit lied horen speciaal vanwege haar man, kinderen en kleinkinderen, uit dank voor haar liefde, haar beschikbaarheid voor allen en alles, haar blijheid en optimisme dat ze gul rondstrooit. Wel, Marie-Christine, een prachtige familie heeft u, ik voel het. En ik stel voor dat we luisteren naar het mooie pelgrimsgebed

0: gelijk vermijd.
1: En we gaan verder, beste luisteraars, met de vele muziekaanvragen die we van jullie hebben ontvangen. We luisteren naar het lied A Gratitude. Een lied dat u onlangs heeft kunnen beluisteren hier op Radio Maria. Een akoestische versie gezongen door Genevieve Linkowski. Een lied eigenlijk uit dank. Hoe kan ik al mijn dankbaarheid uitdrukken? Ik zou deze liederen kunnen zingen zoals ik vaak doe. Maar elk lied moet eindigen. En u houdt nooit op. Dus ik hef mijn handen op en prijs u keer op keer. Want alles wat ik heb is een alleluia. Alleluia. En ik weet dat het niet veel is, maar ik heb niets anders dat geschikt is voor een koning, behalve een hart dat alleluia zingt. Ik heb maar één antwoord, ik heb maar één beweging. Met mijn armen wijd uitgestrekt zal ik u aanbidden. Dus hef ik mijn handen op en prijs u keer op keer, want alles wat ik heb is een alleluia. En dit lied, aangevraagd door een jongere, Astrid, helpt haar heel veel om te bidden. En graag laten we dat horen zoals je wou. De versie van Genevieve Linkowski, Astrid. Gratitude. Dankbaarheid.

Turn your eyes. Richt je blik op Jezus. Dat is het volgende lied dat hier klaar staat en dat aangevraagd werd door Johan. Richt je blik op Jezus. Kijk hem recht in zijn wonderbaarlijk gezicht. En de dingen van deze wereld zullen vreemd vervagen in het licht van zijn glorie en genade. Richt je blik op Jezus. Kijk hem recht in zijn wonderbaarlijk gezicht. Beste luisteraars, deze versie wordt gezongen door Sovereign Grace Music. Turn your eyes. Richt je blik op Jezus.

En zo verder. En dus veel Maria-liederen uiteraard. En dan stel ik voor dat we de aanvraag van Julie laten horen. Zij wil heel graag het bekende Ave Maria Gratia Plena horen. Het liefst in een Mladifest Medjugorje-versie. Wel, beste luisteraars, een iets langere versie. Zing mee, klap mee in uw handen bij dit prachtige lied. Ave Maria Gratia Plena.

En het volgende lied, beste luisteraars, dat hier klaar staat, is ook weer een vrolijk lied. Wij zijn één lichaam, één kerk. Eén lichaam van Christus. We are one body. Geschreven door John Michael Talbot, beste luisteraars. Deze versie zingt hij, daar zingt hij ook mee en werd dus aangevraagd door luisteraar Elliot. We are one body.

Nadine liet ons weten via e-mail dat ze vaak zich wat onrustig voelt. Vooral als de avond komt, dan wordt ze altijd wat nerveuzer en dan zet ze vaak Radio Maria op. En op een van die avond heeft ze een lied gehoord en ze vertelde dat dat haar zoveel rust heeft gebracht dat ze dat nu elke avond, wanneer ze wat angstiger wordt, onrustiger wordt, elke avond luistert ze nu naar dat lied. En het gaat over het prachtig lied van de groep Sela, Hier is Rust.

En nog vele luisteraars hebben muziekaanvragen doorgestuurd, beste luisteraars. Dat zal voor een volgende keer zijn. Maar we eindigen nog met een akoestische versie van het lied New Wine van Hillsong. Dit lied werd aangevraagd door Christian. Beste luisteraars, tot volgende week voor meer muziek hier op Radio Maria.

0: maand en bij Radio Maria ook de Mariathon maand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
2: De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
3: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Leeswijzer. Vandaag hebben wij opnieuw het genoegen om u twee recente publicaties te mogen voorstellen. We gaan het onder meer hebben over goede vrienden van ons en voorsprekers in de hemel. En dan heb ik het natuurlijk over de heiligen. Het is namelijk zo dat de heer René Guldenmunt een boek heeft geschreven, Vrienden en Voorsprekers, uitgegeven bij uitgeverij De Boog, waar 50 heiligen aan ons worden voorgesteld. Zeker een reden om met hem zo meteen in gesprek te gaan. Alvorens wij onze 50 vrienden gaan verkennen, gaan we in gesprek met diaken Pieter Buschaert. Hij is diaken in het decanaat Kortrijk en docent Rooms-Katholieke Godsdienst aan Howest. Hij heeft een bijzonder project ondernomen, namelijk de beslissing om zich te wagen op TikTok. Een applicatie waar filmpjes kunnen gebruikt worden om een boodschap bekend te maken aan de gebruikers van het medium. Pauze Offline TikTok Theologie is de titel van het boek, verkrijgbaar bij de uitgeverij Brave New Books. En we gaan met diaken Pieter Buschaert in gesprek over dit project en de inhoud van zijn boek. U luistert naar het gesprek dat ik mocht hebben met diaken Pieter. En zo, dierbare luisteraars van de Leeswijzer, heb ik het genoegen om de heer Pieter Buschaert aan de lijn te hebben, diaken moet ik zeggen, die het boek Pauze Offline TikTok Theologie heeft geschreven. We gaan het met hem daarover hebben. Pieter, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
4: Hartelijk dank, blij te mogen zijn.
3: Ja, misschien is het toch wel goed, ik had al even laten vallen dat u diaken bent gewijd, om toch even u de vraag te stellen, uzelf kort voor te stellen aan ons luisterpubliek, alvorens wij de wereld zullen induiken van TikTok.
4: Ja, ik ben Pieter Buschaert. Ik ben inderdaad recent gewijd, in oktober van vorig jaar, in Bisdom Brugge. Zijn we ons drie gewijd geworden in oktober. Daarnaast ben ik vooral ook actief in het onderwijs. Zowel binnen Evara, vroegere Broeders van Leeuwen, waar ik voor de godsdienstinspectie insta. En geef ik ook les aan Howest. Geef ik daar godsdienst aan kleuter- en lager onderwijs. En als diaken ben ik geëngageerd in de parochie in Centrum Kortrijk. Vooral in de Sint Maartenskerk, waar ik op zondagavond probeer te assisteren. En mij daarnaast nog probeer in te zetten natuurlijk voor allerlei diaconale activiteiten. Ik ben ook papa van Wart en Marijn. Twee jonge kindjes, dus dat maakt het soms wel pittig voor alles gecombineerd te krijgen. En het is een uitdaging voor ook aan hun het geloof proberen mee te geven.
3: Ja, en tussen al dat gejongleer met jonge kinderen slaagt u er toch nog in om een boek te schrijven. Kunt u ons misschien de opzet van hoe dat u tot dit project bent gekomen, wat het idee was, en dan zeker ook even uitleggen aan onze luisteraars wat TikTok eigenlijk is, wat het medium is wat u heeft gebruikt voor uw project?
4: Oké, graag. Dus ik geef ook les, zoals ik daar straks zei, aan HoWest, een pluralistische hogeschool waarbij ze kunnen kiezen tussen zedeleer, godsdienst en filosoferen met kinderen. En ik heb gemerkt de laatste jaren dat ik wel redelijk wat studenten bijkreeg en een vrij grote groep had. En ik geef hun de opdracht voor met de vastentijd iets te doen, een steen die in hun weg ligt te verrollen, om ja, te proberen een gelijkenis te maken met wat vereisen is voor hun kapotheken. Maar eerlijk gebied mij, als zij een opdracht krijgen, dat ze mij ook één mogen geven. Mm-hmm. En vorig jaar was hun opdracht aan mij: meneer, uw lessen zijn zeer interessant, maar buiten uw les komen we dan niet zoveel tegen. Op onze gsm enzovoort. Zou je eens niet beginnen aan sociale media? En zij stelde zelf TikTok voor. TikTok is echt zo'n kanaal met filmpjes, vaak met uitdagingen of ja, iets dat je gekocht hebt en dat je de doos open doet en uitlegt. En heel druk medium waarbij altijd de persoon centraal staat over de uitdaging en heel weinig tijd is voor rust of voor bezinning. Mm-hmm. Dus ik vond hun uitdaging voor dat eens te proberen doen wel zeer interessant. Eenmaal dat ik ermee begonnen ben, ben ik gestart in het Engels, omdat ik wel mijzelf een beetje wou indekken als het compleet ging mislukken, dat mijn studenten er niet onmiddellijk ging achterkomen. Ik had mijzelf als doel genomen een 240-tal volgers te hebben na die 40 dagen. Maar tegen Pasen had ik rond de 2000 volgers. Dus dan bleek het toch wel aan te slaan.
3: Het kennismaken met het medium TikTok. We hebben in de media en in de mainstream media krijgen we soms wel, ik zou eerder zeggen, toch wel eerder negatieve berichtgevingen over TikTok en de invloed die het uitoefent op de levens van jongeren. Hoe heeft u dat ervaren? Hoe bent u eigenlijk begonnen? Waar bent u begonnen? En wat was uw ervaring in het begin van het gebruiken van TikTok? Een nieuwe speler in uw leven plots.
4: Ja, het was ineens een hele verandering, want je moet dan u houden aan de algoritmes, aan de spelregels van het medium zelf.
3: Ja.
4: Je moet iedere dag proberen rond hetzelfde moment posten. En ja, het wordt natuurlijk onmiddellijk bekeken en weggeklikt of toch bekeken. Het krijgt ook heel veel commentaar. Ik snap van waar de negativiteit kan komen. Want het legt wel een druk als je wil posten erop. En hoe meer je ook doet, hoe meer feedback, maar ook negatieve commentaar die je krijgt. Dat heb ik ook wel gemerkt. Het is niet altijd even makkelijk voor een juiste post te vinden. In het begin nam ik gewoon een quote, een bijbelse quote bijvoorbeeld, of van een filosoof, en ik wou er een vraag over het dagelijkse leven bij stellen. Maar ik merkte al vrij snel dat de vragen die ik kreeg te moeilijk waren en te divers waren voor zomaar via TikTok te antwoorden. Plus, het is niet ik die centraal moest staan. Dus ik wou ook wat afwijken van het medium zelf, het doel. Het is eigenlijk een stuk het verkondigen, een woord te zetten en een pauzemoment creëren. Vandaar ook de titel van het boek. En dan heb ik echt wel moeten zoeken naar de juiste manieren. De quote op zich is dan iedere keer nu een geworden van het evangelie van zondag. Zodat ik eigenlijk 6 keer post, iedere dag een post rond 7 uur 's ochtends. En dan stel ik daar een vraag bij over het dagelijkse leven. En daar krijgen zij de mogelijkheid voor vragen over te stellen enzovoort. Maar ik kan altijd ook verwijzen van, het is maar een soort aperitief voor de mis van zondag, voor het evangelie. Het kan u warm maken, een soort teaser. Maar dat is natuurlijk maar één, dat is nog maar het woordelijk gedeelte. Dan moet je nog het visuele proberen onder ogen te krijgen. Want ja, niet bewegend beeld is minder aantrekkelijk dan een hip filmpje. Dus dan moest ik de juiste achtergronden, de juiste afbeeldingen erbij vinden. En ook muziek. In het begin dacht ik populaire muziek, maar dat leidt enorm af. Dan dacht ik kerkelijke muziek, maar dan merk ik dat ook natuurlijk door de sociale media zelf en de algoritmes daar ook niet echt geapprecieerd wordt. Mm-hmm. Dus is het vooral nu instrumentale muziek dat ik gekregen heb van een collega die lichtconcerten doet, Matthias de Vriend, en die dat ik daarvoor kon gebruiken. Samen met een aantal natuurlijk wel traditionele nummers die passen dan bijvoorbeeld bij de kerkelijke periode van het jaar. En vanaf dan merkte ik dat ik vrij veel respons kreeg. Het was een rustmoment voor sommigen in een eindeloos scrollen. Het telt pas mee dat ze gekeken hebben als ze meer dan de helft van de tijd, dus meer dan 15 tot 20 seconden, gekeken hebben en stilgestaan hebben bij dat beeld en die vraag. Wat al vrij lang is op TikTok. En zo zijn er toch wel dagelijks een, ja, soms 15.000, minimum 10.000 mensen die kijken.
3: Ja, dus het had duidelijk wel ergens een gevoelige snaar geraakt, zal ik maar zeggen. Maar u spreekt al over de druk, hè, die eigenlijk op de content creator wordt gelegd. In welke mate speelt dat algoritme nu eigenlijk een rol in wat er op TikTok te zien is? Want ik kan mij voorstellen dat het algoritme er eigenlijk voor zorgt dat uw inhoud terechtkomt bij een bepaald type, bij een bepaald profiel dan.
4: Ja, dat hangt echt af van welke hashtags of welke verwijzingen of muziek je gebruikt. Vandaar dat ik ook echt dit boek wou schrijven en mijn tijd erop ingestopt, omdat ik een aantal fouten gemaakt heb waar ik anderen toch wel wil voor waarschuwen. Op een bepaald moment stel ik de vraag bij het evangelie van waar ben jij nu echt trots op? En ik had er de hashtag verwijzing pride bijgezet. Dat dan verwijst naar de goede gemeenschap. En dan krijg je enorm veel commentaar en komt dat in hun feed terecht. Terwijl zij niet altijd even positief staan ten opzichte van geloof, laat staan de katholieke kerk.
3: Ja.
4: Geeft natuurlijk ook mij dan wel weer de kans voor in hun commentaren enige nuancering te brengen en toch wel dat gesprek aan te gaan. Maar je ziet hoe snel zoiets wordt opgepikt door groepen, omdat het dan wel binnen hun algoritme valt. Het breekt wel hun wereld open, dat is de mogelijkheid. En daar ben ik ook wel blij om. Dat is de kans die nieuwe media ons bieden. Maar langs de andere kant, je merkt ook wel dat daar zeer veel gevoeligheden zijn waar je vaak niet van bewust bent. Het is een ander continent, geen andere wereld, want er zijn wel linken met onze wereld. Maar de gevoeligheden liggen toch heel anders en gebruiken ook.
3: Op zo'n medium als TikTok, waar alles heel snel gaat, heel snel kan weggeklikt worden of geclasseerd kan worden, bij wijze van spreken, hoe diepgaand zijn die contacten? Is daar een echte ontmoeting mogelijk?
4: Wel, ik heb mij die vraag ook gesteld. Het aantal keer dat ik berichten gekregen heb op de post die ik gedaan heb en daarmee in gesprek ben gegaan, ben ik er wel van overtuigd dat de kans ertoe is. Zeker ook omdat je mensen dan kan proberen de link laten leggen met het evangelie, met ook lokale gemeenschappen of zelf echt een proberen mee op zoek te gaan in hun zoektocht en mee op weg te gaan. Maar het is echt niet vanzelfsprekend. Het medium zelf verbiedt een beetje eigenlijk pure verbinding. Het is maar een oppervlakkig iets waar inderdaad snelheid vooral telt. Maar het is een kans. Het moet het ook niet zien als het complete vervanging. Maar het is wel iets waar jongeren de dag vandaag op bezig zijn.
3: Ja.
4: En daarop ook actief zijn is ook een uitnodiging naar hun toe. En het is voor hun makkelijker op hun gsm toch even bij stil te staan, daarop door te klikken, dan zomaar de afstand naar een gebouw te zetten dat ze niet kennen, of naar een priester die ze niet kennen, ofzovoort. Dit is iets dat bij hun thuis binnenkomt. Dus het opent ook wel mogelijkheden, maar het is wel een zeer moeilijke. Merk bijvoorbeeld heel hard dat de verhalen die naar boven komen vaak niet iets is dat in een TikTok-bericht kan. Dan krijg je echt 5, 6 berichten na elkaar en een heel levensverhaal met vragen bij. En dat is natuurlijk dan moeilijk op te lossen op sociale media. Het zal nooit een echte gemeenschap kunnen vervangen. Misschien gelukkig maar.
3: Wat vond u de grootste uitdaging? Wat was het moeilijkste om dit een jaar lang vol te houden?
4: De commentaren hebben soms af en toe wel gesneden. Je doet je best voor actueel te zijn, voor dat te doen. En je merkt toch dat er een aantal mensen zijn die hardnekkig, als het over Bijbel gaat, over katholieke kerk gaat, daar wel een aantal vooroordelen over hebben. En je moet daar iedere keer wel op antwoorden. Het eist wel tijd. Die negativiteit kan je makkelijk doorbreken door gewoon vragen terug te stellen. En vaak is die niet zo diepgaand als ik verwacht had. Maar het posten zelf is eigenlijk maar het halve werk. Het willen interageren, het willen met die mensen in gesprek gaan, vraagt echt wel tijd. En daar word ik echt wel van onderschat. Ik had er echt van verrast hoeveel dit kan teweeg brengen, hoeveel verhalen ik krijg. Er zijn dagelijks toch wel 20, 30 berichten van mensen van over heel de wereld die ik binnenkrijg. Dat is wel vrij veel. Als diaken kan ik zeggen dat ik in de week niet 20 gesprekken heb, zomaar 1-op-1 naast mijn werk over geloof. Maar wel 20 keer per dag dat iemand mij contacteert over geloven, met toch wel enkele vragen die er toe doen. Ook wat opvallend is dat, als je gaat kijken in de TikTok-wereld, dat geloven heel ruim kan geïnterpreteerd worden. Ik krijg daar ook vragen bij van dat duidelijk de voorkennis ontbreekt. Bijvoorbeeld als ik een stuk uit het Johannes-evangelie gaf en als ze zeggen, uit welke soera komt dit?
3: Ja.
4: Dus een moslim dan vraagt, waar staat dat? Dus je ziet dat dat ook allemaal op één hoop gegooid wordt.
3: Mm-hmm.
4: En dat is soms ook wel moeilijk voor dat te ontrafelen. een Anglikaan is niet hetzelfde als een katholiek, maar de vragen over het leven zijn wel gelijkaardig natuurlijk.
3: Bestaat er een gevaar dat als we dat op een te onvoorzichtige manier doen, dat we daardoor de realiteit gaan vervangen door iets virtueel?
4: Ik denk inderdaad dat die kans er bestaat. Het is maar een pauzemoment dat ik aanbied. Het is geen moment tot complete bezinning dat ik daar kan aanbieden. Het geeft niet de diepgang die ik zelf soms zou wensen en die ik gelukkig wel kan vinden in mijn geloof en in de gemeenschap waarbij ik toe behoor. Mm-hmm. Dus voor mij was het ontdekken dat een link naar een lokale gemeenschap die kunnen brengen, dat die toch wel zeer belangrijk is. En daar vind ik de universaliteit van de kerk in een wonderbaarlijk is, want doordat ik iedere keer naar het evangelie van zondag verwijs, maakt het niet uit of dat die persoon nu in Frankrijk, Verenigde Staten of Zuid-Amerika is. We lezen allemaal dezelfde teksten op dezelfde dagen. Ja. Dus het is zeer mooi voor die verbondenheid dan ook te voelen en daar ook reactie op terug te krijgen. Dus ik ben ook, daardoor was ik zeer gesterkt door de commentaren van de paus als het gaat over sociale media, dat we toch moeten proberen. Ja. Het was niet iets waar ik zelf naar uitkeek, maar nu na een jaar ben ik toch wel blij dat ik nu die tweede jaar ook doe. En ik zal het waarschijnlijk 3 jaar op zijn minst doen, zodat ik het A, B en het C jaar allemaal eens heb voorzien van commentaar op die manier. Dat leek wel een mooie uitdaging.
3: Ja, absoluut. Ja, we wensen u daar zeer veel zegen en doorzettingsvermogen mee. Want ja, ik ken zelf ook wel enkele getuigenissen van jongeren die inderdaad wel voeding krijgen over geloofsvragen en dergelijke meer via sociale media. Maar er is toch wel, denk ik, een gevaar. En misschien kan u dat ook vanuit uw eigen ervaring even analyseren. Dat men toch bij mensen terechtkomt die bijvoorbeeld beweren leraren te zijn of beweren theologie te hebben gedaan. Maar eigenlijk foute informatie doorgeven ook. Hè? Over bijvoorbeeld, ik zeg maar eens, de leer van de kerk over bepaalde thema's. Is dat een spanningsveld dat u heeft ontmoet in die virtuele ruimte?
4: Zeker en vast. Soms zijn er zaken die in vraag gesteld werden, waar ik echt moest over nadenken. Maar waarom stel je nu die vraag? Zelf als ik ging gewijd worden, ik had erop gepost van ja, wat zijn diakens? En dat er diakens bestaan niet. Een hele discussie daarover. Ook over vrouwelijke priesters, over allerlei verschillende opvattingen. Mm-hmm. Komt dat dan natuurlijk aan bod. En je ziet op TikTok dat er heel veel aan bod kan komen. Daar is geen censuur. Dus daarom dat ik het ook belangrijk vind voor als diaken en als theoloog en als lector en als inspecteur godsdienst daar ook op aanwezig te zijn, zodat ik toch een beetje ook kan zien wat ik erop post en de kwaliteit wel hoog probeer te houden, ook al is het maar een druppel op een hete plaat. En je merkt ook dat hoe radicaler je bent, hoe meer mensen je kan aanspreken van verschillende sectoren, verschillende groeperingen, omdat het een zeer duidelijke boodschap is. Terwijl juist vaak de twijfel en het vraagstellen voor mij centraal staat. Dus ik denk niet dat ik een enorm succes zal hebben van miljoenen volgers, wat je toch soms wel ziet, maar dat het wel hopelijk iets kan teweegbrengen, omdat het toont dat het geloof dat je vandaag niet puur om antwoorden gaat, maar vooral om de juiste vragen te stellen en daarop te handelen. En dat is iets wat ik probeer wel mee te geven. En wat ik wel denk dat ook lukt op dat medium, maar het mag daar niet stoppen. Als je enkel maar blijft scrollen, enkel maar blijft voortdoen op die sociale media, dan denk ik dat we een stuk ook verliezen van onze eigenheid. Het is ook in actie schieten, het is ook het durven uitvoeren en het durven terug rechtzetten van iets wat je niet juist hebt gedaan. De link leggen naar een lokale gemeenschap, dat echt wel van belang is. En daarom dat ik ook dat boek wou schrijven voor het is offline te halen, voor de tijd eens te nemen voor, maar wat wil dit nu zeggen voor een lokale gemeenschap? Als ik zie hoeveel jongeren daar ook op reageren en dan af en toe toch eens langskomen of een gesprek durven te gaan of naar een studiedag te durven komen waar ik sta, dan denk ik van dit kan ook als uitnodiging gelden. En ik denk niet dat dit zal verdwijnen, nog TikTok of andere sociale media. Dus moeten we daar ook proberen op actief te zijn en kwalitatief actief te zijn. Voor mij als 37-jarige was dit al een stap. En de kerk is natuurlijk niet zo makkelijk voor daar nog jonger zomaar op te posten en proberen kwalitatief op te posten. Het is een hele studie voor je iets kan doen.
3: U stond natuurlijk al te midden van de wereld van het onderwijs. U had daar zeker al de nodige ervaring op gedaan. Wat heeft u het meest verrast toen u deel werd van die gemeenschap, die grote groep van mensen die post op TikTok?
4: 2 dingen zijn mij zeer snel duidelijk geworden in de universaliteit, want ik heb meer volgers in het buitenland dan in België. Wat soms voor mij verrassend is, omdat ik denk, ik interpreteer het natuurlijk vanuit mijn leefwereld. Ik stel vragen van wat voor mij geloven betekent. En dan merk je dat we toch allemaal door het evangelie en door deel uit te maken van die kerk met dezelfde vragen worstelen. Van wat doe ik goed en wat moet ik doen? En hoe moet ik in mijn leven staan? Wie loop ik voorbij of waaraan wil ik juist aandacht besteden? En dat is wel iets dat mij heel hard getroffen heeft. Dat is over landgrenzen heen, over generaties heen. Want 80% van mijn volgers zijn onder de 35. Een groep die ik niet onmiddellijk in onze gemeenschappen, hier in kerken in Kortrijk aanwezig zie. Mm-hmm. Nou, het tweede dat mij heel snel heeft opgevallen is dat als men volgt, men ook vrij snel reageert. Spreken over geloof, stel je het onderwijs vaak onder druk, is niet zo makkelijk. Leerlingen zijn daarom en studenten de taal niet altijd even machtig. Maar op sociale media lijkt dat veel makkelijker. Misschien omdat het niet face-to-face is, misschien omdat ze meer kunnen nadenken voor die paar zinnen te posten. Maar je ziet dat daar de barrière om te posten wat lager ligt. Daar wil men wel over geloof of over een aantal vragen reflecteren. Terwijl als ik die in mijn godsdienstlessen soms stelde, ik vooral stilte terugkreeg. Ik kan een makkelijk voorbeeld geven. Een van de vragen die ik had gesteld was, wie loop jij soms voorbij en zou je beter eens bij blijven stilstaan? En ineens kreeg ik daar een honderdtal reacties op van, eindelijk, zowel servers aan het station, als heel goed familieleden, of mijn ouders, en ik kreeg heel veel mooie persoonlijke antwoorden terug. Terwijl, als ik die vraag in mijn les stelde de week nadien, ik zeer weinig respons kreeg van mijn studenten op zich.
3: Ja, misschien ook wel omdat er toch wel een stukje anonimiteit ook wel meespeelt. Hè? Kan je gemakkelijk je identiteit verbergen op zo'n medium als TikTok?
4: Ik denk als volger, dus diegene die gewoon alles bekijken, dat het zal afhangen van wat je zelf opzet. Er is wel wat meer controle dan vroeger. Dat merk je wel, je moet ook leeftijdscontrole enzovoort ingeven. Maar ja, het zal wel mogelijk zijn om te liegen en de grenzen te omzeilen. Mm-hmm. Maar als eigenlijk content creator merk je wel dat eenmaal je een bepaald aantal volgers hebt, ook waarschijnlijk omdat ze denken dat je dan geld zou kunnen gaan beginnen uitslaan, dat ze wel alles beginnen opvragen en nakijken. Dat het niet zo vrijblijvend meer blijft. En daar was ik ook wel in gerustgesteld. Je kan je niet zomaar op 5, 6 verschillende accounts gaan registreren en een fake discussie starten of zo. Dus daar ben ik al wat meer in gerustgesteld dan voor ik aan dit project startte.
3: Stel nu dat iemand inderdaad de roepstem hoort om actief te worden op sociale media, op een of andere manier te gaan delen over het geloof en hopelijk dat ook op een manier doet waar dat het nodige onderricht enzovoort aan te pas is gekomen. Welke tips zou u geven aan iemand die eraan denkt om te beginnen delen over het geloof op een medium zoals TikTok vandaag de dag?
4: En dat ik zeker zou willen meegeven is, zie dat je toch ook een link hebt voor jezelf, mijn gemeenschap, dat je de voeding erbij kan halen, dat je niet verdwaald en overstroomd wordt door de sociale media. Want het geeft wel veel feedback, positief en negatief, en het zou wel kunnen overweldigen. Het begint vaak heel klein, maar het deint verder uit. En die link, mijn gemeenschap, met mensen rondom jou die ook over geloof, die ook eens kunnen reflecteren of is het nu terecht, die opmerking, ja of niet? Ja, dat helpt het wel voor het ook professioneel aan te pakken. Ja. Want dat valt mij ook wel op TikTok. Het is ook wel de professionaliteit, het mooie van het filmpje, de juiste muziek, de juiste bewoording, dat ook wel wordt afgemeten. Want daarmee maak je een grotere impact dan met één enkele post is gedaan te hebben. Het is echt een consequent professioneel posten, zoals bij mij nu een aantal maanden, jaar lang, dat wel een groot verschil kan maken. Het is niet een eenmalig iets. Het is iets waar je echt tijd voor moet maken en goed moet aanpakken.
3: En merkt u daar ook de invloed van artificial intelligence in het maken van die beelden?
4: Dat is een van de dingen die is opgevallen. Aangezien ik vooral teksten post, wordt dat ook gecheckt. Of dat ik zelf een persoon ben enzovoort. Dat het niet gewoon een stortvloed kan zijn van allemaal post. Dus dat zal wel bij een aantal posts zo zijn. Maar er is nu wel controle op. Ja. Gelukkig maar. Langs de andere kant, ik heb niet zo'n schrik voor dat het ergens een rol kan spelen. Zoals ik zeg, ik post in het Engels en ik durf wel eens af en toe mijn Engels te laten checken, ook door AI, dat ik geen grote fouten erin schrijf. Niet zozeer voor de inhoud, maar het kan ook ergens een hulpmiddel zijn. Aan de andere kant, het is ook wel zo, je zou een persoon kunnen creëren, een virtual person, iemand in een medium, die het dan zou vertellen. Maar dat lijkt me dan zo fake en zo afstandelijk terug. Het is juist de uitnodiging, een soort apero voor de liturgie dat ik wil meegeven. En dat mag iets persoonlijks zijn, een beetje zoals je een uitnodiging in de brievenbus zou krijgen. En dat vind ik correcter dan het tot in de extreme gaan toepassen of gebruik maken van nieuwe technologieën. We moeten authentiek blijven aan onszelf ook. We mogen ons niet verliezen en gewoon maar gebruiken omdat het er is. Het moet nog altijd eigen zijn aan ons verhaal.
3: Wel, Pieter, ik dank u van ganser harte dat u enkele van onze vragen hebt beantwoord. En ik zou zeggen aan een ieder die eraan denkt om zich te wagen aan TikTok of aan het actief zijn op sociale media, ga gerust het boek zelf in huis halen. Pauze offline TikTok-theologie, verschenen bij uitgeverij Brave New Books. En op welke manier kunnen ze het gemakkelijk in huis halen, Pieter?
4: Het is overal bestelbaar, zowel via bol.com, Amazon, als gewoon de boekhandel. Er is geen enkel probleem voor het te verkrijgen. Alleen oppassen, de Engelse versie is gelijktijdig uitgegeven geworden met de Nederlandstalige versie. Dus even checken of het wel de juiste taal is die je bestelt.
3: En zo kan u het zelf in huis halen en ontdekken. Misschien moet ik toch nog wel even zeggen, hoe kan men u vinden op TikTok?
4: Als je gewoon mijn naam zou intypen op TikTok, kom je onmiddellijk op mijn account uit. En anders kan je het vinden onder Spirituality with Pieter. Ik wou toch in het Engels posten en mijn achternaam is soms wat moeilijker voor buitenlandse gasten.
3: Voilà, bij deze hebben we dat ook zeker meegegeven voor zij die u graag even willen opzoeken en kijken wat u allemaal heeft gepost en nog zal posten in de toekomst. Nogmaals, van harte dank. Veel zegen ook over uw ambt als diaken en uw activiteiten. En wie weet, voor een volgende gelegenheid mocht u nog eens in de pen kruipen.
4: Super, hartelijk.

0: Radio Maria.
1: En van die digitale wereld en de TikTok-theologie gaan we in gesprek met de heer René Guldenmunt. Hij heeft in zijn leven heel wat waters doorzwommen. We gaan daar zo meteen ook zeker kennis mee kunnen maken. En we gaan met hem dus in gesprek over deze vrienden en voorsprekers die hij aan ons wil voorstellen door middel van dit boek. Een bundeling van bijdragen aan het Haagse parochiemagazine Stella Maris. We gaan in gesprek met de heer René Guldenmunt. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria en van de Leeswijzer, ik heb het plezier om de heer René Guldenmunt aan de lijn te hebben. Meneer Guldenmunt, van ganser harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
2: Dank u wel, ik vind het een grote eer.
1: Ja, we gaan toch moeten beginnen, wat om u zelf misschien even kort voor te stellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over een boek dat recent verscheen bij uitgeverij De Boog, Vrienden en Voorsprekers. We gaan het hebben over uw heilige vrienden, dat is voor zo dadelijk. We horen het graag van u om uzelf kort even voor te stellen.
2: Nou, u zegt het correct. Mijn naam is Guldenmunt, dat betekent eigenlijk gouden mond. En in het Grieks is het als Chrysostomos, dus er bestaat inderdaad een heilige met mijn naam. Mm-hmm. En daar ben ik zelf natuurlijk heel dol op en ook heel trots op. En het grappige is, we hebben hier in Voorburg een Grieks restaurant. En als ik daar ga eten, dan zeg ik ook, ik heet Chrysostomos. Nou, dat vinden ze leuk, want dat is de Griekse naam. En elke keer als ik daar met mijn vrouw binnenkom, word ik begroet met Kyrie Chrysostome. Nou, dan zie je ook alle mensen opkijken die denken, oh, dat is zeker een hele belangrijke ambassadeur die daar binnenkomt. Maar in ieder geval, zo word ik daar genoemd. Dat is dus ook een heilige. En die was zeer welsprekend en... Nou ja, ik ben er heel trots op dat ik daarna genoemd word. En zijn feestdag is 13 september. Ik herinner me dat ik toen in onze kerk was. Het was een doordeweekse dag. En de pastoor was net aan het uitleggen aan het altaar. We vieren vandaag het feest van Chrysostomos. Dat betekent gouden mond. En toen zag hij mij in de kerk zitten. Toen zei hij tegen... Hé, ik zie dat zijn familie in de kerk zit. Toen wees hij naar mij. En dat vond iedereen heel grappig.
1: U bent uw carrière begonnen als onderwijzer, als ik me niet vergis.
2: Dat klopt, ja. Dat was ook heel leuk om te doen. Op een katholieke school in Voorburg heb ik altijd met een paar jaar met veel plezier gedaan. En ook een anderhalf jaar hoofd van die school geweest. Maar na 6 jaar had ik toch het idee, nou, leuk om te doen. Maar ik zou toch wat meer willen. Dus ik heb toen zelf ontslag genomen. En ik ben rechten gaan studeren in Utrecht. En dan met de nadruk op Europees recht. Dat was toen niet heel bijzonders. Mm-hmm. En daarin ben ik afgestudeerd. In Nederland ben je dan meester in de rechten. En toen heb ik eerst nog een tijdje op de Universiteit van Utrecht gewerkt. Bij het Europa-instituut en op het Strafrecht-instituut. En ja, daar moest ik eens een keer een lezing houden over het Europese recht. En daar waren ook een paar ambtenaren bij aanwezig. En mijn baan hield toen op. En toen ben ik gaan solliciteren bij het ministerie van Landbouw. En dan blijkt dat een van die ambtenaren die daar bij mijn voordracht aanwezig was... Die is later ook mijn teamleider op het ministerie van Landbouw geworden. Nou, dat ging heel erg goed. Dus ik heb tot mijn pensioen heb ik op het ministerie van Landbouw gewerkt als wetgevingsjurist.
1: De reden waarom dat we graag met u in gesprek wilden gaan, heeft ook zeker te maken met uw geloof. U bent zelf katholiek. U heeft ook een band ergens met de Heilige Stoel.
2: De meeste landen in Europa hebben... een ambassadeur van de Heilige Stoel, dat wordt de Nuncius genoemd. Die zit hier ook in Den Haag, vlakbij waar ik woon. 'S Ochtends kun je daar elke dag ook de mis bij wonen om 7:30. Dus dat deed ik inderdaad vaak. En ja, die Nuncius wist dat ik jurist was en gepensioneerd. En toen dacht hij natuurlijk, nou, die kunnen we dan goed gebruiken. Dus hij heeft me toen ingezet om de Heilige Stoel te vertrouwen.

0: groepen in een bepaalde werkgroep, hè?
1: Ja, klopt. Er bestaat een commissie van Europese bisschoppenconferenties, die heet de COMECE. En die vergadert ook 2 keer per jaar. En die hebben een paar werkgroepen. En een van die werkgroepen is de werkgroep externe betrekkingen. Dat heeft dus te maken met alles wat buiten de Europese gemeenschap gebeurt, buiten de Europese Unie gebeurt. En in die werkgroepen mag ik dus de Nederlandse bisschoppen vertegenwoordigen. En dat zijn gewoon vergaderingen over verschillende onderwerpen. Maar ja, daar mag ik ook in zitten. Mm. Ik vind al die dingen natuurlijk ook een grote eer om te doen. Je kunt natuurlijk vragen, vind je het leuk? Nou ja, het is alleen al leuk dat de nuncius of dat de Nederlandse bisschoppen mij hebben gevraagd om die taak te verrichten.
0: Alvorens we het gaan hebben over uw boek, nog iets vertellen over uw eigen geloofsbeleving. Hoe ervaart u dat zelf? Wat vindt u het belang van uw geloof ook in het, wanneer u bijvoorbeeld voor dergelijke functies wordt gevraagd?
1: Ja, zeker. Het is, op zich is het natuurlijk al een hele mooie en eervolle opdracht als een pastoor of een bisschop, of in dit geval ook een nuncius, vraagt of ik een bepaalde werkzaamheid wil verrichten. En dan zie ik dat toch ook als een ingrijpen van bovenaf. Ik doe dit werk omdat ik katholiek ben, maar dat katholiek zijn, dat betekent ook dat je in deze wereld werkzaam moet zijn. En vroeger zagen we dat veel meer als het katholiek geloof wordt vertegenwoordigd door bisschoppen, priesters en kloosterlingen. Maar in onze tijd, vooral na het Tweede Vaticaans Concilie, is veel meer de nadruk komen te leggen op lekengelovigen. En die worden dus gevraagd hun geloof te beleven, uit te dragen in de gewone werkzaamheden van hun dagelijks leven.
0: Zeker, een roeping die we allemaal mogen dragen en uitdragen.
1: Ja, zeker. Ja. Dat geeft ook wel, we hebben het straks over heiligen. Zijn wij nou degene die heiligen gaan aanroepen? Ik heb eerder de indruk dat het omgekeerd is, dat die heiligen daarboven ons aan het werk zetten. Mm-hmm. En zo zie ik het eigenlijk ook.
0: Het is dus in het kader van een boek dat u heeft geschreven, Vrienden en Voorsprekers, 50 actuele heiligen in woord en beeld, verschenen bij uitgeverij De Boog. Misschien moeten we toch even beginnen met die heiligen. Hoe zijn ze in uw leven gekomen en waarom noemt u hen vrienden?
1: Ja, dat is, jongen, als ik die vraag moet beantwoorden, dan denk ik dat de tijd er al meteen op zit.
0: Inderdaad.
1: Maar, maar het is, ik ben eigenlijk gewoon begonnen met in ons parochieblad, dat heet Stella Maris, elke 2 maanden een stukje over een heilige te schrijven. De pastoor had mij gevraagd of ik dat wilde doen. En het bleek dat mensen dat ook een leuk stukje vinden om te lezen. Er zijn zelfs parochianen die zeggen, ik lees dat parochieblad helemaal niet, maar alleen dat stukje over heiligen, dat lees ik wel. Nou, dus op een bepaalde manier spreekt dat de gelovigen ook echt aan. En voor mij is het dan ook echt ook heel leuk om dat te doen. En toen kregen we een nieuwe pastoor die zei, René, kun je niet per aflevering 2 heiligen bespreken? Nou, dat ben ik dan ook gaan doen. En zo zijn we op een gegeven moment een paar jaar geleden op 50 heiligen uitgekomen. En toen zei de pastoor, misschien moeten we dat als boekje gaan uitgeven. Nou ja, dat is dus nu gebeurd. En ik ben daar eigenlijk heel erg blij mee. Het is, het trekt toch de aandacht. Alleen al het feit dat u vanuit Radio Maria dit boekje hebt leren kennen. Ja, dat zie ik ook een beetje als een ingrijpen van bovenaf.
0: Zeker, ik denk dat we op deze wijze kunnen helpen mensen die nood hebben aan vriendschap en zeker vriendschap van de hemelingen om enkele van die vrienden voor te stellen. U heeft er uiteindelijk 50 kunnen verzamelen. Moeten we ons dan voorstellen dat dan allemaal heiligen zijn uit de eerste eeuwen, heel recent? Wat kunnen de mensen zoal verwachten van deze 50 vrienden die u op deze wijze wil voorstellen?
1: Ja, nou ja, we denken bij heiligen misschien aan martelaren uit de eerste 2 eeuwen van het christendom. Maar dat is absoluut niet waar. In mijn boekje komt bijvoorbeeld

0: Bijvoorbeeld ook komen drie heilige pausen voor, die allemaal in de 20e eeuw hebben geleefd. We denken dan in de tijd van secularisatie en heidendom leven. Maar de 20e eeuw heeft vier heilige pausen voortgebracht. En dat zijn dus zeer recente heiligen. En ook een hele bijzondere, nog niet helemaal heilige, is bijvoorbeeld de oprichter van de Europese Unie, of eigenlijk ja, de Europese Gemeenschap voor Kool en Staal, Robert Schuman, een Franse politicus. Maar die is nu in het proces van heiligverklaring. En het zou best kunnen dat hij binnen enkele jaren zalig verklaard en heilig verklaard wordt. Dus daardoor zie je dat heilig zijn is niet heilig verklaard zijn. Nee, het is juist omgekeerd. Je moet eerst heilig zijn bij God in de hemel. En dan is de mogelijkheid gekomen om iemand heilig te verklaren. Mm-hmm. Maar dat betekent niet dat hij daardoor heilig wordt. Nee, hij is al heilig. Maar die heiligverklaring betekent alleen, we weten in ieder geval zeker dat deze persoon bij God in de hemel is.
1: Ja.
0: Het is dus een vaststelling. We stellen vast dat hij heilig is.
1: U noemt hen vrienden en voorsprekers. Misschien moeten we dat even uit elkaar halen. Wat dat eigenlijk betekent. Waarom noemt u hen vrienden?
0: Ja, het zijn natuurlijk, ze zijn op twee manieren vrienden. Ze zijn in de eerste plaats natuurlijk vrienden van God, want ze zijn daarboven in de hemel gekomen. En ze hebben dus een hele goede relatie met God, met hun schepper. Dus zij zijn vrienden van God. En daardoor zijn ze ook een beetje een voorbeeld voor ons. Want wij willen natuurlijk ook in de hemel komen en wij willen dus ook heilig worden. Dus wij proberen hun een beetje als voorbeeld te nemen. Mm-hmm. Wij hopen daar ook te komen en in een positie te komen. En later dus ook heiligen te zijn. Al betekent dat dan natuurlijk niet dat we heilig verklaard zijn. Maar er zijn veel meer heiligen in de hemel dan heilig verklaard zijn. Dat zijn er maar een paar.
1: Beschouwt u hen zelf ook als vrienden? En in welke hoedanigheid heeft u die vriendschap al mogen ervaren in uw leven?
0: Ja, je kunt natuurlijk zeggen, je hebt contact met een heilige als je in de kerk gaat knielen en dan roep je die ene heilige aan. Maar het is eigenlijk veel simpeler. Ik werd dus gevraagd door mijn pastoor om iets over een heilige te schrijven. Nou, dan ga je dus eerst even verdiepen in die heilige. Je probeert wat over hem te weten te komen. Je gaat over hem lezen. Je zoekt een portret van hem. En al die aandacht die je besteedt aan die heilige is ook voor een soort gebed. Je bent op die manier dan ook in contact met die heilige. En het feit dat het bij al die heiligen gelukt is om daar iets leuks over te schrijven, wat mensen leuk vinden om te lezen, dat zie ik toch ook als een soort beïnvloeding van hun. Die heiligen zelf vinden het ook leuk om beschreven en besproken te worden. En daardoor trek je mensen ook naar God toe. Ook mensen die niet geloven, die vinden het wel weer leuk om, ze hebben vaak wel een katholieke naam of een christelijke naam, die vinden het toch wel weer leuk om iets te horen over de heiligen naar wie ze genoemd zijn. Mm-hmm. Nou, dan stellen ze precies die vraag die u ook stelt. Wat is dan een heilige? Nou, dat ga je dan uitleggen. En zonder dat je het eigenlijk zo bedoeld had, en ook zonder dat de geïnteresseerde het zo bedoeld had, ben je met elkaar in een geloofsgesprek. Je spreekt over vrienden van God, over heilig worden. Wat betekent dat? Zo heb je een geloofsgesprek. En op deze manier zet je mensen toch aan het denken. En het laat ze ook niet los. Dus je hebt iets gezaaid en dat begint te groeien. Dus een heilige is een hele leuke manier om een geloofsgesprek te beginnen.
1: Het woord voorspreker, wat betekent dat dan eigenlijk?
0: Ja, nou, dat betekent, ik noemde u net al het voorbeeld dat ik op de Universiteit van Utrecht een verhaal moest houden over strafrechtelijke handhaving. En daar was ook een ambtenaar bij van het ministerie van Landbouw. En toen mijn baan aan de universiteit ophield, las ik een advertentie dat ze op het ministerie van Landbouw een medewerker zochten. Dus daar heb ik op gesolliciteerd. En die, die ambtenaar die bij mijn lezing aanwezig was, die heeft ook tegen de directeur verteld. Nou, ik heb een lezing van René bijgewoond. En ik kan je zeggen, hij weet er zelfs meer vanaf dan ik. Nou, dat is een voorspreker. Dus dankzij hem heb ik die baan bij het ministerie van Landbouw gekregen. Maar het is toch iemand die een goed woordje voor mij gedaan heeft om daar te komen. Nou, zo zijn onze heiligen in de hemel eigenlijk ook. Als je contact met ze zoekt, je bent met hun in gesprek, al is het maar door iets over ze te lezen of naar een portret van ze te kijken, daarmee laat je al zien dat je geïnteresseerd bent en heb je al contact. Met al die 50 heiligen ben ik dus in contact door iets over ze te lezen.
1: Zeker.
0: Foto's van ze te verzamelen, ja.
1: Ja. Zijn er dan in de loop van die opdracht die u heeft opgenomen om daar iets over te schrijven, bepaalde heiligen geweest die u verrast hebben, die u misschien meer vastgegrepen hebben dan anderen?
0: Ja, bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk in deze tijd te maken met een klimaatverandering. Dus ik heb ook een aantal heiligen, heb ik klimaatheiligen genoemd. Nou, bijvoorbeeld overstromingen. Er bestaat een heilige, die heet de heilige Fredianus. En die wordt eigenlijk beschreven als een soort waterbouwkundige. Uh-huh. En als je last hebt van overstromingen, kun je hem aanroepen om daar iets tegen te doen. En we hebben nu ook hier in Nederland te maken met natuurbranden. Er is ook een heilige die daarvoor kan worden aangeroepen. Dat is de heilige Florianus. Eigenlijk had ik daar nog nooit van gehoord, maar in het Duits heet hij Sankt Florian. En die naam bleef wel bij mij hangen, want ik had vroeger, ik was heel geïnteresseerd in klassieke muziek. Ik heb ooit gelezen dat Anton Bruckner, die Oostenrijkse componist, in zijn jonge jaren was die organist in een kerk in Linz en die heette Sankt Florian. Daar had ik toen nog nooit van gehoord, maar die naam is wel blijven hangen. En nou weet ik, dat is eigenlijk een militair bestuurder en brandweercommandant. Die heeft een heel dorp beschermd tegen een natuurbrand. Nou, dat was in de derde eeuw. Toch is het een actuele heilige, want er zijn nog steeds bos- en natuurbranden. Mm-hmm. Dus het is heel goed om deze heilige dan ook aan te roepen en te vragen wat we kunnen doen en wat hij voor ons kan doen.
1: Zijn er bepaalde heiligen in uw eigen leven die een grotere rol innemen, waar u een devotie voor hebt mogen ervaren, groeien?
0: Ja, ik heb eigenlijk al de heilige Chrysostomos genoemd, mm-hmm. mijn naamgenoot, maar die komt in boeken niet voor. Maar die, ik heb inmiddels al meer dan 20 nieuwe heiligen besproken die niet in dit boek voorkomen. Dus er komt over een jaar of twee komt er ook een deel 2 van dit heilige boekje. Mm-hmm. En daar komen dan nog een aantal heiligen in voor die in dit eerste deel niet voorkomen. En de heilige Chrysostomos kan ik daarbij niet veronachtzamen natuurlijk.
1: Natuurlijk niet.
0: Ja, en als luisteraars van uw programma zouden willen, nou, ik wou dat ik ook mijn heilige daar ook in voorkom, laten ze dat vooral aangeven. En vooral ook een foto meesturen van een heilige, van een portret of een beeld of een glas in noodraam. Dan kunnen we dat ook bespreken. Hartstikke leuk.
1: Ik denk de heilige bij uitstek voor deze maand is wel de heilige maagd Maria. En natuurlijk omwille van het feit dat wij ook zelf Radio Maria zijn. Durf ik het u toch vragen, heeft de heilige maagd Maria een rol in uw geloofsleven?
0: Nou ja, als u het boekje bekijkt, de eerste heilige die ik bespreek, want ze staan in volgorde van de feestdagen. Mm-hmm. 1 januari is het feest van de Moeder van God. Dus het boekje begint eigenlijk al met Maria. Mm-hmm. Dat is de eerste heilige die ik in het boekje bespreek. En zeker, dat is van alle heiligen de allerbelangrijkste. Ik herinner me dat mijn moeder ook een bijzondere een relatie had tot Maria, die bad daar heel veel mee. En dat is bij mij natuurlijk ook blijven hangen. Maar Maria is de eerste heilige die in het boekje voorkomt, dat klopt.
1: Met recht en reden natuurlijk, hè. En zeker in deze meimaand kan het een aanzet zijn om deze 50 heiligen, deze 50 vrienden en voorsprekers die u naar voren brengt, om die beter te leren kennen. Zijn er in uw leven momenten geweest waarop dat u bijvoorbeeld een bedevaart hebt ondernomen naar een plaats die te maken had met een heilige?
0: Nee, ik ben niet echt een bedevaart gegaan, maar ik heb wel parochianen die dat weer wel doen. Heel bekend is natuurlijk de heilige Jacobus, Santiago. Mm-hmm. Daar is een beroemde pelgrimstocht die daarheen gaat. Dat was eigenlijk het einde van de wereld, zo zagen we dat toen. En de heilige Jacobus, want dat is het, is ook de heilige van mijn parochiekerk. Dat is in Den Haag. Is dat Jacobus de Meerdere in de Parkstraat. Dat was vroeger de hoofdkerk van Den Haag. En daar gingen we vroeger al heel vaak heen. En ik ga er zelf 4 keer per week ga ik naar de Jacobuskerk. Dus die heilige betekent sowieso heel veel voor mij.
1: En die is trouwens ook opgenomen in het boek, de heilige Jacobus de Meerdere.
0: En die komt ook in het boekje voor, ja zeker.
1: Zag ik hier net, terwijl ik er doorheen bladerde. Meneer Guldemond, ik dank u van ganser harte voor de tijd u genomen heeft om de mensen warm te maken, om deze 50 vrienden beter te leren kennen. En ja, wij horen het natuurlijk zeer graag van u. Als er een vervolg op komt, dan zullen we het zeker ook laten weten aan ons luisterpubliek.
0: En dat zal ik u ook doorgeven, met veel plezier. Ik weet u te vinden.
1: Dank u wel hoor, en een fijne dag nog, hè?
0: Heel veel dank voor dit interview. Heel leuk om te doen. Dank u wel, en tot ziens.
1: Zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, we zijn aan het einde gekomen van onze aflevering, waar we dus het genoegen hadden om 2 boeken op uw digitale leestafel te mogen leggen. Pauze offline TikTok-theologie van diaken Pieter Buschaert is verkrijgbaar bij Brave New Books. En het boek dat u zo net kon horen voorstellen, Vrienden en Voorsprekers, 50 actuele heiligen in woord en beeld van de heer René Guldemond, is verkrijgbaar bij uitgeverij De Boog. Zo heeft u alle informatie om de boeken zelf in huis te halen als uw nieuwsgierigheid geprikkeld is. Een volgende keer zullen wij opnieuw de gelegenheid nemen om 2 boeken aan u voor te stellen aan de hand van de gesprekken met de auteurs. Dan hoop ik dat u er opnieuw bij bent. Van harte dank en veel leesplezier. Graag tot volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de completen, de dagsluiting van de kerk, op deze zaterdag in de paastijd. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Gevolgd door de hymne, die u kan vinden op bladzijde 683. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1201. De korte schriftlezing vindt u daarop volgend, bladzijde 1202. En daarna keert u terug naar bladzijde 685 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Ook op het einde van deze zaterdag in de paastijd is het goed om even een gewetensonderzoek te doen. Om daarin ook te onderscheiden waarin we dankbaar kunnen zijn voor de Heer, dankbaarheid kunnen betonen, maar zeker ook kunnen we onderscheiden wat ons eigenlijk heeft weggebracht van Hem, de zonde die we hebben gedaan. En willen we ook op het einde van deze dag om vergeving vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. O Jezus, Heiland, trouw en goed, die voor ons waakt, die ons behoedt, die het woord des Vaders tot ons richt, die licht zijt van het eeuwig licht. Uw wijsheid heeft voor ons de tijd in duur en wisseling bereid. Verkwik ons moede lichaam, Heer. Geef het des nachts zijn krachten weer. Gij die de nacht zijt doorgegaan, help ons de vijand wederstaan. Dat hij niet wint, hoe hij ook woedt, die gij gekocht hebt met uw bloed. Zodat niet zonder tegenweer ons moede lichaam ligt ter neer, dat onze geest steeds wakend zij, van alle slaap en zonde vrij. U, Jezus, zij de lof gebracht, uw licht straalt in de diepste nacht, u met de Vader zij de eer, u met de geest voor immer meer. Alleluia, alleluia, alleluia. Als ik u roep, geef mij antwoord. God, die mij recht verschaft, Gij die mij redt uit verdrukking, wees mij genadig, verhoor mijn gebed. Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan boosheid en zoekt gij bedrog? Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert Hij als ik Hem roep. Vreest Hem en hoedt u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten. Spreekt het niet uit. Offert uw gaven met zuiver geweten. stelt uw vertrouwen op God. Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn. Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld, meer dan een rijke oogst mij kan geven. Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Komt de Heer nu loven, gij dienaars van de Heer, die staat in de tempel des Heren, wanneer de duisternis valt. Strekt naar het heiligdom uit uw handen en brengt aan de Heer uw lof. Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit het boek Deuteronomium. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet gij in uw hart printen. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Regina Celi, letare, alleluia. Quia que meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.

Beste luisteraars, welkom op een nieuwe aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waarin we verder zullen voorlezen uit het boek met de titel Morgen zal het te laat zijn, het leven van de heilige Pierre-Julien Aymard, apostel van de Eucharistie. En we zijn gekomen aan deel 1 in het boek. We zijn bezig met de jeugdjaren van de heilige Pierre-Julien Aymard. Napoleon marcheert door de stad. Op een dag in maart 1815 was Lamure in rep en roer toen Napoleon met zijn trouwe grenadiers door de Rue du Breuil marcheerde op weg naar Parijs. Hij was net ontsnapt van het eiland Elba. Pierre-Julien was 4 jaar oud en stond te zwaaien toen de grote generaal voorbij kwam. Hij was onder de indruk van het kleurrijke verenkleed dat sommige officieren die dag droegen. Later speelde hij soldaatje met zijn vriendjes en liet zijn zusje iets voor hem maken dat op een veer leek, die op zijn pet kon worden bevestigd. Op een dag zag hij een echte veer in een winkel in de buurt en kon de verleiding niet weerstaan. Hij pakte hem en rende naar huis om hem op zijn pet te zetten. Hij zou zeker het mooiste soldaatje van Lamure zijn, of in ieder geval het best geklede soldaatje van zijn vrienden, wat heel belangrijk voor hem was. Hij was vaak genoeg door hen geplaagd, omdat hij naar olie rook. Nu kon hij ze trots zijn nieuwe aanwinst laten zien. Kijken of ze hem nu nog zouden uitlachen met een echte pluim op zijn hoed. Maar zijn vreugde sloeg om in angst zodra hij thuis kwam. Hij had niet eens de tijd om de pluim op zijn hoed te zetten om te zien hoe geweldig hij eruit zou hebben gezien. Wroeging maakte zich van hem meester en hij haastte zich terug naar de winkel om de gestolen waar terug te brengen. Hij had spijt en was boos op zichzelf, omdat hij zo impulsief was geweest. Tot op zekere hoogte zou hij zijn hele leven impulsief blijven. Pierre-Julien hielp als misdienaar in de plaatselijke parochie, zoals veel jongens van zijn leeftijd. In Lamure was het de gewoonte dat de misdienaar door de straten liep en een bel luidde om de gelovigen eraan te herinneren dat het tijd was om naar de kerk te gaan. Elke misdienaar wedijverde om degene te zijn die de bel mocht luiden. Het was niet alleen een voorrecht, maar ook leuk. Je was tenslotte degene die het hele dorp liet weten dat er iets bijzonders stond te gebeuren. Pierre-Julien was niet timide, maar slim, en bedacht dat hij altijd de bel voor de ochtendmis kon luiden en de andere jongens te slim af kon zijn als hij er als eerste zou zijn. Maar waarom zou hij zich haasten en 's morgens vroeg opstaan als het veel gemakkelijker was de bel de avond tevoren al te pakken? Bij gelegenheid nam hij de bel mee naar huis. Zo verminderde hij de concurrentie zonder al te veel ophef. Net als zijn ouders en zussen was Pierre-Julien vroom en trouw aan zijn kerkelijke verplichtingen. Zijn moeder en zussen hadden hem meegenomen naar de vieringen toen hij nog heel jong was. Zodra hij zichzelf kon redden, zag men hem vaak de kerk binnengaan voor een kort bezoek aan het Allerheiligste en voor een kort gebed tot Onze Lieve Vrouw. Vaak onderbrak hij zijn dagelijkse karweitjes en zijn oliebeurten om zijn kleine religieuze oefeningen te doen. Hij had een speciale plaats voor zijn oliekruikje als hij naar de kerk ging,
Hij verstopte het achter het weiwatervat, zodat hij het bij het weggaan snel kon pakken en de oliegeur geen aanstoot zou geven als iemand die toevallig op datzelfde moment in de kerk was. Zaadjes van een roeping. Soms speelde hij dat hij priester was. Als de meisjes uit de buurt naar de winkel kwamen, liet hij ze alleen van de walnotenpasta proeven als zij beloofden zijn kerkvolk te zijn en met hem mee te bidden. Dan trok hij een voddig stuk stof aan dat als gewaad diende en deed een kruis om zijn hals. Zij merkten echter op dat hij meer preekte dan bad wanneer hij een gehoor had. Pierre Julien oefende al een vaardigheid die hij later met grote doeltreffendheid zou uitoefenen. Thuis ontging niemand deze vroege tekenen van een veelbelovende priesterroeping. De sobere jansenistische benadering van de sacramenten verhinderde dat kinderen de heilige Eucharistie ontvingen. Om zich voor te bereiden op dit grote moment verlieten Pierre Julien en een vriendje op een winter vroeg hun huis, te midden van vroege ochtendsneeuw, om naar een naburige dorpskerk te gaan, waar zij als onbekenden de mis konden bijwonen en hopelijk ook biechten. Ze waren ruim op tijd en maakten zo'n indruk op de priester dat hij hun de biecht wilde afnemen. De pastoor van Lamur zou dat nooit hebben gedaan. Hij vond hen te jong en niet voldoende voorbereid voor zo'n heilig sacrament. Een veel voorkomend residu van jansenistisch denken. Slechts bij zeldzame gelegenheden konden zelfs de meest vromen de Eucharistie ontvangen. Het had weinig zin je voor te bereiden op het sacrament als je het toch niet zou mogen ontvangen. Hoe dan ook, de twee jongens waren de plaatselijke priester te slim af en deden hun eerste biecht. Vele jaren later zou hij maar als vroom priester en succesvol prediker benadrukken

wilde hij daar niet voor onderdoen. Eens, toen er nog sneeuw lag, klom hij blootsvoets naar de top van het heuveltje achter zijn huis om te bidden bij wat nu nog de Calvarieberg wordt genoemd, vanwege de drie kruisen die daar zijn neergezet op een kleine heuvel die over de stad uitkijkt. Zijn volgende ascetische onderneming bleek minder succesvol. Hij wilde vasten in navolging van de meest vromen. Hij was van plan zijn ontbijt aan de armen te geven en het zelf zonder te doen. Zijn zus betrapte hem op een morgen, toen hij op het punt stond zijn geheime liefdadigheid uit te voeren. Onnodig te zeggen dat die praktijk abrupt eindigde. Eindelijk brak de dag aan dat Pierre Julien zijn eerste communie deed. Het was een moment dat hij nooit zou vergeten. Hij had hier zich zo lang en zo ernstig op voorbereid. 30 jaar later zei hij tegen een vriend: "Wat een wonderbaarlijke genade heeft God mij die dag gegeven." Pierre Julien ging naar de plaatselijke school en deed het vrij goed. Hij was geen briljante leerling, maar hij was intelligent en werkte hard om succes te hebben. Hij was nog geen 13 jaar oud toen zijn vader besloot hem van school te halen. Die redeneerde dat zijn zoon nu meer vaardigheden in wiskunde en schrijven had verworven dan hij ooit nodig zou hebben om het kleine familiebedrijf te onderhouden en voort te zetten. De jongen was er kapot van. Zijn moeder, noch de pastoor, durfde voor hem op te komen. De heer Aymar was standvastig en vastbesloten. De jongen kon het gedrag van zijn vader niet begrijpen. Hij had al eerder met hem gesproken over zijn wens om priester te worden. Toen had zijn vader geweigerd erover te praten. Maar nu hij zijn eerste communie had gedaan, hoopte Pierre Julien dat zijn vader de oprechtheid zou inzien van zijn wens. Hij was verbaasd en verward over de weigering van zijn vader en over diens besluit hem van verdere scholing af te houden. Hij vroeg zich af of hij iets verkeerd had gedaan, of dat zijn vader meer van hem verwachtte op school. Had hij zijn taken niet goed uitgevoerd?

Pelgrimage. Verontwaardigd en ontmoedigd ging hij op pelgrimstocht naar het heiligdom van Notre-Dame-du-Lot, zo'n 30 kilometer verderop. Op de een of andere manier kreeg hij toestemming om te gaan. Hij ging in zuidelijke richting en volgde de loop van de rivier de Drac door het dorp Cor. Voordat hij de stad Gap bereikte, liet hij de makkelijk te volgen route van de rivier achter zich en ging in zuidoostelijke richting, totdat hij zo'n 10 kilometer voorbij de stad Gap het heiligdom zag liggen

Toen hij de plaats eindelijk bereikte, ging hij onmiddellijk de kerk binnen om zijn hart uit te storten aan de voeten van Onze Lieve Vrouw. Notre-Dame du Lot was een populair Maria-heiligdom geworden kort nadat Onze Lieve Vrouw eind 17e eeuw was verschenen aan een jong boerenmeisje. Korte tijd daarvoor hadden de oblaten van de onbevlekte maagd Maria het religieuze beheer van het heiligdom gekregen. Op die bewuste dag was een zekere missionaris van de oblaten, pater Touche, toevallig in de kerk op het moment dat Pierre Julien het altaar van Onze Lieve Vrouw naderde. De 13-jarige was nog maar net klaar met het verhaal dat hem zo aangreep, of de doorgewinterde missionaris riep hem bij zich. Pater Touche was een zeer gerespecteerd verkondiger in de streek. Nog steeds bezorgd over zijn eigen rol in de weigering van zijn vader om hem een religieuze roeping te laten nastreven, haalde Pierre Julien de priester over om biecht te horen, wat pater Touche ook deed. Toen brak de jongen en vertelde hem alles. Pater Touche was geen man die snel onder de indruk was, maar hij zag wel dat er met deze jongen iets aan de hand was. Zijn oprechtheid, zijn onschuld, zijn vroomheid, wat het ook was dat deze priester zag, het was genoeg om hem ervan te overtuigen dat de jongen zijn zoektocht niet moest opgeven. "Maar mijn vader zal mij geen toestemming geven," drong Pierre Julien aan. Waarop pater Touche antwoordde: "Er is geen maren aan. Je zult Latijn moeten leren. Trouwens, ik vind dat je elke zondag ter communie moet gaan." Zo begon een levenslange vriendschap. Het was ook het begin van een andere vriendschap, die eigenlijk al was begonnen in Namur, maar nu vaste vorm kreeg. Die betrof de heilige maagd Maria, tot wie hij zich had gewend in zijn pijn en verwarring. Zij had hem gehoord en geantwoord. Deze devotie groeide en verdiepte zich in de loop der jaren. Maria zou een belangrijke rol spelen, niet alleen in zijn eerste roeping, maar gedurende zijn hele leven. Pierre Julien keerde gelukkig naar huis terug en was er meer dan ooit van overtuigd dat hij zijn droom om ooit priester te worden moest nastreven. Hij begreep niet goed waarom zijn vader daartegen was. Van een 13-jarige kon ook niet worden verwacht dat hij de zorgen van een vader zou begrijpen, die hoopte dat zijn enige zoon in de toekomst zou voorzien in het materiële welzijn van het gezin. Voorlopig kon Pierre Julien zijn vader tevreden houden door zijn karweitjes goed te doen. Tijdens zijn rondes door de stad had Pierre Julien enkele jongens ontmoet die Latijn studeerden aan de kleine plaatselijke school. Van een van hen leerde hij wat hij nodig had om deze taal te studeren. Op aanmoediging van zijn moeder kocht hij een tweedehands boek Grammatica. Gedurende meer dan 2 jaar probeerde Pierre Julien in het geheim Latijn te leren. Tijdens de zomervakanties maakte hij gebruik van de aanwezigheid van bezoekende seminaristen om hen naar zijn werk te laten kijken en zijn oefeningen te laten corrigeren. Voor de rest was hij op zichzelf aangewezen. Alleen zijn moeder en de knecht van zijn vader wisten waarmee hij bezig was. Steeds zodra zijn vader de winkel verliet, haalde Pierre Julien de Latijnse grammatica tevoorschijn en maakte wat oefeningen of leerde vervoegingen en verbuigingen van buiten.
De knecht verraadde hem nooit aan zijn vader. Pierre Julien vond het zwaar om zowel zijn karweitjes goed uit te voeren als om goed Latijn te studeren. Van een 13-jarige vereiste dit karakter, vastberadenheid en een sterke motivatie. Op een dag achtte hij het opportun zijn vader op te biechten wat hij de laatste jaren had gedaan. En hij stelde de grote vraag. Maar zijn vader riep: "Studeren? Dat is veel te duur." Pierre Julien wist meteen dat het geen zin had ruzie te maken, vooral niet als het ging om het uitgeven van zuur verdiend geld. Ondanks deze afwijzing weigerde Pierre Julien te accepteren dat 2 jaar studie Latijn voor niets was geweest. Ook was hij niet bereid een ander beroep dan het priesterschap te overwegen. Hij was immers de zoon van zijn vader. Het doortastende karakter van vader Aymar, die in Lamur met bijna niets begon, maar zich had ontwikkeld tot een respectabele middenstander, was zijn zoon niet vreemd. Pierre Julien toonde zich even vastberaden en vindingrijk. Hij was nu bijna 16 jaar oud en bezig een onafhankelijke jonge man te worden. De uitbarsting van 2 jaar eerder van zijn vader zag hij als een uitdaging. School. Lamur stelde jaarlijks 3 studiebeurzen ter beschikking aan de armen van de stad. Pierre Julien informeerde via enkele vrienden die toegang hadden tot de burgemeester hoe hij zo'n beurs kon krijgen. Hij diende een aanvraag in en kreeg een beurs. Dat werd niet op prijs gesteld door de directeur van de school. Ze hebben een familiebedrijf en zijn geenszins noodlijdend. Desondanks kon Pierre Julien aan de slag. Hij begon met een kleine leerachterstand, maar studeerde hard. Al snel overtrof hij menig klasgenoot. De directeur van de school bleef ontstemd. Voortdurend herinnerde hij hem eraan dat hij, Pierre Julien, de studie niet zelf betaalde, maar dat hij daar was op kosten van iemand anders. De herinnering hieraan heeft hem nooit losgelaten. Jaren later zei hij: "Ik werd met minachting behandeld en vaak vernederd. De directeur liet me op allerlei manieren betalen voor die opleiding. Hij stond me niet toe om met de anderen te recreëren. In plaats daarvan liet hij me zijn open haard aansteken, zijn kantoor en klaslokaal vegen en liet me 100 andere klusjes doen. Zo werd ik er dagelijks aan herinnerd dat ik een van die arme leerlingen was." Pierre Julien was niet de enige die leed. Zijn vader kon de vernedering niet verdragen dat hij als behoeftige werd beschouwd. In een stad als Lamur werd het al gauw algemeen bekend dat de zoon van een gerespecteerd zakenman op kosten van de staat naar school ging. Op een dag marcheerde de heer Aymar naar de school om zijn gevoelens met de directeur te delen. "Haal hem dan van deze school, als u er zo over denkt," riep de directeur. En zo geschiedde. En Pierre Julien stond weer aan de oliepers in de winkel van zijn vader en leverde trouw de bestellingen af, zoals hij dat vroeger zo vaak had gedaan. Op een dag kwam een priester naar Lamur om zijn familie te bezoeken. Deze priester was op zoek naar een jonge man om klusjes te doen in de omgeving van zijn huis en zijn werkplaats. Pierre Julien ging bij de priester op bezoek en in een mum van tijd had hij hem zijn vader doen overhalen
hem naar Grenoble te laten gaan, onder toezicht van deze priester, in ruil voor kost en inwoning en enkele lessen Latijn. Het moet de autoriteit van de priester zijn geweest die vader Aymar ervan heeft overtuigd zijn zoon te laten gaan, want hij had liever gezien dat zijn zoon zich verder zou bekwamen in de oliehandel.

0: Teleurstellingen en verliezen. De regeling in Grenoble bleek niet precies te zijn wat Pierre Julien was beloofd, en zeker niet wat hij ervan had verwacht. Het ziekenhuis waar de priester kapelaan was, bleek een krankzinnigengesticht te zijn. Pierre Julien had wel wat klusjes te doen, maar aangezien het kapelaanschap van de priester slechts een deel was van de vele andere taken die hij verrichtte, had hij weinig of geen tijd voor de Latijnse lessen waarnaar Pierre Julien zo had uitgekeken. Pierre Julien werd dus aan zijn eigen vindingrijkheid overgelaten. Als hij al zijn taken in het gesticht had volbracht, studeerde hij in zijn eentje Latijn uit boeken die hij in de bibliotheek had gevonden. Dit schema nam zijn aandacht voor een tijdje in beslag, maar al gauw raakte deze 17-jarige ontmoedigd en voelde hij zich tamelijk eenzaam, zonder iemand met wie hij zijn interesses kon delen of die zelfs maar zijn Latijnse oefeningen kon corrigeren. De omgeving van het gesticht was niet bevorderlijk voor zijn gemoedstoestand. Hij was niet gelukkig in die situatie. Maar het feit dat hij Latijn kon blijven studeren ter voorbereiding op het priesterschap hield hem op de been. Hij was vastbesloten deze zoektocht vol te houden. Zo overtuigd was hij ervan dat God hem riep om hem op deze manier te dienen. Hij was bereid vele kleine gemakken en het gezelschap van vrienden op te offeren om deze weg te gaan. Een weg die Pater Touche enkele jaren daarvoor had bevestigd en aangemoedigd in het heiligdom van Notre-Dame-du-Lot. De herinnering aan deze gebeurtenis bevestigde hem in zijn keuze. Vaak dacht hij eraan terug in gebed. Op een dag, toen Pierre Julien de binnenplaats van het gesticht overstak, flapte de directeur, zich er niet van bewust dat Pierre Julien nog niet gewaarschuwd was, eruit: "Zo, jongeman, ik hoorde dat je moeder overleden is." Pierre Julien was geschokt. De schok van het terloops gebrachte nieuws over de dood van zijn moeder liet hem verdoofd, koud en verbijsterd achter. Pas toen hij in de kapel was, kon hij zich laten gaan en hulde tot zijn pijn weg was. Toen smeekte hij Maria om vanaf dat moment zijn moeder te worden. Pierre Julien vertrok onmiddellijk naar huis. Toen hij aankwam, was de begrafenis al voorbij en had hij geen gelegenheid meer om afscheid te nemen. Zijn vader begroette hem in tranen met de droefheid van een man die er al te veel had begraven. Pierre Julien besefte dat het voor zijn vader nu moeilijker dan ooit zou zijn om hem te laten gaan. Dus nam Pierre Julien zijn post weer in naast zijn vader in de olieschuur. En hoewel ze beiden rouwden om hetzelfde verlies, werd hun verdriet nooit gedeeld. De zoektocht naar het priesterschap was tot stilstand gekomen, maar in zijn hart wist hij dat het slechts uitstel was en geen afstel. Intussen ging in huize Aymar met Pierre Julien, zijn vader, Marianne en Nanette het leven verder. Met het verstrijken van de maanden raakte vader Aymar eraan gewend zijn zoon aan zijn zijde te hebben. Als hij dacht dat Pierre Julien zich verzoend had met de gedachte in zijn vaders voetsporen te treden, werd hij onaangenaam verrast toen op een avond een priester van de Oblaten van Maria voor de deur stond. De priester, die in de parochiekerk had gepreekt, kwam toestemming vragen voor de toetreding van Pierre Julien tot het noviciaat van de oblaten. Vader Aymar leverde zijn beste en laatste strijd om zijn zoon bij zich te houden, maar hij begreep wel dat hij die niet kon winnen. Zijn zoon was nu 18 jaar. Hij wist wat hij wilde. En dat had hij altijd al geweten. Vader Aymar zou zich niet meer verzetten tegen deze duidelijke roep van God. Hij was nog niet eens over de pijn heen van de dood van zijn vrouw. En nu vroeg God hem om zijn zoon op te geven. Het was niet anders. Na een kort bezoek aan het heiligdom van Notre-Dame-du-Lot keerde Pierre Julien terug naar huis om afscheid te nemen van zijn vader en zussen. Op 7 juni 1829 trok hij het kloosterkleed aan van de oblaten van Maria in hun noviciaatshuis in Marseille. Hij was er zeer gelukkig. Hij geloofde dat hij eindelijk de weg naar het priesterschap had gevonden. Het mocht echter niet zo zijn, want God had andere plannen. Nog geen 5 maanden na het begin van zijn noviciaat werd Pierre Julien ziek. Eerst klaagde hij over hoofdpijn en daarna over hevige buikpijnen. De plaatselijke dokter, die geen diagnose kon stellen, liet 2 bloed aftappen en verklaarde hem toen ongeneeslijk ziek. Pierre Julien werd naar huis gestuurd om te sterven. Midden in de winter werd hij in een rijtuig gezet voor de rit van meer dan 250 kilometer naar Lamur. De ritprijs moest bij aankomst worden betaald. Uitgeput kwam hij aan en moest meteen het bed houden. Zijn vader was radeloos. Marianne en Annette verpleegden hem maandenlang. Beetje bij beetje verbeterde zijn toestand. In deze periode van herstel leerde Pierre Julien viool spelen. Jaren later zou hij in tijden van stress viool spelen ter ontspanning. Naarmate zijn toestand verbeterde, begon het huishouden zich te normaliseren. Hij begon weer rond te lopen en dingen voor zichzelf te doen. In de periode waarin hij tussen leven en dood zweefde, moesten Marianne en Annette hem dagelijks verzorgen. Zeer waarschijnlijk leidde deze moederervaring bij hen tot een instinct van een te grote bescherming van Pierre Julien, iets waaraan hij zich later voortdurend probeerde te onttrekken. Op een dag werd vader Aymar plotseling ernstig ziek en zijn toestand verslechterde snel. Pierre Julien, Marianne en Annette keken hulpeloos toe hoe deze eens zo robuuste man verzwakte. Zijn krachten namen met de dag af. Op 3 maart 1831 stierf hij in de armen van Pierre Julien, 65 jaar oud. De kinderen rouwden om de dood van hun vader, net als om de dood van hun moeder, minder dan 2 jaar eerder. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Morgen zal het te laat zijn. Het leven van de heilige Pierre Julien Aymar, apostel van de Eucharistie. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333. 777

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 251 en wij lezen Jeremia, hoofdstukken 41 en 42, Judith, hoofdstukken 12 tot en met 14 en Spreuken, hoofdstuk 17, versen 13 tot en met 16. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons nog één week in de tijdsperiode ballingschap. Daarna nemen wij weer een korte pauze uit het Oude Testament om het evangelie volgens de heilige apostel Matthäus te lezen. Maar dat is dus voor binnen een week. Nu lezen wij Jeremia hoofdstukken 41 en 42, waar wij verder lezen over de moord op Gedalia, die als gouverneur is aangesteld door de koning van Babel. Wij lezen ook Judith en komen eindelijk te weten wat haar plan is om haar volk te redden. En dan lezen wij ook enkele verzen uit Spreuken. Maar eerst gaan wij samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. Namen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Jeremia, hoofdstuk 41. In de zevende maand kwam Ismaël, de zoon van Netanja en zoon van Elisama, die van koninklijke afkomst was, met 10 man naar Gedalia, de zoon van Achikam in Mispa. Ze zaten daar samen aan tafel. Toen Ismaël, zoon van Netanja en zijn 10 handlangers, plotseling opstonden en Gedalia, de zoon van Achikam, zoon van Safan, met het zwaard neerstaken. Zo vermoordde hij de man die door de koning van Babel als gouverneur van het land was aangesteld. Ook de Judeërs die bij Gedalia in Mispa waren en de soldaten van het Galdese garnizoen doodde hij. Een dag na de moord op Gedalia, toen nog niemand het wist, kwamen er 80 mannen aan uit Sichem, Silo en Samaria. Ze hadden hun baard afgeschoren, droegen gescheurde kleren en hadden zich wonden toegebracht. Ze wilden in het huis van de Heer meeloffers en wierook aanbieden. Ismaël, zoon van Netanja, ging de stad uit, trad wenend op hen toe en zei: "Welkom bij Gedalia, zoon van Achikam." Maar toen zij in de stad kwamen, stachten Ismaël en zijn mannen hen af en wierpen hen in een regenput. Maar 10 van hen zeiden tegen Ismaël: "Dood ons niet. Wij hebben op het land verborgen voorraden: tarwe, gerst, olie en honing." Deze mannen spaarde hij dus en hij doodde hen en hun gezellen niet. De put waar Ismaël de lijken van de vermoorde mannen inwierp, was de grote put die koning Asa had aangelegd tijdens de oorlog met koning Baasa van Israël. Ismaël, zoon van Netanja, gooide hem vol met de lijken. De hele bevolking van Mispa, ook de prinsessen en de mensen die in Mispa waren achtergebleven, en die Nibuzaradan, de commandant van de lijfwacht, aan de zorgen van Gedalia, zoon van Achikam, had toevertrouwd, werd door Ismaël, zoon van Netanja, gevangen genomen. Hij wilde ze meevoeren naar Amon. Toen Johanan, de zoon van Kariach, en de andere officieren hoorden wat Ismaël, de zoon van Netanja, had aangericht, verzamelden zij hun manschappen en rukten tegen hem uit. Bij de grote rivier van Gibeon vonden ze hem. Toen de mensen die Ismaël uit Mispa had meegevoerd, Johanan, de zoon van Kariach, en de andere officieren zagen, waren zij blij. Ze liepen onmiddellijk naar hem over. Ismaël zelf en 8 anderen wisten aan Johanan te ontsnappen en vluchtten naar Ammon. Johanan, zoon van Kariach, en de officieren die hem vergezelden, aanvaarden vanuit Gibeon de terugtocht met de mannen, de vrouwen, de kinderen en de hovelingen. Alle mensen die Ismaël, zoon van Netanja, na de moord op Gedalia uit Mispa had meegevoerd. Onderweg hielden ze halt in Gerut Kimham bij Bethlehem. Vanuit daar trokken ze naar Egypte, uit vrees voor de Galdeën, vanwege de moord van Ismaël, de zoon van Netanja, op Gedalia, zoon van Achikam, die de koning van Babel tot gouverneur van het land had aangesteld. Hoofdstuk 42. Vlucht naar Egypte. De officieren, onder wie Johanan, zoon van Kariach, en Azaria, zoon van Hosaia, en alle anderen, groot en klein, kwamen bij de profeet Jeremia en zeiden: "Wij smeken u om tot de Heer uw God te bidden voor ons die nog zijn overgebleven." "Wij waren zeer talrijk, nu zijn wij maar met weinigen, zoals u zelf kunt zien. Vraag de Heer uw God dat hij ons wijst welke weg wij moeten gaan en wat wij moeten doen." De profeet Jeremia antwoordde: "Goed, ik zal tot de Heer uw God bidden, zoals u verlangt. Ik zal u het antwoord van de Heer laten horen, zonder iets te verzwijgen."
Van hun kant verzekerden zij Jeremia: werkelijk, mogen de Heer tegen ons getuigen, als wij niet alles doen wat u ons namens de Heer uw God zegt. Of het ons bevalt of niet, wij zullen gehoorzamen aan de Heer onze God, naar wie wij u zenden, want daarvan hangt ons geluk af. U kunt ervan op aan, wij zullen de Heer onze God gehoorzamen. 10 dagen later kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Hij riep Jochanan, zoon van Kariach, de officieren die hem vergezelden, en alle anderen, groot en klein, bij zich, en zei: zo spreekt de Heer, de God van Israël, tot wie ik op uw verzoek heb gebeden. Als u in dit land blijft wonen, bouw ik u op en breek ik u niet af. Ik plant u en ruk u niet weg. Want ik heb spijt over het kwaad dat ik u heb aangedaan. U hoeft de koning van Babel niet langer te vrezen. Vrees hem werkelijk niet. God sprak van de Heer: ik ben bij u om u te redden en u uit zijn macht te bevrijden. Ik zal u genadig zijn, zodat hij u genadig zal zijn en u terug zal laten gaan naar uw land. Maar als u de Heer uw God niet gehoorzaamt en zegt: wij blijven niet in dit land, wij gaan naar Egypte en daar blijven we. We willen geen oorlog meer zien, geen horengeschal horen en geen honger meer lijden. Luister dan naar het woord van de Heer, iedereen die van Juda is overgebleven. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël: als u met alle geweld naar Egypte wilt gaan en daar wilt blijven, zal het zwaard waarvoor u zo bang bent u daar achtervolgen en u zult er de dood vinden. Iedereen die besloten heeft om naar Egypte te gaan en daar blijft, gaat dood door het zwaard, de honger en de pest. Niemand van hen ontkomt aan de rampen die ik stuur, want zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël: zoals mijn boosheid en mijn toorn zijn neergekomen op de inwoners van Jeruzalem, zo zal mijn toorn neerkomen op u, als u naar Egypte gaat. Een vloek zult u zijn, een schrikbeeld, een mikpunt van spot en van vernedering. En dit land ziet u nooit meer terug. De Heer heeft u dus gezegd: iedereen die van Juda is overgebleven, ga niet naar Egypte. Ik heb u vandaag duidelijk gewaarschuwd dat u een grote misstap begaat. U hebt mij naar de Heer uw God gezonden en gevraagd: bid voor ons tot de Heer onze God. Deel ons mee wat de Heer onze God zegt en wij zullen het doen. Maar nu ik u heb meegedeeld wat de Heer uw God mij heeft opgedragen, luistert u niet. Wees er dan ook van overtuigd dat u door het zwaard, de honger en de pest zult sterven in het land waar u wilt gaan wonen. Judith, hoofdstuk 12. Judith de Jodin. Daarna liet hij haar naar de plaats brengen waar het zilveren servies stond. Hij gaf de opdracht haar van zijn eigen spijzen voor te zetten en van zijn wijn te drinken te geven. Maar Judith zei: ik zal er niet van eten, zodat mij geen valstrik kan overvallen. Maar van wat ik zelf heb meegebracht zal ik eten. Maar, vroeg Holofernes, als uw proviant op is, waar kunnen wij dan zulk voedsel voor u vandaan halen? Volksgenoten van u zijn er niet onder ons. Judith antwoordde: zo waar u leeft, mijn heer, uw dienares zal wat zij bij zich heeft niet opgemaakt hebben, voordat de Heer door mij zijn plan heeft uitgevoerd. Daarop brachten Holofernes' adjudanten haar naar de tent. Daar sliep ze tot middernacht. Tegen de ochtendwaken stond ze op
en stuurde iemand naar Holofernes met het verzoek: laat mijn heer zijn dienares verlof geven om te gaan bidden. Holofernes gaf zijn lijfwacht het bevel haar niets in de weg te leggen. Zo verbleef zij 3 dagen in de legerplaats. 'S Nachts ging ze naar het ravijn van Betulia, waar ze zich waste in het kamp bij de waterbron. Daarna smeekte ze de Heer, de God van Israël, haar weg zo te laten zijn dat ze het volk uit zijn nood zou kunnen opheffen. Daarna keerde ze gereinigd terug en bleef ze in de tent. Tegen de avond gebruikte ze haar voedsel. Tweede ontmoeting met Holofernes. Op de 4e dag richtte Holofernes een maaltijd aan, uitsluitend voor zijn dienaren. Geen van de hoge officieren werd uitgenodigd. Hij zei tegen de eunuch Pachoas, die zijn huishouding beheerde: probeer die Hebreeuwse vrouw, die bij jou is, over te halen om met ons te komen eten en drinken. We zouden ons toch moeten schamen als we zo'n vrouw lieten lopen zonder van haar gezelschap te genieten. Als we niet proberen haar te roepen, lacht ze ons uit. Pachoas ging van Holofernes naar Judith en zei tegen haar: laat de schone jonge dame niet aarzelen om naar mijn heer te komen, om vandaag in zijn tegenwoordigheid gevierd te worden en vrolijk met ons wijn te drinken, zoals een van de Assyrische meisjes in het huis van Nebukadnessar. Judith antwoordde: wie ben ik dat ik mij tegen mijn heer zou durven verzetten? Alles wat hem aanstaat zal ik zonder uitstel doen. Dat zal een vreugde zijn voor mij, tot de dag van mijn dood. Ze stond op en tooide zich met de kleding en al de opschik waarmee vrouwen zich sieren. Haar dienstmeisje ging vooruit en spreidde tegenover Holofernes de zachte huiden uit die zij van Pachoas gekregen had en waarop zij dagelijks voor de maaltijd aanlag. Judith kwam binnen en ging aanliggen. Holofernes raakte buiten zinnen. Zijn binnenste kwam in beroering. En een felle begeerte om met haar samen te zijn greep hem aan. Vanaf de dag dat hij haar voor het eerst gezien had, zocht hij naar een gunstig ogenblik om haar te verleiden. Holofernes zei tegen haar: drink wat en wees vrolijk met ons. Judith antwoordde: heel graag, heer, want sinds de dag van mijn geboorte heeft het leven mij nog nooit zo toegelachen als vandaag. En voor de ogen van Holofernes begon ze te eten en te drinken wat haar dienstmeisje had klaargemaakt. Holofernes was verheugd over haar en hij dronk zeer veel wijn, meer dan hij ooit in zijn leven gedronken had. Hoofdstuk 13. Toen het avond was geworden, achtte het gevolg van Holofernes het ogenblik gekomen om weg te gaan. Pachoas stuurde de dienaren weg en sloot de tent van buiten af. Ieder zocht zijn legersteden op, uitgeput door het overmatig drinken. Alleen Judith bleef in de tent achter. Holofernes lag lang uit voorover op zijn bed. Hij was stomdronken. Judith had tegen haar dienstmeisje gezegd dat ze, zoals elke dag, ook nu moest wachten bij de tent waar zij de nacht zou doorbrengen, totdat zij naar buiten kwam om, naar ze zei, te gaan bidden. Hetzelfde had ze tegen Pachoas gezegd. Iedereen was nu weg. Volstrekt niemand was in de slaapkamer van Holofernes achtergebleven. Judith stond naast zijn bed en bad in stilte: Heer, God van alle kracht, zie in dit uur welwillend neer op het werk dat mijn handen gaan volbrengen, tot glorie van Jeruzalem. Nu is het ogenblik gekomen om u te ontfermen over uw erfdeel, door mijn plan te laten slagen en de vijanden die ons bedreigen te vernietigen. Ze liep naar de bedstijl vlak bij het hoofd van Holofernes, pakte daar zijn zwaard, ging naar het bed toe, greep Holofernes bij zijn hoofdhaar
en zei: Heer God van Israël, geef mij nu kracht. Toen liet ze met alle kracht het zwaard tot tweemaal toe op zijn nek neerkomen en sloeg hem het hoofd af. Ze rolde zijn lichaam van de legerstede en trok het gordijn van de stijlen af. Kort daarna kwam ze naar buiten en gaf het hoofd van Holofernes aan haar kamenier. Deze deed het in haar leven.

Ook vandaag heeft hij dat weer gedaan. Toen de mannen van de stad haar stem hoorden, haasten ze zich naar beneden, naar de poort, en waarschuwden de oudsten. Iedereen, van groot tot klein, kwam samen, want niemand had verwacht dat ze nog zou terugkeren. Ze openden de poort om hen binnen te laten. Ze ontstaken licht en gingen in een kring om hen heen staan. Judith riep hun luid toe. Prijs God, prijs hem. Prijs God, die zijn erbarmen niet aan het huis van Israël heeft onttrokken, maar in deze nacht onze vijanden door mijn hand heeft vernietigd. Ze haalde het hoofd uit haar tas tevoorschijn en toonde het hun. Hier is het hoofd van Holofernes, de opperbevelhebber van het Assyrische leger. En hier is het gordijn waaronder hij zijn roes lag uit te slapen. De Heer heeft hem gedood door de hand van een vrouw. Zo waar de Heer leeft, die mij behoed heeft op de weg die ik gegaan ben. Mijn schoonheid heeft hem verleid tot zijn ondergang, zonder dat hij met mij een zonde heeft kunnen bedrijven, die mij zou hebben beschaamd of onteerd. Heel het volk ontstak in vreugde. Het boog zich neer om God te aanbidden en in koor riep het uit. U bent geprezen, onze God, die vandaag de vijanden van uw volk vernietigd hebt. En Uzia sprak haar toe. Gezegend bent u, dochter, door de Allerhoogste God, meer dan alle vrouwen ter aarde. En geprezen is God de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft en die het zo heeft beschikt dat u, de aanvoerder van onze vijanden, het hoofd hebt afgeslagen. Zolang er mensen zijn die de macht van God gedenken, zal de herinnering aan uw vertrouwen in God blijven voortleven. Dat hebt u God tot uw blijvende roem gegeven en laat hem u alle goed schenken, omdat u uw leven gewaagd hebt toen ons volk werd vernederd. Onze ondergang hebt u bezworen door rechtschapen Gods wegen te bewandelen. En heel het volk riep, het zij zo, het zij zo. Hoofdstuk 14. Krijgsplan van Judith. Daarna sprak Judith hen als volgt toe. Luister naar mij, broeders. Neem dit hoofd en hang het op aan de borstwering van de stadsmuur. Zodra de ochtend aanbreekt en de zon opgaat over het land, moet ieder van u naar de wapens grijpen en moeten alle weerbare mannen de stad uittrekken. Stel een aanvoerder over hen aan en doe alsof u naar beneden gaat en de vlakte intrekt, naar de voorpost van de Assyriërs. Maar daal niet af. Dan zullen zij ginds hun wapenrusting opnemen en naar hun kamp gaan om de generaals van het Assyrische leger te wekken. Maar als ze samendrommen bij de tent van Holofernes, zullen ze hem niet vinden. Dan zal de paniek hen overvallen en zullen ze voor u op de vlucht staan. Met alle bewoners van Israëls grondgebied moet u hen dan achterna zitten, om ze op hun vlucht neer te slaan. Bekering van Achior. Maar eerst moet u de ammoniet Achior bij mij roepen, opdat hij met eigen ogen de man kan herkennen die het huis van Israël heeft veracht en hem als een ter dood veroordeelde op ons heeft afgestuurd. Ze gingen naar het huis van Uzia om Achior te halen. Nauwelijks was hij gekomen en had hij het hoofd van Holofernes gezien, getoond door iemand uit de volksvergadering, of hij viel voorover en verloor het bewustzijn. Toen ze hem overeind hadden geholpen, wierp hij zich neer aan de voeten van Judith, om haar zijn hulde te betuigen, en zei, wees geprezen in alle tenten van Juda en onder alle volken. Iedereen die uw naam vernoemt, zal met ontzag worden vervuld. Wees nu zo goed

om te vertellen wat u in deze dagen gedaan hebt. Omringd door heel het volk, vertelde Judith hem toen wat zij allemaal had gedaan, vanaf de dag van haar vertrek tot aan het ogenblik waarop zij met hem sprak. Toen ze uitgesproken was, brak het volk los in luid gejuich, zodat de stad van vreugdekreten weergalmde. Toen Achior zag wat de God van Israël verricht had, geloofde hij vast in hem. Hij liet zich besnijden en behoorde vanaf die dag tot het huis van Israël. Afrekening met de vijand. Bij het aanbreken van de ochtend hingen zij het hoofd van Holofernes buiten aan de stadsmuur. Iedereen greep naar de wapens en ze trokken in groepen naar de bergpassen. Zodra de Assyriërs hen zagen, waarschuwden ze hun officieren. Die vervoegden zich op hun beurt bij de generaals en de hoofdofficieren, ieder bij zijn eigen commandant. Ze kwamen bij de tent van Holofernes en zeiden tegen degene die zijn huishouden beheerde: "Wek onze heer, want die slaven wagen het om op ons af te komen, om de strijd aan te binden en zich tot de laatste man te laten uitroeien." Pagoas ging naar binnen en sloeg tegen het tentgordijn. Hij verkeerde immers in de veronderstelling dat Holofernes met Judith lag te slapen. Maar toen niemand gehoor gaf, schoof hij het gordijn open, ging het slaapvertrek binnen en vond het lijk van Holofernes languit op de verhoging liggen, waarop zijn bed stond. Het hoofd was afgehouwen. Hij uitte een luide kreet, en wenend en jammerend en schreeuwend scheurde hij zijn kleren. Hij liep naar de tent waar men Judith had ondergebracht, maar vond haar niet. Hij rende naar buiten, naar het volk, en schreeuwde: "Die slaven hebben verraad gepleegd. Eén Hebreeuwse vrouw heeft schande gebracht over het huis van koning Nebukadnessar. Want Holofernes ligt daar binnen op de grond en zijn hoofd is eraf." Toen de Assyrische legercommandanten dat hoorden, scheurden ze hun kleren en raakten ze in paniek. Er was een geschreeuw en een zeer luid geroep in de legerplaats. Spreuken hoofdstuk 17, versen 13 tot en met 16. Wie goed met kwaad vergeldt, zal nooit het kwaad van zijn huis zien wijken. Wie een strijd begint, laat een watervloed los. Hou op voordat de ruzie uitbreekt. Wie de zondaar vrijspreekt en wie de rechtvaardige veroordeelt, zijn beiden een gruwel voor de Heer. Wat baat het geld in de hand van een dwaas? Wil hij er wijsheid mee kopen, zonder verstand te hebben?

0: Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 251 en wij hebben zo net Jeremia hoofdstukken 41 en 42, Judith hoofdstukken 12 tot en met 14 en Spreuken hoofdstuk 17 versen 13 tot en met 16 gelezen. Wij sluiten nog af met een citaat uit een apostolische constitutie deze keer, namelijk van paus Paulus VI over de vernieuwing van de boetepraktijk. In het Oude Testament ontbreekt ook niet wat men noemt het sociale karakter van de boete. Want de boetevoorschriften van het Oude Testament gaan niet alleen uit van een gemeenschappelijk bewustzijn van de zonden, maar zij noemen ook de voorwaarden om tot het volk van God te behoren. Bovendien volstaat het op te merken dat de boetedoening, ook voor Christus, beschouwd werd als een middel tot volmaaktheid en heiligheid, en ook een teken daarvan was. Zoals Judith, Daniel, de profetes Hanna en zoveel andere vooraanstaande mannen en vrouwen bewezen hebben, die God dag en nacht dienden door vasten en gebed, met vreugde en blijdschap. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van dag 251 van ons leesjaar. Morgen gaan wij verder met dag 252. En dan lezen wij Jeremia hoofdstukken 43 en 44, Judith hoofdstukken 15 en 16 en Spreuken hoofdstuk 17, versen 17 tot en met 20. Hartelijk bedankt om te luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie, Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

wonden zitten vol bloed. Was u, reinig u, uit mijn ogen met uw misdaden. Houd op met kwaad doen. Leer liever het goede te doen. Betracht rechtvaardigheid. Help de verdrukten. Verschaf recht aan de wezen. Verdedig de weduwen. Kom, laten we de zaak afhandelen, zegt de Heer. Zouden uw zonden, die als scharlaken zijn, wit kunnen worden als sneeuw? Zouden zij rood als purper, als wol kunnen worden? Als u gewillig bent en luistert, zult u het beste van uw land verteren. Maar als u weigert en u blijft verzetten, zal het zwaard u verteren. De mond van de Heer heeft het gezegd. Hoe is de getrouwe veste toch een hoer geworden? Zij was vol van recht en gerechtigheid woonde in haar. Nu vindt men er niets dan moordenaars. Uw zilver is metaalschuim geworden. Uw wijn is met water vermengd. Uw leiders zijn rebellen, handlangers van dieven. Iedereen is op steekpenningen uit en aast op geschenken. Wezen verschaffen zij geen recht en de zaak van de weduwen krijgt bij hen geen gehoor. Daarom luidt de godspraak van de Heer van de machten, de sterke van Israël. Wee, ik ga mij wreken op mijn tegenstanders, mijn woede koelen op mijn vijanden. Ik keer mijn hand tegen u. Zoals met loog ga ik uw schuim zuiveren en al uw afval verwijderen. Uw rechters maak ik als vroeger, uw raadsheren weer als voorheen. Dan zal men u de stad van gerechtigheid noemen, de getrouwe veste. Sion zal door recht verlost worden en haar inwoners die zich bekeren door gerechtigheid. Maar afvalligen en zondaars gaan samen ten onder. Zij die de Heer verlaten, worden vernietigd. Ja, u zult zich schamen over de heilige eiken waar u zo van houdt, en blozen over de tuinen die u zo op prijs stelt. Want u zult zelf als een eik zonder bladeren zijn, als een tuin zonder water. Het vlas wordt afval en bewerkt door een vonk. Zo ontstaat een vuur dat niemand blust.

Jesaja, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 22. De openbaring over Juda en Jeruzalem, die Jesaja, de zoon van Amos, in een visioen ontving. Op het einde der dagen zal het gebeuren, dat de berg van het huis van de Heer gevestigd zal zijn als de hoogste der bergen, verheven boven de heuvels, en alle volken stromen naar hem toe. En zij zeggen: kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer, naar het huis van Jacobs God. Dan zal hij ons zijn wegen wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Want uit Sion komt de wet, uit Jeruzalem het woord van de Heer. Hij zal recht doen onder de volken en machtige naties straffen. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander, en oorlogen leren ze niet meer. Huis van Jacob, kom, laat ons wandelen in het licht van de Heer. U hebt uw volk verstoten, Jacobs huis. Het wemelt er van waarzeggers en wichelaars, net als bij de Filistijnen. Het krioelt er van vreemd gespuis. Het land is vol goud en zilver en er komt geen eind aan de rijkdom. Het land is vol paarden en er komt geen eind aan hun wagens. Het land is vol afgoden en zij aanbidden het werk van hun eigen handen, wat hun eigen vingers hebben gemaakt. Maar de mens zal worden vernederd en worden neergeslagen zonder genade. Kruip weg in de rotsen, verberg u in de grond uit angst voor de Heer, voor de luister van zijn grootsheid. De hooghartige ogen van de mensen worden neergeslagen. De hoogmoedigen worden vernederd. De Heer alleen blijft hoog verheven op die dag. Want het wordt een dag van de Heer van de machten. Tegen al wat verwaand is en trots, tegen al wat zich hoogmoedig verheft, tegen al die ceders van de Libanon, statig en hoog, tegen al die eiken van Bassan, tegen al die verheven bergen, tegen al die trotse heuvels, tegen elke machtige toren, tegen elke onneembare vesting, tegen alle Tarsisboten en alle rijk beladen schepen. De menselijke trots wordt neergeslagen. De hoogmoedigen worden vernederd. De Heer alleen blijft hoog verheven op die dag. Alle afgoden verdwijnen. Men zal wegkruipen in spelonken en in de rotsen en holen in de grond, uit angst voor de Heer, voor de luister van zijn grootsheid. Als hij opstaat om de aarde van ontzetting te laten beven, op die dag zal de mens zijn afgodsbeelden van zilver en goud, die hij maakte om te aanbidden, voor de ratten en de vleermuizen werpen. Hij zal wegkruipen in rotsholten en bergspleten uit angst voor de Heer, voor de luister van zijn grootsheid. Als hij opstaat om de aarde van ontzetting te laten beven, stel geen vertrouwen in de mens die slechts wat adem in zijn neus heeft. Wat is hij eigenlijk waard?

Jesaja, hoofdstuk 3, verzen 1 tot en met 26. De Heer van de machten, ontneemt Jeruzalem en Juda iedere stut en steun. Alle stut van brood, alle steun van water. Krijgsman en soldaat, rechter en profeet, waarzegger en oudste, hoofdman, notabele en raadsheer, tovenaar en bezweerder. Knapen geef ik hun als vorsten, en willekeur zal over hen heersen. Onder het volk zal men elkaar aanvallen, de een, de ander, ieder zijn naaste. Knapen zullen de ouderen lastigvallen, niets nutten mannen van aanzien. In het ouderlijk huis zal de ene broer de andere vastgrijpen. Jij hebt nog een mantel, wees dus onze leider. Neem deze ruïne onder je hoede. Maar de ander zal antwoorden, ik zal de verpleger niet zijn. Ik heb voedsel nog kleren in huis, stel mij niet aan als leider van een volk. Want Jeruzalem wankelt, Juda valt, omdat hun woorden en hun daden tegen de Heer gericht zijn. Zij tarten zijn grootsheid. Hun partijdigheid getuigt tegen hen. Net als Sodom stallen zij hun zonden uit. Geen enkele houden ze verborgen, tot hun eigen schade de ongelukkigen. Zij doen zichzelf ellende aan. De rechtvaardigen zullen gelukkig zijn, want het gaat hun goed. Zij verteren de vrucht van hun arbeid. Wee de slechte mens, want hem zal het slecht vergaan. Hij wordt beoordeeld naar het werk van zijn handen. Mijn volk wordt door woekeraars uitgebuit en door afpersers overheerst. Mijn volk, uw leiders laten u verdwalen en verwarren de wegen voor u. De Heer maakt zich gereed voor een geding. Hij staat klaar om zijn volk recht te verschaffen. De Heer spant een proces aan tegen de oudsten en de leiders van zijn volk. U hebt de wijngaarden leeggeplunderd, met het geroofde goed van de armen uw huizen gevuld. Met welk recht vertrapt u mijn volk, verplettert u de armen? Godspraak van de Heer, de God van de machten. Dit zegt de Heer. Omdat de dochters van Sion zo verwaand zijn, omdat ze rondlopen met geheven hoofd, met lonkende ogen, met trippelende pasjes, met rinkelende ringen aan hun enkels, zal de Heer de sluier afrukken van de schedels van Sions dochters, ontbloot de Heer hun voorhoofd. Op die dag ontneemt de Heer hun alle sieraden, voeteringen, zonnetjes en maantjes, oorbellen en armbanden, sluiers en hoofddoeken, beenkettingjes en linten, parfumdozen en amuletten, vingerringen en neusringen, rijke kleren, mantels en overgooiers, tasjes en spiegeltjes, fijn linnen, mutsen en sjaals. Stank zal er zijn in plaats van parfum, een touw in plaats van een gordel, kale hoofden in plaats van mooie vlechten, een rouwkleed in plaats van fijne gewaden, een brandmerk in plaats van schoonheid. Uw mannen zullen vallen door het zwaard, uw keurtroepen in de oorlog. Dan klagen en rouwen de poorten van Sion. Vereenzaamd zit zij op de grond.

Jesaja, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 6. Op die dag zullen 7 vrouwen 1 man vastgrijpen en zeggen: wij zullen ons eigen brood eten, onze eigen kleren trekken wij aan. Als wij uw naam maar mogen dragen, neem zo de schande van ons weg. Op die dag zal datgene wat de Heer laat ontluiken een luisterrijk sieraad zijn, en de vrucht van het land een trotse tooi voor de overlevenden van Israël. Wie tot de rest van Sion behoort, wie in Jeruzalem gespaard bleef, wordt dan heilig genoemd. Iedereen die in Jeruzalem bij de levenden staat opgeschreven. Wanneer de Heer het vuil van Sions dochters heeft weggewassen en het bloed van Jeruzalem heeft weggespoeld in een storm van oordeel en een storm van verwoesting, dan schept de Heer boven heel het domein van de berg Sion en boven degene die er verzameld zijn een wolk bij dag en rook met de glans van vlammend vuur 's nachts. Want op alles zal de heerlijkheid rusten als een baldakijn, als een tent die schaduw biedt tegen de hitte overdag en beschutting tegen stortbuien en regen.

Jesaja, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 30. Ik wil zingen voor mijn dierbare vriend, het lied van mijn dierbare vriend en zijn wijngaard. Mijn vriend had een wijngaard op een vruchtbare helling. Hij spitte hem om, verwijderde de stenen en beplantte hem met edelwingerd. Hij bouwde er een wachttoren en kapte ook een wijnpers uit. Nu verwachtte hij dat hij druiven zou dragen, maar hij bracht slechts wilde bessen voort. Welnu, bewoners van Jeruzalem, mensen van Juda, doe uitspraak tussen mij en mijn wijngaard. Wat kon ik nog voor mijn wijngaard doen dat ik niet heb gedaan? Waarom bracht hij slechts wilde bessen voort, terwijl ik verwachtte dat hij druiven zou dragen? Welnu, ik zal u vertellen wat ik met mijn wijngaard ga doen. Zijn omheining haal ik weg, zodat hij kaal wordt gevreten. Zijn muren verniel ik, zodat hij wordt vertrapt. Een wildernis maak ik ervan. Hij wordt niet gesnoeid en niet gewiet. Distels en doorns groeien er hoog en de wolken verbied ik om hem met regen te besproeien. De wijngaard van de Heer van de Machten is het huis van Israël. Zijn bevoorrechte planten zijn de mensen van Juda. Hij hoopte op recht, maar hij zag onrecht. Hij zag geen betrachting, maar verkrachting van recht. Wee degene die huis na huis opkoopt, die akker bij akker trekt tot er geen plaats meer overblijft en alleen hij nog bezittingen heeft in het land. In mijn oren klinkt de eed van de Heer van de Machten. Die talrijke huizen vallen in puin. Ook de mooiste en grootste staan leeg en verlaten. Een wijngaard van 10 morgen levert slechts 1 bad op. En 1 ezelslast zaad, slechts 1 effa koren. Wee hun die al 's ochtends vroeg op zoek gaan naar sterke drank en die zich tot laat in de avond verhitten met wijn. Zij houden maar drinkgelagen bij citer en harp, bij fluit en tamboerijn, maar op de daden van de Heer letten zij niet. Het werk van zijn handen bemerken zij niet. Daarom gaat mijn volk in ballingschap voordat zij het vermoeden. De edelen vergaan van honger, de massa versmacht van dorst. Daarom opent het dodenrijk zijn keel, spert het zijn muil mateloos open. Luister en tumult verzinken erin, hun gonzende leven en luidvruchtige vreugde. Dan wordt de mens vernederd, iedereen neergeslagen. De hooghartige ogen van de mensen worden vernederd. Maar de Heer van de Machten wordt groot in zijn oordeel. In zijn gerechtigheid toont de Heilige God zijn heiligheid. Lammeren grazen op het puin als op hun weide, en vette dieren voeden zich op de ruïnes. Wee hun die de straf naar zich toetrekken met schapenkoorden en de vergelding met ossentouwen, die durven zeggen: laat hij zich haasten en spoed zetten achter zijn werk, zodat wij het zien. Laat het raadsbesluit van de heiligen van Israël maar komen en worden uitgevoerd, zodat wij het leren kennen. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die van het duister licht maken en van het licht duisternis, van bitter zoet en van zoet bitter.
Wee hun die wijs zijn in hun eigen ogen en verstandig naar hun eigen mening. Wee die helden in het drinken van wijn, zo dapper in het mengen van dranken, die voor een geschenk de schuldige in het gelijk stellen en de rechtvaardige van zijn recht beroven. Daarom zal, zoals lekkend vuur het kaf verteert en het stro in de vlammen bezwijkt, hun wortel vergaan en hun bloesem verstuiven als stof, omdat zij het onderricht hebben veracht van de Heer van de machten, omdat zij het woord hebben verworpen van de Heilige van Israël. Daarom is de Heer tegen zijn volk in toorn ontstoken. Hij heeft de hand opgeheven en slaat toe, zodat de bergen beven. De lijken liggen als vuil op de straten en nog bedaart zijn woede niet. Zijn hand blijft opgeheven. Hij geeft een signaal aan een verre natie. Hij fluit ze bijeen van het uiteinde van de aarde. Daar komen zij, snel en gezwind. Niemand is vermoeid of wankelt. Niemand dommelt of slaapt. Geen gordel raakt los, geen schoenriem breekt. De pijlen zijn gescherpt, de bogen gespannen. De hoeven van hun paarden zijn als vuursteen, de wielen van hun wagens als een wervelwind. Zij brullen als de leeuwin. Zij brullen als jonge leeuwen. Grommend grijpen zij hun prooi en slepen die weg. Niemand kan haar meer redden. Gebrul als van de zee breekt op die dag over hen los. Wie het land beschouwt, ziet alleen benauwende duisternis en het licht is door wolken verduisterd.

Jesaja, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 13. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heer, gezeten op een hoge en verheven troon. De sleep van zijn mantel vulde heel de tempel. Serafs stonden boven hem opgesteld, elk met 6 vleugels. 2 om het gelaat te bedekken, 2 om de voeten te bedekken, 2 om te vliegen. Zij riepen elkaar toe: Heilig, heilig, heilig is de Heer van de machten, en heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de dorpels schudden van het luide geroep, en de tempel stond vol rook. Ik zei: Wee mij, ik ben verloren. Ik ben een mens met onreine lippen. Ik woon onder een volk met onreine lippen, en ik heb met eigen ogen de koning, de Heer van de machten, gezien. Maar een van de serafs vloog op mij af met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar had genomen. Hij raakte er mijn mond mee aan en sprak: Zie, nu dit uw lippen heeft aangeraakt, is uw zonde verdwenen en uw schuld bedekt. Daarop hoorde ik de stem van de Heer: Wie zal ik zenden? Wie zal in onze naam gaan? Ik antwoordde: Hier ben ik, zend mij. Toen zei hij: Ga en zeg tegen dit volk: Luister maar, u zult het toch niet begrijpen. Kijk maar scherp, u zult het niet vatten. Verhard de geest van dit volk, maak zijn oren doof, strijk zijn ogen dicht, zodat het met zijn ogen niet ziet, met zijn oren niet hoort, zodat zijn geest niet begrijpt, zodat het zich niet bekeert en geen genezing vindt. Ik zei: Hoe lang, Heer? Hij antwoordde: Totdat de steden in puin liggen, geheel ontvolkt, de huizen zonder bewoners zijn en het bouwland geteisterd is, een woestenij is geworden. Totdat de Heer de mensen ver heeft weggevoerd en overal verlatenheid heerst in het land. En blijft er nog een tiende deel over, dan is ook dat bestemd om verdelgd te worden. Zoals bij een terebint, een eik, worden die geveld, dan rest slechts een stronk. Een heilig zaad, die stronk.

0: Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Jesaja, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 25. In de tijd dat Achas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzia, koning van Juda was, trokken Resin, de koning van Aram, en Pekach, de zoon van Remaljahu, en koning van Israël, tegen Jeruzalem ten strijde. Zij konden het echter niet innemen. Er werd gemeld aan het huis van David. De Arameërs hebben zich in Efraïm gelegerd. Toen beefden het hart van de koning en het hart van het volk, zoals de bomen in het woud beven door de wind. Maar de Heer zei tegen Jesaja: ga Achas tegemoet, u, en uw zoon rest terug, op de weg naar het Vollersveld, naar het einde van de waterleiding van de bovenste vijver. Zeg hem: beheers u, blijf rustig, vrees niet, laat u niet van streek brengen door die twee rokende houtstompen, door de vlammende woede van Resin van Aram en van de zoon van Remaljahu. Laat Aram, Efraïm en de zoon van Remaljahu maar plannen smeden en zeggen: wij trekken op tegen Juda om het uit elkaar te scheuren en te overmeesteren. En wij stellen er de zoon van Tabeel als koning aan. Zo spreekt de Heer God: dat bestaat niet, dat gebeurt niet. Zo waar als de hoofdstad van Aram Damascus is en het hoofd van Damascus Resin. Zo waar als de hoofdstad van Efraïm Samaria is en het hoofd van Samaria de zoon van Remaljahu. Over 65 jaar is Efraïm als volk verdelgd. Als u niet standvastig gelooft, dan houdt u geen stand. Ook dit liet de Heer tegen Achas zeggen: vraag de Heer uw God om een teken uit de diepte van de onderwereld of uit de hoogte daarboven. Maar Achas antwoordde: dat doe ik niet. Ik stel de Heer niet op de proef. Daarop zei de profeet: luister, huis van David. Is het niet genoeg om mensen te tergen, dat u ook nog mijn God moet tergen? Daarom geeft de Heer zelf een teken aan u. Zie, de jonge vrouw is zwanger en zal een zoon ter wereld brengen, en u zult hem de naam Immanuel geven. Boter en honing zal hij eten, totdat hij het kwade weet te verwerpen en het goede weet te kiezen. Want voordat de knaap het kwade weet te verwerpen en het goede weet te kiezen, is het land van de beide koningen dat u angst aanjaagt, ontvolkt. De Heer zal voor u en uw volk en voor het huis van uw vader een tijd laten aanbreken, zoals er nooit een geweest is sinds de dag dat Efraïm zich van Juda heeft afgewend, de koning van Assur. Op die dag geeft de Heer een fluitsignaal voor de vliegen die bij de verste kanalen van Egypte zijn en voor de bijen in Assur. Ze komen alle tezamen en strijken neer in de kloven van de dalen en de spleten van de rotsen, op alle doornstruiken en bij alle drinkplaatsen. Op die dag huurt de Heer een scheermes aan de overkant van de Eufraat, bij de koning van Assur en scheert het haar af van kop tot teen. Ook de baard neemt hij weg. Op die dag houdt ieder een vaars en een paar geiten. En dankzij de overvloed aan melk die ze geven, zal hij boter eten. Want boter en honing zal iedereen eten die in het land is overgebleven. Op die dag zal ieder stuk grond beplant met 1000 wijnstokken ter waarde van 1000 zilverstukken ten prooi vallen aan de distels en de doorns. Slechts met pijl en boog dringt men er binnen, want het land zal een en al distels en doorns zijn. En op al het bergland dat vroeger met de schoffel werd bewerkt, komt men niet meer, uit vrees voor de distels en de doorns. Men drijft er het rundvee in en de schapen lopen het plat.

Jesaja, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 23. De Heer zei tegen mij: neem een groot schrijftablet en schrijf daarop in gewoon schrift: spoedig, roof, buit, nabij. En ik nam als betrouwbare getuigen Uria de priester en Zekaria de zoon van Jeberekjahu. Daarna had ik gemeenschap met de profetes. Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. En de Heer zei: noem hem spoedig roof buit nabij. Want voordat de knaap vader en moeder kan zeggen, worden de rijkdom van Damascus en de buit van Samaria naar de koning van Assur gebracht. Verder zei de Heer tegen mij: omdat dit volk het rustig vloeiende water van Siloach versmaadt en bang is voor Resin en voor de zoon van Remaljahu, daarom brengt de Heer de grote en geweldige wateren van de Eufraat over hen. De koning van Assur met al zijn macht. Zij treden buiten hun bedding, stromen over al hun oevers heen. Zij dringen Juda binnen en overspoelen het land steeds verder. Zij reiken tot aan de nek en als wijd gespreide vleugels bedekken zij uw land. Zo breed als het is, o Immanuel. Volken, hef uw krijgsgeschreeuw maar aan, u raakt toch in paniek. Luister aandachtig alle uithoeken van de aarde, omgord u maar, u raakt in paniek. Omgord u maar, u raakt toch in paniek. Smeed maar plannen, zij worden verijdeld. Sluit maar overeenkomsten, er komt niets van terecht, want God is met ons. Zo heeft de Heer tot mij gesproken, toen hij mij bij de hand greep en mij ervoor gewaarschuwd heeft de weg van dit volk te gaan. Noem niet samenzwering wat dit volk samenzwering noemt. Vrees niet wat zij vrezen en heb geen angst daarvoor. De Heer van de machten moet u als heilig beschouwen. Alleen voor hem moet u angst hebben en bang zijn. Hij zal een heiligdom voor u zijn, voor beide huizen van Israël. Een steen waaraan men zich stoot, een rotsblok waarover men struikelt, een net en een valstrik voor de bewoners van Jeruzalem. Velen zullen struikelen. Zij zullen vallen en zich verwonden of in de strik gevangen worden. Ik wil deze getuigenis zorgvuldig bewaren en dit onderricht in mijn leerlingen verzegelen. Ik wacht vol vertrouwen op de Heer die zijn gelaat verbergt voor het huis van Jacob. Op hem blijf ik hopen. Ik en de kinderen die de Heer mij gegeven heeft, wij zijn tekens en zinnenbeelden in Israël van de Heer van de machten die op de berg Sion woont. En als ze tegen u zeggen: ondervraag de geesten van de doden en de waarzeggers die lispelen en prevelen. Een volk raadpleegt toch zijn goden en zijn doden te behoeven van de levenden. Houd u dan aan het onderricht en de getuigenis.